0: De conclusies die eruit getrokken kunnen worden zijn ontelbaar, tegenstrijdig en ieder kiest zijn eigen interpretatie, de een zo, de ander zo. En toch is er maar één juiste uitleg. Ach, wie leert mij welke de goede is tussen zoveel valse? Eindcitaat van Sint Franciscus van Sales. December 1594. De sneeuw viel op de kale takken van het winterbos waar de jonge priester zich schuilhield. Hij was nog geen 30, pas gewijd, maar met een hart dat brandde van liefde voor de waarheid. Meer dan 70.000 mensen in de streek van Chablais, net over de grens met Genève, hadden zich massaal van Rome afgekeerd. Ze hingen nu de leer aan van Calvijn, de hervormer die Rome een hoer noemde, de paus een antichrist en de mis een gruwel. Sint Franciscus van Sales ging alleen. Geen leger, geen geld, geen steun van vorsten. Alleen zijn pen en het geloof dat hij een waarheid diende die onverwoestbaar was. In plaats van te debatteren op straat begon hij brieven te schrijven, pamfletten. Iedere ochtend stopte hij ze onder de deuren van de mensen die hem niet wilden ontvangen. Ze weigerden zijn preken te horen, maar ze konden zijn geschreven woorden niet ontwijken. En in die woorden ontvouwde zich een vraag die nog steeds als een zwaard door mijn denken snijdt. Heeft de Heilige Geest zich ooit bedacht? Heeft hij in Luther verworpen wat hij in Calvijn bevestigde? Of wat Rome al eeuwenlang trouw bewaarde? Kan de waarheid zichzelf tegenspreken? Hoe kan het dat twee hervormers, beide overtuigd van de leiding van de Heilige Geest, elkaar zo fel tegenspreken over de kern van het geloof? De reformatie wordt ons vaak voorgesteld als een bevrijding, alsof de duisternis van Rome plaatsmaakte voor het licht van het woord. Maar wat als het andersom was? Wat als er niet plotseling licht doorbrak, maar het licht juist werd verstrooid in duizend richtingen? Ik schrijf dit boek als een man die gegrepen werd door die vragen. Als iemand die met beide benen in het erfgoed van de reformatie stond en die zich langzaam tegen wil en dank ging afvragen of de reformatie werkelijk een terugkeer naar de oorsprong was of juist een breuk met de stroom die begon in Jeruzalem, verder ging in Antiochië en haar zetel vond in Rome. Sint Franciscus van Sales schreef niet om te beledigen, maar om te redden. Hij sprak met de liefde van een herder, maar met de scherpte van een zwaard. En wie zijn woorden leest, voelt het nog steeds. De waarheid is niet neutraal. Ze stelt ons een vraag. Een vraag die iedere christen in ieder tijdperk onder ogen moet zien. Wat als Rome niet moet terugkeren naar de waarheid, maar ik? Dit boek is het verslag van mijn zoektocht. Een zoektocht naar waarheid, naar eenheid. Naar de kerk die één is in geloof, in sacramenten en in apostolisch gezag, zoals zij dat altijd is geweest van het begin tot het einde. Ik trok dezelfde conclusie als de 70.000 mensen in de streek van Chablais die, op enkele na, allen terugkeerden naar de moederkerk. De bruid van Christus, gebouwd op een rots, tegen wie zelfs de poorten van de hel geen stand houden.
1: En dat was de stem van Johan Lindhout. Welkom hier in het programma Aan Tafel met Johan dus als gast. Welkom.
0: Dankjewel.
1: Ja, nou, je hebt meteen de toon gezet natuurlijk voor dit gesprek. Want het gaat over jouw boek waar je dus de proloog uit voorlas. Het boek is getiteld Dat Nooit. Nou, dat ga je ook toelichten natuurlijk strakjes waar dat vandaan komt. En daar gaan we het over hebben, jouw tocht, jouw reis van de Nederlands hervormde kerk,
0: ja,
1: naar de moederkerk, zoals je zegt, naar, ja, de katholieke kerk. Ja. Nou, voordat we daarin duiken, Johan, is het leuk dat de luisteraars weten, ja, wie is Johan? Hè? Ik bedoel, hoe oud ben je? Heb je gezin? Wat voor werk doe je? Misschien even kort jezelf introduceren.
0: Ja, zeker. Johan Lindhout, 40 jaar. Getrouwd, 4 kinderen, 3 dochters en een zoon. Wij wonen op Goeree-Overflakkee, onder de rook van Rotterdam, zeg maar. Oorspronkelijk kom ik uit Zeeland, Sint-Annelands, dorpje op het eiland Tholen. Dat ligt tegen Brabant aan. Berg op Zoom was voor ons de dichtstbijzijnde stad. Ik heb ook nog een tijdje in Rotterdam gewoond. Qua werk ben ik vooral, heb ik veel dingen wel gedaan, maar vooral heel erg actief op online gebied. Webdevelopment, applicaties ontwikkelen, platformen opzetten. Ook online marketing die erbij komt kijken, e-mail marketing, adverteren, dat soort zaken.
1: Ja, ja, ja. Nou, Johan, jij hebt een boek geschreven. Het is nog maar net uit.
0: Ja.
1: Dat Nooit is dus de titel. En ja, het gaat, zoals we zeiden, over jouw reis. En het is een reis geweest waar je eigenlijk heel veel jaar over hebt gedaan. Zo mm-hmm. zou je het kunnen zeggen. Je beschrijft het in het boek heel levendig, heel begrijpelijk ook. Heel, ja, iedereen kan zich er iets bij voorstellen, volgens mij. Zeker wanneer je dus vanuit een, dan pak ik het even breed, protestantse ja. geloof of uit een protestantse kerk komt. En dan naar de katholieke kerk kijkt. Kun je gewoon eens vertellen hoe jij, ja, hoe je opgegroeid bent? Hoe jij ook met het geloof opgegroeid bent?
0: Ja, ja, bij ons speelde het christelijke geloof een centrale of in ieder geval een belangrijke rol in het gezin. En christelijk opgevoed vanaf het begin, gedoopt, christelijke basisschool. We gingen iedere zondag naar de kerk, naar onze dorpskerk. En we baden en dankten altijd voor het eten. We lazen uit de Bijbel, ja, catechismusles, zondagsschool. Dus ja, een gewone, degelijke christelijke opvoeding. En dat heb ik altijd zelf ook volgehouden. Ik heb altijd in God geloofd, in de Bijbel, dat waar is wat erin staat. Dat je bij Jezus moet horen, om het zo te zeggen. En dat heb ik nooit losgelaten. En ook in mijn schooltijd, studietijd, toch altijd wel naar kerk blijven gaan. Wel wat verstandelijk blijven geloven. En toch op een gegeven moment dacht van ja, ik geloof het wel met mijn verstand dat het waar is dat God bestaat. Maar wat het nou concreet in mijn eigen leven te betekenen, kon ik eigenlijk niet zo goed een antwoord op geven. Dat kwam wel toen ik inmiddels op mezelf woonde in Rotterdam. En toen ik besefte van ja, zo kan ik eigenlijk toch ook niet verder. Ik moet beter gaan leven, om maar zo te zeggen. En dat is wel een moment dat ik ervoer van ja, ik kies nu voor God. Ik geloof dit ten volle en ik wil alles accepteren wat hij mij te geven heeft. En toen was ik ongeveer 26, denk ik. Dus ja, ik ben altijd gewoon oprecht gelovig geweest en heb het ook uitgedragen. En ben uiteindelijk ook ambtsdrager, zoals het noemt, in mijn hervormde kerk geweest. Ouderling. Mm-hmm. En dan ben je onderdeel van de kerkenraad. Ga je ook bij mensen op bezoek om hen te bemoedigen in het geloof en vragen te beantwoorden, over hun worstelingen te spreken. Dus ik was een actieve en oprechte protestantse geloof, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja. En als ouderling, daar word je voor gevraagd, hè?
0: Ja.
1: Heb je daar dan een bepaalde opleiding voor nodig? Of?
0: Nee. Je moet beleidend lid zijn van de kerk. En je moet een man zijn. En dan de kerkenraad, die zet die mensen op dubbeltal voor dat ambt, waar dan een vacature voor is. En de gemeente kiest dan van die twee wie zij zouden willen. En word je dan gekozen, dan heb je nog een week de tijd om erover na te denken. Het kan dat je zegt, nee, dat is echt niks voor mij. Dat kan ik helemaal niet, dat wil ik niet. En dan kun je ja zeggen. Maar er is geen specifieke opleiding of zo voor nodig.
1: Nee. Oké. Nou, dus jij bent ouderling, je bent betrokken, je bent actief ja. Gelovige in jouw eigen kerk. Maar er knaagt iets. Er is iets aan de hand in ieder geval in jou.
0: Ja, klopt. Nou, toen ik ouderling was, niet per se. Ja, er knaagde toen wel wat. En dat schrijf ik ook in het begin van mijn boek. Hoe ik zag hoe de moderne tendens in de kerk, dat zie je ook in protestantse kerken, zie je diezelfde geest rondwaaien, waarin men steeds dingen makkelijker wil, simpeler wil voor de jeugd, wat populairder. En hoe ik het zelf toen al zag van ja, weet je, het sacrale, het wijzen naar God en naar boven, dat wordt er steeds meer uitgehaald. Het moet allemaal platter en simpeler worden. Dus daar maakte ik mij toen als ouderling, als gelovig al wel zorgen over van waar eindigt dat dan uiteindelijk?
1: Ja, ja.
0: En ik probeerde mij wel hard te maken om dus niet die koers te varen. Dat zag ik toen wel. Maar het begon toen op zich op dat moment nog niet iets te knagen van hey, protestant, katholiek, daar moet ik iets van vinden. Dat was toen nog niet.
1: Nee, want jouw kijk, samen met al die andere mensen natuurlijk, hè, in diezelfde traditie waarin jij bent opgegroeid, maar ook de bredere traditie van de protestantse kerken. Wat was jouw kijk op de katholieke? Had je contact met ze of had je gewoon een bepaald idee over de katholieke kerk?
0: Ja, dat laatste vooral, een bepaald idee wat ik had meegekregen van vroeger. En dat waren helaas toch wel veel karikaturen ook wel en misvattingen. En ik wist er eerlijk gezegd gewoon niet veel vanaf.
1: Nee.
0: Ik wist heel veel dingen niet. Ik wist wel van natuurlijk reformatie, Rome, de Roomse kerk, de paus en zo. Maar vooral zijn het misvattingen geweest die ik op de basisschool heb meegekregen. En waardoor je vanaf dan gelooft, oh ja, dat is toch wel heel erg fout. Ja, dat is niet goed. Maar gelukkig is er een hervorming geweest, ja. Een reformatie. En nu is het weer goed, om het zo te zeggen. Dat is het beeld.
1: Kun je ook een voorbeeldje geven? Ja, in je boek doe je dat natuurlijk ook. Maar
0: ja, nou, over het wagenvuur bijvoorbeeld. Dat de juf op school ons toen leerde dat het eigenlijk een soort tussenstation was dat je ook nog verloren kon gaan. He, dus de katholieken hadden eigenlijk drie punten, hel, hemel en vagevuur. Waardoor het vagevuur, als je familie dan niet genoeg bad of aflaten kocht, zo, dan kon je alsnog de afgrond invallen, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Nou, dat geloofde ik dus ook. En ja, dat staat er helemaal niet in de Bijbel, dus dat is toch heel raar. Dus dat zijn dan van die dingen die je dan meekrijgt, maar die dus achteraf helemaal niet blijken te kloppen. En over de Eucharistie, avondmaal, dat men dan ons leren van ze geloven dat het echt het lichaam van Jezus is. En daar begin ik hoofdstuk 1 ook mee. Dat wij als klasgenootjes allemaal dachten van, hè, dat is toch raar, dat is toch heel vies, dat kan toch helemaal niet. En dat ik dan ook het beeld had. Nee, en iemand uit de klas vroeg toen, en dat weet ik dus nog, dat is al meer dan 30 jaar geleden. Ja, maar kunnen katholieken dan nog wel in de hemel komen? Als het allemaal zo fout is daar. En dat klinkt niet best. En dan weet ik nog dat een jongen dat vroeg. En de juf zei, dat kon dan wel als dan iemand in die katholieke kerk dan wist dat die leer niet klopte. En dat het niet echt Jezus is en zo, dat brood in de wijn. Dan kon het nog wel. En ik had zo'n beeld in mijn hoofd van zo'n avondmaalstafel in zo'n grote kerk. Ik zag dat dan van bovenaf. En dan iemand die dat dan wist, die ging dan niet aan die avondmaalstafel. Want die wist dan, dit klopt niet. En die deed dan het goede, zeg maar.
1: Die kon dan nog gered worden.
0: Ja,
1: maar de rest was allemaal verloren.
0: De rest, dat was niet goed.
1: Ja. En wat je eigenlijk als voorbeeld geeft, gewoon op school. Dus het was iets wat in jouw wereld eigenlijk overal aanwezig was om op die manier, met nog meer ideeën was wellicht, naar de katholieke kerk te kijken en naar katholieken. Ja. Hoe ben je op een gegeven moment toch of in aanraking gekomen, of is jouw nieuwsgierigheid toch naar het katholieke geloof gewekt?
0: Ja, dat begon een beetje rond 2016. Het was de presidentsverkiezing in Amerika. Donald Trump werd verkozen en dat was heel vreemd, want vanuit de media werd hij heel slecht afgeschilderd. Hij werd toch gekozen. Dus ik dacht, dat is eigenlijk apart. Ik snapte dat niet goed. Plus dat bij ons ook verkiezingen waren in 2017. En ik dacht, ik moet me eens gaan verdiepen in gewoon de dingen, de politiek. En ik was eigenlijk heel oppervlakkig wat dat betreft. Gewoon wat nieuws volgen nu.nl en zo, maar voor de rest eigenlijk niet. Dus vanaf toen ging ik meer lezen en verdiepen en mezelf ontwikkelen. Geschiedenis, politiek, cultuur, filosofie. En toen kwam ik ook in aanraking wel steeds meer met katholieke schrijvers.
1: Ja.
0: En dat vond ik opvallend, omdat ik dus in mijn normale dagelijks leven nooit katholieken tegenkwam. Ik kom uit een Calvinistisch hoek, zeg maar, van Nederland. Ja, daar speelt het katholiek geloof geen rol. Die kom je gewoon letterlijk eigenlijk gewoon helemaal niet tegen.
1: Nee.
0: Katholieke mensen of kruisbeelden of Mariabeelden of zo, dat kom je gewoon echt niet tegen. En dat was voor het eerst dat ik vooral in die cultuurstrijd rondom dingen als de seksuele revolutie en zo, daar kwam ik meer in aanraking met bijvoorbeeld een Gabriele Kubi, Duitse katholieke schrijfster. En ook andere schrijvers. Toen ging dat wat meer spelen en leven, dat ik dat gewoon simpelweg wat meer tegenkwam überhaupt.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk het eerste. En ook las ik toen een keer van iemand die had kritiek op de reformatie. En dat was voor mij nieuw. Want ik besefte eigenlijk niet dat je daar iets van kon vinden. Echt, zo simpel was. Want ik in mijn hoofd was reformatie een soort van natuurlijke evolutie in de kerkgeschiedenis. Van het begon dan 2000 jaar geleden. Er waren wat dingen fout gegaan, dus door de reformatie heeft die foute dingen dan afgehaald en zo gaan we weer verder. Maar wel een soort continue lijn. Zo zag ik het.
1: Ja.
0: Niet beseffende dat het echt een breuk was. Een afsplitsing en een verzetten tegen, dus die bron, die moederkerk. En Dus die kritiek op die reformatie, en dat was, het bracht me wel even aan het stuk, want dat was ik helemaal niet gewend.
1: Nee, nee.
0: Dan dacht ik, ah, daar kun je iets negatiefs van vinden, van Luther en zo. En ja, dat was compleet nieuw voor mij. Dus dat was het eerste, ja, de eerste momenten waren dat waarmee ik zo daarmee raakte.
1: Ja, ja, waar ook jou, nou ja, wat je zegt, waar je toch een beetje door elkaar geschud werd, als het ware. Ja. Johan, we gaan even pauzeren, want we zijn al lekker aan het kletsen. Ja. Maar je hebt ook wat muziek uitgekozen.
0: Ja.
1: En welk nummer zou jij nu willen laten horen?
0: Ja, ik heb er verschillende. Zou ik zeggen, die Hino de Jonas. Dat is een van een Portugees nummer, is dat. Uit een abdij of een kloosteroor, ik weet het niet precies. Maar ik ben nu ook heel veel muziek in allerlei andere talen aan het luisteren. Ja, dat is ook mooi aan het katholieke. Hè? Het is één kerk en je komt dan alle verschillende talen, culturen en volken kom je tegen. En dit nummer vind ik gewoon heel erg mooi. Maar ook is het leuk, het gaat dus over van, ja, zoals Jonas 3 dagen in de buik van de walvis of in de vis zat, zo zou Jezus 3 dagen in de buik van de aarde zijn. En dat is zo'n mooie heenverwijzing. En daar staat natuurlijk de hele Bijbel vol van. Maar typisch was in mijn discussie met protestanten, met dominees, werden soms juist expliciete verwijzingen die Jezus gaf, werden afgedaan als van toen had Jezus nog helemaal niet ingesteld. Dus dat gaat niet over de doop wat Jezus zegt. Of dat gaat niet over het avondmaal. Dan denk ik, ja, maar hoe? Zo kan Jezus nu ineens niet iets zeggen over iets wat nog moet komen. Terwijl dat staat de Bijbel vol mee. Nou goed.
1: Ja.
0: Dus dat even.
1: Leuk. Nou, we gaan daarna luisteren. En dan zijn we hier zo terug in Aan tafel met. Waarin ik in gesprek ben met Johan Lindhout over zijn boek Dat Nooit.

0: Zijn we terug bij Aan tafel met. Ik ben in gesprek met Johan Lindhout. En ja, je schrijft en vertelt over jouw ontdekken van de katholieke kerk, van het katholieke geloof. Wat eigenlijk een openbaring was dat er ook nog anders gedacht kon worden. En ook kritisch over de protestantse richtingen. Hoe is dat verder gegaan? Want ja, je wordt daarmee geconfronteerd. Dan moet je er iets mee? Ja.
1: Ja, klopt. Nou, op zich moest ik er niet per se iets mee. Ik nam het de kennisgeving in die zin aan. Maar er ging nog niet zoiets knagen van hey, ik moet hier meer van weten of zo. Het begon uiteindelijk vooral. Ik wilde zelf ook eigenlijk in plaats van mijn online werk en programmeren en zo, wilde ik graag ook meer actief bezig zijn in die cultuurstrijd die ik zag. En op een duur ben ik bij Civitas Christiana komen te werken als redacteur. Later ook wel veel online zaken gedaan. Maar ik werd daar wel geconfronteerd met katholieke gelovigen die gewoon oprecht ook echt het katholieke geloof leven. Want tot dan toe, als ik er een katholiek tegenkwam, dan, ja, maar zo te zeggen, stelde het niet zoveel voor. Weet je wel? Dan was het dan, oh ja, een beetje, was meer cultureel geloof. En is communio, ja, cadeautje en zo. Dat was het dan zo'n beetje. Dat was helaas het beeld wat ik tot dan toe had. Maar goed, op zich, die gelovigen, gelovige collega's, die waren niet bezig mij aan het bekeren of zo. Ik kreeg wel veel dingen mee. Van, over concilie zus, paus dit, kerkvader hier. Maar het was uiteindelijk aan de lunchtafel, en hoofdstuk 5 in boeken, Het Gesprek heet dat. Dat gewoon eigenlijk een heel normaal, wat we altijd deden, met elkaar lunchen. En iemand zei mij, ja, voorspraak van Maria, of bidden tot Maria, zou je ook eens moeten doen, zei die collega. Ik dacht, ja, het zal wat. Ik zal hem eens even terugmappen. Ik had die dag ervoor precies uit de Bijbel, uit Timotheus, de brief aan Timotheus gelezen. Van, er is één middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. Ik mapte hem daarmee terug. En toen zeiden twee collega's, die hadden daar een heel goed antwoord op. En ik weet niet meer woordelijk wat ze zeiden, maar ik dacht wel, oké, dus jullie geloven ook dat er maar één middelaar is tussen God en de mens. Dat is de mens Jezus Christus. En dat was voor mij nieuw, want voor mij was het overduidelijk, nee, dat geloven katholieken niet. Die lezen de Bijbel niet eens of maar half of ja, die doen maar een end. dat is toch wel de karikatuur die ik in mijn hoofd had.
0: Ja.
1: En later zou er een lezing zijn door Dr. Gavin Ashenden uit Engeland. En die was Anglicaans, erekapelaan zelfs van Queen Elizabeth.
0: Zo.
1: En die is Rooms-Katholiek geworden.
0: Zo.
1: Die kwam zijn verhaal doen eigenlijk door heel Europa. En ik zat op den duur bij die lezing, want ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel weten wat katholieken dan eigenlijk geloven en waarom. En hij zou het gaan hebben over eucharistische wonderen en Maria-verschijningen.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, wat moet je daar nou eigenlijk van vinden dan? Behalve dan, ja, het is van de duivel, dat klopt, dat kan niet, dat slaat nergens op. En allemaal rarigheid, Roomse toestanden. maar ja, ik denk, nou ja, vooruit. Ik wil dan wel eens weten wat hij daarover te zeggen heeft. Zo gebeurde. Ik was daarbij aanwezig bij die lezing. En wauw, ja, hoofdstuk 6 uit mijn boek. Het schrijft ook, ik was flabbergasted daarna. Ik was van mijn stoel geblazen en ik dacht, wow, als het waar is wat die man zegt. En het klonk heel aannemelijk. Maar ja, nogmaals, ik dacht, ja, maar het kan niet waar zijn. Het mag niet waar zijn, want ja, ik ben protestant en dit matcht niet met mijn geloof en opvatting. Dus dit moet wel fout zijn. Maar wat is dan hier het juiste antwoord op? Dat had ik dus niet.
0: Nee. Kun je in een paar woorden zeggen wat dan in zijn lezing jou raakte? Wat hij beweerde?
1: Ja, het was met name, het ging dus over Maria-verschijning en eucharistische wonderen. Het was met name de eucharistie wat mij heel erg bijbleef en hoe hij uitlegde dat het altijd is geloofd dat het werkelijk het lichaam van Jezus wordt, is. En ook kwam hij dus met dus die wonderen en zelfs met wetenschappelijke studies, onafhankelijk dat de wetenschappers zelfs niet eens wisten wat ze aan het onderzoeken waren, behalve van ja, een substantie, een ja, brood, weefsel, bloed, over, wat is dit? En dat is waaruit iedere keer dezelfde resultaten kwamen van het bloedtype. Het is van een hartspier van een man die intens geleden heeft. Waarschijnlijk de marteldood is gestorven. En ik denk, wow, serieus? En ik dacht, ja, als dat waar is, ja, dan wil ik het hebben. Want ja, ik geloof in Jezus en ik wil hem navolgen. En ik dacht, dan begrijp ik ook beter wat gemeenschap hebben met Christus inhoudt. Maar ja, ik zat met een dilemma. Dat kan ik helemaal niet hebben of willen hebben. Want ja, ik ben protestant toch?
0: Dus, ja, ja.
1: En toen besloot ik, ja, maar hier moet dan wel een goed protestants gefundeerd antwoord op zijn die dit aan de kant kan schuiven.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: klinkt misschien allemaal prachtig en mooi en wetenschap erbij halen. Het zal allemaal wel. Het klopt niet, want dit. Ik dacht, oké, dat ga ik zoeken, dat antwoord. En zo begon het.
0: Dus jij ging eigenlijk zoeken van hoe kan ik niet katholiek worden?
1: Ja, exact, exact. Want ik begon een beetje te voelen van het heeft toch meer, er zit meer waarheid in dan ik dacht.
0: Ja.
1: En ik heb, het is grappig dat je het zegt van niet katholiek. Want op een duur zocht ik dat ook letterlijk op Google. Het is bijna om te lachen, maar ik zocht in het Engels, how not to become Catholic. Want ik denk, ja, dat moet mij niet gebeuren. Want ik had inmiddels ook wel gezien, er waren meerdere protestanten, ook van mijn collega's, maar ook, daar ging ik meer over lezen, die katholiek waren geworden. Ik denk, ja, dat kan toch niet? Dat nooit.
0: Dat nooit. Precies, dat nooit. Nee, maar goed. En je bent daar dus concreet naar op zoek gegaan. En je bent ook bij jouw eigen dominee gekomen.
1: Klopt, ja, dat is heel interessant. En daar speelde de heilige Augustinus ook een rol in, om zo te zeggen. Want het eerste wat ik na die lezing deed, was die dikke pil, de stad gods van Augustinus, gaan lezen. Want ik dacht, nou ja, dat is een kerkvader, die wordt ook door protestanten hooggeacht.
0: Jazeker.
1: Dus,
0: ja.
1: Nou ja, dat kan geen kwaad toch in elk geval om daar dan mee te beginnen. En ik weet ook nog heel goed dat ik had dat boek tweedehands gekregen en een collega had het voor me opgehaald. En ik kom thuis, ik sla het open, bladzijde 468, ik weet het nog steeds. En ik ga lezen en daar schrijft Augustinus over het dagelijks offer van de kerk, de Eucharistie en alles. En ik lees het en denk, dit is onversneden, 100% katholiek. Ik denk, wow, dat is krachtig. En die lezing van dokter Ashen, die dreunde nog in mijn hoofd na. Dus ik denk, zo, nou ja, het wordt steeds heter. Het wordt, hoe zeg je dat, de hete adem van Rome. Die,
0: voelde jij in je nek?
1: Die voelde ik in mijn nek. En ik denk, nou ja, oké, met deze kerkvader ga ik dus geen goed protestants antwoord kunnen formuleren op de Eucharistie. Dus ik begon ook Luther en Calvijn te lezen. Maar uiteindelijk is het, wat je noemde bij de dominee, is dat ik om het thema doop, wedergeboorte, et cetera, mij ging afvragen, ging kijken, ja, hoe zit dat dan eigenlijk precies, katholiek, protestant, wat klopt, wat klopt niet, hoe heeft men het altijd geloofd vanaf het begin, hè? Nou, en dan zie je onmiskenbaar dat dus de katholieke visie, de katholieke leer daaromtrent, dat vanaf het begin altijd zo is geloofd in het christendom. En bij de kerkvaders zie je dat, bij Augustinus zie je dat dus ook. En ik confronteerde daar dus op den duur ook onze eigen dominee mee. Want ik, voor mij was het op dat moment, dat was denk ik 2022, 2023... was voor mij duidelijk van, oh ja, de wedergeboorte, dat is in het sacrament van de doopsel. Dat is het bad van de wedergeboorte. Daar wordt een mens wedergeboren. En is hij gereed voor de hemel, om zo te zeggen. Je bent helemaal nieuw, je bent schoongewassen. Ook dus zonder vergeving, zonder afwassing gebeurt dus door de doop. Ook de erfzonde, et cetera. Maar er was een gastpredikant bij ons in de hervormde kerk. Die kwam daar ook eens over preken een keer. En toen dacht ik, oké, dat is interessant. Maar die zei dus precies, ja, logisch, het protestantse, de protestantse uitleg van, nee, over de wedergeboorte, dat is een moment in je leven, een gevoel, een ervaring. dat jij Jezus Christus accepteert, aanneemt als jouw verlosser en zaligmaker. En dat is de wedergeboorte. En hij weerlegde ook expliciet in zijn preek het idee dat wedergeboorte door water en geest op de doop zou slaan. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel apart. En ik denk, ja, maar dit is in complete tegenstelling met de hele christelijke kerkgeschiedenis. Die dominee werd uiteindelijk onze dominee, om het zo te zeggen, van onze gemeente. Want onze dominee vertrok en hij werd de nieuwe dominee. Hij kwam op huisbezoek. Ik denk, nou ja, dit is het uitgelezen moment om het met hem daarover te hebben. En ik had ook dat citaat van Augustinus, waarin Augustinus dat zo mooi uitlegt, wat de doop doet. Had ik alvast in elk geval uitgeprint om het hem ook te kunnen voorleggen. En ik lees een heel klein stukje voor ook uit het hoofdstuk uit mijn boek, waarin ik die scène, dus zo dat gesprek met die dominee beschrijf.
0: Ja.
1: Want ja, het is heel tekenend en je zou bijna denken dat ik het zou hebben bedacht voor de, omdat het mooi zou klinken in het boek, maar dit is echt zo gelopen. Even kijken, hoofdstuk 9, de wedergeboorte. Nou, en dan het citaat van Augustinus dat hij ook zegt van, ik ga het citaat niet helemaal voorlezen, maar dan zegt hij heel mooi van, kijk, de volk Israël door de Rode Zee, dat is al een voorafbeelding van de doop, dat de Egyptenaren, de woeste Egyptenaren zijn, is de zonde die jou achtervolgt, die jou wil pakken nog, en dan word je gered door het water.
0: Ja.
1: En er blijft geen één van hen over, van die Egyptenaren. Dus alle zonde, alles wat je achtervolgde, is helemaal weg. Nou, dat is een fantastisch mooi beeld. Ik legde dat voor aan die dominee en Ik vroeg hem uiteindelijk van, ja, gelooft u dan, dominee, dat de doop ook de zonden vergeeft? Nee, zei hij. Maar, zei ik, u beleidt toch ook de geloofsbelijdenis van Nicea? Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. Ja, zei hij, maar dat woordje tot vergeving van zonden, duidt een richting aan. Dus zeg maar, die zondevergeving zou dan later gebeuren. Oké, ik denk, ja, dat is wel apart eigenlijk. Want in het Latijn staat er in remissione peccatorum. In het Engels zeg je for the forgiveness of sins. Nou, goed, ik dacht, oké, maar dan heb je eigenlijk weer een nieuw probleem. Je erfzonde dan, wat gebeurt daarmee? Dus ik vroeg hem, als de doop de zonde niet vergeeft, hoe raak je dan van die erfzonde af? Nou, dan was ook een bijbeltekst voor, hij zegt, je bent door je ouders geheiligd. Oké, ik dacht, dat is ook weer ingewikkeld, want als je nu geadopteerd wordt door christelijke ouders later, of als maar één van je ouders gelooft, of die gelovige ouder valt later af van je geloof, hoe kun je dan zeker zijn van je heiliging, van de afwassing van je zonden, van je wedergeboorte? Nou, ik had dus mijn huiswerk gedaan, dat citaat van Augustinus uitgeprint en klaargelegd, waarin hij dus ook heel duidelijk zegt van, wanneer die pasgeborene door de doopsel wordt gebracht, is het door deze ene geest, de Heilige Geest, dat de pasgeborene die zo wordt voorgedragen herboren wordt. Want er staat niet geschreven, tenzij een mens wedergeboren wordt door de wil van zijn ouders, of door het geloof van hen die hem aanbieden of hem onderwijzen, maar tenzij een mens wedergeboren wordt uit water en Heilige Geest. Nou, maar dominee, zei ik, weet u het dan beter dan Augustinus? Nee, zei die, dat beweer ik niet. Maar ik vroeg verder, is de uitleg van u dan een bepaalde theologische stroming? Of komt het uit een bepaalde exegetische school? Of is er een traditie die het zo uitlegt? En toen kwam het antwoord, een zin die ik nooit meer zal vergeten. Hij zei, nee, dat is hoe ik de Bijbel lees. En daar was het. In één zin samengevat, het probleem van het protestantisme. Dat is hoe ik de Bijbel lees.
0: Ja,
1: het is, ik denk, dit moet ik in mijn boek opnemen natuurlijk. Want dit is heel tekend en ook eigenlijk heel triest natuurlijk. Want toen zag ik ook heel goed van, ja, maar als het protestantisme waar zou zijn, als dat klopt, wat de protestantse leer zegt, dan zou die dominee tegen mij gezegd hebben, nou, luister jongen, ik snap dat je wat aangetrokken voelt, tot de katholieke kerk en de historie, en ik snap dat wel, maar dat is ook maar hun uitleg van de doop en wedergeboorte, en dat is geen goede uitleg. Want om nou eens te zien wat klopt, gaan we eens kijken, hoe is het eigenlijk in alle eeuwen, zeg maar, hoe is dat zo doorgegeven en geloofd? En dan, nou ja, dat doet een dominee natuurlijk niet, dat kan hij niet. Een protestant kan niet geven wat hij niet heeft, namelijk een ononderbroken traditie van 2000 jaar. En dat heb ik ontdekt. Daar ben ik tegenaan gelopen.
0: Ja. Dus dat moment dan ook, zeg maar. Misschien niet echt in het moment, maar daarover nadenkend ook later. Dat is dan echt wel een keerpunt voor jou geweest.
1: Ja, Ja, en iedere keer viel het kwart, of je moet zeggen, Domenstein viel iedere keer richting Rome, richting de Rooms-Katholieke Kerk. En ook al dacht ik van, ja, maar dan toch met Maria of de paus, dat zal toch wel dit. En iedere keer kwam ik erachter, ik zat fout. Mijn protestantse misvattingen, mijn protestantse denkkader en mijn protestantse trots ook wel een beetje van, ja, ik ken de Bijbel, ik weet wel hoe het zit. Die ging steeds meer plaatsmaken voor, well, wacht even, ik ga eens even kijken eigenlijk hoe het historisch gezien altijd werd geleerd en wat de katholieke kerk zelf zegt erover.
0: Ja, ook nu nog juist.
1: Ja, exact, de catechismus, et cetera.
0: Ja.
1: Ja, en dan ga je zien, dan ga je het geloof, het katholiek geloof, het christelijke geloof, de volheid van het geloof zien. En dan zie je van, wow. En ik zeg het maar, wat een pracht, wat een schat. Ik zei het ook tegen onze dominee. En ja, zijn nekharen ging overeind staan natuurlijk. Want hij dacht dat ik de schat van het evangelie had ingeruild voor de Roomse schat of zo. Maar nee, dit is de volheid van het evangelie is in de katholieke kerk. In zijn complete volheid. En zoveel dingen zijn ook logisch. Een ander dominee waarschuwde mij voor de logica van katholieken. En ik snap nu heel goed waarom.
0: Ja.
1: Het klopt, het is logisch, het is consistent. Het is een ononderbroken lijn. Het is goddelijk.
0: Prachtig, zoals je het inderdaad ook zegt. Hè? Ik ben het natuurlijk ook helemaal met je eens. maar ergens is er dus een moment gekomen... Dat je eigenlijk erachter komt van... daar moet ik dus ook iets mee.
1: Ja. En dat is moeilijk, want je kunt het rationeel en zo kun je het er mee eens zijn. En dan ga je zien van ja, dit klopt toch wel. Maar ja, dat zal uiteindelijk ook een uitwerking hebben in de praktijk. En dat is nogal wat.
0: Nou.
1: Want ik, zoals ik ook zeg, ja, katholiek worden dat nooit. Naar de katholieke kerk gaan. Tot Maria bidden. Al die dingen. Maar... dus als na die lezing van Eschenen, mijn verlangen naar de Eucharistie was toen al begonnen. En die werd alsmaar sterker. En ik denk, ik wil het wel hebben. En ik moet katholiek worden. Maar ik dacht, ja, maar dat kan toch niet, man. Ik ben ouderling geweest. En ik alles is protestant om mij heen. Mijn familie, mijn hele gezin, we zijn allemaal protestant. Alles. Je wordt niet katholiek, dat doe je niet.
0: Nee.
1: Dat kan niet.
0: Nee.
1: Help. Maar ik wist wel van, ja, maar hou even... Ik moet hier wel gevolg aan geven. Ik kan niet soort van semi-protestant, half-katholiek worden. Blijf met waardering voor de katholieke kerk en de historie en zo. Want ik begon in te zien, ja, het klopt niet. De Heidelbergse catechisme, de leer, het klopt niet.
0: Ja.
1: Heel veel protestanten zijn oprecht en gelovig. En dat is heel mooi.
0: Mm-hmm.
1: Maar de leer, het klopt niet. En wat dus die dominee ons ook kwam leren thuis. Het klopt niet.
0: Nee.
1: Je loopt in de mist.
0: Je loopt vast,
1: je loopt
0: eigenlijk.
1: Vast.
0: Als je doorvraagt, doordenkt.
1: Ja.
0: En ook inderdaad de vertaling. Ik denk dat je daar ook wel een beetje naar wees. Ook de vertaling ook naar je dagelijks leven.
1: Mm-hmm.
0: Dat je geloof heel duidelijk daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: Ik denk dat we toch weer even gaan pauzeren. En dan daarover direct nog even verder gaan. En dan wil ik ook heel graag horen wat nou echt de reden is dat je het in boekvorm ook eigenlijk allemaal hebt opgeschreven. Hè? Want dat doe je ook niet zomaar natuurlijk. Maar we gaan even luisteren nog naar muziek. En welk lied zou je nu willen laten horen eigenlijk?
1: Rappelle-toi Jean, dat is een mooi nummer in het Frans. En de heilige Jean d'Arc natuurlijk. Maar ook is het eigenlijk een pleidooi van oproep van dus die Fransen om ook... eigenlijk Frankrijk als land zeg maar op te heffen weer. Om het weer een christelijke, katholieke natie te maken. En dat vind ik heel mooi. En dat zou ik eigenlijk ook vooral natuurlijk wensen voor Nederland. Dat blijkt heel mooi uit dat nummer. Ook gewoon de liefde voor hun land. Maar ook de juiste gerichtheid die ook dient te hebben. Met overheid als land, als burger, richting God.
0: Hmm.
1: En daar roepen zij toe op. En dat vind ik heel mooi.
0: Oké, nou, we gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo hier weer terug in Aan Tafel Met.

0: Ja, en weer terug hier bij je aan tafel. We zijn in gesprek met Johan Lindhout over jouw reis naar de katholieke kerk vanuit de Nederlands hervormde kerk. Je hebt op een gegeven moment echt die stap gezet. Hè? Want zoals je vertelde, ja, je kunt niet een beetje van dit en een beetje van dat. Nee. Dus jij bent naar een priester gestapt. Wat heb je gedaan?
1: Ja, klopt. Eerst was het heel erg zoeken van ja, waar moet ik dan naartoe? Ik was me ook bewust, en dat schrijf ik ook in mijn boek, van ja, crisis in de kerk. Dat er zijn best veel parochies waar, ja, hoe moet ik zeggen, de ziel uit is misschien een beetje, niet misschien de goede uitdrukking, maar ja, een paar oude mensen. En denk, ja, moet ik me daar dan bij aansluiten? Ik had natuurlijk ook veel onderzoek gedaan, veel gelezen. En denk, ja, de traditionele mis in het Latijn, oh, die vind ik wel heel mooi. Ik ga eens kijken waar dat bij mij in de buurt is. Ik kwam toen op een duur terecht in Brielle. Daar werden ook de martelaren van Gorinchem herdacht. En daar heb ik met een priester gesproken. En uiteindelijk catechese daar gaan volgen. Omdat ik dacht, ja, ik wil katholiek worden. Ik weet, dan moet je überhaupt eerst catechese gaan volgen. Dus ik denk, laat ik dat sowieso gaan doen. Ik wil het. En dan kan ik ook mijn familie op de hoogte gaan stellen. En die waren niet zo enthousiast op zijn minst, op zijn zacht gezegd natuurlijk. Logischerwijs ook wel. Maar die denken, wat ga je nou toch doen, jongen? Je bent toch gelovig? Je hebt het toch al, zeg maar. Wat moet je nou bij al die Roomse toestanden gaan doen? Ja, heel veel onbegrip natuurlijk. Discussie ook. Thuis in mijn eigen gezin ook. Dan is Rome versus Reformatie ineens heel levendig.
0: Ja.
1: En dan, dat doet ook pijn natuurlijk om de pracht, maar ook de waarheid die ik heb ontdekt en gezien in de katholieke kerk, hoe dat klopt, hoe dat waar is, hoe prachtig het is, hoe nodig het is ook vooral. Dat wil ik natuurlijk dan ook graag delen met juist die mij het meest dierbaar zijn.
0: Ja.
1: En dat stuit dan op weerstand en onbegrip en discussies en noem het maar op. En dat is moeilijk, maar ik wist wel, ja, ik ga doorzetten.
0: Ja.
1: Dit is de waarheid. Ik moet hier zijn in de katholieke kerk. Ik wil hier zijn. En dat is ook de reden dat ik het in boekvorm heb willen zetten om het heel duidelijk op te schrijven. Allereerst voor mijn familie, voor mijn geliefden, dat die dan even niet met mij in discussie hoeven te gaan, maar het gewoon op eigen tijd en wijze kunnen lezen en mij, ja, mijn reis zo zien maken, maar daardoor ook gewoon een heleboel dingen meekrijgen die zij simpelweg ook nog niet wisten.
0: Ja, ja.
1: Hopelijk dan meer, op zijn minst meer begrip hebben voor die keuze. Maar breder nog ook voor, ja, ik gun dit alle protestanten in Nederland. Dat die kunnen zien van wat het katholiek geloof werkelijk inhoudt.
0: Ja.
1: En werkelijk is buiten de misvattingen en karikaturen die je hebt. En buiten de polemische woorden van de reformatoren toen de tijd. Over vervloekte afgoderij en van alles en nog wat. Maar dat je het geloof leert zien voor wat het werkelijk is. En dat je het ook nodig hebt.
0: Ja, ja.
1: En dat is waarom ik het willen doen. En dat ik gewoon zoekende protestanten die benieuwd zijn, kan helpen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan laten zien de pracht en de noodzaak en de waarheid van het geloof. En hopelijk dat zij ook die stap durven te nemen als zij zien dat iemand zoals ik dat blijkbaar dus ook heeft gedaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik schaam me daar niet voor.
0: Nee, nee. heeft jouw familie het boek al gelezen?
1: Ja, ze hebben het gelezen en wat ik in elk geval kan zeggen is dat mijn vrouw is in die zin blij mee dat ik het boek heb geschreven. Omdat ze zegt, ja, ik begrijp het nu ook beter. Maar ook dat het ook voor omstanders, dat ze het fijn vindt, dat die daar ook naar kunnen verwijzen. Want
0: ja,
1: zij krijgt ook veel vragen van de omgeving. En zij kan ook zeggen, ja, weet je, lees zijn boek maar.
0: Ja, ja,
1: daarin legt hij het allemaal uit. En veel mensen uit de protestantse kerk, die reageren in eerste instantie ook wel, ja, niet gelijk afwijzend, maar ook gewoon nieuwsgierig, benieuwd van, oh, oké, ja, nou ja, dat wil ik eigenlijk wel lezen dan. En veel zeg ik van, ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel vanaf.
0: Mm.
1: En dat was bij mij ook het geval.
0: Ja.
1: Je leert dan allemaal wel van, ja, het is allemaal een fout en niet goed. Maar eigenlijk weet je er niet heel veel vanaf.
0: Nee, en het is natuurlijk het feit wat jij eigenlijk vertelde over die Anglicaanse priester die katholiek is geworden, dat in zijn verhaal jij echt herkende ook zijn woordkeuze waarschijnlijk en zijn verwijzen naar de protestantse gedachtegoed. Ja. Dat voor mensen die dit lezen, die zelf protestant zijn, ook echt jou als het ware kunnen volgen. Ja. Die reis kunnen volgen.
1: Precies, en dat is ook hoe het boek is opgebouwd. Ik begin echt bij hoofdstuk 1 is dan de kloof op school met de Bijbel in Sint-Anderland, waarin ik dan van de juf leerde hoe en wat, reformatie, Rome, et cetera. En zo ga ik verder langs een kerkscheuring die ik zelf heb meegemaakt in 2004. Dat juist doordat een aantal protestantse kerken samen wilden gaan tot één verband, dat leidde tot een nieuwe scheuring, nota bene.
0: Ja,
1: ja. Ja, heel schrijnend, en daar schrijf ik dan over. En hoe ik ouderling werd en hoe ik dus meer ging lezen en ontdekken. Dat gesprek, de lezing, kerkvaders, eucharistie, wedergeboorte. En je ziet mij steeds katholieker worden en steeds, maar ook je ziet de worsteling. Ja, maar dit kan toch niet, maar toch wel. En hoe moet ik er toch mee omgaan? En Calvijn en Luther ben ik gaan lezen. Maar uiteindelijk ook, op het einde zie je mij ook katholiek gaan leven.
0: Ja.
1: En dan zie ik van wow, ik ga nu het geloof leven, in praktijk brengen, bidden. Maar ook de Rozenkrans. Het is fenomenaal en fantastisch. Ik las natuurlijk over de Rozenkrans, wat het is, de gebeden. Heel veel heiligen die bevelen het aan en die prijzen het. En de beloftes die bij de Rozenkrans horen. Ja, als dat waar is, ja, dan wil ik dat wel.
0: Ja.
1: Dus ik ben het ook gaan doen, iedere dag. En het is wow. Het is alsof ik een... getransformeerd, maar alsof er eigenlijk een beschermend hek om mij heen is geplaatst. Waardoor allerlei aanvechtingen en verleidingen, die zijn er niet meer.
0: Hmm.
1: Dat er een hemelse bescherming is gekomen. En ik denk, wauw, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja.
1: Wat fantastisch.
0: Zien andere mensen, jouw vrouw bijvoorbeeld, zien andere mensen dat aan jou?
1: Ja, en mijn vrouw inderdaad, die zei ook van ja, na het lezen van mijn boek, dat ze zei van ja, je bent inderdaad wel veranderd, ten goede, hè, dus gelukkig. Ook bepaalde, bepaalde voorbeelden en zo. En dat is natuurlijk ook heel mooi, dat ze dat ziet. En het is ook heel ik vind het heel normaal en logisch, want dat is de uiteindelijke consequentie van als jij de katholieke leer kent en gelooft en je gaat in de praktijk brengen, dan zie jij dat het een goede boom is waar goede vruchten vandaan komen.
0: Ja, ja.
1: En dat is fantastisch en dat wil ik met heel veel mensen delen. Ik kan er mijn mond niet over houden. Ik denk, ik ga dit opschrijven, ondanks alle tegenstand wellicht die het kan krijgen vanuit protestantshoek. Dat valt alles mee hoor, want men is tegenwoordig niet zo sterk anti-katholiek. Niet uit de kerk waar ik uit kom, is men... Kijk, een protestant is tegenwoordig eigenlijk helemaal niet bewust bezig met protestant zijn.
0: Hmm.
1: Die is bezig met geloven rondom het woord van God. En hij probeert oprecht te leven. En die is eigenlijk helemaal niet zo bezig met Rome en al die dingen. Maar uiteindelijk, als het toch dichtbij komt, dan gaan toch wel gaat de verdediging wel omhoog. En zie je toch wel alles wat je geleerd hebt, komt dan naar boven. Van ja, nee, maar het kan toch niet, toch heel fout, et cetera.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel heel mooi zoals jij wel aangeeft dat je hebt ontdekt dat dingen niet kloppen.
1: Ja.
0: Maar het is niet zo dat jij andersom, als het ware nu, als ik het zo mag zeggen, de protestanten verkettert.
1: Nee, klopt.
0: Je hebt er ook heel veel van. Ja, je bent erin opgegroeid.
1: Klopt.
0: Dus
1: misschien wel mooi ook dat. Ik heb mijn boek ook toegestuurd aan monsieur de Korte. En die gaf me even een korte reactie vorige week. En die zei van. Heel mooi. Uiteindelijk met die thuiskomende moederkerk. Juist eucharistie is voor u heel belangrijk. U schrijft bij een eerste beschouwing. Zonder uw oorspronkelijke nest te bevuilen. Dat past u ook. U hebt Christus immers binnen de reformatie leren kennen. En dat is natuurlijk inderdaad ook zo. Kijk, je moet goed onderscheid maken tussen protestanten, de mensen. Waar tegenover ik gewoon een liefdevolle benadering wil hebben. En het protestantisme. Hè? Dus je moet op de bal spelen, niet op de man.
0: Mm-hmm.
1: Dus het protestantisme, dat is een afwijking van de christelijke leer, de katholieke leer, zoals die al die jaren en eeuwen altijd is bewaard en via de apostolische opvolging is doorgegeven. En daar moet je op focussen en daar moet je naar kijken. En dat probeer ik dus ook te doen. En mensen zeggen ook, ja, dat smaakt, en dat proeven ze ook in mijn boek, dat ik geen rancune,
0: precies,
1: ik ben niet tegen protestanten aan het aanschoppen of zo. Ik wil uitgaan vanuit de volheid en de pracht en de waarheid van het katholiek geloof. En dat wil ik laten zien aan protestanten. En daar wil ik alles over uitleggen wat ze willen weten. En dat kunnen ze in mijn boek,
0: lezen. Ja. En ook, en daar gaan we dan mee afsluiten, Johan. Want we zijn eigenlijk wel zo'n beetje aan het eind van het programma gekomen. Je hebt ook een website,
1: ja,
0: waar je boek staat. In ieder geval aangeprezen staat natuurlijk. Ja. Mensen meer kunnen te weten komen. Waar moeten ze dan zijn?
1: Ja, datnooit.nl. Dat is makkelijk te onthouden. De titel van het boek, datnooit.nl. Daar kun je ook het inkijkexemplaar, de eerste vier hoofdstukken van mijn boek, gratis lezen. Dan stuur ik je ook nog meer toe per e-mail. Meer dan bij Bol, daar staat hij ook. Maar kom naar mijn website en daar kun je ook het boek aanschaffen voor dezelfde prijs. En binnen één werkdag zal ik hem versturen, ook in e-book formaat en luisterboek heb ik ook zelf ingesproken. Dus je kunt er ook meer lezen over mij en mijn boek, de aanbevelingen die ik heeft gekregen. En vooral ook als je het aanschaft, laat mij ook weten wat je ervan vond. Vind ik heel fijn om te horen. Maar ook wat leuk om mee te geven, wat ik nu veel hoor van katholieken die het lezen, dat die het ook graag willen doorgeven aan de mensen om hen heen. Aan protestantse, ja, of ook soms ongelovige collega's, vrienden, familie. En omdat protestanten dan veel beter katholieke geloof leren kennen. En andersom, dat katholiek eigenlijk ook door mijn boek ook veel beter de protestantse gedachtenwereld en achtergrond leert begrijpen. Dus Henk Rijkers, oud-redacteur van Katholiek Nieuwsblad, die zei ook dat het hem niet zou verbazen als het boek een heilzame deining teweeg brengt en bruggen bouwt tussen tradities die elkaar vaak verkeerd begrijpen. Ik hoop en bid van harte dat het ook zo
0: dat
1: is.
0: Dat het zo mag zijn. Nou, ja. Johan, ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw komst hier naar de studio. En je zeer enthousiaste verhaal, ja, natuurlijk. En we zouden nog een uur door kunnen, ja, praten. Maar nee, we gaan hiermee stoppen. En nogmaals,

0: En nogmaals, datnooit.nl op die website is eigenlijk alles te vinden. Ja, en we gaan dan afsluiten hier, Johan, met het laatste lied wat jij had uitgekozen. En wat voor lied is dat?
1: Ja, dat is een stuk van Vivaldi op het orgel en ontzettend mooi gespeeld. En het Storm is dat van Vivaldi. Het is best een heftig nummer, maar ik vind het een hele mooie uitvoering. En het laat ook wel wat meer van mijn karakter zien. Ik ben een hele rustige kerel toch wel, van de buitenkant. Maar van binnen stormt er van alles. En dat komt wel tot uitdrukking in dit muziekstuk.
0: Nou, geweldig. En ik wens jou natuurlijk al het goede en alle genade die jou ten deel mag vallen.
1: Hartelijk dank.
0: Heel graag gedaan. Luister naar Aan tafel met. Tot de volgende keer.

0: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Willen we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader.
1: Van de Vader.
0: En de Zoon
1: en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Goedendag, broeders en zusters van Radio Maria. Iets eerder, op deze dag, de overgang van juni naar juli, wat wij vanmorgen hier in de kapel al hebben gevierd met de votiefmis van het heilig bloed, kostbaar bloed van Jezus. De overgang van juni, de maand van het heilig hart van Jezus. Juli, de maand van het kostbaar bloed van Jezus. En die lopen in elkaar over. Het heilig hart, uit het heilig hart, daar stroomt bloed en water. We zien helemaal voor ons het kruis. We zien en we horen het evangelie van Johannes. Het evangelie waar de geliefde leerling met Maria onder het kruis staan. En waar Johannes getuige is, wat hij onderstreept. Hij zag Jezus sterft. En hij had net van Jezus die geweldige opdracht gekregen om zich te ontfermen over Maria. En toen was hij getuige dat de soldaat kwam en het hart van Jezus doorstak. En er vloeide bloed en water uit. Hart van Jezus, bloed van Jezus, ze horen bij elkaar. En ja, dat is het hoogtepunt en het dieptepunt van de geschiedenis van de kerk. Namelijk, Gods Zoon is gestorven om ons het leven te geven. En het verbazingwekkende, hij, Gods Zoon, die alle macht heeft, dat hij zich in totale overgave machteloos heeft gemaakt. De grote koning, zoon van de koning, zoon van God. En dan machteloos, geboeid. Deze dagen dat we Keti Koti hebben gevierd. Bevrijding, afschaffing van de slavernij. Maar hier nog iemand van die kerkdienst zei, dit was zo bijzonder toen ik hoorde, ja, inderdaad, Jezus, de zoon van God, heeft het slavenbestaan op zich genomen. Namelijk de slavendood. Opstandige slaven werden gekruisigd. Vijandige soldaten werden gekruisigd. Jezus, Gods Zoon, werd gekruisigd. En daar zijn hart en zijn bloed. Dat is het visioen dat we zien, wat Johannes beschrijft. Het hart en het kruis van Jezus. Dat vieren we dus in deze maanden, juni en juli. En het is als het ware, het loopt zo over van de grote feestdagen die we hebben gevierd en overwogen. Van de Goede Week, de paastijd van Pasen tot Pinksteren, de Heilige Drie Eenheid en het Heilig Sacrament en Maria en de Hoge Priester. Ja, en dat noemen wij het sacrament. Het Heilig Sacrament. Het sacrament van Jezus, lichaam en bloed. En ja, vaak wordt onderwezen bij de communiecatechese, dit is het sacrament van Jezus is hier, Jezus aanwezigheid. En dat is helemaal waar. Maar misschien wordt daar soms vergeten, dit is het lichaam van Jezus dat gekruisigd werd. Dit is het bloed van Jezus dat vergoten werd. Want dat zijn de woorden ook van de instelling, de woorden van de consecratie. En ja, het ligt nog niet zo lang achter ons dat misschien nog steeds mensen bijna een protestantse van de Heidelbergen catechismus opvatting hebben. Het is een maaltijd. En dan herinneren we ons nog de populaire theologie van de dienst van breken. De dienst van het brood delen. De dienst van de beker delen. De dienst aan de arme medemens. En de hele verticale, mystieke dimensie was, leek verdwenen. Maar dat is de essentie van de Eucharistie. Allereerst de relatie van de mensheid naar God. De relatie van Jezus namens de mensheid naar de Vader. En Jezus die het lot van de mensheid op zich neemt. En het lot van de mensheid is door de zonde terechtgekomen in de poel van het lijden, van de ellende, van de smart. Nou, en door die smart op zich te nemen, heeft Jezus de oorzaak van die smart, de zonde, overwonnen. Ja, dat is de essentie van Het avondmaal, dat is een maaltijd, dat is de vorm. Brood en wijn is de vorm. Want het is zo een mooi symbool van dat materie wordt opgenomen in de mens. In de mens. Dus God komt in de mens. Jezus komt in de mens. In ons. In ons hart. In ons leven. En dat in, dat is die mystieke verbinding door de Heilige Geest. En we weten dan ook, als we kijken naar het doorboorde hart van Jezus aan het kruis, stroomde daar bloed en water uit. En de kerk zegt, de stroom van genade, de stroom van de Heilige Geest, in feite. En als geschenken, als middelen, als instrumenten, de sacramenten. En dan natuurlijk bijzonder het sacrament van de Eucharistie, lichaam en bloed van Jezus. En dat is van de katholieke Eucharistie. En zo essentieel en zo diep en zo mooi om dit als priester te beleven, die woorden uit te spreken. En om als gelovige Jezus te ontvangen in deze tekenen van brood en wijn. En ja, ik kan me voorstellen hoe mensen smachten en verlangen om het volle sacrament, het volle symbool te ontvangen. Niet alleen de hostie, maar ook uit de beker. Maar hoe dan ook, het is de volle Jezus, het hoofd vol bloed en wonden, het hart vol bloed en wonden. Jezus, de gewonde, de gekruisigde verlosser die bij ons komt. En dat vieren wij in de Eucharistie. Het is in de vorm van de maaltijd vieren wij het kruisoffer van Jezus. En dat is een heel moeilijk punt voor de Heidelberger catechismus. En dan in die discussie van die jaren, misschien hoe de katholieken vierden, weet ik niet precies. Maar misschien hebben ze aanleiding gegeven. Maar dat mogen we vieren met de grootste mystieke nederigheid en verlangen naar God. En God komt in ons. Jezus komt in ons. In de verbinding door de Heilige Geest. De Heilige Geest die ook de brood en wijn verandert in het gekruisigde lichaam en het vloeiende bloed van Jezus. Dat is de Eucharistie. We zijn begonnen met het uitleggen van de Alpha-cursus. Vorige week, de eerste uitzending daarover specifiek, was over het allereerste van het christendom, van de Bijbel, van de kerk. Al het andere is, als het ware, omhulsel, zijn allemaal lagen zijn. Net als de kokosnoot, het sap zit binnenin. En daaromheen hele dikke schalen en schillen en basten. Zo ook moeten we komen bij de kerk en altijd moet het dit bewust zijn. Waar gaat het om? Wat is het eerste? Jezus. Nou, en dat geeft die Alpha-cursus geweldig aan. Wie is Jezus? En dan natuurlijk, wie is Jezus voor mij? Ja, dat is in elke catechese de relatie naar Jezus toe. En door Jezus naar de Vader. En in, dat is de Heilige Geest. Al nu, nou leg ik de Alpha-cursus, wie is Jezus? En nu het tweede hoofdstuk, waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Zo heet dat in de Alpha-cursus. Kom ik hierop, omdat we dan komen bij het katholieke element, de Eucharistie. Dat staat niet in het Alpha-boekje. Het Alpha-boekje geeft aan, wie is Jezus? Waarom is hij aan het kruis gestorven? De Alpha-cursus praat niet over de sacramenten als zodanig. Praat niet over de kerk of welke kerk als zodanig, maar over de kerk als gemeenschap. Dat is dan essentieel vanuit de Bijbel. En het teken van de genade zijn de sacramenten. Maar de Alpha-cursus praat daar niet over. Maar wat is dus wel in die Alpha-cursus, die op het hoofdprogramma staat van de nieuwe parochie, van de missionaire parochie. En die missionaire parochie is geen nieuw concept, maar dat is de kerk van de Bijbel, van de handelingen van de apostelen. Als de verrezen Heer Jezus blaast over zijn apostelen. Als Jezus met zijn Vader vanuit de hemel de Heilige Geest stuurt. En dan de apostelen en de leerlingen en Maria vervuld wordt. En dan ze gaan preken. En dat is gelijk de Heilige Geest komt en het barst naar buiten in die eerste Pinksterpreek van Petrus, die over dood en verrijzenis, het paasgebeuren, spreekt. En dat is de missie van de kerk. En zo makkelijk vergeten wij of verslappen. Of ja, dat is de geschiedenis, de culturele geschiedenis van de kerk. En ja, en er is die centrifugale kracht van dat het middelpunt een beetje net als bij een centrifuge, dat gaat naar buiten. Dus van de binnenkant gaat het steeds meer naar de buitenkant. Men houdt nog wel processies, maar ja, Jezus is eigenlijk weg. Er is een kerkmis. De kerkmis, dat is de eucharistie van de katholieke kerk. De eucharistie van de christenen. De eucharistie van de Bijbel. En de mensen, klassiek, gingen dan naar de eucharistie in de kerk. Daarna feest vieren, kent een kopje koffie. Nou, en op een feestdag van de kerk, de patroon bijvoorbeeld, dan wordt er feest gevierd. Dan gaat men naar buiten, gaat men drinken, wat eten, spelletjes doen. En wat is er dus gebeurd? Die oorspronkelijke kerkmis waar het begon, bij de eucharistie van Jezus, gaat het langzaam naar buiten. En wat blijft over? De kermis. En niemand heeft nog enig idee dat het voortkomt uit de eucharistie van de katholieke kerk. Nou, dat is die centrifugale kracht. Het gaat naar buiten. En dat maken we elke keer opnieuw mee. Eind van de vorige eeuw is dan in zo'n proces gekomen. Ja, de enorme aandacht voor de wereld, voor de buitenkant, voor vanuit het geld, met het geld, van alles. De buitenkant, vakantie, bezittingen, kleding, events, alles. Maar de ziel, waar is de ziel? Dat gebeurde ook in de eucharistie, in de prediking. Ik heb dat meegemaakt. Jezus verdween. En nu met die Alpha-cursus, Jezus komt terug. In de missionaire pogie, Jezus komt terug. Het is nooit weg geweest, maar de aandacht, de culturele aandacht van de culturele historische ontwikkeling van de katholieken hier en daar, niet overal, ja, dat is telkens dat wij worden meegesleept. Net als in de eerste eeuw gebeurde dat ook al, staat in het boek Openbaring. De eerste gemeente eerst vurig en dan langzamerhand zwakt het af. Nou, de nieuwe geest is opnieuw met Jezus. En hoe vieren wij dat in de katholieke kerk? In de eucharistie. En wat mijn bijzondere punt is, eigenlijk voor die hele Alpha-cursus, men zegt, ja, die is niet katholiek. Ja, die is wel katholiek. Alleen een aantal katholieke elementen worden daar niet besproken. Maar die zijn daar de vormgeving van, de toepassing. En dit is de grote stelling van mij. De eucharistie, in de eucharistie, het avondmaal van Jezus, het sacrament van zijn lichaam en bloed en zijn uitleg, zijn Bijbel, zijn woord. Alle elementen, alle hoofdstukken van de Alpha-cursus vind je terug in onze katholieke eucharistievering. Al die elementen, dat zijn de wezenlijke elementen van de eucharistievering. Dus als we de eucharistie analyseren, dan ontdekken we, oh, dat is hoofdstuk 1, oh, dat is hoofdstuk 5, oh, dat is hoofdstuk 2. Alles komt daarin voor. Dus de eucharistie is niet een nieuw hoofdstuk, is een toepassing, is een vormgeving, is de liturgische viering van al de mystieke mysteries van ons geloof. En die gaan over rond Jezus. Jezus is de middelaar, de redder. En dat gaat, hij brengt ons terug bij de Vader. En dat doet hij in de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de ziel ook van de kerk. De Heilige Geest is de ziel van de sacramenten. De Heilige Geest is ook de ziel van de consecratie, van de verandering van brood en wijn. Dus de Heilige Geest, werkzaam in de sacramenten, bijzonder in de eucharistie, is ja, is een toepassing van die thema's van de Alpha-cursus. Want nu, we gaan dan nu dat overwegen, het hart van Jezus, het bloed van Jezus, het kruis van Jezus, wat wij vieren in de eucharistie. En dat is de centrale gedachte van de Alpha-cursus en ook het centrale vieren en het centrale geloven van de christenen en het vieren in onze specifieke eucharistische vorm in de katholieke kerk. En daar komen we zo dadelijk op. Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Nou, vanwege onze zonde. En wat doen wij aan het begin van de eucharistie? Precies dat wat hier in dit Alpha tweede hoofdstuk wordt gezegd. Wij gaan daar bidden om vergeving, want wij zijn zondig. En Jezus is daarvoor aan het kruis gestorven. En de prachtige gezang, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Kyrie eleison. Heer, heb medelijden met mij. Medelijden met ons. Christus, heb medelijden. En dat roepen we uit, dat zingen we uit naar de gekruisigde. Het is de gekruisigde Heer aanwezig in de Eucharistie. En zo begint de Alpha-cursus. De eerste les was, wie is Jezus? En dat is die mens van Nazareth, maar die blijkt zoon van God te zijn. En dat is een enorme doorbraak, want dat was helemaal buiten het zicht, het idee van de Joden. Alhoewel, er waren zoveel voorspellingen. Zoveel voorspellingen heeft Jezus vervuld, volbracht. Hij heeft de vervulling van het Oude Testament. En tijdens zijn eerste preek op Pinksteren begon Petrus na zijn verkondiging. Jezus die jullie gekruisigd hebben tegen de tegenstanders, niet alle Joden, want er waren heel veel vrienden en volgelingen die jullie aan het kruis geslagen hebben, die is begraven, hij is verrezen, hij leeft en heeft ons zijn geest gegeven. Nou, dat wordt verkondigd. En wat is dan die persoon van Nazareth, die men moeite had om te erkennen, men heeft hem voor gek verklaard. Ja, maar wat bijzonder. Hij kon, en dat waren enkele zijn tekenen in de woorden van Jezus, die zijn opgetekend in die boeken, die heilige boeken, die evangeliën, waarvan we gezegd hebben dat er zoveel manuscripten zijn. Er zijn geen oude boeken van die tijd uit de Romeinse, Griekse cultuur die zoveel manuscripten hebben als deze. Bijvoorbeeld gemiddeld 10 en dan het evangelie honderden. En ze stemmen praktisch allemaal met elkaar overeen. Want het werd overgeschreven, dus allicht dat er nog een of andere schrijver dacht, misschien is dat woordje beter of daar moet een punt. Nou, dus die manuscripten, zo'n blijk van getuigenis. En daarin staan woorden die een revolutie waren. Dat deze man zonde kon vergeven. Hij zei, je zonden zijn je vergeven. En ze namen er aanstoot aan, want het zat vast in hun hoofd, in hun wet. Alleen God kan vergeven. En ze trokken, ja dat is waar, maar ze trokken de verkeerde conclusie. Want dat was Jezus. Dus de conclusie zou zijn geweest. Dus als hij zonde vergeeft. En je ziet dan de mensen wie er zonde zijn vergeven, dat ze dan opspringen en zo blij zijn. Dan moet hij wel van God zijn. Nou, daar gingen de wegen uiteen. Sommigen zeiden, dan is de zoon van God. Anderen, hij is een blasfemist, een godlogenaar. En dan ten tweede, Jezus die zegt, eens zal ik weten komen om te oordelen. Hij proclameert zichzelf als de rechter. Dus alle mensen, alle volkeren, van de Joden tot de christenen en de heidenen, hoe dan ook, ze zullen alle door Christus geoordeeld worden. Hij die de weg is, de waarheid en het leven. En dan zoveel uitspraken dat deze man zegt, ik ben. En dat was eigenlijk de uitspraak van God zelf, ik ben. En dan toegespitst, ik ben het brood, ik ben het licht, ik ben het leven, ik ben de opstanding, ik ben de goede herder. Nou, dat is Jezus. Hoofdpersoon, centrum van ons geloof, centrum van de kerk, centrum van de christenen, centrum van de Bijbel. En dus ook centrum van de Alpha-cursus, centrum van alle catechesen. Dus de eerste vraag, wat denk je bij je geloof, wat is jouw geloof? Het eerste zou moeten zijn, dat is zo mooi. Ik heb Jezus gevonden, of Jezus heeft mij gevonden. Jezus leeft in mijn hart en ik probeer in Jezus te leven. En als we dan vele andere woorden lezen, hoe Jezus van zichzelf spreekt, kom maar bij mij, ik zal je rust en verlichting schenken bij al je lasten en zorgen. En als hij dan laat zien de wonderen, als hij mensen ten leven wekt, kinderen de hand oplegt, een goddelijke kracht komt uit hem.
En dan van jongs af aan de wijsheid die hij uitspreekt, zelfs als 12-jarige. En de leraren, de rabbis in de tempel, die staan verbaasd. Daar waar Jezus in het huis van zijn vader is. En dan, ja, zijn wijsheid bij de uitspraken, die moeilijke dilemma's die, als ze eenmaal rondtrekken, hem worden voorgelegd omdat ze het niet kunnen volgen, niet willen volgen. En dan op de proef stellen. En dan brengen ze een munt. En Jezus in de wijsheid zegt: geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En wat van God is, geef dat aan God. Zo goed, zo geweldig, zo wijs en gelijk dilemma opgeheven. En ook, ja, die zondares die bij Jezus werd gebracht. Wat een wijsheid om dan te zeggen wie zonder zonde is. En dan zijn we gelijk weer in het thema van de zonde waarvoor Jezus zal sterven. En die mensen die dan die vrouw dood willen stenigen als een zondebok voor hun eigen zonde. En ontdekken ze, ja, maar ik ben ook zondig. Wat een wijsheid die Jezus daar laat zien. En dan zijn karakter, zoals dat soms beschreven staat. Er staat dan, zijn hart werd door medelijden bewogen toen hij al die mensen zag. Of toen hij rouwstoet de stad uitkwam. Zijn hart werd door medelijden bewogen. En over de gestorven Lazarus, hij weende over hem. Hier, in Alpha, wordt dan gezegd: een zekere Lord heels hem in zijn autobiografisch boek, De deur waar ik doorheen ging, en dan is Jezus is de deur, beschrijft hij hoe de persoon van Jezus voor hem tot leven kwam tijdens zijn universiteitsjaren. Het eerste wat we over Jezus moeten leren is dat we absoluut verrukt zouden zijn geweest over zijn gezelschap, als je daartussen loopt tussen al die mensen. Want Jezus was onweerstaanbaar aantrekkelijk als mens. Wat ze hebben gekruisigd was een jonge man, vitaal, vol van leven en levensvreugd. De heer van het leven zelf. Nog meer, de heer van de lach. Iemand die zo aantrekkelijk was dat de mensen hem volgden, louter en alleen omdat ze het fijn vonden, goed om bij hem te zijn. De 20e en nu dus de 21e eeuw moet opnieuw oog krijgen voor deze heerlijke man vol vreugde, hemelse vreugde, wiens tegenwoordigheid alleen al de mensen om hem heen met vreugde vervulde. Geen bleke Galileër, maar een vriend van mensen, van kinderen, van zieken en van zwakken. Ja, hier Jezus, iemand onzelfzuchtig, zonder zelfmedelijden, nederig, zonder zwakte, vreugde nooit ten koste van een ander, vriendelijk, maar niet toegefelijk. Een man waarin zelfs zijn vijanden geen gebrek konden vinden. Ja, dat is Jezus, dat is Jezus. Jezus is onze vreugde, laten we dat horen. Keltische vrouwen zingen Jesus Joy of Man's Desiring. Jezus is de vreugde van de mens.

Ja, applaus voor de muziek. Nog mooie applaus, het klappen, het juichen, het jubelen voor onze Heer die aan het kruis is gestorven. Een tweede grote thema van de Alpha-cursus. Kernthema van de prediking van Petrus en Paulus. Het kruis staat hier zo heel leuk introductie. Veel mensen dragen een halsketting of een oorbel met een kruisje eraan. Nou, we zijn er zo aan gewend dat we het mooi vinden. Helemaal niet schokkend. Maar stel, je komt iemand tegen die heeft aan zijn ene oor een galg te hangen. Een galg. Kun je dat voorstellen? Zo'n omgekeerde L. En dan bungelt daar zo'n lijk aan. Opgehangen. Of denk aan het andere oor. Daar hangt dan een guillotine. Heb je ooit een guillotine aan iemands oor zien hangen? En dan misschien aan de

neus, nog een mooie versiering, een elektrische stoel. Nou, dat zijn moordwerktuigen, maar ze zijn nog bij lange na niet zo gruwelijk als was, en misschien nog wel eens hier of daar wordt toegepast, maar bij de Romeinen. Elke tegenstander, opstandeling, werd meedogenloos gekruisigd. En Jezus, de Zoon van God, werd aan het kruis geslagen. In het jaar 315 bij de erkenning van godsdienstvrijheid en van het christendom door keizer Constantijn in Rome, werd uiteindelijk deze straf van het kruis afgeschaft. Maar het kruis is gebleven, want de gekruisigde Jezus is gebleven. Hij is verrezen, maar nog steeds, hij is zo verscheen ook, met al zijn kruiswonden. Het kruis is symbool van het christelijk geloof. En of je nu met of zonder corpus, dat kun je allemaal mooi onderscheiden. Je kunt een kruis zonder corpus, want Jezus is al verrezen. Je kunt het kruis laten zien, heel gruwelijk. Nou, dat is de cultuur, dat zijn culturen. Dat zie je in de tijd van Franciscus bijvoorbeeld. In de tijd van Franciscus van Assisi, voor hem zag je meer de Byzantijnse kruisen. De gekruisten, die waren koninklijk. Die hadden inderdaad, kon je zien, kijk maar naar al die iconen. Christus had eigenlijk al het lijden overwonnen. Hij had de dood overwonnen, de zonde overwonnen. Maar in de tijd van Franciscus, ja, de cultuur was heel menselijk. Rond 1200, maar Franciscus ook heel concreet, een man van de Italiaanse zintuigen. En hij zag dat kindje Jezus. Echt dat kindje dat geboren moest worden. Vandaar het kerstspel, de kerststal. En ja, hij zag ook de lijdende Jezus. Hij heeft enorm gehuild en de gekruisigde heeft hem toegesproken. En toen kwam er een hele omkeer. Dat is in die iconografie van het kruis. Jezus werd nu de lijdende Jezus. En de eeuw daarna, de 15e eeuw, zag je van Matthias Grunewald. Daar zie je een bloedende Jezus aan het kruis. Het kruis van Jezus. Ja, staat hier ook. De avondmaalsdienst, zo heet dat in de protestantse kerk, maar voor ons is dat de eucharistie. Neemt een centrale plaats in het leven van de christelijke gemeente. En daar concentreren wij ons op het gekruisigde lichaam en het vergoten bloed. En dat, samen, het hart van Jezus, hier. En kerken zijn vaak gebouwd in de vorm van een kruis. Maar kijken we naar de wereldgeschiedenis, naar de verkondiging Paulus. Hij zegt, ik verkondig u niets anders dan Christus, die is gekruisigd. Dus de gekruisigde Jezus. Niet alleen een lieve Jezus, een smartelijk, alleen maar die cadeautjes uitdeelt, genade uitdeelt. Nee, gekruisigd. Neem je kruis op en volg mij. En we zien dan ook in het leven van vele heiligen die Jezus nagevolgd zijn, de plaats van het kruis. Niet het houten kruis, maar vele andere vormen van kruis, van lijden, van offer. Waarom nou dat kruis? Ja, dat kruis bij de Romeinen was een straf. Ja, een straf voor een misdaad. Kijk, daar hebben we het. Het kruis is een straf voor de misdaad. En onze gerechtigheid zegt, ja, wie de zonde heeft bedreven, wie het kwaad heeft gedaan, die moet gestraft worden, die moet gekruisigd worden. En dan zien we dus dat de Zoon van God, onschuldig en heilig, de straf van het zonde, van het lijden, nee, van het kwade heeft opgenomen. Dus in dit hoofdstuk van het kruis gaat het onmiddellijk naar wat is de oorzaak daarvan? En we weten uit het evangelie en uit het Oude Testament, het is gepland wat Jezus deed met zijn lijden, was al eeuwenlang aangekondigd, dus geen toeval of geen pech, maar het was het plan van God, van eeuwigheid. De Zoon van God was bereid om zijn leven te geven aan het kruis. Omdat de nood zo groot was om te laten zien hoe groot kwaad de zonde is. Ja, de zonde. Wat is zonde? Niet zomaar iets. Het is de opstand tegen God. En dit tweede hoofdstuk van de Alfa, die zegt, de zonde verontreinigt. En dat is wat Jezus gezegd heeft. En dat noemt Jezus op.
Kijk maar eens wat naar buiten komt uit de mens. Dat zit in zijn hart. Kijk eens als ze binnen kan naar buiten komt. Wat zien we dan? Alle kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al dat komt uit het hart. De zonde verontreinigt. Want dat is niet mooi. Nou ja, sommigen zeggen dan, zo staat hier. Ja, maar die doe ik allemaal niet. Ja, ik heb wel één van die dingen, dat is een. Maar, ja, één zonde. Maar als we naar de supermarkt gaan en we zien daar een appel met één rotte plek, dan kopen wij die appel niet. En het Nieuwe Testament, als je op één punt de wet overtreedt, ben je schuldig aan de gehele wet, zegt Jacobus. En wat blijkt ook nog, die zonde is niet zomaar dat je een keer een zonde doet en dan. Maar de zonde heeft macht. Er zit een verslavende werking. De slavernij van de zonde. Slavernij van het kwaad. En dan komen we gelijk. Als de zonde ons tot slavernij brengt. En als je eenmaal in de klauwen bent van de drugs. Of van het roken. Of van overdaad. Of van het stelen. Of van het bespotten. Als je eenmaal daarin zit. Dan wordt dat dan bijna een karakter. En dan word je slaaf daarvan. En dan kom je dus uit als tegendeel. Dus slavendood van Jezus. Om de slavernij, al onze slavernijen, te overwinnen. Ja, en de zonde verdient eigenlijk straf. Dat is het gevoel van de rechtvaardigheid. Er moet gestraft worden. Ja, is het niet de dader zelf, dan maar iemand anders. Maar er moet een straf, er moet een tegenwicht komen tegen de kwade macht. Dat is de essentie van, ja, ga maar na, van alle sacramenten. Deze thematieken komen terug in alle sacramenten en bijzonder in de Eucharistie. De zonde, we gaan het belijden en zijn lichaam en bloed wat we consumeren is omdat hij heilig is en wij zondig. Ja, de zonde is dus de oorzaak van het lijden. Jezus heeft het lijden op zich genomen om de zonde te overwinnen. Dat is net als een ziekte. Een ziekte moet bestreden worden, de bacterie. Men maakt een serum, een medicijn, op basis van een heel klein beetje van de bacterie. En injecteert, en het lichaam werkt tegenkrachten. En zo wordt dus de zonde zelf, de bacterie, wordt een medicijn. Ja, dat is in de medicijnkunde. En dat is ook in de geestelijke wereld. De straf. Wat is dat? Ja, het lijden. Het lijden te dragen. Ja, dat doen we zelf. Zonde uitboeten. En iemand anders. Jezus draagt het lijden. Het lijden dat het gevolg is van de zonde. Wat heeft God dus gedaan als antwoord op dat kwade? Het kruis dragen. Nou, dat is geweldig. En dan denken we aan die Jezus die dat gedragen heeft. En dan zeggen we, o lieve Jezus, ik heb het niet verdiend. Maar hoe kan het zijn dat u, dan moet u zo oneindig veel liefde hebben gehad. Want het was niet zomaar alleen maar die pijn, maar je hebt het naar de diepte beleefd. Niet alleen lichamelijk, maar geestelijk hebt u beleefd. Die vreselijke lichamelijke pijnen en die benauwdheid in de longen en in het hart en al die andere wonden. Om aan te tonen hoe ernstig, hoe zwaar het kwade is. En je hebt het gedaan uit liefde. En we zingen dan ook mee, lieve Jezus, pie Jezus.

Ja, Pia Jezu, lieve Jezus. En niet zomaar lief, maar vol liefde om te lijden. Plaatsvervangend lijden in onze plaats. We kennen er voorbeelden van uit de katholieke geschiedenis, maar hier een seculier voorbeeld in de oorlog. Hoeveel mensen zijn voor anderen gestorven door, ja, zeg maar, zelfmoordmissies. Niet om zelfmoord, nee, maar ze wisten, we zullen het niet overleven. Toch hebben ze het gedaan. Of een beroemd verhaal van in de Japanse oorlog. En de Burma-spoorlijn die aangelegd moest worden. Veel krijgsgevangenen. En op een gegeven moment heeft een bewaker geconstateerd dat er een bijl weg is. En als de bijl niet terugkomt, dan zal hij gaan moorden. Of hij gaat ze misschien allemaal doen sterven. Schreeuwde hij uit met zijn geweer op de gevangenen. En dan stapte één man naar voren die niet gedaan had, maar die naar voren stapte alsof hij dan de bijl had gestolen. En toen gingen ze opnieuw tellen, toen hij werd weggevoerd. Er bleek helemaal geen bijl weg te zijn. Nee, want hij was weg. En hij had dus zijn leven gegeven voor al die anderen. En we denken aan Maximilian Kolbe, die in het kamp Auschwitz naar voren stapte. Neem mij maar in plaats van die huisvader. En zo Jezus. Petrus en Paulus, die verwijzen daarnaar. Die zeggen, hij die onze zonde in zijn lichaam op het hout heeft gedragen. Door zijn striemen zijn jullie genezen. Het wordt beschreven op verschillende manieren. Jezus die de plaats inneemt. Ja, wat gebeurt er dus? Plaats innemen, er moet dus gestraft worden. Het is een kwestie van rechtvaardigheid, gerechtigheid, dat voelen wij. Kwaad kan niet ongestraft blijven. Nee, sowieso, kwaad roept ellende op. En ja, die ellende, ja, er moet soort of gebroken worden. Nou, de beeldspraak van de ook aardse rechtspraak. Ja, de rechter moet iets doen, omdat er een misdaad is gepleegd. Ja, iets doen, straffen of ja, arbeid of ja, een therapie. Maar er moet iets gebeuren. En hier in de Alpha-cursus, in dit hoofdstuk, wordt een bijzonder voorbeeld gesteld van ja, twee mensen die zaten samen op school. Ze gingen samen naar de universiteit. En de ene kwam op de goede weg. Ja, en de ander raakte aan lage wal en eindigde als crimineel. En op een zekere dag komt die crimineel voor de rechter. Oh, ben jij dat? Ja, ik ben wel je vriend geweest. Maar ik ben rechter. Ik moet je veroordelen. Ik moet een grote boete geven. En ja, rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid moet er zijn. Nou, nadat de rechter dus de straf had uitgesproken, trok hij zijn mantel uit, zijn toog, zijn rechterstoga uit. Hij kwam af van het hoge gestoelte, kwam omlaag. En toen zei hij zijn voormalige vriend, of misschien herstelde de vriendschap, gaf hij deze man, de crimineel, het geld wat nodig was om de straf af te betalen. Dat was gerechtigheid. Er moest betaald worden. En toen deed de rechter het zelf, in plaats van de crimineel. En zo is het toch eigenlijk? God draagt zelf de straf van de schuld die van ons is. Nou, dat is het thema van de rechtvaardigheid van God. Die rechtvaardig is, maar oneindig barmhartig. Zijn barmhartigheid is nog groter dan zijn rechtvaardigheid, zou je zeggen. Een ander beeld, wat ook zo logisch is, want ja, een zonde moet gestraft worden. Er moet iets betaald worden. Er moet een evenwicht zijn. Eigenlijk ook een vorm van gerechtigheid. En ja, er moet betaald worden. In de supermarkt, in de winkels, wordt overal betaald. En zo ook op de slavenmarkt. Want mensen kunnen op een gegeven moment, ja, de slaven kunnen zichzelf niet vrijkopen. En stel dat iemand komt op het marktplein en die krijgt medelijden met een slaaf die verkocht gaat worden. En vraagt, hoe groot is de schuld?
De man antwoordt: 10.000 gulden, 10.000 euro nu. En stel je voor dat de klant die eigenlijk de man wil kopen, de man inderdaad geld geeft en dan zegt: je bent vrij. Ik verlos je. En dit is de losprijs. Iemand die geeft de losprijs, de bevrijding, voor iemand die op de slavenmarkt staat. En zo koopt Jezus ons los met zijn bloed en zijn lichaam. En dat is het thema van de Eucharistie. Als wij de Eucharistie vieren, zetten wij onze zonde in. Daar beleiden we voor. Dat doen we in het begin. En dan, bij de communie, komt hij die onze straf heeft gedragen, komt ons verlossen. Ja, dat is een heel belangrijk thema. De losprijs. Een derde beeld, een parabel, is gewoon uit de tempel. In de Joodse eredienst en eigenlijk in alle erediensten, in alle religies waar de offers zijn. Waarom zijn er offers? Offers om iets te kopen, iets te betalen. Het is ook een kwestie van geven en ontvangen. Dat is de oergedachte. Dat de heidense religies de barmhartigheid niet kennen. Want dit is feit, ja, een straf moet uitgeboet worden en een misdaad moet betaald worden. Dat is duidelijk, dat is voor alle religies, alle culturen duidelijk. Maar dat dan de onschuldige, en laat staan, dat dan God betaalt, dat is ongekend. Dat is bovenmenselijk. Nou, dat is ook zo. Dit is bovenmenselijk wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft onze schuld betaald. En het verwijst terug naar de Joodse religie. Er was namelijk het fenomeen van de zondebok. De zondebok die werd op het feest van de verzoening, de grote verzoendag, werd als het ware symbolisch beladen met alle zonden van het volk en de woestijn ingestuurd. Die bok moest de zonde dragen van het volk. Want het volk was eenmaal zondig. Wij, ook christenen, zijn ook zondig, net als de Joden en alle anderen. We zijn zondig en er is een zondebok. Ja, en dat is Jezus. Hij is de zondebok. Daarom kijken we naar het kruis. O Jezus, u bent mijn zondebok. En dat legt ook de brief aan de Hebreeën uit. Dat is een brief die bijzonder gaat over de offers van de zondebok en het offer van de tempel. Het bloed van stieren en bokken zouden de zonde wegnemen. De uitboetingsoffers en de dankoffers, allemaal om God te danken en om uit te boeten. Maar ja, al die lammeren kunnen ons niet redden. En er staat dan: Jezus is het nieuwe lam Gods. Al die paaslammeren voor de bevrijding uit Egypte, uit de slavernij, uiteindelijk kunnen die ons niet van de zonde bevrijden. Jezus is het lam Gods. En dat komen we in de Eucharistie weer tegen. Jezus het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. En mijn ziel zal genezen. Kom tot mij. Jezus, kom tot ons. We zijn het niet waardig. Hij, het lam Gods. En tenslotte, in het idee van het gezin. In het gezin, als er een kwaad is geweest, dan is er een verzoening, verzoenen. Elkaar een zoen geven. En dan wordt het hersteld. Herstel van de band, van de familieband. Dat is, ja, wat Jezus doet, de verzoening. Wat wij uit onszelf niet konden, heeft hij gedaan namens God. Dus het kruisoffer van Jezus is eigenlijk het eerste gericht op de Vader. Hij geeft aan God terug de eer die hem ontnomen was door de zonde. Het was namelijk een breuk in zijn schepping. Het was een ondankbaarheidsuiting. En Jezus heeft de dankbaarheid op zich genomen door zich totaal terug te geven. Vader, ik geef u alle eer voor wat u gedaan hebt. Dat deed Jezus door zijn bloed om ons te verlossen. En zo heeft hij de verzoening die wij niet konden bewerken. Nou, al deze beelden van de rechter en van het loskopen en van de tempeloffers en het verzoenen in familieverband en groot familieverband, dat alles heeft Jezus gedaan. Door zijn bloed aan het kruis, zijn lichaam aan het kruis. Wat wij vieren in de Eucharistie.
Laten we dat beluisteren en laten we dan zingen dat Jezus onze vreugde is.

0: Ja, Jezus onze vreugde. Het tweede hoofdstuk van de Alpha-cursus is dus het kruis van Jezus Christus. Zijn oneindige liefde, zijn oneindige barmhartigheid voor de hele mensheid. Onze zonde heeft hij gedragen. Dus als wij werkelijk het kruis van Jezus aanvaarden, dan begint dat met onze bekering en het bidden om vergeving. En dit tweede thema in de Alpha-cursus eindigt in het boekje met dit gebed. Vader in de hemel, ik heb spijt van de verkeerde dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Wilt u mij alstublieft vergeven? Ik keer mij af nu van alles waarvan ik weet dat het verkeerd was. Dank u dat u uw zoon, Vader, Jezus, uw zoon, gezonden hebt om voor mij te sterven aan het kruis, zodat er voor mij vergeving en bevrijding mogelijk is. Van nu af wil ik hem volgen en gehoorzamen als mijn Heer. Dank u dat u mij dit geschenk van uw vergeving en van uw geest aanbiedt. Ik neem het aan. Wilt u in mijn leven komen met uw Heilige Geest om voor eeuwig bij mij te zijn? In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dank u wel, Jezus. Dank u wel. Pia Jezu, lieve Jezus.
1: Okay, I'm gonna introduce Gwillem Evans, who's one of my friends, should I say?

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Mayra Ribeneira, Ecuador. Toen ik terugkwam van de World Family Convention in 2015, ervoer ik wat ongemak. Ik ging naar mijn dokter, die verschillende onderzoeken liet uitvoeren, waaronder een maagonderzoek. Toen ik uit de narcose kwam, zag ik dat mijn oncoloog mij verdrietig aankeek en ik begreep meteen dat er iets mis was. Ik glimlachte en zei: "Nou, vertel me maar wat je hebt gevonden." Heel teder pakte hij mijn hand en antwoordde: "Je hebt kanker. We hebben een biopsie genomen om te bevestigen wat we vrezen." Andere doktoren kwamen binnen en ik vroeg hoeveel tijd ik nog had. Ze schudden hun hoofd, keken naar elkaar en zeiden: "Zoals het er nu uitziet, heeft u 6 weken tot 6 maanden. Ik was vol vrede. Ik bedacht dat ik nog tijd zou hebben om mijn zaken op orde te brengen. Ik vroeg hen om niet bedroefd te zijn, omdat ik bereid was de Heer te ontmoeten. Misschien was dit niet het antwoord dat ze verwachten, maar voor degenen die via de radio verkondigen dat God hoop brengt, kunnen we God alleen maar danken voor alles wat ons is gegeven. We worden uitgenodigd om ons perspectief te veranderen en dit te doen door met Gods ogen te kijken, voorbij de objectiviteit van gebeurtenissen te kijken." De biopsie bevestigde wat de dokters al hadden gezegd. Aangezien een van mijn doktoren mijn schoonzoon is, overlegden de artsen met mijn dochters en vroegen mij om chemotherapie te ondergaan. Ik weigerde, maar op aandringen van mijn dochters accepteerde ik het uiteindelijk toch. Ik begon aan de procedure en stelde mijn hoop in de handen van de Heer en in de gebeden van mijn familie. Het was een geweldige ervaring van gemeenschap. De uitnodiging tot gebed werd gericht aan ons publiek, aan kloosters en andere gemeenschappen. In een grote uiting van solidariteit en liefde knielden ze allemaal neer om de voorspraak te vragen van onze heiligen, Mariana van Jesús Torres Iberiojoa, van de Conceptionists en Sint Narcisa de Jesús en Our Lady of the Good Event. Ik dacht na over onze missie om hoop in andere leven te houden en die mij op dat moment steunde, dankzij de onzichtbare draad van geloof en liefde die aanwezig was in onze grote familie. Mijn derde therapiesessie veroorzaakte een darmafsluiting. Ze zouden mij opnieuw moeten opereren, want de tumor was vast en zeker uitgezaaid naar mijn darmen. Ik voelde echter dat dit niet het geval was. Ze vertelde me dat de operatie ongeveer 5 uur zou duren en dat ik daarna naar de IC zou worden gebracht. Uiteindelijk duurde de operatie maar 1,5 uur. De artsen waren verbaasd. Mijn organen waren helemaal schoon. Er was geen enkel spoor van de ziekte. Ik denk dat de Heer wilde dat de artsen deze bevestiging kregen. 2 of 3 van de dokters riepen uit: "Dit is een wonder." Nu, 3 jaar later, is de tijd aangebroken om te getuigen van de liefde van onze God, de bron waaruit alle genade vloeit, en die als liefhebbende Vader waakt over allen die hem dienen.
2: Een getuigenis van Pedro Antonio Acosta Isturain uit Panama. Momenteel ben ik directeur van het programma Evangelie, Consumentisme en Maatschappij. Toen ik op 19 augustus 2008 in de Braziliaanse stad São Paulo was, liep ik een ernstige hersenbeschadiging op door een slagadelijke bloeding in de hersenen. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht van de broeders van het Heilig Huis van Barmhartigheid te São Paulo, waar ik een hersenoperatie onderging. Daarna keerde ik op 28 augustus terug naar Panama. Een maand na de behandeling kwam ik in het Sint Thomas Hospitaal terecht vanwege een bacteriële infectie in de operatiewond. Ik onderging een zenuwoperatie en een zware behandeling tegen infectieziektes. Tot eind december moest ik in het ziekenhuis blijven. Gedurende mijn verblijf daar had ik altijd mijn mobiele telefoon bij de hand, zodat ik elk moment naar Radio Maria kon luisteren, vooral wanneer de rozenkrans werd gebeden. Verder luister ik naar bijna alle programma's, want terwijl mijn behandeling met verschillende antibiotica elke 3 of 4 uur werd herhaald, kon ik altijd in contact blijven met Radio Maria, tot de dag dat ik ontslagen werd. Heel bijzonder was dat ik bij het rozenkransgebed vooral wachtte op het Salve Regina. En als ik dan meebad, voelde ik mij elke keer zo gelukkig. Gedurende mijn hele ziekteperiode hield Radio Maria mij heel dicht bij het gebedsleven van de kerk. Toen ik weer thuis kwam en opnieuw aan mijn gewone werkzaamheden begon, probeerde ik mij in te werken in het parochiewerk. Maar de dood van de parochiepriester betekende dat ik moest wachten. En opnieuw was Radio Maria aan mijn zijde. De Mariathon van 2009 begon en ik volgde alles wat er gebeurde. Ik hoorde ook de oproepen voor een financiële bijdrage. Ik besloot eveneens te doneren, ook al waren mijn financiën na de ziekteperiode niet langer dezelfde. Maar ook ik wenste bij te dragen aan de Mariathon. Ik belde midden in de Mariathon op om mijn donatie aan te bieden. De telefoon werd beantwoord door pater Victor Atencio. De dag dat ik naar Radio Maria ging om mijn donatie te overhandigen, vroeg ik naar pater Victor. Ik stelde mezelf voor en we spraken ongeveer 20 minuten met elkaar. Maar toen ik zijn bureau verliet, had ik mijzelf al verbonden aan Radio Maria om een programma te gaan verzorgen. Zo is het programma Laat ons praten over consumentisme begonnen, op maandagavond om de week. In de uitstekende atmosfeer die Radio Maria voor mij had gecreëerd, is het programma zich blijven ontwikkelen qua inhoud en qua onderwerpen om de boodschap van het evangelie van de kerk te verspreiden. Enkele jaren geleden werd de naam van het programma veranderd in Evangelie, Consumentisme en Maatschappij. Het waren enkele woorden die onze heilige vader Paus Benedictus XVI sprak en die inspiratie gaven tot een nieuwe naam van de uitzending. Het is de taak van alle gelovigen om het evangelie te verkondigen waar secularisme, onverschilligheid en consumentisme groeien. Mijn werk als presentator en programmavrijwilliger heeft mij er ook toe gebracht om zoveel mogelijk samen te werken, met alle middelen die mij ter beschikking staan, zonder mij enige inspanning te sparen. Zo identificeer ik mij met de rol en de functie van Radio Maria in ons land en in de hele wereld. Ik bied al mijn levenservaring aan en volg trouw de richtlijnen van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 4. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Het is een vers uit Spreuken hoofdstuk 31 vers 28a. Laten we beginnen bij het begin, zei Nathemahar, terwijl hij zijn handen vouwde. Waarom denk je dat je vader nog leeft? Karilene beschreef het gesprek dat ze in de avond had afgeluisterd. Nathemahar, mijn grootvader heeft al die jaren tegen mij gelogen. Mijn vader leeft en hij werkt in het paleis. Wat buitengewoon. Alsjeblieft, je moet me helpen hem te vinden. Wat wil je dat ik doe, Karilene? Je hebt toch wel eens geruchten gehoord over mijn moeder? Hij knikte langzaam. Zoals ik je al eerder heb verteld, er zijn altijd geruchten geweest over wat er gebeurd is. Ik heb gehoord dat je moeder haar verloving met een Romeinse beambte heeft verbroken om met een Kushit te trouwen. Maar zijn identiteit wordt streng geheim gehouden. Waarom geheim gehouden? Eiste mijn grootvader dat? Ik betwijfel of Blandinus zoveel invloed heeft aan het Kushitische hof. Misschien heeft hij het geëist, maar daar zou niemand zich iets van aantrekken. Wie dan? De enige die kan gebieden een gebeurtenis zo strikt geheim te houden, is de Kandake zelf. Hij glimlachte vaag. Zal ik een ontmoeting voor je regelen? Karilene schudde haar hoofd. Ze was de Kandake één keer per ongeluk tegengekomen in de haven, toen ze aan boord ging van de rivierboot naar huis. De vrouw had naar haar gekeken zoals een leeuw naar een lekker hapje zou kijken. Ik zie niet in hoe ik haar zou kunnen overhalen om geheimen aan mij te onthullen. Verstandig meisje. Ik moet naar het paleis komen. Misschien ziet hij me en herkent hij wie ik ben. Misschien komt hij wel uit zichzelf naar me toe. Absoluut niet, Karilene. Het is te gevaarlijk. Dat was het enige waar haar grootvader en Nathemahar het altijd over eens waren geweest. Ze mocht niet in de buurt van het paleis komen. Nu begreep ze waarom grootvader daar zo fel op tegen was. Hij wilde niet dat ze haar vader toevallig tegenkwam. En Nathemahar wist ongetwijfeld dat haar aanwezigheid in het paleis haar grootvader te zeer zou ontstemmen. Hij zou er niet achterkomen. Oh, natuurlijk wel. Er is niets geheim in het paleis tenzij de koningin zelf het verzegelt. Als je een voet binnen het hof zet, zul je gezien worden. En Blandinus zal het te horen krijgen. Het was onverdraaglijk om aan de gevolgen te denken. Grootvader had nu al een hekel aan Nathemahar, omdat hij door de jaren heen meerdere keren zonder hem ervan op de hoogte te stellen naar hogere beambten in Rome was gegaan met de bedoeling betere handelsovereenkomsten voor Koes te krijgen. Als hij ontdekte dat Nathemahar en Karilene al die jaren vrienden waren geweest zonder dat hij het wist, zou hij ervoor zorgen dat ze elkaar nooit meer spraken. Karilene weigerde er zelf maar aan te denken haar dierbare vriend kwijt te raken door wraakzuchtig manipuleren van de oude man. Ze kon deze lang gekoesterde band niet in gevaar brengen. En toch, wat voor keus had ze? Het is mijn laatste hoop, Nathemahar. Nu grootvader met pensioen gaat, zal ik niet meer terug mogen komen als ik Koes eenmaal verlaten heb. Ik zal nooit te weten komen wie mijn vader is. Zijn blik verzachtte. Is het dan zo belangrijk dat je zijn identiteit kent? Ze legde haar vlakke hand op de provisorische tafel. Hoe kun je dat vragen? Je weet dat het alles voor me betekent. Maar hij heeft nooit geprobeerd jou te bereiken, Caroline. Misschien heeft hij daar wel een goede reden voor. Of misschien weet hij niet eens dat ik besta. Natemahar knikte langzaam. Dat is waar. Laat me erover nadenken. Doe intussen niets overhaasts. Caroline trok een mondhoek op. Ik? Overhaast? Steekt hem bij? Nee, hij maakt honing. Natemahar grijnsde en trok zachtjes aan een krul. Je maakt ook een heleboel honing. Hij stond op. Ik moet terug naar het hof. Ik zal je een boodschap sturen als ik iets van belang vind. Hoewel de overstroming van de Nijl de oevers van de rivier voor het grootste deel vruchtbaar hield, deed de woestijn zijn best om naar de groene velden op te dringen. 20 minuten flink doorlopen vanaf de Nijl en je voeten raakten het hete zand van een dorre wildernis. Het bewoonde gebied van Kush nam slechts een smalle strook land parallel aan de oevers van de rivier in beslag. Vroeg in de morgen, voordat haar grootmoeder haar een lange lijst saaie taken kon toewijzen, maakte Caroline een lange wandeling langs de Nijl, waar de druk bevolkte steigers en menigte reizigers de veiligheid van een vrouw alleen verzekerden. De geur van vis vermengde zich met het zoete aroma van gele acaciabloemen die in trossen aan de takken van de bomen hingen. Dichter bij het opaalachtige grijze water van de Nijl rees een subtielere geur op uit de rivier. Een zweem van zoete hyacint kwam van de wortels van de lotusplanten die groeiden in de kleine vijvertjes die zich soms langs de randen van de rivier vormden. Dit was Kush op zijn best, het mysterie van de vruchtbaarheid van de rivier, die zijn volk voedde en via zijn bochtige armen naar handelscentra en economische vitaliteit voerde. Ze had zich nergens zo thuis gevoeld als in de buurt van de Nijl. Voordat haar grootmoeder alarm kon slaan en half in paniek ging rondvragen waar haar kleinkind gebleven was, ging Caroline terug naar de hoofdstad. Meroë was een stad van 20.000 mensen. Maar gedurende de dag zwol dat aantal aan tot 1,5 keer zoveel wanneer mensen uit de omstreken de hoofdstad binnenstroomden voor werk, handel, godsdienst of vermaak. Caroline liep door de stegen en glipte het huis binnen voordat haar aanwezigheid werd opgemerkt. Ze bracht de ochtend door met het inpakken van linnengoed gemaakt van het zachte katoen van Kush, terwijl haar gedachten in beslag genomen werden door het mysterie rondom haar vader. Ze schrok op toen haar grootmoeder een groezelig kistje op de berg handdoeken voor haar neerzette. Dat is voor jou. Caroline fronste haar voorhoofd en trok een vinger door de dikke laag stof op de houten kist. Wilt u dat ik uitpak wat erin zit? Je mag ermee doen wat je wilt. Dit is vroeger van je moeder geweest. Caroline's mond viel open. Ze had door de jaren heen een paar dingen van haar moeder gekregen, een aantal bescheiden sieraden, kammen, knopen, wollen en linnen tunica's, een paar kleurige leren schoenen. Ze had dit kistje nog nooit gezien. Is dit van mijn moeder geweest? Grootmoeder knikte. Ze zou gewild hebben dat jij het kreeg. Ze maakte een gebaar in de richting van de stoffige kist en aarzelde, alsof ze zocht naar woorden die niet wilden komen. Ze was net als jij, zei ze tenslotte. Zonder antwoord af te wachten, draaide haar grootmoeder zich om en liep weg. Carine gaapte naar het stoffige kistje. Verstopt in het sierlijke voorwerp lag iets wat van haar moeder was geweest en waar ze nooit iets van had geweten. Ze drukte het kistje tegen haar borst. Het woog niet zoveel. Opeens merkte ze dat het bedompt en benauwd was geworden in het vertrek en ze voelde de drang om de muren die op haar afkwamen achter zich te laten. Met het kistje in beide handen geklemd, liep ze behoedzaam naar de verlaten binnenplaats. Ze had het niet meer met meer zorg kunnen dragen als het de lievelingskroon van de keizerin had bevat. Ze had ook een stofdoek en olie meegenomen en met dat alles installeerde ze zich bij de kleine vijver in het atrium. Ze maakte de doek vochtig met olie en begon voorzichtig over het hout te wrijven. Even later kwam het kistje onder de laag vuil tevoorschijn. Acaciahout en ebbenhout waren door een meester kunstenaar vervlochten tot een verfijnd golfpatroon op het deksel. Ivoor en gepolijst git voegden glans en diepte toe aan het ongewone ontwerp. Hoewel eenvoudig, was het een exquis kunstwerk, een verweving van donkere en lichte kleuren. Caroline legde haar wang tegen het koele oppervlak en zuchtte diep. Het voelde of ze een deel van haar moeder aanraakte. Langzaam tilde ze het deksel op en gluurde naar binnen. Ze wist niet wat ze verwacht had, maar zeker geen verzameling rollen, zorgvuldig vastgebonden met een stuk verschoten blauw lint. Ze rolde de eerste uit en staarde tot haar verwondering naar een tekening van een van de piramides van Kush. Het was geen mooie tekening die bestemd was om een kamer te verfraaien. Maar haar moeder had een precieze afbeelding getekend met veel aandacht voor hoeken en afmetingen. De steile kanten van de piramide gaven die een lang, slank uiterlijk dat was verfraaid door de aanbouw van een vierkante kapel die aan het monument was verbonden middels een korte, smalle gang. Aan elke kant had haar moeder in een net handschrift een cijfer geschreven. Carolines mond viel open toen het tot haar doordring dat het berekeningen waren van de afmetingen van de piramide. Haar moeder had een bouwkundige tekening gemaakt. Caroline opende de volgende papyrusrol en zag een bibliotheek, compleet met een reeks bouwtekeningen. Ze bekeek de ene na de andere prachtige tekening met zorgvuldig wiskundige berekeningen en soms met uitgebreide details zoals suggesties voor het type hout, pleisterkalk en de kleuren die in ieder gebouw moest worden gebruikt. In de afgelopen eeuw hadden de Romeinen de studie van de architectuur verheven tot ongekende hoogte. Een architect moest kennis vergaren uit vele takken van kunst en wetenschappen. Hij moest verstand hebben van techniek, ontwerp, geometrie, afmetingen en praktische constructie. De tekeningen van haar moeder toonden een ongewone beheersing van veel van deze vaardigheden. "Ze was net als jij," had haar grootmoeder gezegd. Daarmee had ze dus bedoeld dat haar moeder, net als Caroline, dol was geweest op architectuur. Dat ze bouwwerken had bestudeerd en ontworpen. Dat ze geprobeerd had de kunst en wetenschap en techniek achter elke vorm te begrijpen. Caroline klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren, de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Choir Cleveland zingt The Lamb, een kinderliedje over Jezus. Heer, u kent mij. U weet wat er zich in mij afspeelt. U weet wat ik nodig heb, nog voor ik het zeg. Laat mij dicht bij u zijn. Leer mij op u te vertrouwen.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, vanaf vers 1.
1: Hij stapte in de boot, stak het meer over en ging naar zijn eigen stad. Daar brachten ze een lamme bij hem, die op een draagbed lag. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de lamme: "Houd moed, uw zonden worden u vergeven." Enkele schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: "Die man lastert God." Jezus doorzag hun gedachten en zei: "Waarom denkt u kwaad bij uzelf? Wat is eenvoudiger, te zeggen: 'Uw zonden worden vergeven,' of te zeggen: 'Sta op en loop'? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven." Toen zei hij tegen de lamme: "Sta op, pak uw bed en ga naar huis." Hij stond op en ging naar huis. Toen de mensen dit zagen, werden ze met ontzag voor God vervuld en prezen hem, omdat hij mensen zulke volmacht had gegeven.

Het gevoel van niet vergeven te zijn kan verlammend werken. Wanneer zaken niet rechtgezet kunnen worden, dan voel ik me gevangen, niet in staat me verder te ontwikkelen. De toekomst is afgesloten. Ik kan niet groeien of vrij lopen. Voel ik me zo? Kan ik me een tijd herinneren waarin dit het geval was?

In het evangelie van vandaag verlost Jezus een man van de last uit het verleden door middel van eenvoudige, maar krachtige woorden. Houd moed, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Draag ik nog steeds het gewicht van fouten en zonden uit het verleden? Zijn er aspecten van mijn leven die mij bezwaren? Dingen waarvan ik zelfs bang ben om ze zonde te noemen?

0: Wanneer je het verhaal nog een keer hoort, stel je dan voor dat je in je bed ligt, niet in staat om je te bewegen, gevangen in je verleden. Hoor hoe hij woorden van vergeving uitspreekt met een zachte stem. Sta toe dat hij zijn macht om te vergeven laat zien door te zeggen: sta op en loop.
1: Hij stapte in de boot, stak het meer over en ging naar zijn eigen stad. Daar brachten ze een lamme bij hem, die op een draagbed lag. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de lamme: houd moed, uw zonden worden u vergeven. Enkele schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: die man lastert God. Jezus doorzag hun gedachten en zei: waarom denkt u kwaad bij uzelf? Wat is eenvoudiger, te zeggen: uw zonden worden vergeven, of te zeggen: sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de lamme: sta op, pak uw bed en ga naar huis. Hij stond op en ging naar huis. Toen de mensen dit zagen, werden ze met ontzag voor God vervuld en prezen hem, omdat hij mensen zulke volmacht had gegeven.

De gave van echte vergeving is altijd een deur naar diepere liefde. Misschien wil je hierover nu iets zeggen tegen de Heer. Of blijf gewoon stil, terwijl Jezus voor je staat. Jezus, die naar je kijkt met veel liefde en tederheid.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Nehemia. Vervolg van het gebed van de Levieten. De Levieten vervolgden het gebed tot de Heer. Koninkrijken en volken hebt gij aan onze vaderen geschonken en hun als randgebied toegewezen. Zij namen het land van Sichon in bezit, het land van de koning van Gesbon en het land van Och, de koning van Bazan. Hun zonen hebt gij zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel, en gij hebt hen het land binnengevoerd, dat gij hun vaderen bevolen had in bezit te nemen. Hun zonen hebben het land in bezit genomen, en gij hebt de bewoners van het land, de Kanaanieten, aan hen onderworpen. En gij hebt de koningen en de volkeren aan hen overgeleverd, om ermee te doen wat ze wilden. En zij veroverden versterkte steden en vruchtbare grond. Ze namen rijk voorziene huizen in bezit, met gehouwen putten, wijngaarden en olijftuinen, en vruchtbomen zonder tal. Ze hebben gegeten en zich verzadigd, en ze zijn vet geworden van al die overvloed. Toen zijn ze weer barstig geworden, pleegden opstand tegen u, keerden uw wet terug toe, doden uw profeten die hen vermaanden zich tot u te bekeren en maakten zich schuldig aan grove godslasteringen. Toen hebt gij ze uitgeleverd aan hun vijanden en die hebben hen onderdrukt. In hun ellende roepen zij tot u. En gij hebt dat vanuit de hemel gehoord en hun in uw grote barmhartigheid een redder gegeven, die hen bevrijdde uit de macht van hun vijanden. Maar nauwelijks werden ze met rust gelaten of ze bedreven weer hetzelfde kwaad tegen u. Weer hebt gij hen in de macht van hun vijanden overgeleverd en weer onderdrukten die hen. Opnieuw riepen zij tot u. En opnieuw hebt gij hen vanuit de hemel verhoord, en in uw barmhartigheid hebt gij hen talloze malen verlost. Gij hebt hen vermaand zich weer te voegen naar uw wet, maar ze waren te weerbarstig en luisterden niet naar uw geboden, en zij zondigden tegen uw wetten die de gehoorzame mens het leven geven. Zij waren hardnekkig en weerbarstig en weigerden te luisteren. Lange jaren hebt gij hun uw langmoedigheid betoond, en gij hebt hen door uw geest bij monden van uw profeten vermaand, maar zij hebben niet geluisterd. Daarom hebt gij hen overgeleverd in de macht van de omwonende volken, maar in uw grote barmhartigheid hebt gij hen niet vernietigd en hen niet in de steek gelaten. Want gij zijt een genadigde en barmhartige God. Daarom, o God, onze grote en machtige en ontzagwekkende God, die uw verbond en uw barmhartigheid trouw blijft, onderschat toch niet de beproevingen die wij, onze koningen en prinsen, onze priesters en profeten, onze voorvaderen en heel uw volk ondervonden hebben, vanaf de dagen van de koningen van Assur tot vandaag toe. Gij hebt ons dit alles terecht laten overkomen. Gij zijt steeds trouw gebleven, maar wij hebben ons woord gebroken. Onze koningen, prinsen, priesters en voorvaderen hebben uw wet niet onderhouden. Zij hebben geen acht geslagen op uw geboden en de voorschriften die gij hun gegeven had. Ofschoon gij hun het koningschap had verleend en hun grote welvaart had geschonken, en ofschoon gij hun een uitgestrekt en vruchtbaar land had gegeven, hebben zij u niet willen dienen en zich niet bekeerd van hun wandaden. Zie, vandaag zijn wij niet meer dan slaven. Slaven zijn wij in het land dat gij onze voorvaderen geschonken had, om er de heerlijke vruchten van te genieten. De opbrengst komt slechts de koningen ten goede, die gij over ons aangesteld hebt vanwege onze zonden. Zij beschikken naar eigen goeddunken over onze persoon en over ons vee. Wij leven in grote benauwenis. Tweede lezing. Uit de geschriften van Clemens van Alexandrië. Ons gehele leven door moeten wij God vereren. In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het woord aanbidden en vereren en door hem de Vader. Niet slechts op bijzondere dagen, zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke manieren hierop richten. Inderdaad, zegt het uitverkoren geslacht, ik prijs u 7 maal elke dag. En ter rechtvaardiging wordt dan gewezen op de gehoorzaamheid aan dit gebod. Zo komt het dat de geestelijke mens niet alleen op een bepaalde plaats of in een speciaal heiligdom, ja ook niet alleen op sommige feesten of aparte dagen, maar zijn hele leven door op iedere plaats, of hij nu alleen is, of ergens samen met mensen die zijn geloof delen, God eert. Dat wil zeggen, hem dankt voor het inzicht en de levenswandel. Als de aanwezigheid van een goed mens door het respect en het ontzag dat hij afdwingt altijd een goede uitwerking heeft op iemand die hem ontmoet, hoeveel te meer moet dan hij die door zijn kennis, zijn levenswijze en zijn dankzegging zonder onderbreking met God verkeert, terecht in elk opzicht uitstijgen boven zichzelf door zijn daden, zijn woorden en zijn levenshouding. Op deze wijze leeft iemand die ervan overtuigd is dat God overal aanwezig is en die niet denkt dat God opgesloten is in een bepaalde plaats. Want dan zou men bij de gedachte ooit zonder God te zijn dag en nacht zijn gang kunnen gaan. Daarom is geheel ons leven een groot feest, wetend dat God altijd en overal aanwezig is, prijzen wij hem terwijl wij het land bebouwen, zingen wij hymnen als wij de zee bevaren en gedragen wij ons bij alle andere maatschappelijke plichten zoals het behoort. Maar de geestelijke mens heeft een nog inniger band met God en is daardoor tegelijk ingetogen en opgewekt in alles. Ingetogen door zijn omgang met het goddelijke en opgewekt door zijn kijk op de menselijke goederen die God ons schenkt. Ook al wordt het goede geschonken zonder smeekbeden, toch is het niet overbodig God iets te vragen. Zo zijn de dankzegging en het gebed om de bekering van de naaste voor een geestelijk mens een plicht. Ook de Heer heeft zo gebeden om te danken voor de vervulling van zijn bediening. En hij vroeg dat zoveel mogelijk mensen de kennis zouden verwerven, opdat zij die daarvoor worden gered, God verheerlijken. Dan zal door zijn Zoon de kennis van hem, die alleen goed is en alleen onze redder, van eeuw tot eeuw blijven. In feite is ook het geloof dat men het gevraagde zal verkrijgen een soort gebed dat in de geest van de mens ligt opgeborgen. Dienaren en vereerders van het goddelijke zijn dus zij die de meest vrije en de meest koninklijke eredienst verrichten, namelijk die van een plichtsgetrouwe geest en een toegewijde kennis.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: beste luisteraars. Fijn dat u ingeschakeld heeft bij Radio Maria. En van harte weer welkom. Zo zitten we in de maand juni en nu zitten we alweer op de tweede van de maand juli. Het gaat misschien bij u wat minder snel, maar bij mij in ieder geval gaat het erg snel. We gaan bidden. En dan geef u eerst de bladzijde van het Kleingetijdenboek. Dat is 111, dus dat is 3 ene. En als u daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. Dus het is vandaag verder makkelijk, u hoeft niet te bladeren. En dat is in het Grootgetijdenboek ook zo. We beginnen op bladzijde 835. Daar vindt u de openingsantifoon. En dan na de openingsvers komt er de hymne. En die staat op bladzijde 713. Dus het is de donderdagmorgen, 713. Nou, en dan gaan we eigenlijk terug waar we waren. We beginnen op bladzijde 835. En dan gaan we verder op bladzijde 838. En mogen we ook vandaag elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 111 en Grootgetijdenboek 835. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Machtige God, immers is de Heer. Koning is Hij over. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder, wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.

0: Vriend, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet, wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
0: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
1: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
0: Zo ga de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaad bevlekt.
1: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
1: Het groot getijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 838. Word wakker, harp en citer, ik wek de dageraad. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
0: Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God die voor mij zorgt.
0: Dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
1: Ik lig te midden van de leeuwen die dorstig zijn naar mensenbloed.
0: Hun tanden zijn zo scherp als speren, hun tong een snijdend zwaard.
1: Vertoon u in de hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Ze hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val.
1: Ze hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
0: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
0: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u te eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen. In de wolken reikt uw trouw.
0: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
1: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer. Volkeren, hoort het woord van de Heer. Geeft er bericht van op verre kusten.
0: Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden. Zoals een herder zijn kudde hoedt.
1: Jacob is vrijgekocht door de Heer. Losgemaakt uit de greep van de heerser.
0: Juichend trekt men de Sionberg op. Stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
1: Hopend op koren, olie en wijn. Vruchtbare kudden en koeien en schapen.
0: Dan zijn ze als een besproeide tuin. Nooit meer zullen ze dorst moeten lijden.
1: Meisjes dansen een vreugdedans. Samen met jongens en grijsaards.
0: Zo breng ik vreugde in plaats van rouw. Troost en blijdschap na hun ellende.
1: Ik zal de priesters rijk bedelen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu bij mij altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer.
1: Groot is de Heer. Hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen. In onze Godstad Jeruzalem.
0: Zijn heilige berg rijst daar schitterend op. Een vreugde voor ieder op aarde.
1: Voor ons is de Sion de Rode Berg. Stad van de grote koning.
0: God zelf, die binnen haar burchten verblijft. Hij toont zich een veilige vesting.
1: Zie, woningen kwamen samen. En rukten tegen haar op.
0: Maar toen zij haar zagen, werden zij bang. En sloegen verschrikt op de vlucht.
1: Eens overviel hen de angst. Zweeën een barende vrouw.
0: Zoals de storm uit het oosten. De schepen voor Tarsis treft.
1: Al wat wij gehoord hebben, zien wij nu zelf. Onze Godstad Jeruzalem.
0: De stad van de Heer der hemelse legers. God houdt haar voor eeuwig in stand.
1: Wij vieren uw goedertierenheid, God. Hier binnen uw tempelmuren.
0: Zo groot als uw naam is, is ook uw roem. Hij reikt tot de grenzen der aarde. Rechtvaardig is alles wat komt uit uw hand.
1: Verheugd is de Sion, de steden van Juda. Zij juichen om wat gij beschikt.
0: Bezichtigt de Sion rondom. En telt zijn machtige torens.
1: Wees trots op zijn sterke muren. Gaat tussen zijn bouwwerken door. Dan kunt ge uw kinderen daarvan verhalen.
0: Zie, hij is God, onze God. Hij is in de eeuwen der eeuwen. Hij die ons voor altijd bestuurt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groot is de Heer. Hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Wilt gij dan een huis voor mij bouwen, een rustplaats voor mij zoeken? Al wat bestaat heb ik met eigen handen gemaakt. Alles is van mij, luidt de Godspraak van de Heer. Ik ben vol zorg voor degenen die nederig zijn, zonder pretenties en vol ontzag voor mijn woord.

0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Heer, aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Laten we de Heer dienen in vroomheid en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. In monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen bemachtigd zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: Gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap vol verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
0: Brengen wij dank aan Christus die ons het licht schenkt van deze dag en zeggen wij tot hem.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Als een offer hebt gij u aangeboden voor onze zonden. Help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Hij schenkt vreugde door het licht van deze nieuwe dag. Is gij de morgenster die opgaat in ons hart.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Leer ons geduld te hebben met anderen, want gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Heer, laat deze morgen uw genade blijken. Laat vandaag uw vreugde onze kracht zijn.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Je kunt u in stilte als u wilt bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zo zou wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, van de morgen tot de avond keren wij ons biddend tot u. Ban het duister van de zonne uit ons hart en leid ons tot het ware licht. Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 13e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het intredegebed: Heer, gij zijt vol ontferming voor allen en hebt geen afkeer van wat gij hebt gemaakt. Gij sluit uw ogen voor de zonden van de mensen om hen tot bekering te brengen. Gij spaart hen, want gij zijt de Heer onze God. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus aan de overkant van het meer was gekomen in het land der Gadarenen, liepen hem twee bezetenen tegemoet. Zij kwamen uit de grasbelonken tevoorschijn en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daar langs kon gaan. Plotseling begonnen ze te schreeuwen: Wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons voor de tijd te kwellen? Een eind van hen vandaan was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden. De duivels nu smeekten hem: Als u ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen. Jezus zei hun: Gaat heen. En zij verlieten hen. Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen, of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer en kwamen in het water om. De zwijnenhoeders namen de vlucht en in de stad gekomen vertelden zij alles, ook wat er met de bezetenen gebeurd was. Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, verzochten zij hem hun streek te verlaten. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Jezus is de rust zelf. Een rustpunt in onze wereld, boven het gewoel van deze wereld met alle geesten en machten die er in huizen. Jezus is ook een rustpunt in mijn eigen hart. Ook als ik daar met mijn eigen gevoel niet zo goed bij kan komen, op dat dieptepunt in mijn eigen hart, en zelfs als ik in mijn eigen hart alleen maar onrust ondervind, ook dan kan ik me in geloof overgeven aan hem. Aan hem die door de geest Gods de duivels uitdrijft, als teken dat inderdaad het Rijk Gods tot ons gekomen is. Matthäus 12, 28. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden een ogenblik blijven staan en me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Zien hoe hij mij ziet, met overwicht in zijn blik, opgewassen tegen de machten in mij, in staat om dat wilde en onbedwingbare in toom te houden. De macht van de onreine geest is vele malen groter dan die van de mens. Hij is dan ook in het meervoud. Gij zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons voor de tijd te kwellen? En die macht is vooral zo geducht, omdat zij onverdeeld is. Bij de mensen is alles vermengd. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. De houding die mij het meeste helpt zijn woord in heel zijn kracht te ondervinden. In deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Als in vogelvlucht overzie ik de geschiedenis, want dat is de weg waarlangs God zich aan mij wil meedelen. Jezus riep de eerste leerlingen. Zij volgden hem op zijn woord: Komt, volgt mij. Heeft dat woord van Jezus dan zulk een kracht? Nu kan men de kracht van iets of van iemand afmeten aan diens vermogen om tegenkrachten te overwinnen. De kracht van Jezus' woord wordt nu gedemonstreerd aan zijn vermogen om de allergrootste tegenkracht te weerstaan. Tegen zijn woord is geen macht bestand. Het woord van Jezus is geladen met de kracht van de Heilige Geest. En deze geest was bij de Jordaan over Jezus gekomen. En die deed hem standhouden in de beproeving door Satan. Jezus is sterker dan alle machten van de geschiedenis. Dat heeft de kerk
in heel haar lange geschiedenis ondervonden. Ik stel me de plaats voor ogen waar dit gebeurde, in het land der Gadarenen, in Heidenland, en ook de plaatsen kan ik mij voor ogen stellen waar ik zelf aan de lijve de macht van Jezus' woord heb ervaren. En nu de overweging. Dit stuk evangelie staat in de passage na de bergreden. En die bergreden werd afgesloten met de reactie van de mensen op de woorden van Jezus. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Waarover verbaasden de mensen zich dan? Zij verbaasden zich over de buitengewone kracht van zijn woorden. Jezus straalde een buitengewone, bovenmenselijke kracht uit. Zijn woorden werden daardoor krachtwoorden, doelwoorden. En dat geeft natuurlijk ook de manier aan waarop wij zelf zouden moeten luisteren naar zijn woord. Luisteren we echt zo dat hij met zijn woord macht over ons krijgt? Maken we zoveel ruimte dat hij zijn woord ook aan ons kan doen? Voorwaarde daarvoor is dat wij letten op ons hart en ons verstand en gevoel enigszins op afstand houden. Want in het gebed gaat het er niet zozeer om iets nieuws te horen, als wel zelf nieuw te worden. Zodat de oude waarheden meer waar voor ons worden, meer werkelijkheidsgehalte krijgen, dat wij er meer van zouden leven. De kracht van iets of iemand kun je het beste afmeten aan zijn vermogen om tegenkrachten te overwinnen. Wrijving, zwaartekracht, weerstand, conflict. Hoe groter de tegenkracht die overwonnen wordt, des te sterker is de kracht. En de Joden hebben de kracht van Jezus' woord leren kennen aan het vermogen van Jezus om te zegevieren over de boze, onreine geesten. De boze geest wordt ons in het evangelie voorgesteld in meer dan menselijke dimensies, meer dan levensgroot. Bij het evangelie van Marcus zegt de bezetene dat zijn naam waarnaar gevraagd is, legioen is, want wij zijn met velen. De macht van de onreine geest is vele malen groter dan die van de mens. Hij is dan ook altijd in het meervoud. Gij zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons voor de tijd te kwellen? Die macht is vooral zo geducht, omdat zij onverdeeld is. Bij de mensen is alles vermengd, ook het goede en het kwade. Slecht en goed tref je hier op aarde nooit in volle concentratie aan. Bij ons is alles grijs, van donkergrijs tot heel lichtgrijs, tegen het witte aan, maar nooit helemaal wit, tenzij dan bij Maria en Jezus. Dat is dan ook het teken dat het kwaad het gaat verliezen. Want het kwaad is wel onverdeeld, zoals Jezus zegt, maar het kan deze wereld alleen maar van buitenaf binnendringen. Jezus is de sterkere. En hij zegt, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke en zijn huis gaat roven, als hij niet eerst die sterke heeft gemoeid. Aan de macht van het kwaad kunnen wij enigszins de geduchtheid van Jezus' macht afmeten. De kwade geest heeft in onze wereld een geweldige macht. Hij is in staat om helemaal beslag te leggen op iemand, ja, een hele cultuur, een heel land in zijn greep te krijgen. Mensen en menigte kunnen erdoor bezeten geraken. Het kwaad kan zozeer beslag op iemand leggen dat hij verblind lijkt, of verstomd, of verdoofd. Het kwaad doet de mensen verstijven, dichtklappen. Of de geluiden zijn niet menselijk meer. Plotseling begonnen ze te schreeuwen. En toch mogen we niet bang zijn en niet de moed verliezen. Want, volgens het woord van de heilige Augustinus, is sinds Jezus' zoendood de Satan aan een ketting gebonden. En wie is er nu bang voor een hond aan een ketting?
Het enige waarvoor we moeten oppassen is niet te dichtbij te komen. De bekoringen en de gelegenheden tot zondigen vermijden. Jezus is de sterkere. Hij heeft die overgrote macht aan de kerk gegeven, zoals hij die aan zijn apostelen gaf. Hij gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en dan pas de macht om alle ziekten en kwalen te genezen. Nu zou ik me een of ander kwaad voor de geest kunnen halen. Een ongeordende gewoonte die ik heb, een hardnekkige ondeugd, iets wat zich in mij heeft vastgezet, en me daarin laten toespreken door Jezus, zoals hij de bezetene toesprak. Jezus is altijd nieuw. Het blijde nieuws. Het evangelie gebeurt dan ook steeds weer opnieuw. Hij is nooit oud nieuws. En het gezag waarmee hij sprak is van de Vader. Jezus is de gevolmachtigde van zijn Vader. Zoals God nooit verouderd, zo evenmin het woord van Jezus. En daarom viert de kerk ook dagelijks de Eucharistie. Iedere dag opnieuw staat de kerk met Jezus op uit de zonde. Jezus zei tegen de duivels, ga heen. En zij verlieten hen, zo staat het er. Maar de duivels verlieten ook hem, verlieten ook Jezus. Het was tussen Jezus en de duivel een krachtmeting op leven en dood. Tussen Jezus en de vele duivels. Zijn macht is een macht en leven. Zoals we zingen in de paashymne, dood en leven hebben gestreden in een wonderlijk tweegevecht. De aanvoerder van het leven was dood. Hij is levend geworden voor ons, om ons het leven te geven als wij bedreigd zijn door de zonde en door de dood. Daarop liep heel de stad uit Jezus tegemoet. Daar gaan wij nu ook heen. Wij gaan Jezus tegemoet. Of liever gezegd, Jezus komt ons tegemoet. We hebben zijn woord ontvangen. Laten we nu ook een beetje meer opengaan om zijn persoonlijke liefde voor ieder van ons te ontvangen. Aan het eind gesprekjes voeren, zodat wij zo goed mogelijk gedisponeerd het leven na het gebed binnen kunnen gaan. Eerst met Maria, gewoon praten met haar zoals met een goede vriend. En dan van Maria, dat is haar hele wezen, me laten binnenleiden in Jezus. En dan met Jezus naar de Vader. En tenslotte een Onze Vader bidden, langzaam en eerbiedig.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij dit korte gebedsmoment in de ochtend, waarin we gezamenlijk gaan bidden voor zegen over deze dag. We gaan onszelf toewijden aan God. En we gaan vragen dat Hij al ons handelen zegent, al onze gedachten, al ons doen, al ons laten. En we willen daarbij heel bijzonder ook Maria en onze engelbewaarder betrekken. Ik ga zo dadelijk het morgengebed bidden. En daarna zullen we deze dag toewijden aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. God onze Vader aanvaardt in het offer van uw Zoon het bidden en het werken, de vreugde en zorgen van alle mensen. Wij willen vandaag door uw Heilige Geest getuigen van uw liefde zijn. Met Maria bidden wij voor heel uw kerk, bijzonder voor de paus, voor de bisschoppen, en voor alle luisteraars van Radio Maria, door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, we zijn de dag biddend begonnen en we bidden zo dadelijk nog door in de Rozenkrans. En om 9 uur zullen we gezamenlijk de Heilige Mis vieren. Ik wens u een hele gezegende dag toe.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Maria, ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen we het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenen. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot de bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij ook onze schuld vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dankjewel, Aniek, voor het meebidden. En dank u wel ook u thuis, of misschien wel u elders of onderweg. Dank voor het meebidden.

Alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest.

Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De Heer heeft mij gezien, bladzijde 19, de eerste strofe.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Ook u die met ons meeviert via Radio Maria of online, van harte welkom. De Heer heeft mij gezien. En als we dat zien, dat de Heer ons ziet, dan is het heel anders. Dan worden we als het ware opnieuw geboren. Dan zijn we niet zozeer met onszelf bezig, maar dan zien we hoe de Heer in en door ons werkt. En dat is onmisbaar in een mensenleven. En zeker in het apostolaat, in de evangelisatie. De Heer heeft mij gezien. In zoverre we tekort zijn geschoten, in verbondenheid met de levende Heer, verbondenheid ook met onze naaste, willen we allereerst onze schuld uitspreken

0: ons.
1: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Laat ons bidden. God, uw genade is het dat wij uw vader mogen noemen en kinderen zijn van het licht. Wij bidden u dat wij niet verloren raken in de duisternis van de dwaling, maar altijd zichtbaar voor anderen leven in het licht van de waarheid. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt. Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profiteren. Hier in Bethel mocht gij niet meer profiteren, want uw heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk. Amos gaf Amasja ten antwoord: Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde. Ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald. En het is de Heer die mij gezegd heeft: Trek als profeet naar mijn volk Israël. Daarom luister naar het woord van de Heer. Gij zegt wel: Je mag niet Israël profeteren, tegen het huis van Israël niet schuimbekken. Maar de Heer zegt: Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen. Uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard. Uw eigen grond zal met een meetsnoer verkaveld worden. Zelf zult gij op onreine grond moeten sterven. En Israël wordt van zijn eigen grond verbannen. Woord van de Heer. Als tussenzang lezen we Psalm 19 en het refrein luidt: De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maakt zij wijs. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Rechtmatig zijn al zijn bevelen, bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn in licht voor het oog. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak.

Eerste lezing uit de profeet Amos. In die dagen stuurde Amasja, de priester van Bethel, aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap. Binnen uw eigen Israël smeet Amos een complot tegen u. Het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand. Want hij, Amos, zegt: Jerobeam zal sterven door het zwaard en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen. En tot Amos, zei Amasja,

De Heer zij met u. Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd ging Jezus in een boot, stak over en kwam in zijn stad. Men bracht een lamme die op een bed lag naar hem toe. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme: heb goede moed, mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: die man spreekt godslasterlijk. Maar Jezus kende hun gedachten en zei: waarom denkt ge kwaad bij uzelf? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, en nu sprak hij tot de lamme: sta op, neem uw bed en ga naar huis. En de lamme stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, werd ze door ontzag bevangen, en ze verheerlijkte God die zulk een macht gegeven had aan mensen. Woord van de Heer. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 19 tussen de lezingen. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, in iedere zaak. En dan kunnen we kijken naar de profeet Amos in de eerste lezing. Hij staat onder een flink grote druk. Een heel profetengilde staat tegen hem. En hij staat alleen, maar hij is zich bewust van zijn roeping. De Heer heeft mij achter mijn beesten vandaan gehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: trek als profeet naar mijn volk Israël. Maar het volk Israël wil niet luisteren. En luisteren, dat kan ons alleen maar goed doen als we luisteren naar de Heer. Zo ook in het evangelie. Als we luisteren, dan horen we: uw zonden zijn u vergeven. Wat is er mooier dan dat tegen je gezegd wordt? Maar de schriftgeleerden, die zijn verdwaald in zichzelf. Ja, dat kan gebeuren. En dan denk ik aan het schisma dat gisteren heeft plaatsgevonden. De Piëstienbroederschap. Hoe is het mogelijk? Jezus heeft gebeden voor eenheid op de avond voor zijn sterven. Dat zij allen één mogen zijn. En dan zouden we diep in onszelf moeten kunnen kijken. Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En Jezus, die geeft ook nog een tastbaar bewijs. Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop. Sta op, neem uw bed en ga naar huis. En het gebeurt. Verlamming. Maar de diepste verlamming, die zit van binnen. Waar je star bent. Waar je niet geleid wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest, die zou je in vuur en vlam moeten zetten. Voor zijn blijde boodschap. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig.
rechtvaardig in iedere zaak. Het is goed als we dat bij ons binnenlaten en zien wat de Heer tegen ons zegt. Uw zonden zijn u vergeven. Of, ja, kan ook zeggen, sta op. Neem je bed mee en ga naar huis. Uiterlijke verlamming. Innerlijke verlamming. De Heer is gekomen voor beide. Dat wij zouden genezen van buiten en van binnen. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak.

0: Bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Bidden we vandaag voor vrouwen en mannen die het onrecht, de gewelddadigheid en uitbuiting ter sprake brengen, die grootmachten uitoefenen onder het mom van bescherming. Laat ons bidden. Bidden we voor hen die verlamd worden door het onrecht dat hun wordt aangedaan. Dat er medemensen zijn die hen tot bij Jezus brengen. Laat ons bidden. Bidden we om de moed Gods woord toe te laten in ons hart. Het te aanvaarden en ermee op weg te gaan. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. Bidden ook voor de intenties van onze heilige vader, Paus Leo. Heel bijzonder voor de eenheid en de vrede. En we bidden voor de intenties van hen die hier vandaag de aanbidding houden. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden, dat vragen wij u, door Christus onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden ingedeeld ons mens, zij neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem al de schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn werk.
0: Heer, zoveel dingen om ons heen zijn tastbare tekenen van uw goedheid voor de mens. Maar bovenal danken wij u voor dit brood en deze wijn, waarin we onze bereidheid uitdrukken geheel aan u toe te behoren. Laat deze gaven voor ons het sacrament zijn van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: En zij met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken, door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij, zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat al liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus, Gerardus en Robertus onze bisschoppen en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
2: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert in die heilige communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus, u Jezus die hier aanwezig bent in het heilig sacrament. U die zo graag in ons hart wilt wonen. Maar u kunt dat niet als wij niet vol verlangen ons hart voor u openen. Heer Jezus, u die ons wilt genezen van alle verlamming. De uitwendige, maar vooral de innerlijke verlamming. Teleurstelling, ontgoocheling. Heer Jezus, u hebt het allemaal doorgemaakt. Toen u in de steek gelaten werd, toen u het zo moeilijk had. U bent doorgegaan met uw geest te geven aan het kruis, met voor ons op te staan uit de dood, uit alle ellende en ons zo mee te nemen in uw leven, uw vreugde, uw vrede. Heer Jezus, maak ons open voor uw liefde. Maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Dit zegt de Heer, Vader, ik bid voor hen, dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt.

Laat ons bidden. Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave die we hebben opgedragen en genuttigd. Laat ons altijd met u verenigd zijn in liefde, om vruchten voor te brengen die blijvend zijn door Christus. Onze Heer. Dan zullen we nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste. Een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Tot zover de eucharistieviering en de aanbidding. Die hebben we rechtstreeks uitgezonden vanuit de Sint Antonius van Padua Kerk in Millingen aan de Rijn. Met Zedebrand pastoor Rudo Franken. En u hoorde de belletjes, dat was de eucharistische zegen. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Om 10:00 de heilige van de dag, 10:15 Zuiderlicht, 11:15 de lezingendienst. En om 11:00 gewoon katholiek. Gewoon katholiek is een programma met, in dit geval is dat pastoor Pieter Zimmerman en de jonge mannen Joris, Remo en Alexander. En de titel luidt Kunstmatige Sacramentsprocessie. Kunstmatige Sacramentsprocessie? Wat is dat? Kan een sacramentsprocessie kunstmatig zijn? Nee, dat natuurlijk niet. Maar u gaat het horen in het programma Gewoon Katholiek. Namelijk, in deze aflevering van Gewoon Katholiek staat de opkomst van kunstmatige intelligentie centraal. Hoe kunnen we AI op een goede en verantwoorde manier gebruiken? En wat leert de kerk hierover? Kan een priester AI bijvoorbeeld inzetten als hulpmiddel bij het voorbereiden van een preek? Daarnaast geven we over de sacramentsprocessie als publiek getuigenis van geloof. En we blikken vooruit op een gewoon katholiek uitje naar de Dom van Keulen, waar jaarlijks een indrukwekkende sacramentsprocessie met meer dan 10.000 deelnemers plaatsvindt. Is dat een echt plan al? Of is het gewoon een ballonnetje wat wordt opgelaten? Nou, we gaan het allemaal wel horen in de uitzending, in het gesprek. Het van Gewoon Katholiek. Het zijn bijzondere gesprekken altijd. Het kan alle kanten op gaan, maar er worden ook hele gekke dingen soms gezegd, maar ook hele mooie dingen. En het is een hele mooie dynamiek in dat gesprek. En er mag ook gelachen worden. Gewoon Katholiek. Om 11:00. En de herhaling is om 8:30. Vanmiddag om 14:00 hebben we een geleide aanbidding. Gonnie Spronk komt hier in de live studio. Zij doet de gordijntjes naar de kapel open, zodat zij door het venster ook het Allerheiligst kan zien die uitgesteld staat op het altaar dan om 14:00. En dan kunt u bellen hier naar de live studio om gebedsintenties door te geven. Gonnie Spronk zal dat met liefde ontvangen. Zij zal dat volledig uitbidden. Niet alleen voor die ene persoon die dan belt, maar ja, wel ook voor die persoon in het bijzonder, maar ook voor iedereen die in vergelijkbare situatie verkeert. Een mooi programma dat alleen live kan. Om 14:00 geleide aanbidding. Hier in de kapel van Radio Maria met Gonnie Spronk. Dan om 3:30 hebben we het programma De Herbergiers. Herwin Horst en pater Stefan Ansinger, Dominicaan, zijn dan te horen. En het gaat deze keer over waarom zouden we eigenlijk geloven? Wat voor positiefs brengt het geloof ons? Maar ook, hoe kan je geloof je dingen? Hoe kan je geloven in dingen die je niet ziet? Is geloof tegenovergesteld aan wetenschap? Dit en meer in de aflevering waarbij we bij Thomas van Aquino en onszelf te raden gaan om antwoorden te geven op deze belangrijke vragen. En het luidt daarom ook, de titel luidt, waarom zou ik geloven? Herbergiers om 3:30 en de herhaling is om vanavond om 11:15. Dan hebben we nog over het gebed van rust. De luistertype uit het archief om 6:05. En daar gaat daar gaan we luisteren naar priester Paul van der Stuift. Over het gebed van rust. En tenslotte voor mijn aankondiging althans, om 7:00 vanavond de eucharistieviering. Deze wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Met celebrant pastoor Frank As. Ik wens u veel luisterplezier. En juist ook veel devotie. Zeker daar waar het gaat om de gebeden.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Het klooster van de zusters van de heilige familie van het Allerheiligste Hart staat in Aubervilliers, een van de ruige arbeiderswijken van Parijs.

wijken van Parijs. Onder de bevolking heerst grote armoede en de kinderen groeien op voor galg en rat. De zusters ontfermen zich over de zwerfjongen. Moeilijkste gevallen echter bewaren ze voor zuster Eugenie. En zij zijn juist haar lievelingen. En omgekeerd houden zij zielsveel van haar. Want zuster Eugenie is lief, is echt, praat en leert zoals zij werkelijk is. Een gemakkelijke jeugd houdt op 11 februari 1876 op het Franse platteland, dat er overigens alles behalve plat was, geboren Eugenie Joubert niet gehad. Mama Marie Antonia, mama, was op zijn zachtst gezegd geen gemakkelijke vrouw. En bovendien uiterst ambitieus. Ondanks de 8 kinderen hield vader Pierre het thuis niet uit. Meestentijds verbleef hij in de bossen, waar hij als bouwvakker het brood verdiende. En als we de verhalen mogen geloven, leefde Marie-Antonia meer voor wat anderen van haar zouden vinden dan voor de kinderen. De sfeer in huis zou ook koud en hard zijn geweest. De kinderen moesten en zouden leren. En terwijl het geloof waar zelf niet diep zat, leerden zij de kinderen vele gebeden. Ook een aantal die zij zelf afschuwden. Maar niet uit liefde voor onze die weer of moeder Maria. Nee, mama deed alles opdat de mensen zouden zeggen. Moet je eens kijken hoe goed zij haar kinderen opvoedt. Het gezin, waar liefde zo schaars was, viel snel uit elkaar. De kinderen wisten niet hoe snel ze het huis konden verlaten. Maar Eugenie bleef. Was altijd opgewekt en rustig. En wat ze thuis aan liefde en aandacht tekort kwam, schonk zij zelf aan anderen. 19 jaar oud trad Eugenie in de voetspoor van haar oudste zuster Marie, op wie ze zo gek was, in de nog maar 8 jaar oude gemeenschap van de zusters van de heilige familie van Allerheiligheid. En die stuurde haar naar de grote stad, naar Parijs. Ik voel een brandend verlangen om hen, om wie niemand geeft, te evangeliseren, hen Gods goedheid te laten ervaren, zou ze zeggen. Onvermoeibaar vertelt ze de straatkinderen over Jezus, hoe hij ons ziet en naar ons kijkt, en over moeder Maria. En zo praat ze soms de hele middag door, tot ze 's avonds geen stem meer over heeft. Ze smeekte de heilige maagd om haar te helpen. En liet de kinderen tot haar bidden, om hen te helpen haar lessen te begrijpen en te onthouden. En mocht het gebeuren dat een kind niet zo meegaand was, dan dacht zij aan haar eigen onhebbelijkheden en ontrouw. Want hoeveel geduld moest Jezus wel niet met haar hebben? Op een dag ziet zij hoe een bende die de omgeving onveilig maakt, zich verzamelt. Langzaam loopt ze op de jongens toe, houdt dan plots stil, ziet op een afstand hoe de leider, de schrik van de buurt, een kruisbeeld in de handen houdt. Wie heeft hem aan het kruis geslagen, roept zij. En als niemand antwoordt, dat hebben wij gedaan door onze zonden. En nu ga je allemaal op de knieën. En de hele bende gehoorzaamde. En daarop ging zuster Eugenie naar de kapel om de Heer te danken. Daar zat ze altijd als haar kwijt waren. Daar aanbad ze hem, omnam ze haar toevlucht tot moeder Maria.

0: In de stilte riep zij dan de hulp in van haar bondgenoten in de strijd, de engelbewaarders van de kinderen. Zuster Eugenie is niet ouder dan 26 jaar oud wanneer tuberculose bij haar wordt geconstateerd. 2 jaar lang zal zij met de ziekte rondlopen. De laatste maanden van haar leven brengt ze door in het klooster in het Waalse Luik. Daar geeft zij zich helemaal over aan de wil van haar schepper. Ik lig hier niets te doen, zou ze zeggen. Heel eenvoudig wil ik alleen maar de wil van de goede God doen. Want is dat uiteindelijk niet het beste? De religieus mediteert langdurig over het lijden van de Heer. En wanneer een zuster haar vraagt of zij zelf ook veel lijdt, antwoordt Eugenie: het is verschrikkelijk. Maar ik hou zoveel van hem. Zoveel van zijn heilig hart. Wanneer zal hij komen? Wanneer? Dat antwoord komt op 2 juli 1904. Terwijl zuster Eugenie het beeld van de gekruisigde Heer in haar handen houdt. Hem kust. En na vol liefde 3 keer zijn naam te hebben gefluisterd, eindigt haar grootste dag hier op aarde. 24 jaar later roept een zekere Émile Leguay in een ogenschijnlijk verloren strijd tegen kanker de voorspraak in van zuster Eugenie. Tot groot ongeloof van de artsen geneest de man, op paus Johannes Paulus II, zuster Eugenie Joubert, in 1994 zalig kan klaren. En dan wil ik vandaag eindigen met de woorden van onze heilige van de dag, de zalige Eugenie. Zij zei: al sinds mijn kinderjaren probeert mijn hart, hoe arm, grof en aards het is ook, is te vergeefs zijn dorst te lessen. Het wil liefhebben, maar alleen een mooie, volmaakte, onsterke echtgenoot, wiens liefde zuiver en onveranderlijk is. Maria, u hebt mij, arm en klein, de mooiste van alle mensenkinderen gegeven, uw goddelijke zoon, Jezus. De goede God verbiedt lachen en plezier maken niet in zoverre, zolang we hem maar met heel ons hart lief hebben en onze ziel onbesmet houden, dat wil zeggen zonder zonde. Het geheim van kind van de goede God te blijven is kind van Maria te blijven. Het is niet moeilijk. We moeten gewoon heel veel van de heilige maagd houden. En haar elke dag vragen, zeggen dat wij liever sterven dan ook maar 1 dood zonder te begaan. Hou van Maria. Hou elke dag meer van haar. Ik hou van haar. Gewoonweg omdat ik van haar hou. Omdat zij mijn moeder is. Ze heeft altijd alles gegeven. Ze geeft mij nog altijd alles. En ze wil me ook in de toekomst alles geven. Ik heb haar lief, omdat zij zo mooi en zuiver is. Ik heb haar lief met heel mijn hart. En wil met elke klop van mijn hart tegen haar zeggen: mijn onbevlekte moeder, ik heb u zo verschrikkelijk lief. En u weet dat. Zalige Eugenie Joubert, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.

0: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. En zoals u weet hebben de verschillende maanden in het jaar in de kerk verschillende betekenissen. Zo is de maand maart toegewijd aan de heilige Jozef. De maand mei natuurlijk aan de heilige Maagd Maria, dat weet iedereen. De maand juni aan het heilig hart van Jezus. En ietsje minder bekend, maar zeker zo belangrijk, is dat deze maand, de maand juli, is toegewijd aan het kostbaar bloed van Jezus. En daarom wil ik vandaag de podcast openen met de litanie van het kostbaar bloed. En vervolgens wil ik iets gaan zeggen over de betekenis van het kostbaar bloed van de Heer, natuurlijk onze verlossing en hoe wij steeds meer daarmee verenigd kunnen raken. Maar we zullen zoals gezegd dus deze podcast eerst beginnen met gebed. En voor dat gebed wil ik vragen om het eerst even stil te maken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. God Hemelse Vader, ontferm u over ons. God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God Heilige Geest, ontferm u over ons. Jezus Christus, enig geboren Zoon van de eeuwige Vader, ontferm u over ons. Jezus Christus, mens geworden Woord van God, ontferm u over ons. Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de gezeling tot bloedens toe geslagen zijt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten, ontferm u over ons. Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die u door uw bloed steun geeft aan die lijden, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan de boetvaardigen, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan de stervenden, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt, ontferm u over ons. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm u over ons. Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost en ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God. Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enig geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, Afgelopen vrijdag, bij de opening van de julimaand, hadden we hier in de parochie weer eucharistische aanbidding. We doen dat altijd de eerste vrijdag en de eerste zaterdag van de maand. Dan hebben we 24 uur van eucharistische aanbidding. En mijn ervaring, mijn nog niet zo'n hele rijke ervaring, want ik ben pas 6 jaar priester, maar toch, mijn ervaring die leert dat wanneer je start met eucharistische aanbidding in de parochie, dat er van alles gebeurt. Er komt soms weerstand omdat mensen het niet kennen en het woord aanbidding zou afschrikken. En mensen die zeggen, ja, dat is voor een handjevol vrome zielen, daar gaan wij niet naartoe. Dat is vaak de eerste indruk bij sommige mensen, maar als je het wat meer tijd geeft, dan zie je dat uiteindelijk eucharistische aanbidding ontzettend wonderlijke vruchten voortbrengt in een parochie. Ik heb daar tal van voorbeelden van zelfs jonge kinderen die ineens uit het niets gedoopt wilden worden, tot en met mensen die zien dat hun een beetje in slaap gevallen geloof weer meer vuur krijgt. En u als luisteraar hebt hier, ja, ik vermoed ongetwijfeld ervaring mee met eucharistische aanbidding. Maar wat is het nou eigenlijk precies? Wat wil dat zeggen? Ik wil er vandaag ietsje langer bij stilstaan. En sommigen van u die hebben misschien de jaren 60 en 70 nog meegemaakt. En in die jaren was een veelgehoorde uitspraak over de eucharistische aanbidding dat dat niet nodig was. Want, was dan het argument, Jezus Christus had het sacrament ingesteld 2000 jaar geleden niet om naar te kijken, maar om op te eten, om te nuttigen. Goed, daar is natuurlijk van alles over te zeggen. Hè? Waarom heeft Christus het sacrament ingesteld? Uiteraard voor onze verlossing. Maar is het waar dat kijken naar de heilige hostie, dat dat niet nodig is, maar dat we hem meteen zouden moeten nuttigen? En een van de meest bekende kerkvaders die we hebben, de heilige Augustinus, is daar vrij duidelijk over. En dan hebben we het dus al over ruim 1600 jaar geleden, dat de heilige Augustinus zei dat iedereen die het vlees van de Eucharistie eet zonder het eerst te aanbidden een zonde begaat. Dus blijkbaar is het niet alleen nodig en vruchtbaar om eerst de Heer te aanbidden voordat we hem ontvangen, maar het is zelfs zondig als we het niet doen, zegt de heilige Augustinus. En dan komen we uiteindelijk tot de vraag, hoe werkt dat dan? Wat moeten wij doen als christen, als katholieken, op het moment dat wij in de kerk komen waar eucharistische aanbidding wordt gehouden, waar de Heer is uitgesteld op het altaar in de monstrans? Nou, allereerst is het belangrijk te weten dat voor alles het van belang is dat we daar zijn. Dus nog voordat we de juiste gesteltenis hebben, nog voordat we de juiste gebeden vinden om de Heer te aanbidden, is het vooral belangrijk te weten dat Christus het ontzettend graag wil dat we in de kerk zijn bij hem. Dus voor alles is onze aanwezigheid heel belangrijk. Wij zijn natuurlijk als mensen vaak gericht op ervaring. Wat voelen we, wat zien we, wat voor woorden krijgen we door. Maar op het moment dat we te veel op die ervaring gericht zijn, dan kan het zijn dat we juist de genade mislopen wanneer we niet zoveel ervaren, wanneer we niet zoveel voelen tijdens de aanbidding. Want geloof dat is gebaseerd alleen maar op gevoel, dat komt vaak bedrogen uit, want in tijden van dorheid lijkt het dan alsof we geen genade ontvangen. En daarom is het dus belangrijk vooral te beseffen, tijdens de aanbidding is niet het gevoel zozeer belangrijk, maar de aanwezigheid. Gewoon in de nabijheid van de Heer verkeren. En een hele mooie vergelijking is de vergelijking tussen de Eucharistie, de heilige hostie en de zon. Een tal van heiligen hebben die vergelijking ook gemaakt, bijvoorbeeld de heilige Pater Pio. En die zegt zelfs dat de wereld beter kan bestaan zonder de gewone zon dan zonder de zon van de Eucharistie. En als je die vergelijking nog wat verder doortrekt, dan zou je kunnen zeggen dat wanneer we normaal als mensen in de zon gaan zitten, dan worden we bruin. Sommige mensen die kunnen daar een hele vakantie aan wijden. Maar dat geldt voor de eucharistische aanbidding ook. Op het moment dat we plaatsnemen in de stralen van de zon van de eucharistische aanbidding, dan worden we niet zozeer bruin, maar onze ziel wordt wel gevoed door de aanwezigheid van God. Het verschil met de gewone zon en de eucharistische zon is dat de eucharistische zon ons nooit zal verbranden. En de heilige Franciscus van Sales die zegt prachtig over de eucharistische aanbidding, over de heilige mis zelf, dat dat de zon is van de geestelijke oefeningen, het hart van het gebed, de ziel van de vroomheid, de vlam van de goddelijke liefde, de afgrond van Gods goedheid en het kostbare middel waardoor God ons zijn genade schenkt. En de bekende heilige pastoor van Ars die voegt er nog aan toe, Als je wist wat de heilige mis is, zou je sterven. Dus blijkbaar is deze aanbidding in de mis en ook daarbuiten als de heilige hostie is uitgesteld niet een soort devotie voor een handjevol zielen dat daar interesse in heeft. Nee, het is het hart van alle devoties die er zijn in onze kerk. Maar hoe kunnen we er dan voor zorgen dat deze devotie van alle devoties bij een groter publiek bekend wordt gemaakt? De heilige moeder Teresa die zei heel mooi, op het moment dat je begint met eucharistische aanbidding in een parochie, dan gaat alles vooruit. En dat is ook logisch eigenlijk, want als we geloven dat, zoals Vaticanum II zegt, de eucharistie de bron en het hoogtepunt is van heel ons christelijk leven, dan is het ook logisch dat wanneer die bron en dat hoogtepunt centraal worden gesteld in de kerk, dat alles vooruit gaat. En wat betekent het dat alles vooruit gaat? Dan betekent het dat ook de werken van barmhartigheid zullen groeien in een parochie, dat de vrijwilligers met meer vuur en meer overgave hun taken zullen verrichten, dat we meer naar de periferie van de parochie gaan, naar die mensen die Christus nog niet kennen. Kortom, alles zal worden opgekrikt, om het zo maar te noemen, wanneer de heilige hostie regelmatig op het altaar aanwezig is. Dat is natuurlijk heel eenvoudig, maar we moeten wel kijken hoe we zorgen dat we deze schat van genade ook ontsluiten voor meer mensen. En zoals gezegd, het woord aanbidding, mijn ervaring is dat dat bij sommige mensen wat afschrikt. Het is natuurlijk het woord wat wel perfect zegt wat het is. Maar het is wel belangrijk dat we aan mensen laten zien dat aanbidding niet iets wil zeggen iets is waar je heel erg geschoold voor moet zijn, geschoold in het gebed. Nee, het is dus iets wat iedereen kan, namelijk gewoon daar zijn. Dat is uiteindelijk het allervoornaamste, gewoon in de kerk zijn, daar waar Christus zichzelf toont. En op het moment dat we dat aan mensen duidelijk maken, dan is het ook belangrijk dat we proberen om mensen daarin mee te nemen. Dat we ze laten zien, nou, op het moment dat die eucharistische aanbidding in de parochie is, kom eens een keer mee. En je hoeft niks anders te weten dan dat je knielt bij binnenkomst, vervolgens plaatsneemt in een kerkbankje en dat je geknield of gezeten in de aanwezigheid van de Heer verblijft. En in die aanwezigheid zul je merken dat je hart, je hele ziel wordt omgevormd. En we weten natuurlijk, elke katholiek weet dat het hoogtepunt van de heilige mis de consecratie is, het moment waarop het brood en de wijn worden veranderd in lichaam en bloed van de Heer. En iets soortgelijks gebeurt er met onszelf wanneer we regelmatig bij de Heer doorbrengen. Ons hart wordt omgevormd, wordt steeds meer gevormd tot het hart dat Christus in ons ziet, een levend hart dat klopt uit liefde voor Hem. En als we bij de eucharistische aanbidding zijn, dan krijgen we eigenlijk al een voorproefje op wat we uiteindelijk in de hemel in overvloed zullen ontvangen. Namelijk Zijn aanwezigheid, Hij als zon in ons midden. En dat staat zelfs letterlijk zo natuurlijk in het boek Apocalyps, op het moment dat Christus aan het einde der tijden zal wederkomen, op het moment dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, dan zal God zelf de lamp zijn die de stad verlicht. We hebben dan geen zon meer nodig, we hebben geen maan meer nodig, geen sterren meer nodig, want God zelf zal de lamp zijn, het licht van zijn stad. En dat licht straalt dus al op het moment dat wij bij de eucharistische aanbidding aanwezig zijn, dan straalt het al uit de heilige hostie. Dus op het moment dat we naar de hostie kijken, dan kijken we eigenlijk de hemel in. En onze lichamelijke ogen kunnen dat niet helemaal begrijpen, maar onze geestelijke ogen zullen beetje bij beetje steeds verder opengaan hoe meer tijd we met hem doorbrengen. En het is zelfs zo dat als wij ooit in de hemel komen, of als de wederkomst daar is en de hemel naar ons toe komt, dan zullen we Jezus herkennen, juist door het feit dat we eucharistische aanbidding hebben gehouden in ons leven. We zullen dan een soort, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, een aha-erlebnis hebben. We zullen namelijk kijken naar Christus en we zullen zien, hé, ik heb u vaker gezien. Inderdaad, we hebben Christus vaker gezien in de heilige hostie. Maar Jezus die vernedert zichzelf natuurlijk zo diep, nog dieper zelf zou je kunnen zeggen dan zijn tijd op aarde, namelijk hij maakt zichzelf volledig onherkenbaar. Op aarde had hij natuurlijk nog de gestalte van de leidende dienstknecht, daar was hij ook moeilijk te herkennen, want hij verscheen daar niet als koning in glorie, maar als koning van de nederigheid. Maar in de heilige hostie is hij als het ware nog nederiger verpakt en is zelfs zijn menselijkheid verborgen. Maar het feit dat zijn menselijkheid en zijn goddelijkheid verborgen zijn, wil niet zeggen dat ze afwezig zijn. Sterker nog, ze zijn volledig aanwezig. De hele God is aanwezig in de heilige hostie. Ga daarom, als het even kan, met regelmaat naar een kapel of naar een kerk. Zelfs als er geen uitstelling is, maar kniel dan voor het tabernakel waar de Heer aanwezig is, om u in stilte om te laten vormen tot nieuwe mensen met een nieuw hart. En wees dan dus niet te veel gericht op wat u allemaal ervaart of voelt of ziet. Nee, alleen daar zijn is voldoende, want God die stort zijn genade over ons uit, zelfs als we helemaal niks ervan merken zelf. En we zullen zien dat we uiteindelijk die goddelijke straalkracht van de Eucharistie meenemen naar buiten en dat we dat zelf ook weer afstralen op onze naasten. Ik wens u een hele goede en gezegende maand van het kostbaar bloed toe.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Nehemia, vervolg van het gebed van de Levieten. De Levieten vervolgden het gebed tot de Heer. Koninkrijken en volken hebt gij aan onze vaderen geschonken en hun als randgebied toegewezen. Zij namen het land van Sichon in bezit, het land van de koning van Gesbon en het land van Og, de koning van Bazan. Hun zonen hebt gij zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel, en gij hebt hen het land binnengevoerd, dat gij hun vaderen bevolen had in bezit te nemen. Hun zonen hebben het land in bezit genomen, en gij hebt de bewoners van het land, de Kanaanieten, aan hen onderworpen. En gij hebt de koningen en de volkeren aan hen overgeleverd, om ermee te doen wat ze wilden. En zij veroverden versterkte steden en vruchtbare grond. Ze namen rijk voorziene huizen in bezit, met gehouwen putten, wijngaarden en olijftuinen, en vruchtbomen zonder tal. Ze hebben gegeten en zich verzadigd, en ze zijn vet geworden van al die overvloed. Toen zijn ze weerbarstig geworden, pleegden opstand tegen u, keerden uw wet terug toe, doden uw profeten die hen vermaanden zich tot u te bekeren en maakten zich schuldig aan grove godslasteringen. Toen hebt gij ze uitgeleverd aan hun vijanden en die hebben hen onderdrukt. In hun ellende roepen zij tot u. En gij hebt dat vanuit de hemel gehoord en hun in uw grote barmhartigheid een redder gegeven, die hen bevrijdde uit de macht van hun vijanden. Maar nauwelijks werden ze met rust gelaten of ze bedreven weer hetzelfde kwaad tegen u. Weer hebt gij hen in de macht van hun vijanden overgeleverd en weer onderdrukten die hen. Opnieuw riepen zij tot u. En opnieuw hebt gij hen vanuit de hemel verhoord, en in uw barmhartigheid hebt gij hen talloze malen verlost. Gij hebt hen vermaand zich weer te voegen naar uw wet, maar ze waren te weerbarstig en luisterden niet naar uw geboden, en zij zondigden tegen uw wetten die de gehoorzame mensen het leven geven. Zij waren hardnekkig en weerbarstig en weigerden te luisteren. Lange jaren hebt gij hun uw langmoedigheid betoond, en gij hebt hen door uw geest bij monden van uw profeten vermaand, maar zij hebben niet geluisterd. Daarom hebt gij hen overgeleverd in de macht van de omwonende volken, maar in uw grote barmhartigheid hebt gij hen niet vernietigd en hen niet in de steek gelaten. Want gij zijt een genadigde en barmhartige God. Daarom, o God, onze grote en machtige en ontzagwekkende God, die uw verbond en uw barmhartigheid trouw blijft, onderschat toch niet de beproevingen die wij, onze koningen en prinsen, onze priesters en profeten, onze voorvaderen en heel uw volk ondervonden hebben, vanaf de dagen van de koningen van Assur tot vandaag toe. Gij hebt ons dit alles terecht laten overkomen. Gij zijt steeds trouw gebleven, maar wij hebben ons woord gebroken. Onze koningen, prinsen, priesters en voorvaderen hebben uw wet niet onderhouden. Zij hebben geen acht geslagen op uw geboden en de voorschriften die gij hun gegeven had. Ofschoon gij hun het koningschap had verleend en hun grote welvaart had geschonken, en ofschoon gij hun een uitgestrekt en vruchtbaar land had gegeven, hebben zij u niet willen dienen en zich niet bekeerd van hun wandaden. Zie, vandaag zijn wij niet meer dan slaven. Slaven zijn wij in het land dat gij onze voorvaderen geschonken had, om er de heerlijke vruchten van te genieten. De opbrengst komt slechts de koningen ten goede, die gij over ons aangesteld hebt vanwege onze zonden. Zij beschikken naar eigen goeddunken over onze persoon en over ons vee. Wij leven in grote benauwenis. Tweede lezing. Uit de geschriften van Clemens van Alexandrië. Ons gehele leven door moeten wij God vereren. In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het woord aanbidden en vereren en door hem de Vader. Niet slechts op bijzondere dagen zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke manieren hierop richten. Inderdaad, zegt het uitverkoren geslacht, ik prijs u 7 maal elke dag. En ter rechtvaardiging wordt dan gewezen op de gehoorzaamheid aan dit gebod. Zo komt het dat de geestelijke mens niet alleen op een bepaalde plaats of in een speciaal heiligdom, ja ook niet alleen op sommige feesten of aparte dagen, maar zijn hele leven door op iedere plaats, of hij nu alleen is, of ergens samen met mensen die zijn geloof delen, God eert. Dat wil zeggen, hem dankt voor het inzicht en de levenswandel. Als de aanwezigheid van een goed mens door het respect en het ontzag dat hij afdwingt altijd een goede uitwerking heeft op iemand die hem ontmoet, hoeveel te meer moet dan hij die door zijn kennis, zijn levenswijze en zijn dankzegging zonder onderbreking met God verkeert, terecht in elk opzicht uitstijgen boven zichzelf door zijn daden, zijn woorden en zijn levenshouding. Op deze wijze leeft iemand die ervan overtuigd is dat God overal aanwezig is en die niet denkt dat God opgesloten is in een bepaalde plaats. Want dan zou men bij de gedachte ooit zonder God te zijn, dag en nacht zijn gang kunnen gaan. Daarom is geheel ons leven een groot feest, wetend dat God altijd en overal aanwezig is, prijzen wij hem terwijl wij het land bebouwen, zingen wij hymnen als wij de zee bevaren en gedragen wij ons bij alle andere maatschappelijke plichten zoals het behoort. Maar de geestelijke mens heeft een nog inniger band met God en is daardoor tegelijk ingetogen en opgewekt in alles. Ingetogen door zijn omgang met het goddelijke en opgewekt door zijn kijk op de menselijke goederen die God ons schenkt. Ook al wordt het goede geschonken zonder smeekbeden, toch is het niet overbodig God iets te vragen. Zo zijn de dankzegging en het gebed om de bekering van de naaste voor een geestelijk mens een plicht. Ook de Heer heeft zo gebeden om te danken voor de vervulling van zijn bediening. En hij vroeg dat zoveel mogelijk mensen de kennis zouden verwerven, opdat zij die daarvoor worden gered, God verheerlijken. Dan zal door zijn Zoon de kennis van hem, die alleen goed is en alleen onze redder, van eeuw tot eeuw blijven. In feite is ook het geloof dat men het gevraagde zal verkrijgen een soort gebed dat in de geest van de mens ligt opgeborgen. Dienaren en vereerders van het goddelijke zijn dus zij die de meest vrije en de meest koninklijke eredienst verrichten, namelijk die van een plichtsgetrouwe geest en een toegewijde kennis.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Welkom in de uitzending van Gewoon Katholiek. Ik zit hier weer met...
2: Remo.
1: Remo.
3: Alexander.
4: En Joris,
1: ja, een beproefde formule. Ging de vorige keer goed. Ja, we hebben de vorige keer van alles besproken. We hebben het gehad over de liturgie. Over dat we in sommige gevallen gewoon heel duidelijk heel ver moeten zijn. En af en toe moeten we iets milder zijn vooruit.
3: En over de mooie kampen
1: hebben we gesproken.
2: Veel boze mails gekregen.
1: Nou, we zijn ze nog aan het sorteren, inderdaad. Dat heeft Remo op zich genomen.
2: Zeker, met alle plezier.
1: Maand juli hou jij vrij daarvoor, hè, om alle mails te beantwoorden.
2: Ja, absoluut.
1: Nou, er komen er vandaag nog een paar bij, Remo, dat kan ik wel zeggen.
2: Ja.
1: Hey mannen, het leek me heel mooi om vandaag te gaan praten even over een thema wat ons ook allemaal wel flink bezighoudt, volgens mij. We hebben het hier laatst bij Radio Maria ook uitgebreid over gehad, over AI.
2: Ik zei net voor de uitzending mensen en toen hebben we heel hard gelachen. Toen zei ik ben weer te vroeg gepiekt. Maar AI inderdaad, ja.
1: Het thema wat Joris net aandroeg. Ja, Joris, jij zei voor de uitzending, ik maak me daar grote zorgen om.
4: Ja, we hadden laatst bij gemeenschapsweekend van Emmanuel hadden we een teaching daarover. Omdat AI, het is natuurlijk al een paar jaar in onze... maatschappij aanwezig en we komen er voorlopig niet van vanaf. Dus dan is natuurlijk de vraag van ja, hoe ga je dan als

0: als gelovig Jezus volgen daar dan mee om? En ik merkte dat het mij persoonlijk nogal niet zo heel veel bezighoudt. Want het enige, ja, het houdt me wel bezig in de zin van, ik vind alles wat te maken heeft met waarbij je niet bijdraagt aan de sociale leefbaarheid en aan je medemens, het evangelie verkondigen, maar ook zorg voor de schepping. De hele dingen waarvan je weet, oh ja, dat is best wel een belangrijk iets in ons geloof. En ik heb het idee dat heel veel mensen een beetje de neiging hebben van, oh ja, het is er nu eenmaal, dus dan moeten we er maar iets positiefs van maken, of in ieder geval de positieve dingen van zien. En ik snap dat, dat is een hele logische gedachte, alleen ik miste soms een beetje het, ik denk persoonlijk dat AI in de kern, hoe dat is nu, gewoon niet goed is voor de wereld, voor de maatschappij, voor zelfbeeld, voor de culturele ontwikkelingen. Hè? Dat gewoon, in plaats van dat je denkt van, oh, laat ik eens naar een echt muziek ding luisteren wat door mensen letterlijk gemaakt is, dan luister je naar een of andere AI, voice, weet ik veel wat. En dat mensen dan denken, oh ja, maar als dat toch mooi is, dan is het toch goed. Ja, en ik mis gewoon heel erg, ik heb heel erg het idee dat AI heel erg de menselijkheid, los van of je gelooft, de menselijkheid gewoon aan het wegvagen poetsen is. En ik heb ook iemand die ik ken, die heeft dat dus ook gestudeerd. En die zegt ook van, die is zelf katholiek. En die zegt ook van, ja, de richting waar AI heen gaat, dat is, daar maakt hij zich echt hele grote zorgen over. En dan wordt er een beetje lacherig gedaan in sommige katholieke kringen. Ook hier en daar van, oh ja, maar het is toch een leuk filmpje of wat dan ook. En toen kwam de NOS met een bericht over dat er per dag 350 miljoen afbeeldingen van AI wordt gemaakt. Per dag. En dat elke afbeelding kost net zoveel energie als één AA-batterijtje. Mm-hmm. En dan heb je dus over alleen 350 miljoen afbeeldingen. Dus niet teksten, niet filmpjes, niet muziek. Alleen de afbeeldingen. Alleen dan zijn 350 miljoen AA-batterijtjes aan uitstoot die er gebeuren. En dan zeggen we, en dan is de vibe, ja, maar is toch leuk? Ja, ik ga daar heel slecht op. Ik word daar wel een beetje gefrustreerd van. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe dat bij jullie...
1: Mag ik jouw telefoon? Dan gooi ik hem nu uit het raam.
0: Dat is echt... En dan, ja, dat het stomme, dan mogen jullie... Dan is het ook het stomme is van, we zitten natuurlijk in een maatschappij, nu in ieder geval in Nederland, van je kan bijna niet zonder mobiel. Hè, van internetbankieren tot aan belastingaangifte, wat dan ook.
2: Dat is...
0: Dus ja, ik snap dat we niet van de technologie af kunnen. Maar ik denk dat wij als gewoon katholieken of christenen, we moeten iets meer die rem erop zetten. En ik denk dat wij dat heel moeilijk vinden. Ik snap dat het heel moeilijk is. Maar ik denk van, daar mogen we ook iets meer power en tegengas in geven.
3: Ja, ik kreeg helaas wel een afbeelding binnen van mezelf als kruisridder met een bazooka op een T-Rex van AI.
1: Toen dacht is toch eigenlijk best wel goed.
3: Ja, ik ben eigenlijk wel fan van wat dat betreft. Maar, en ik heb ook een collega die zat een stuk te typen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik hoorde op een gegeven moment Skynet vallen. Zo van, AI werd dus overnemen. Dat is een grote zorg die veel mensen hebben. Ik heb ook dingen gehoord van bepaalde pastoors. En ik zag namen noemen, want ik heb geen naam gehoord, maar dat er dus pastoors zijn die een preek schrijven voor zondag en dan AI dus gebruiken en dan niet gewoon eventjes denken van hi, ChatGPT. Sowieso raar dat mensen ermee praten alsof het een echt mens is, maar goed, hoe je wel binder, denk ik. Maar in elk geval, veel mensen doen dat en dan zegt de pastoor, hi, ChatGPT, kan je voor mij een preek schrijven? Doe maar over dit onderwerp. En dan krijg je, die maken gewoon de volledige preek zo. En dan denk ik, daar is dan echt gewoon, de ziel is er dan gewoon uit. En dat is gewoon helemaal verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, nou, we hebben nog wel even voordat AI ons overneemt. Want een collega van mij die zei laatst, hoe kan ik deze zin beter formuleren? Toen kreeg je precies dezelfde zin terug en toen zei AI, dit is beter. En ik leg je ook uit waarom. En toen kreeg je zo'n heel ding waarom. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad zonde van de energie. Maar ik dacht, oké, okay, hij heeft zelf niet in de gaten dat hij zichzelf niet aan het corrigeren is. Dus we hebben nog wel even. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om video of filmpjes te krijgen hoe zag het er nou uit dat Sint-Nicolaas Aries op zijn bakkers timmerde. En dan krijg je zo'n filmpje binnen en dan denk je, oh, wat gaaf. Dus wat dat betreft, ik kan het niet helemaal anti zijn. Ik ben misschien nog net iets te veel de het is toch leuk kant. Dat geef ik gewoon heel eerlijk toe. Want ik heb ook wel eens momenten gehad. En dat was bij mijn oude werk. Vooral mijn huidige werkgever zitten luisteren. Maar dat ik ook wel eens af en toe dacht van, hey, ik ga even een ChatGPT vragen. Nou, geef mij de top 10 Nederlandse pretparken. Gewoon omdat ik me verveelde. Maar inderdaad, achteraf krijg je te horen van, één vraag die jij stelt kost gewoon... Nou, ik heb ooit gehoord een klein dorp aan energie, daar geloof ik dan weer net niet. Maar in elk geval dat ik wel echt dacht van, dit is echt... In Vlaanderen had je vroeger het programma Zonde van de

0: zendtijd. Dat is zonde van de database, dacht ik toen. Dus dat in elk geval. Maar stel je voor, je hebt een priester en die gebruikt het om... je hebt zo'n programma, Suno. Ik weet niet of jullie dat kennen hier. Maar nee, dat niet. Nou, dat is een programma, daar kan je dus een nummer maken. Gewoon je voert een genre in. Je zegt, ik wil graag een... weet ik veel, een power death metal nummer over waarom Christus koning is. En dan maakt dat ding gewoon een nummer daarover met een heel catchy beat ook nog. Dus zou je AI niet kunnen inzetten voor evangeliseren? Om lekker de discussie erin te gooien.
1: Nee, ik weet dat het dus al wel wordt gebruikt voor dat soort dingen. Iemand zei van dat ze met AI dus inderdaad zoeken van hoe kunnen wij bepaalde onbereikbare dorp of zoiets bereiken. Hè?
0: Juist.
1: En dat is wat ik, kijk, er is een verschil tussen... Alles wat er gebeurt, daar kan God iets goeds van maken. Dat zie je door de geschiedenis heen, dat zie je door de kerk. Dus dat is altijd zo. Hè? Van er is iets. En ook al maken wij er een potje van, God probeert er dan wel iets moois van te maken.
0: Ja.
1: Maar dat is het. Hè? Dus er zijn dingen waarbij wij, als we met de Heilige Geest meewerken, tot mooie dingen kunnen komen dankzij onze lieve Heer.
0: Ja.
1: Maar dat neemt niet weg dat hetgeen wat er dus is, dat misschien eerst gewoon in de kern gewoon niet goed bedoeld is, verkeerde insteek, of dat er misschien wel een creatieveling was die dacht van, oh, dit kan misschien de maatschappij helpen, maar dat
2: we nu... Er wordt veilig over gesproken. Hè? Dus we hebben het vaak vooral over de tools, hè? waar je het voor kunt gebruiken. Dus ChatGPT of allerlei andere leuke tools. Maar de blauwprint van AI, wat het ten diepste is, daar wordt eigenlijk bijna niet over gesproken. Hè? En dan wordt er wel gezegd van... Ja, je moet je daar niet te druk om maken, hè? Want de richting die je destijds heeft meegekregen is uiteindelijk om de mensheid te helpen. Mm-hmm. Maar ja, ik heb ook al heel wat scenario's gehoord. Als je dat een beetje verder doorredeneert, hè, dan ga je zeggen van, nou ja, het is om de mensheid te helpen. Dat zit in de blauwprint van de AI, dus dan zal het wel goed zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat uiteindelijk AI dan tot ontdekking komt van hoe kan ik de mensheid het beste helpen. Nou, ik ga alle mensen in reservaten stoppen en dan gaan we ze als een huisdier gaan we ze bewaren. Want dan zijn ze veilig tegen zichzelf. Ja. Dus al dat soort scenario's. Ja, dit is misschien een beetje absurd. Maar het is wel, dat is voor de belangrijkste vraag, denk ik. Hè? Van wat is in wezen nou eigenlijk dat ding AI, dat beest AI wat nu aan het ontstaan
1: is? Ja,
2: maar
1: ook met als je het vergelijkt met voorgaande dingen in de technologie, technische industrie en zoiets. En dat is gewoon zoiets als sociale media. Het feit van dat wij nu als maatschappij eindelijk een beetje het kwartje hebben laten vallen. Oh ja, sociale media, dat helpt niet echt met het zelfbeeld van jongeren, überhaupt mensen.
0: Mm-hmm.
1: Dus zoiets als een Facebook wat ooit is opge... Hè, dat is zeg maar toen ik ouder werd, was Facebook nieuw. En dan is het zoiets van, oh ja, want dan ben je met veel mensen in connectie en bla bla bla bla. En dan hoor je nu van, ja, Facebook is helemaal geprogrammeerd om jou zoveel mogelijk aan je scherm te zetten. Nou ja. Als dat de insteek is van de programmeurs daarachter over al die jaren heen, dan kun je niet meer zeggen van, oh, dat zorgt voor betere menselijke connecties onderling, zeg maar. Want je ziet de mensen niet meer.
0: En over menselijke connecties en zelfbeeld en AI gesproken. Ik heb laatst gehoord dat gewoon... Nou, ik weet geen precieze getalen meer, maar laten we even zeggen dat 4 op de 5 tieners tegenwoordig AI nodig hebben om te flirten. Maar echt dus gewoon... Kijk, nou begrijp ik vrouwen sowieso niet zo heel goed.
1: Een hele goede Zoutpak-aflevering over dit stukje.
0: Oh, is het zo?
2: Ja, en dat is ook tijdens het flirten of dat zoeken ze dan van tevoren op?
0: Ja, ik echt gewoon dat je een berichtje krijgt van een meisje die dan zegt van... Nou, hey, nou die zegt dan, hey, hoe is het met je? En dan pakken die dat berichtje en dan plaatsen in haar met... Hallo, ChatGPT, vindt dit meisje mij leuk? En dan nou aan het aantal Y'en dat ze in de hey stopt, kun je zien dat ze dit wil, et cetera. En ik zou hierop reageren met het volgende geformuleerde antwoord. En dan stuur je dat dus terug. En dan, hi, ChatGPT, ja. Ik wil graag smooth reageren. Kan ik er uitvragen op een leuke manier? En dan, hoor, ik heb hier 3 date-ideeën. En dan kan je dus...
2: Zit AI dus eigenlijk met zichzelf te daten?
0: Ja, als het ware wel.
1: In ieder geval, je bent zelf niet meer aan het ontdekken hoe dat moet en wat dan ook. Ja, nee, dat is echt... Maar dat is toch
2: ook in de politiek, hè? Er wordt het ook steeds meer gebruikt dat politici inderdaad de beste uitkomst voor keuzes die ze maken in de politiek, dat ze dat ook gewoon allemaal door ChatGPT laten gaan.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, dat dan gewoon heel de toekomst van de mensheid eigenlijk uit handen wordt gegeven. Hè?
1: Precies. Ja. Maar dat bedoel ik met de onmenselijking. In plaats van dat je misschien met mensen koppen bij elkaar gaat steken van, hey, hoe zullen we het aanpakken? Hoe zullen we iets opzetten? Zo'n project opstarten? Zijn zo dadelijk... Ik hoop echt niet dat we over 10 jaar zeggen, oh ja, 70% van alle projecten tot nu toe die gestart worden, dat heeft AI bedacht.
0: Ja.
1: Ja, sorry, dat is toch niet... Dat is echt heftig. Ik vind dat echt heftig.
0: Ik vind het wat ik het meest heftig vond is dat toen de AI net opkwam, toen was het zo dat mensen zeiden van ja, een robot gaat dat werk overnemen, gaat dat werk overnemen. Toen hadden ze het om de een of andere manier over robots die stratenmakers gingen vervangen, want dat zou dan een machine kunnen gaan doen die dat dan zou gaan doen. En toen zeiden ze ja, kunstenaars en schrijvers, die gaan nooit vervangen worden door robots en computers. Het zijn de eerste beroepen die voor een groot deel zijn gegaan. Ik ken een meisje die gewoon is afgestudeerd aan de Game Design en Kunstacademie in het jaar. Dat is een academie, Alex. Dus zag je heel moeilijk kijken. Maar die is afgestudeerd op kunst en game design. En die in het jaar dat ChatGPT van de grond kwam. En die zei, ja, ik ga gewoon iets nieuws zoeken. Want ik
2: ben vervangen.
0: Ik ben gewoon vervangen. Gewoon meteen. En daar gaat je studieschuld meteen. Dus dat is echt, dat is echt bizar. En inderdaad, de politici die het doen. En wat ik al helemaal kwalijk vind. Tijdens de verkiezingen waren er uiteraard een aantal slimme mensen. Die zeiden van, nou, we gaan eens even kijken wat ChatGPT zegt. Als ik zeg, zonder enige context. Hallo ChatGPT, waar moet ik op stemmen? Nou, ik krijg als eerste deze. En hallo alle D66'ers die nu luisteren. De meeste katholieken zijn daar niet zo fan van. Alex al helemaal niet als ik het zo zie. Dat krijg je als eerste antwoord. En dan krijg je vervolgens, zeg je, ja, hou eens even, maar ken je me niet ondertussen een beetje ChatGPT? Ik ben juist heel erg rechts. En dan krijg je als antwoord, oh, je bent heel erg rechts. Stem dan maar op een hele rechtse, extreme partij, het CDA. En dan is het zo van, en dan zeg
2: je grote chameleon ook in die zin.
0: Precies, ja. Het is echt, het is al een soort voorgeprogrammeerd. En ook bepaalde dingen wil hij niet toegeven.
2: We hebben hier laatst bij Radio Maria een leuk momentje gehad met ChatGPT. Meer als test ook. En dat was dan de vraag van waar ging de laatste catechese van Paus Leo over? En toen was het antwoord. Bij mijn weten is er geen paus die Paus Leo de 14e heet.
0: Oh.
2: Dus toen moesten we ChatGPT even herinneren aan het feit dat we sinds nog niet zo'n hele lange tijd een nieuwe paus hebben. De datum er zelfs bij genoemd. En toen zei ChatGPT, oh, in dat geval weet ik om wie het gaat. En de catechese ging hier en hier en hier over.
0: Ja.
2: Van die rare, dat heet een glitch geloof ik, hè? Of hoe heet dat?
0: Ja,
2: in ieder geval dat er even zo'n... dat er zo'n rare, onverklaarbare storing in zit.
0: Ja.
2: Wat het nog extra gevaarlijk maakt. Ja, het Vaticaan heeft zich er ook over uitgesproken. Hè? En een beetje in het verlengde van hoe we in het verleden ook technologische ontwikkelingen hebben gezien, moeten we het ten bate van de mensheid gaan gebruiken. Maar ja, jouw vraag, Joris, is eigenlijk van kan dat überhaupt? Hè? Of is het in zichzelf slecht?
1: Ja, nou, en het daar wel of niet. Hebt u ook wel eens een keer gehad over zoiets als hè, van hoe ga je als goed katholiek met de daklozen om? En je kan natuurlijk zeggen van ja, ik doe mijn best om op werk al christelijk katholiek te blijven en zo. Maar ik heb bij mijn eigen geloofsleven altijd wel het idee van, kijk, je bent natuurlijk altijd aan het groeien. En ik denk dat zolang je Jezus vast wil houden, dat je al heel goed bezig bent. Maar dat betekent ook dat je stappen moet blijven zetten en vooruit moet komen, zeg maar. En dan juist bij dit soort grote thema's vind ik het soms een beetje moeilijk dat ik het idee heb dat of we heel erg in de maatschappelijke vibe kunnen zitten van you do you. Terwijl volgens mij willen we elkaar allemaal opbouwen en voor elkaar zijn en in gemeenschapsleven of wat dan ook. Dus dan is het niet, oh, doe jij maar gewoon lekker je ding als jij je daar goed bij voelt. Nee, wij geloven dat er iets meer is dan hoe jij je voelt, maar er is een bepaalde waarheid en hoe je echt gelukkig kan worden voor de eeuwigheid.
0: Ja.
1: Dus dan vind ik dat wij dit soort thema's, als wij daar, kijk, ik heb geen AI gestudeerd of wat dan ook, dus ik weet ook van mezelf, ik ben niet de diepgaande kennisknobbel van AI. Ik zie alleen maar inderdaad de banen die verdwijnen, de resultaten ervan, zoiets wat ik zei over sociale media die de invloed heeft. Ik zie daar allemaal bruggetjes en connecties in. En dan vind ik het soms het een beetje te afwachtend en te makkelijk gezegd om te denken, oh ja, maar dat moeten we nog eventjes uitvinden of wat dan ook. In plaats van, kijk, als ik nu out of the blue een van jullie een map zou geven, zouden jullie allemaal zeggen, dat is echt niet oké. Okay, punt.
0: Ja.
1: En dan,
2: deze mannen zouden allemaal de andere wang toekeren.
1: Ja, oh ja, tuurlijk. Dat doen ze meteen. Hè? Ja, maar de actie op zichzelf is nog steeds niet goed.
2: Ja.
1: En dat zou je ook zeggen, hoop ik.
0: Ja.
1: Nou, ik vind dat we dat bij dat soort maatschappelijke thema's ook echt moeten doen. En dan kun je nog steeds wel zeggen van, ja, maar misschien is dit, of ik kom vanuit, als ik die actie zou doen en iemand op zijn bek zou slaan, dan kun je zeggen, ja, maar misschien is hij vroeger wel geslagen. Dat is allemaal erg. Maar dat maakt de actie zelf geen goede actie of dus oké om te doen.
2: En maar dat mis ik een beetje. Ik denk dat mensen dat verband niet leggen tussen AI, wat het is, en de handige trucjes waar je het voor kunt gebruiken. Hè. Dus ik denk dat mensen het vooral beoordelen op, hey, dat is makkelijk, dat helpt mij. Maar dat ze helemaal niet weten wat daarachter zit. Een beetje net als het verschil tussen aardolie en plastic bijvoorbeeld. Als je een mooie plastic tandenborstel hebt, dan zeg je, ja, die tandenborstel is toch niks mis mee. Nee, maar we hebben het over de aardolie waar die van is gemaakt. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het achterliggende gesprek wat we nu voeren. We kunnen ons erover uitspreken. We zullen het niet tegen kunnen houden in die zin. Hè? Maar goed, God is almachtig. Dus die zal het ook ergens in zijn plan verwerken natuurlijk. Alexander, denk jij... Ja, ik weet zeker dat jij dat denkt. Maar jij mag zelf het antwoord gaan geven. Dat om die reden juist liturgie voor de toekomst des te belangrijker wordt ook. De plek waar je God kunt ontmoeten.
3: Ja, want dat is onveranderlijk, hè? Dat is vastgesteld en dat is de houvast in alles wat verandert. Dat, inderdaad, in plaats van de AI die nu net nieuw is en allerlei gekkigheid uitvoert, is er iets wat consistent is en dat is natuurlijk de liturgie.
2: Nou, daar is, heb ik AI nog niet gezien. Ja, behalve dan het voorbeeld dat jij het gaf, hè, preken van pastoors die
3: doe dat maar niet, nee.
0: Of een gebed schrijven voor dat soort dingen. Er zijn ook mensen die een... dan denken van, ik wil graag een gebed naar een specifieke heilige. En dan gebruiken ze dan ChatGPT ook voor. Heel veel reclame maken, weet ik helemaal niet wat dat mag. Maar die gebruiken dan een AI daarvoor om dus een gebed te schrijven. En wat dat betreft denk ik bij sommige gevallen ook nog echt van... ik heb wel eens een keer een gebed gepakt dat ik dacht van, oké, eens kijken of mensen doorhebben. Dan maak je een gebed met ChatGPT. Dan stuur je de mensen, wat vind je hiervan? En dan krijg je door, ja, geweldig. Dus er zijn nu een aantal mensen die dit horen en denken, wat was dat van ChatGPT? Ja, dat was van ChatGPT, dat je nu het hoort. Maar dus het wordt ook steeds menselijker.
2: Je kunt ook tegen chat zeggen van, maak het wat menselijker.
0: Ja, inderdaad.
2: Als het er wat te gelikt uitziet, dan moet er een menselijk sausje overheen. En dan wordt het iets gebrekkiger en dan lijkt het meer op hoe wij zijn. Ja.
3: Ik denk dat het verstandig is om dan het gewetensonderzoek er eens bij te pakken en te kijken van, is dit nou niet vanuit gemakzucht? Komt het nou niet allemaal neer op gemakzucht? Al die tools, al die weet ik veel wat nog allemaal meer, is niet gewoon van, ja, ik heb er geen zin in, dus ik doe dat maar. Biedt je lijden is niet verkeerd.
0: Nee, lijden moet je opdragen, ook dat.
3: Ja,
0: ik denk, en over lijden gesproken, wat ik vooral
3: vallen enge, opstaan.
0: Ja, wat ik vooral eng vind aan AI is, vroeger was het zo dat je ouders tegen je zeiden en je leraar, als je geluk had, dat je bijvoorbeeld geen naaktfoto's moest maken. En tegenwoordig is het dus zo dat je gewoon iemands foto van internet af kan plakken en daar iets mee kan. Wat ik wil zeggen is eigenlijk gewoon, je kan dingen die zijn gebeurd, kan je dus gewoon zeggen van, nee, maar dat was AI. Terwijl het helemaal geen AI was. Dat is het enge van, omdat het realistisch wordt. En er zijn dingen die bijvoorbeeld niet zijn gebeurd. Zoals, je kan nu een foto maken van ik die een lijgend opbergen is. En dan zeggen, en dan, dat ik heel geschrokken kijk, weet je wel, en dat naar de politie aanleveren en zeggen van, hey, dit was die kerel, weet je wel. Dus het is tegenwoordig steeds makkelijker om gewoon ook bewijs te vervalsen.
2: Is dit ook een disclaimer trouwens?
0: Het is een disclaimer, ja. Dit is mij niet overkomen.
2: Voorbij komen.
0: Nee.
2: Als jullie een foto van gewoon katholiek.
0: Ja, als jullie een foto zien van mij met een lijkzak, dat is nep. Ja. En de naaktfoto's ook. Ik ben altijd braaf geweest op het gebied, gelukkig. Maar in elk geval, dat vind ik dus super eng. Dat je gewoon je bent niet meer veilig. Als jij een foto op internet hebt, en dat hebben we allemaal, denk ik. Dan kan iemand jouw hoofd pakken en zeggen, doe hier maar iets mee. En daar kunnen ze inderdaad van maken dat je dat je al heilig bent. Maar of dat je met een kruisridderspak op het T-Rex zit. En dat is leuk. Maar ze kunnen er ook heel nare dingen mee doen. Dus waar AI zeg maar als kwaad wordt beschouwd in de kern, kunnen er ook nog eens heel kwaadaardige dingen mee gedaan worden. En dan hoop ik nog zeg maar dat we een soort AI kunnen verkersten. Hè? Maar ik weet niet of dat de paus dat per se voor ogen had. Kijk ik u eventjes aan of u dat al iets meer van snapt. Maar,
2: Nou, dat kwam in het documentje niet terug volgens mij.
0: Nee, daar was ik bang voor.
2: Maar kijk, het document impliceert dat we het wel gaan gebruiken, maar dan op een christelijke manier.
0: Ja.
2: Maar ja, dan ben je al wel aan boord. Hè? Dan doe je al wel mee. En als de vraag is van, is het in zichzelf überhaupt wel goed?
0: Ja.
2: De hele ontwikkeling, ja, dan...
1: Ja, sowieso dingen binnen het geloof. Hè, van het, hoe denken jullie erover? Er zijn gewoon ontwikkelingen in de maatschappij. En op een bepaalde manier is het natuurlijk het vraagstuk van, gaan we erin mee? Gaan we ons er volle bak in verzetten? Kijk, we kunnen niet allemaal, in theorie kunnen we allemaal kluizenaartje worden, maar daar valt de maatschappij natuurlijk ook mee uit elkaar als iedereen ergens op een hutje zit. Mm. Maar hoe denken jullie over hè, als individuen, als katholieken, van in welk moment heb je wel eens gedacht, oh, hier moet ik echt soort van in het verzet gaan treden? Of juist anderen denken, oh, ik ga hier maar in mee en ik geloof wel dat hier dan wel iets moois uitkomt.
0: Alexander kijkt mij aan, maar ik denk al, zeg maar, iedere keer als ik op mijn opleiding tentamenweek had al, ik ga in het verzet. Dus ik ben daar wat dat betreft heel... Maar nee, ik vind het een heel goede vraag. Ik heb er eigenlijk nooit serieus over nagedacht van wanneer is het een keer afgelopen. Ik denk meer ook... Kijk, de vijand gebruikt AI. En dan is het een beetje een ding, net als stel je vijand gebruikt zwaarden, maar jij bent anti-zwaard. Moet jij dan maar zonder zwaard te strijden trekken? Het is denk ik toch ook een beetje dat je denkt, nou, ik moet het wel gebruiken, want anders sta je gewoon 5-0 achter, als het ware. Ik denk dat dat een beetje het gevaarlijke is. Ja, is dat je strekking waar je naartoe wilde? Of,
1: nou, dat dus het punt is inderdaad, als je het voorbeeld geeft van, ja, als je vijand een zwaard trekt, dan moeten wij dan ook niet... Maar dat is inderdaad denken van... Moeten we, op welke manier spelen wij het spel of het geloofsleven? Ja. En ik heb heel erg het idee dat als de vijand iets gebruikt, dan gebruiken wij dus iets totaal anders.
0: Ja,
1: want anders gaan wij mee. Nee, want anders gaan wij mee in de manier van, laten we het maar zo de vijand noemen, of wat dan ook. Mm-hmm. En dat ik mis soms het als er zo'n ontwikkeling is, is het niet van, oh ja, het zwaard is er, dus moeten wij kijken hoe wij een beter zwaard kunnen maken, of het zwaard groter kunnen maken, of lichter kunnen maken, of wat dan ook. Terwijl ik denk, ho, volgens mij zet het hem dus in het feit van dat de vijand dus het zwaard gebruikt. Dan, ja. Volgens mij hebben wij een almachtige God aan onze kant. Die wordt toch niet bang van een zwaard. Maar wij mensen zijn maar heel erg klein en nietig. Dus al die systemen van tegenwoordig zijn gigantisch groot. Zoiets als een AI of klimaatverandering of sociale problematiek, huisnood. Zijn allemaal super grote, niet te bevatten problemen.
2: Maar je zegt dus eigenlijk ook dat de kerk hierin voorop moet lopen. Dus niet alleen maar een antwoord moet geven, maar ook de richting zou moeten bepalen in feite.
1: Ja, ik zou vanuit de katholieke kerk iets meer... Ja, vooral praktische richting willen. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk als jij... Ik zeg misschien even een beetje heel kort door de bocht, maar er gebeurt iets en dan duurt het altijd jaren voordat je er misschien een antwoord hebt, omdat het nu zo snel gaat.
2: Ja. We hebben het hier bij Radio Maria er uitgebreid over gehad. We hebben één keer in de maand onze mini-retraite en dan gaan we altijd over thema's praten, onder andere dit thema. Het heb ik iedereen wel echt opgeroepen tot een hele grote voorzichtigheid in het gebruik van AI sowieso. Dus dat je het eigenlijk niet moet gebruiken als het even kan. Kijk, ik heb hier een telefoontje en ik heb een vrij oud model vergeleken met trouwens een, dat kwam ik pas later achter, een cadeautje van iemand met een prachtige afbeelding van Pater Pio.
0: Van AI.
2: Dat bleek AI te zijn. Ja, daar gaan we al. Dus, maar in ieder geval, zo min mogelijk gebruik. Maar het probleem is, als je zo'n telefoon hebt, dan ben je al aan het meedoen natuurlijk. Hè? Dus zo'n ding werkt volop op AI. Hmm. Dus waar begint AI? Niet alleen maar als we ChatGPT aanzetten.
0: Ja.
2: Maar het is de hele dag door met ons in contact natuurlijk. Hè? Dus ik sluit niet uit, dat heb ik ook wel gedeeld met het team hier, dat er op een gegeven moment een vrij radicale breuk zou kunnen komen in de toekomst met de techniek die voor ons nu heel makkelijk is, maar dat het op een gegeven moment gewoon niet meer kan. Dat we op een gegeven moment niet meer het met ons geweten, met ons geloof kunnen verenigen om nog onze telefoontjes overal mee naartoe te nemen, bijvoorbeeld. En ik weet dat dat vrij extreem gedacht is, want dan ga je een beetje terug naar de steentijd, zeg maar. Ja, ik sluit het niet uit. En ook, waar we het net over hadden, de hoeveelheid energie die AI opslurpt. Ja, dat is ook een probleem. Dat is ook gewoon een fysiek probleem. Dat op een gegeven moment die stroom gewoon niet meer te leveren is om AI te voeden. En dat dan dat er ook gekke toestanden kunnen ontstaan natuurlijk. Ja.
3: U laat me met het telefoontje aan een anekdote denken over de enige echte David, pastoor van Dijk.
0: Riem me vast.
3: Ja, tuurlijk. Ik had een nieuwe telefoon en... Hij keek naar dat ding en hij zei... Gij komt naar de sacristie, ik vat me een wijwater en we exorceren dat ding. En dan is klaar.
0: Dat kan. Waar kan ik het laten doen?
3: David,
0: bij deze.
3: Maar inderdaad, het terugdraaien van wat verdraaid is. De duivel verdraait en God draait. Dat is gewoon goed. Hij kan het terugdraaien.
0: Wat is het effect uiteindelijk geweest van het exorcisme van je telefoon? Crash die op bepaalde sites...
3: Dat zou mooi zijn. Nee, het zet wel aan tot een... Hè, dat je hem gewoon voor goede dingen probeert te gebruiken. Van, let er nou eens op van... Waar is dat ding naar voren? Wat kunnen we ermee?
0: Ja.
3: En inderdaad, zoals pastoor zegt... Hè, van tot zekere mate kan het. En daarna eigenlijk niet meer.
0: Ja.
1: Wow, dat is echt... Ik kom ineens zo'n openbaring. Je hebt natuurlijk altijd die zegen voor je voertuig. Elk jaar.
0: Ja.
1: Ik besef me ineens van... inderdaad, van, je hebt, als je een rooskrantje koopt, dan laat je dat even zegen door een priester of weet ik veel wat. Mm. En ik denk inderdaad, zoiets wat jullie dit zeggen, ik heb mijn telefoon nooit laten inzegenen. Dit is echt een goede oproep naar iedereen.
0: Ja, ik heb hem Ik heb hem laatst laten zegenen, maar dat, ik moet hem ook exorceren, dacht ik. Misschien is dat het volgende niveau, zeg maar.
3: Zeker. Dus,
2: ja. Dan moet je ondergedompeld worden in geëxorciseerd zout.
0: Ja, ik wilde zeggen, water of neem je verstand.
3: Ik deed dat zout erop en dan water eroverheen.
0: Ik zat nog te denken, omdat jij dat nou zei van je auto laten zegenen. Ik ben er dus, en ik weet niet of ik nu een heel nieuw kerkvaderlijk iets ga openbaren. Maar ik ben ervan overtuigd dat dus de verschillende zegens door verschillende priesters, het is dezelfde zegen, maar het heeft soms een ander bijwerkend effect. Want mijn vorige auto heb ik laten zegenen door pastoor Schilder.
1: Maar nu ga je wel daar benoemen.
0: Ja, nee, maar dat vindt hij leuk om te horen. Die heb ik laten zegenen door pastoor Schilder en toen ging hij zuiniger rijden. Dit is echt waar. Okay. En ik heb mijn nieuwe auto laten zegenen door pastoor Van Dijk. En ik heb eigenlijk nog nooit een boete voor snel rijden gehad. Doe er met deze informatie. Maar ik had zoiets van, oh, zou dat kunnen? En dan, als je, toen heeft een andere vriend van mij gezegd, nou, ik heb het bij kaplaan D&D laten doen. En die, toen heb ik een soort ongeluk bijna gehad, maar toen ontweken. En ik wijt dat weer aan de zegen die ik gekregen heb. Dat je dus net het ontwijkt. Dus misschien als pastoor Zimmerman je auto wijdt, gebeurt er weer iets anders.
2: Nou, we hebben dat meegemaakt toen we op bedevaart gingen naar Keulen. Toen waren we met twee busjes. En toen was pastoor Van der Mortel was net twee weken gewijd.
0: Ja.
2: En die deed de pelgrimszegen. Dus we gingen allemaal goed gezegend op pad. En na 20 minuten knalde het eerste busje, sloeg af. Die reed niet meer.
0: Ja.
2: Klapband ook nog eens een keer. Dus, maar toen was iedereen het over eens van wat een goede zegen heeft de pastoor gegeven, want anders was er een veel groter ongeluk gebeurd. Ja.
0: Ja,
2: toen dacht ik, ik zit met echte katholieken in de bus, dat ze niet gaan zeggen, die zegen was waardeloos. Maar
0: juist.
2: Ja, dat was een goede zegen.
0: Ja, heel goed. Ja, ja. Dat soort dingen. Ik dacht daar laatst een keer aan, maar ik wilde het niet reduceren als dat een soort Pokémon is, zeg maar. Dat vond ik, dat wilde ik dan ook weer niet zeggen.
1: Priester,
0: maar,
1: gebruik zegen. Ja, precies.
0: Ja, precies. Maar ik dacht inderdaad weer in de trant van dat, ja. Maar die zegen, de pelgrimstocht, waar ging je hier precies naartoe?
2: Naar de Sacramentsdag in Keulen.
0: In Keulen, inderdaad. Wat was dat voor iets? Want ik ken dat niet. Dus,
2: Corpus Christi. Dus twee weken geleden hier in Nederland op zondag hebben gevierd. Dat wordt daar nog traditiegetrouw op donderdag gevierd.
0: Dat ken ik wel, maar ik weet niet wat ze daar
2: dan hebben. In de Dom in Keulen heb je de Heilige Mis. En aansluitend aan de Heilige Mis trek je dan met kleine 10.000 man dwars door het centrum van Keulen. Met Onze Lieve Heer. Dus dat is ontzettend indrukwekkend. Ja,
0: zo gaaf.
2: Jij bent misdienaar, Remo, volgens mij?
0: Ik ben misdienaar, ja.
2: Dan moet je daar een keer meelopen.
0: Dat is goed.
2: Want ze hebben daar niet een wierookvat met kooltjes, maar ze hebben daar grote dienbladen vol gestapeld met kooltjes die dan in die processie op moeten. Dus daar worden een paar honderd wierookkooltjes doorheen gejaagd.
3: Ik dacht, het is net een mis met kapelaan Kerkhoffs.
0: Ja. Ja, ik dacht bijna dat u ging zeggen, ze hebben een soort barbecue en een touw met heel Maar kan je daar gewoon als misdienaar gewoon melden van, hallo, ik ben een misdienaar en dan mag je meelopen?
2: Zo zegt wel, ja.
0: Oké, dat is mooi. Dat is goed om te weten. Dat is goed om te weten. Ja.
2: Dat is erg mooi. Ik dacht, daar zijn jullie allemaal wel een keer geweest. Nee,
0: nee, ik kende het niet.
1: Ben je dan gewoon katholiek als je naar Keulen bent geweest?
2: Nou ja, het helpt wel. Het is wel echt een van de grootste sacramentsprocessies van Europa. Dus het is echt wel de moeite waard, ja.
0: Ik heb vernomen dat als Monseigneur Mutsaerts voor op de been is, dat we met alle gewoon katholiek hosts en deelnemers aan het panel naar Keulen gaan op Corpus Christi. Ja, dat Alexander kijkt nu, maar dat bij deze, dat gaan we doen. Dus dat
2: zeker.
3: Ik vond ons afgelopen Corpus Christi ook wel heel mooi.
0: Zeker, absoluut.
3: Oh, zo'n mooie reuzel. Eerste sacramentsprocessie sinds de middeleeuwen.
0: Het is de middeleeuwen zelfs.
3: Ja, het was al heel lang
2: sinds
3: niet meer
2: de jaren 70, maar ja.
0: Ja, maar nou, dat is voor heel veel mensen is dat de middeleeuwen, zeggen ze dan. Maar dat,
2: de Dark Ages.
0: Ja, inderdaad. De Dark Ages. Ja, ik denk overigens dat we er wel redelijk aan de tijd zitten. Want we hebben er meestal een half uur. We zijn er net overheen.
2: Oké, gaan we zo afsluiten.
0: Ja. Dat is goed.
2: Maar nog even om af te ronden. Sacramentsprocessies. We hebben het in de vorige uitzending gehad over de KCV en over kampen. Is dat bij iedereen bekend? Ken jij dat ook, Joris?
1: Sacramentsprocessies. Ja, zeg maar de processies, allemaal dat soort dingen. Bedevaarten of inderdaad, weet ik veel. Allemaal dat soort fysieke acties. Daar ben ik wel bekend mee. Ik merk wel dat ik op de een of andere manier daar niet meteen heel warm van word. En ik weet niet of dat een... het is nog wel een soort van hoofdstukje wat ik nog een beetje moet gaan ontdekken. Want we hebben het ook eens een keer gehad over bedevaarten en allemaal dat soort dingen. Ik denk zoiets van, ik ben eens naar een WED geweest of wat dan ook. En op vakanties ga je op kerken bezoeken en wat dan ook. Maar ik ga nooit echt op bedevaart of processie. Omdat het me op de een of andere manier niet echt trekt. En toen had ik inderdaad wel een keer dat in Amsterdam gedaan.
0: Stille omgang.
1: De stille omgang.
0: Ja.
1: Eén keer gedaan. En ik dacht echt van, ja, dit nooit meer. Als ik dit nog een keertje doe, dan ga ik daar buiten staan en met de mensen praten. Want ik dacht alleen maar, we moeten stil zijn en de rozenkrans bidden. Wat natuurlijk een heel mooi getuigenis is. Maar ik merk dat mijn karakter eerder is van het er dan over praten wat er gebeurt. Want ik dacht echt zoiets van, oh, er zijn allemaal mensen die roepen van alles. Die hebben allemaal vragen. En ik denk, oh, laat die alsjeblieft beantwoord worden.
0: Ja.
1: Want je kan wel zoiets doen. En dat is wel een getuigenis. En dat inspireert heus mensen. Maar als je niet mensen hebt die aan de zijkant uitleggen wat je doet.
0: Ja.
1: Ja, dan kun je net zo goed in de leegte gaan roepen. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik moet daar nog heel erg in groeien.
0: Ik snap dat wel. Ik heb ooit een keer met de stille omgang meegelopen. En toen was er dus een, ik liep met de Brabantse groep mee. En het was dan heel erg laat. En toen stond er een man letterlijk aan de zijkant. En die zei zo, can you guys help me? I need saving. Gewoon omdat hij dus, die zag ons lopen met de schilderij van Christus en alles erop en eraan. En iedereen keek wel en had zoiets van, ja, ik wil nu iets zeggen, maar ik weet niet wat ik moet doen. En toen heb ik een soort gebaar gemaakt van, dat ik zo deed met mijn hand zo'n loopmannetje, dat van, loop maar mee als je wil. En dat heeft hij toen niet gedaan. Maar het was ook gewoon deels omdat ik dacht, ja, maar ik mag nu niks zeggen. En vervolgens, als je 100 meter verder bent, beginnen de eerste opa's, zeg maar, een beetje met elkaar te kleppen. En dan denk je van, ja, had ik nou toch maar iets tegen die man gezegd. Maar ja, ik denk, op zo'n moment, achteraf gezien, moet je de drang wel eventjes toegeven aan de drang en misschien wel iets zeggen. Want dan gaat het over iemands zielenhel. Dus ik snap jou heel goed, Joris. Ja. Want ik begrijp dat daar
1: dus,
0: misschien.
1: Dus de waarde is er echt. En ik denk inderdaad, nou, ook wat je zegt van sinds lange tijd dat je weer zoiets doet. Dus het heeft ook wel iets super moois en vets. Alleen ik denk dat als ik naar dat soort dingen ga, dat ik dan misschien de persoon aan de zijkant ben. Die dus niet met het vaandel loopt of zoiets. Maar dan even ernaast loop en dan met mensen in gesprek gaan.
2: Ja, er komen ook vruchten uit voort die wij niet zien. Dat moeten we ook beseffen. Hè? Dus het is niet alleen het gesprek wat we voeren met de mensen. Paus Pius XI heeft daar een prachtig documentje over geschreven toen hij het feest van Christus Koning instelde. Mm-hmm. Die riep eigenlijk heel de wereld op om vooral weer volop processies te gaan houden.
0: Yeah.
2: Want het is niet alleen maar het getuigenis voor het dorpje waar je toevallig zelf woont. Hè, de mensen die jou daar zien. Maar op het moment dat we op die manier ons geloof tonen en op die manier de Heer eer brengen, zal hij dat weer gebruiken om waar ook ter wereld mensen tot hem te brengen.
0: Yeah.
2: Dus we moeten ook een beetje af van dat we alleen maar met ons eigen kleine kerkje plaatselijk bezig zijn. Maar wij kunnen hier een processie organiseren. En in Oeganda kan iemand ineens tot geloof komen. Hè? Dat zo werkt God ook. Mm. Hè? Dat is ook belangrijk beseffen. Ja. Zo.
0: Ja. Nooit bij stilgestaan. Nooit bij stilgestaan. Nou, heel mooi. Dat,
2: Goed.
0: Ja, lijkt mij een goeie.
1: Ja, nice.
2: Nou, zullen we daar de zegen maar op laten volgen?
0: Lijkt mij een goeie inderdaad, okay. Ja.
2: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobis cum.
0: Et vos spiritum tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: Amen.

0: Op deze donderdag heb ik een paar bladzijdennummers voor u. Dat ga ik u geven voordat we het Angelus gaan bidden en daarna het middaggebed. Het zijn namelijk de bladzijdennummers van het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek voor het bidden van het middaggebed. De hymne vindt u op bladzijde 759. De antifoon, psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 842. En in het Klein Getijdenboek kunt u bladeren naar bladzijde 118, 118 voor de psalmen.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij, en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.

0: is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
1: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
0: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
1: Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Vergun uw dienaar dat hij mag leven. Dan houd ik mij steeds aan uw woord.
0: Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet.
1: Een vreemdeling ben ik op aarde. Verberg uw gebod niet voor mij.
0: Mijn geest wordt verteerd van verlangen naar alles wat gij hebt bepaald.
1: Gij zult de vermetele straffen die afwijken van uw gebod.
0: Verwijder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat gij verordent volbreng.
1: Al spannen ook vorsten tegen mij samen. Uw dienaar geeft acht op wat gij beschikt.
0: Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Heer, leid mij volgens uw woord. Tot u in den hoge richt ik mijn geest. Tot u, Heer mijn God.
0: Op u vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand de spot met mij drijven.
1: Want wie op u rekent, wordt nimmer beschaamd. Beschaamd worden zij die op u niet vertrouwen.
0: Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen.
1: Leid mij volgens uw woord. Want gij zijt mijn God en verlosser.
0: Op u stel ik altijd mijn hoop, omdat ik vertrouw op uw goedheid.
1: Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.
0: Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.
1: De Heer is goed en rechtschapen. Daarom wijst hij zondaars de weg.
0: Hij leidt de geringe langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
1: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
0: Gij zult om uw naam, Heer, mijn zonde vergeven. Ik weet dat ik zwaar heb misdaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, leid mij volgens uw woord. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Wie is het die eerbied heeft voor de Heer? De Heer zal hem leren zijn weg te kiezen.
0: Hij zelf zal voorspoed genieten. Zijn kinderen erven het land.
1: Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hun de waarde van zijn verbond.
0: Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht, want hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden.
1: Heer, wend u tot mij en wees mij genadig.

0: want eenzaam ben ik en hulpeloos.
1: Verlicht de druk die mijn hart beklemt. Verlos mij van al mijn angsten.
0: Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen. Vergeef mij wat ik misdeed.
1: Mijn vijanden, zie hoe vele het zijn. Hoe zij mij meedogenloos haten.
0: Bescherm mijn leven en red mij hieruit. Laat mij niet vergeefs naar u vluchten.
1: Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn. Omdat ik mijn hoop stel op u, Heer.
0: Mijn God, maak Israël vrij. Van alles waardoor het gekweld wordt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Hij die de Pleiade maakt en Orion. Hij die het doodse donker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht. Hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde. De Heer is zijn naam.
0: Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit.
1: Macht en luister vervullen zijn woning.
0: Laat ons bidden, almachtige eeuwige God. Bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: En een hele goede middag, beste luisteraars. Ja, we zijn 1 minuut te laat, maar we willen gauw gaan beginnen en mogen met elkaar het rozenhoedje gaan bidden. En nemen we ook dadelijk alle intenties mee, ook nog van vanmorgen. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Mocht de Maria eren als dochter van God de Vader, en nu gaan we haar eren als moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We mogen voor het eerste tientje, we hebben nog heel wat intenties staan, ook nog van deze morgen. Die gaan we bij alle tientjes dan ook meenemen. En mogen voor het eerste tientje bidden met de intentie van de paus voor de maand juli. En dan bidden we om respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen van een geschenk van God. Maar ook vandaag, Heer, komen wij uw zegen vragen over allen die bij Radio Maria betrokken zijn, dat de roeping van Radio Maria toch goed vervuld mag worden. En we zijn u ook heel dankbaar, Heer, ook voor de vele luisteraars. En u weet het, Heer, wij vinden het fijn om ook nieuwe luisteraars steeds te ontvangen. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En mogen we ook bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan gaan we ook bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En we mogen bidden voor alle de zegeningen die wij dagelijks krijgen. En dat we die ook dus heel dankbaar voor zijn, Heer. Dan bidden we uit dankbaarheid voor iemands gezondheid en ook voor de kleinkinderen, dat ze liefdevolle mensen mogen worden. Ook daar willen we graag voor bidden. We bidden ook voor dat een behandeling van een chemo en bestraling van een meneer toch minimale bijwerkingen mag hebben en totale genezing mag geven. We vragen daarbij het in naam van onze Heer Jezus Christus. En we vragen daarbij ook de voorspraak van Maria. Ons gebed is ook gevraagd uit dankbaarheid voor de hulp van lieve vrienden. En we gaan ook in het eerste tientje meenemen de gebedsintentie en bidden we om zegen, genade en bijstand en bescherming voor mensen die in een crisis leven. En mogen we daar de voorspraak ook van de heilige Jozef bij vragen. Het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, als u graag nog een intentie wilt opgeven, waar we ook heel graag voor bidden, maar ook als u een tientje van de Rooskrans wil meebidden, nabidden, dan mag u bellen naar 073-687-2001. De WhatsApp staat ook open, die gebruiken we ook. En dat is 06-200-19670.

0: naar het tweede tientje en daar hebben we de volgende intenties voor. We mogen bidden om roepingen voor het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Dat velen de roepstem van de Heer mogen horen. Maar ook willen wij blijven bidden voor onze paus, die ons gebed goed kan gebruiken. Dat hij de kracht krijgt en de gezondheid om deze zware taak te blijven kunnen vervullen. Dat de Heilige Geest hem steeds mag verlichten. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en ook luisteraars. En Heer, ook vandaag komen we weer met de vraag, Heer, dat uw vrede mag neerdalen in de harten van alle mensen. Maria wil die harten daarvoor ook openen. Vooral voor degenen die toch bezig zijn, ja, om steeds maar weer de vrede tegen te houden. We bidden u, Heer, dat allen toch door u geholpen mogen worden. We blijven heel bijzonder bidden voor Oekraïne, voor het Midden-Oosten, voor Iran, voor Israël, overal, Heer, waar oorlog is en oneenigheid, Heer, dat daar toch een oplossing mag komen en dat ook alle betrokkenen zich ook hiervoor mogen inzetten. We brengen ook een zieke moeder bij u, Heer, wil haar uw handen opleggen dat ze weer gauw beter mag worden. En ook brengen we iemand bij u die een wens heeft dat zij uw stem, Heer, mag verstaan en mag horen, Heer, en dat we ook in alle stilte naar u kunnen luisteren. Ons gebed wordt ook gevraagd voor om zegen over alle priesters. We willen dat vooral ook vandaag op de donderdag, de instelling van de Eucharistie, willen we dat doen. En we mogen ook bidden dat uit diepe dankbaarheid willen we bidden voor een dochter en ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. We zijn ook de Heilige Geest heel erg dankbaar dat er een gesprek mag komen en dat hij dat gesprek mag leiden. En ons gebed wordt ook nog gevraagd voor de zielerust van een overleden oom. Ook hem brengen we bij u, Heer, dat hij in uw vreugde en vrede mag rusten. Maar ook bidden we voor de nabestaanden. We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Kana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En dan gaan we zo dadelijk, heel veel dank voor het meebidden, gaan we dadelijk naar het derde tientje. En dan mag u weer uw intenties opnemen. Wij bidden daar ook altijd heel graag voor. En ook dat als u een tientje met de rozenkrans mee wil bidden, ook daar zijn we heel blij mee. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die kunnen we ook gebruiken. En dat is 06-200-1 9670.

0: zijn aangekomen bij het derde tientje. We mogen dan bidden voor de zieke bisschop van Breda. Maar ook nemen we monsieur Mutsaerts, de hulpbisschop van Den Bosch, mee. Dat zij toch, Heer, als het u wil is, helemaal mogen genezen. En we bidden ook voor om zegen en kracht en bescherming voor bidders die bidden voor het ongeboren leven. En dat willen we eigenlijk daarbij aansluiten, Heer. Dat is een intentie die iedereen ter harte gaat. Dan bidden we ook uit dankbaarheid. Dankbaar, Heer, voor iemand ook die alles wat hij mag ontvangen. Dan brengen we ook bij u, Heer, een vriendin van een kleinzoon die waarschijnlijk morgen begint met de bevalling. Dat alles toch goed mag gaan. Dan gaan we ook de bijstand van Sint-Jozef vragen. En we bidden ook om verhoring van een specifieke intentie. U weet, Heer, wat het is. Maar we vragen ook, we zijn dankbaar, maar ook vragen we hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En we bidden om eerherstel. En u, Sint-Jozef, vragen we om hulp en bijstand en ook de Heilige Cajetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. Maria, koningin van de vrede, wij vragen u dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen en wil daar een bijzondere voorspraak ook in zijn. Dan mogen we ook bidden uit grote dankbaarheid voor de nieuwe luisteraars van Radio Maria, dat zij ook bijzonder gezegend mogen worden. We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus roept ons alle op tot bekering en kondigt het Rijk van God aan.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. We gaan dadelijk naar het derde tientje. Nee, we zijn al bij het vierde tientje gaan we dadelijk. Het gaat hier snel. En ook dan vinden we weer fijn als u uw intenties opgeeft. Maar ook om een tientje mee te bidden. Ook daarmee wens u van harte welkom. En dan kunt u bellen. 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u gebruiken. Dat is 06-2001-9670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het vierde tientje. En dan mogen we de volgende intenties meenemen waar we ook heel graag voor bidden. We mogen bidden uit dankbaarheid. Heer, we danken u speciaal voor al die dingen die u ons geeft en die we ons eigenlijk niet bewust zijn. Elke keer wilt u voor ons een vader zijn. En wij danken u daarvoor dat u zorg voor ons heeft. Bidden we ook om kracht en troost voor een ernstig zieke broer. En dat de familie de zorg voor hem goed kan opstarten. Maria, wilt u daar een voorspraak bij zijn? Ons gebed wordt ook gevraagd voor een zieke meneer. Wij bidden voor hem om beterschap. En we brengen ook bij u een schoondochter en een zoon die in deze weken jarig zijn, dat hun nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. Dan gaan we ook bidden voor een zieke jonge neef, dat ons lieve Heer hem genadig mag zijn en dat hij dan ook toch helemaal beter mag worden. Heer, wil u hem uw handen opleggen? Bidden we ook uit diepe dankbaarheid voor alles wat de Heer ons geeft. En bidden we ook om zegen over een nieuw levensjaar. Dan mogen we ook gaan bidden op de voorspraak van, en vragen we de hulp van de Heilige Geest. En ook de voorspraak van de Heilige Familie om zegeningen, maar ook om begrip en bescherming van een veel sterkere voor en veel sterkte voor een jonge familie. En we mogen ook bidden voor dat alles goed mag gaan volgens de wil van God en dat zijn plan mag uitgevoerd worden. Bidden we ook voor een neef dat hij goed mag herstellen. En we vragen ook bij de uitslag van een onderzoek dat dat allemaal goed mag zijn. En mogen we ook bijzonder dankbaar zijn. We overwegen het vierde geheim van het licht, de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. Dank u wel.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En zijn we aangekomen bij het laatste tientje. Nou heeft u nog één keer de kans om uw intenties op te geven, waar we graag voor willen bidden. Maar ook als u dus een tientje, het laatste tientje wil meebidden, ook dat is heel erg fijn. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar de WhatsApp, die nemen we ook, alle intenties die er nu nog staan, nemen we dadelijk mee. En dat is 06-2001-9670.

En dan gaan we bidden. Dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En daar hebben we nog een aantal intenties voor waar we graag voor willen bidden. We bidden voor een bijzondere intentie. Dat u weet, Heer, welke intentie iemand daar die graag wil dat u hem wil haar of hem wil helpen. En we bidden ook om bescherming en rust voor een mevrouw. Heer, en we kunnen u niet genoeg vragen, met een groot verlangen ook, maar ook met een vertrouwen dat er toch vrede in de wereld mag komen en in de harten van alle mensen. Dan mogen we ook gaan bidden voor bescherming van iemand en ook voor haar dierbaren tegen alles wat niet van God komt. Dan gaan we ook bidden voor een gebedsverhoring op de voorspraak van de heilige Jozef en de heilige Antonius. Heer, u weet wat de intentie inhoudt. En ook Sint Jozef en de heilige Antonius, die weten dat ook. Die bidden zeker met ons mee. Maar we blijven u dankbaar, Heer, voor een goed gesprek wat er geweest is. Dank u, Heer, dat u daarbij was. Dan mogen we ook...

0: dan mogen we ook gaan bidden om rust in iemands hoofd. Heer, dat zij, sla uw mantel om haar heen en dat ze mag weten, Heer, dat u altijd bij haar bent. We bidden nogmaals, en het is fijn, Heer, dat we zo vaak samen u mogen bedanken. En we vragen daar ook die voorspraak ook in van de heilige Jozef, Johannes en Maria van Fatima, die zeker ook geholpen hebben. Heer, we zijn u daar heel dankbaar voor. Mochten we er toch niet doorheen gekomen zijn, dat kan, dan mag u weten dat alle intenties van alle luisteraars bij dit tientje worden meegenomen. Ook overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij gaat lijden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd.

0: tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: En dan gaan we zo dadelijk de litanie van het kostbaar bloed. We hebben de hele maand juni hebben dus van het Heilig Hart mogen bidden. En nu is het speciaal, de maand juli is gewijd aan het kostbaar bloed. En dan mogen we ook zijn litanie mogen we bidden. Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
0: Christus, verhoor ons.
2: God, hemelse Vader.
0: Ontferm u over ons.
2: God, Zoon, verlosser van de wereld.
0: Ontferm u over ons.
2: God, Heilige Geest.
0: Ontferm u over ons.
2: Heilige drievuldigheid, één God.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, offer van het nieuw, altijd durend verbond.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed troosting geeft aan stervenden.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
0: Ontferm u over ons.
2: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
0: Ontferm u over ons.
2: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Spaar ons, Heer.
2: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Verhoor ons, Heer.
2: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Ontferm u over ons.
2: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost en ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God. Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
2: Heel veel dank voor het meebidden van allen. Misschien dat u ook in stilte met ons meegebeden hebt. Dat we een hele kring van gebed mogen vormen. Heel veel dank daarvoor. En dan hebben we dus voor allen ook mogen bidden. Ook die misschien niet aan het meebidden waren. We hebben alle mensen hebben we meegenomen. Zo dadelijk dan gaan we om 1:30 het boek Wij lezen voor. En dan is dat een juweel van de Nijl. Dat is een boek. En dat is, zijn we vrij nieuw aan het bidden. Met Luc Klaas. Klaas. En dan na hebben we even natuurlijk nu muziek. En dan om 2:00, dan is het programma Geleide aanbidding. Voor degenen die het al vaker hebben meegedaan, die weten wel wat het is. Maar misschien dat u voor de eerste keer daarnaar wil luisteren. Het is dan dat we ons Heer op het altaar mogen uitstellen. En dan gaan de gordijnen hier in de studio open. Dan hebben we het zicht op het altaar. En kunnen we dus de Heer aanbidden. En dat willen we dan ook samen met u willen we dat doen. Tussendoor zullen we wat aanbiddingsmuziek laten horen. En dan heeft u de kans om te bellen. En dan zeggen van nou, ik heb toch nog ook een intentie. Ik zou graag toch bij Jezus op het altaar gebracht willen worden. Nou, dan geef ik u straks weer het telefoonnummer. Maar dan weet u in ieder geval een klein beetje wat de bedoeling is. En straks dan geven we daar wel de verdere uitleg van. Dan wens ik u voor dit moment hartelijk dank voor uw meebidden. En heel graag tot 2:00.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 4. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Het is een vers uit Spreuken hoofdstuk 31 vers 28a. Laten we beginnen bij het begin, zei Nathemahar, terwijl hij zijn handen vouwde. Waarom denk je dat je vader nog leeft? Karilene beschreef het gesprek dat ze in de avond had afgeluisterd. Nathemahar, mijn grootvader heeft al die jaren tegen mij gelogen. Mijn vader leeft en hij werkt in het paleis. Wat buitengewoon. Alsjeblieft, je moet me helpen hem te vinden. Wat wil je dat ik doe, Karilene? Je hebt toch wel eens geruchten gehoord over mijn moeder? Hij knikte langzaam. Zoals ik je al eerder heb verteld, er zijn altijd geruchten geweest over wat er gebeurd is. Ik heb gehoord dat je moeder haar verloving met een Romeinse beambte heeft verbroken om met een Kushit te trouwen. Maar zijn identiteit wordt streng geheim gehouden. Waarom geheim gehouden? Eiste mijn grootvader dat? Ik betwijfel of Blandinus zoveel invloed heeft aan het Kushitische hof. Misschien heeft hij het geëist, maar daar zou niemand zich iets van aantrekken. Wie dan? De enige die kan gebieden een gebeurtenis zo strikt geheim te houden, is de Kandake zelf. Hij glimlachte vaag. Zal ik een ontmoeting voor je regelen? Karilene schudde haar hoofd. Ze was de Kandake één keer per ongeluk tegengekomen in de haven, toen ze aan boord ging van de rivierboot naar huis. De vrouw had naar haar gekeken zoals een leeuw naar een lekker hapje zou kijken. Ik zie niet in hoe ik haar zou kunnen overhalen om geheimen aan mij te onthullen. Verstandig meisje. Ik moet naar het paleis komen. Misschien ziet hij me en herkent hij wie ik ben. Misschien komt hij wel uit zichzelf naar me toe. Absoluut niet, Karilene. Het is te gevaarlijk. Dat was het enige waar haar grootvader en Nathemahar het altijd over eens waren geweest. Ze mocht niet in de buurt van het paleis komen. Nu begreep ze waarom grootvader daar zo fel op tegen was. Hij wilde niet dat ze haar vader toevallig tegenkwam. En Nathemahar wist ongetwijfeld dat haar aanwezigheid in het paleis haar grootvader te zeer zou ontstemmen. Hij zou er niet achterkomen. Oh, natuurlijk wel. Er is niets geheim in het paleis tenzij de koningin zelf het verzegelt. Als je een voet binnen het hof zet, zul je gezien worden. En Blandinus zal het te horen krijgen. Het was onverdraaglijk om aan de gevolgen te denken. Grootvader had nu al een hekel aan Nathemahar, omdat hij door de jaren heen meerdere keren zonder hem ervan op de hoogte te stellen naar hogere beambten in Rome was gegaan met de bedoeling betere handelsovereenkomsten voor Kush te krijgen. Als hij ontdekte dat Nathemahar en Karilene al die jaren vrienden waren geweest zonder dat hij het wist, zou hij ervoor zorgen dat ze elkaar nooit meer spraken. Karilene weigerde er zelf maar aan te denken haar dierbare vriend kwijt te raken door wraakzuchtig manipuleren van de oude man. Ze kon deze lang gekoesterde band niet in gevaar brengen. En toch, wat voor keus had ze? Het is mijn laatste hoop, Nathemahar. Nu grootvader met pensioen gaat, zal ik niet meer terug mogen komen als ik Kush eenmaal verlaten heb. Ik zal nooit te weten komen wie mijn vader is. Zijn blik verzachtte. Is het dan zo belangrijk dat je zijn identiteit kent? Ze legde haar vlakke hand op de provisorische tafel. Hoe kun je dat vragen? Je weet dat het alles voor me betekent. Maar hij heeft nooit geprobeerd jou te bereiken, Caroline. Misschien heeft hij daar wel een goede reden voor. Of misschien weet hij niet eens dat ik besta. Natema haar knikte langzaam. Dat is waar. Laat me erover nadenken. Doe intussen niets overhaasts. Caroline trok een mondhoek op. Ik overhaast. Steekt hem bij? Nee, hij maakt honing. Natema haar grijnsde en trok zachtjes aan een krul. Je maakt ook een heleboel honing. Hij stond op. Ik moet terug naar het hof. Ik zal je een boodschap sturen als ik iets van belang vind. Hoewel de overstroming van de Nijl de oevers van de rivier voor het grootste deel vruchtbaar hield, deed de woestijn zijn best om naar de groene velden op te dringen. 20 minuten flink doorlopen vanaf de Nijl en je voeten raakten het hete zand van een dorre wildernis. Het bewoonde gebied van Kush nam slechts een smalle strook land parallel aan de oevers van de rivier in beslag. Vroeg in de morgen, voordat haar grootmoeder haar een lange lijst saaie taken kon toewijzen, maakte Caroline een lange wandeling langs de Nijl, waar de druk bevolkte steigers en menigte reizigers de veiligheid van een vrouw alleen verzekerden. De geur van vis vermengde zich met het zoete aroma van gele acaciabloemen die in trossen aan de takken van de bomen hingen. Dichter bij het opaalachtige grijze water van de Nijl rees een subtielere geur op uit de rivier. Een zweem van zoete hyacint kwam van de wortels van de lotusplanten die groeiden in de kleine vijvertjes die zich soms langs de randen van de rivier vormden. Dit was Kush op zijn best, het mysterie van de vruchtbaarheid van de rivier, die zijn volk voedde en via zijn bochtige armen naar handelscentra en economische vitaliteit voerde. Ze had zich nergens zo thuis gevoeld als in de buurt van de Nijl. Voordat haar grootmoeder alarm kon slaan en half in paniek ging rondvragen waar haar kleinkind gebleven was, ging Caroline terug naar de hoofdstad. Meroë was een stad van 20.000 mensen. Maar gedurende de dag zwol dat aantal aan tot 1,5 keer zoveel wanneer mensen uit de omstreken de hoofdstad binnenstroomden voor werk, handel, godsdienst of vermaak. Caroline liep door de stegen en glipte het huis binnen voordat haar aanwezigheid werd opgemerkt. Ze bracht de ochtend door met het inpakken van linnengoed gemaakt van het zachte katoen van Kush, terwijl haar gedachten in beslag genomen werden door het mysterie rondom haar vader. Ze schrok op toen haar grootmoeder een groezelig kistje op de berg handdoeken voor haar neerzette. Dat is voor jou. Caroline fronste haar voorhoofd en trok een vinger door de dikke laag stof op de houten kist. Wilt u dat ik uitpak wat erin zit? Je mag ermee doen wat je wilt. Dit is vroeger van je moeder geweest. Caroline's mond viel open. Ze had door de jaren heen een paar dingen van haar moeder gekregen, een aantal bescheiden sieraden, kammen, knopen, wollen en linnen tunica's, een paar kleurige leren schoenen. Ze had dit kistje nog nooit gezien. Is dit van mijn moeder geweest? Grootmoeder knikte. Ze zou gewild hebben dat jij het kreeg. Ze maakte een gebaar in de richting van de stoffige kist en aarzelde, alsof ze zocht naar woorden die niet wilden komen. Ze was net als jij. zei ze tenslotte. Zonder antwoord af te wachten, draaide haar grootmoeder zich om en liep weg. Carine gaapte naar het stoffige kistje. Verstopt in het sierlijke voorwerp lag iets wat van haar moeder was geweest en waar ze nooit iets van had geweten. Ze drukte het kistje tegen haar borst. Het woog niet zoveel. Opeens merkte ze dat het bedompt en benauwd was geworden in het vertrek en ze voelde de drang om de muren die op haar afkwamen achter zich te laten. Met het kistje in beide handen geklemd, liep ze behoedzaam naar de verlaten binnenplaats. Ze had het niet meer met meer zorg kunnen dragen als het de lievelingskroon van de keizerin had bevat. Ze had ook een stofdoek en olie meegenomen en met dat alles installeerde ze zich bij de kleine vijver in het atrium. Ze maakte de doek vochtig met olie en begon voorzichtig over het hout te wrijven. Even later kwam het kistje onder de laag vuil tevoorschijn. Acaciahout en ebbenhout waren door een meesterkunstenaar vervlochten tot een verfijnd golfpatroon op het deksel. Ivoor en gepolijst git voegde glans en diepte toe aan het ongewone ontwerp. Hoewel eenvoudig, was het een exquis kunstwerk, een verweving van donkere en lichte kleuren. Carilinee legde haar wang tegen het koele oppervlak en zuchtte diep. Het voelde of ze een deel van haar moeder aanraakte. Langzaam tilde ze het deksel op en gluurde naar binnen. Ze wist niet wat ze verwacht had, maar zeker geen verzameling rollen, zorgvuldig vastgebonden met een stuk verschoten blauw lint. Ze rolde de eerste uit en staarde tot haar verwondering naar een tekening van een van de piramides van Kush. Het was geen mooie tekening die bestemd was om een kamer te verfraaien. Maar haar moeder had een precieze afbeelding getekend met veel aandacht voor hoeken en afmetingen. De steile kanten van de piramide gaven die een lang, slank uiterlijk dat was verfraaid door de aanbouw van een vierkante kapel die aan het monument was verbonden middels een korte, smalle gang. Aan elke kant had haar moeder in een net handschrift een cijfer geschreven. Carilinee's mond viel open toen het tot haar doordring dat het berekeningen waren van de afmetingen van de piramide. Haar moeder had een bouwkundige tekening gemaakt. Carilinee opende de volgende papyrusrol en zag een bibliotheek, compleet met een reeks bouwtekeningen. Ze bekeek de ene na de andere prachtige tekening met zorgvuldig wiskundige berekeningen en soms met uitgebreide details zoals suggesties voor het type hout, pleisterkalk en de kleuren die in ieder gebouw moest worden gebruikt. In de afgelopen eeuw hadden de Romeinen de studie van de architectuur verheven tot ongekende hoogte. Een architect moest kennis vergaren uit vele takken van kunst en wetenschappen. Hij moest verstand hebben van techniek, ontwerp, geometrie, afmetingen en praktische constructie. De tekeningen van haar moeder toonden een ongewone beheersing van veel van deze vaardigheden. "Ze was net als jij," had haar grootmoeder gezegd. Daarmee had ze dus bedoeld dat haar moeder, net als Carilinee, dol was geweest op architectuur. Dat ze bouwwerken had bestudeerd en ontworpen. Dat ze geprobeerd had de kunst en wetenschap en techniek achter elke vorm te begrijpen. Carilinee klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren, de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u ingeschakeld heeft. En we hebben dus nu een uur van geleide aanbidding. Ik heb de gordijnen open gedaan, dus ik kan hier van achter de microfoon, kan ik zo ons Heer ook aanbidden. En dan mag u dat dus ook doen samen met mij. Maar we mogen dan eerst ons Heer mogen we welkom heten. En Heer, wij danken u dat u hier in ons midden bent. Dat wij zo u mogen aanbidden. We hebben u in de Eucharistie mogen ontvangen. En wat is dat mooi. En dat de kerk dat ook heeft aangegeven dat we ook na de Eucharistie u nog in een hele mooie monstrans ook mogen aanbidden. En het is fijn om te horen dat tomelijk op heel veel plekken ook de aanbidding weer terug gaat komen. En Heer, het is het mooiste wat wij kunnen doen om u alle eer en alle glorie te brengen. En dat willen we ook in dit uur, willen we u aanbidden. En dan ga ik dadelijk vertellen hoe u dus ook, hoe we u mee kunnen nemen, ook in de aanbidding. Maar mogen we eerst de Heilige Geest gaan afspreken. Want we weten, Heer, dat wij zondige mensen zijn. Dat er dingen gebeuren. En daar willen we u dan ook vergiffenis voor vragen. Dat we met een oprecht en zuiver hart u mogen aanbidden. Maar we weten, Heer, dat wij zwakke mensen zijn en dat we u, Heilige Geest, zo nodig hebben. En daarom willen we u afsmeken over ieder van ons. Ook als u thuis aan het meeluisteren bent, ook dan is ons Heer ook in uw hart. En mogen dus samen met Heilige Geest de Heer aanbidden waar u ook bent. Want hij is overal. Gaan we dan bidden, Veni Creator, kom, Heilige

En dank u, Heilige Geest, dat we u zo mogen aanbidden. En dat u ons helpt om ons hart even leeg te maken. Om alles eventjes opzij te zetten. Dat we ons hoofd ook leeg maken. Maar dat we met heel ons hart u, Heer, mogen aanbidden. Jezus, die voor ons gestorven en verrezen bent en zo voor ons ook mogelijk maakt, zoals u in elke Eucharistie weer opnieuw in ons midden komt. Opnieuw weer mogen we vieren uw lijden, maar ook uw verrijzenis. En zo komt u weer en mogen we ook in de communie u werkelijk in ons hart ontvangen. Want u leeft, Heer, u bent verrezen, maar leeft ook onder ons. En we danken u daarvoor. Maria, neem ons bij de hand, omdat we met een eerlijk en een zuiver hart bij de Heer mogen komen, om hem alle eer en alle glorie te geven. En zo willen we ook dadelijk, dan gaan we luisteren naar het Adoro Te, Devote. Kom, laat ons hem aanbidden. En dan kunt u bellen. Dat is eigenlijk hetzelfde idee als bij de rozenkrans tussen de middag. Dan mag u bellen, zeg van nou, ik zou het fijn vinden om meegenomen te

worden naar Jezus op het altaar. Met, ja, waar u ook mee zit. Maar gewoon ook, ik wil graag dus dat u me meeneemt naar Jezus toe. En dan kunt u ook zeggen van, ja goed, ik zit nog overal mee. Het kan ook uit dankbaarheid zijn. Maar ook met een probleem waar u mee zit, een pijn of lijden. Ja, wij maken als mens zoveel mee. En we mogen dat dan allemaal bij ons lieve Heer gaan brengen. Want hij weet er wel raad mee. Hij weet wel hoe hij u dan ook het beste kan helpen. En door elkaar dus bij Jezus te brengen, mogen we ook hem ook samen aanbidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp, ik zie al dat daar ook gebruik van gemaakt wordt. Dan kunt u ook wat op de WhatsApp zetten. En ook dat nemen we natuurlijk mee in ons gebed naar Jezus toe.

En zo, Heer, mogen wij samen u aanbidden. Maar we hebben ook u, Heilige Geest, al afgesmeekt in het Veni Creator. En willen wij ook nog bidden om uw hulp. En dan mogen we bidden, kom Heilige Geest, Geest van de Vader en Geest van de Zoon. Kom, Geest van de liefde, Geest van kindschap, Geest van de vrede, van het vertrouwen, van de kracht en de heilige vreugde. Kom, verborgen blijdschap in de droefheid hier op aarde. Kom, zegevierend leven in onze aardse dood. Kom, Vader van de armen, toevlucht voor de verdrukte. Kom, licht van de eeuwige waarheid. Kom, liefde die in ons hart is uitgestort. Wij hebben niets dat u zou kunnen dwingen. Maar daarom zijn wij vol vertrouwen. Ons hart is heimelijk en bang voor uw komst, omdat gij onzelfzuchtig en goed zijt, omdat gij anders zijt dan ons hart. Maar dat is voor ons eigenlijk de zekerste belofte, dat gij toch zult komen. En dank u, Heilige Geest, dat wij samen met u Jezus mogen aanbidden en wil ons helpen. Want u, Heer, alleen komt alle lof en alle eer en alle glorie toe. En Heer, dan willen we ook bijzonder een gezin bij u brengen. De kinderen, de kleinkinderen. En danken dat de dingen die goed gaan, maar ook daar waar we uw hulp nog zo bij nodig hebben. Heer, we bidden om liefde en eenheid in dit gezin. Maar vooral ook om een goede gezondheid. En Heer, als we dit gezin bij u brengen, willen we alle gezinnen bij u brengen. In het bijzonder toch die gezinnen waar het moeilijk is, waar geweld is, waar misbruik is, waar oneenigheid is. Heer, u kent deze gezinnen allemaal en u heeft ze lief. En u wilt niks liever als dat het goed met hen gaat. Daarom willen we ook bij u hier op het altaar al die gezinnen willen we brengen. En mogen u alle lof en alle eer en alle glorie mogen we geven. Dan brengen we ook bij u, Heer, een overleden oom. Wij brengen hem bij u en vragen dat hij in alle rust en vreugde bij u mag zijn. En we vragen ook dat het hem ook wordt vergeven, zoals de manier waarop hij gestorven is. Heer, u houdt van deze oom. U hebt hem lief en ook de familie daaromheen. We brengen hen allen bij u, Heer, dat u hen mag zegenen en mag helpen bij alles wat ze nodig hebben. Want u alleen komt alle lof en alle eer en alle glorie, komt u toe, Heer. En we willen u prijzen dat wij zo in de gelegenheid zijn om u te mogen aanbidden. Dat ook door Radio Maria ook mogelijk is. En daar zijn we alleen maar heel erg dankbaar voor. Heer, en zo willen we ook iemand bijbrengen, Heer, die problemen met de gezondheid heeft, met haar bloed. En ja, dat Jezus, we brengen haar hier op het altaar bij u. Wilt u haar uw handen opleggen en wil haar zegenen met alles wat zij nodig heeft op dit moment. Heer, en zo mogen we haar
en ook onszelf bij u brengen, Heer. En willen we u met heel ons hart aanbidden. We willen u danken. We willen u alle lof en alle eer en glorie willen we geven, Heer. Want u alleen komt die lof en die eer komt u toe. We gaan zo dadelijk luisteren weer naar wat muziek. Ik wil mij uw hart schenken, wordt er gezongen. En dan heeft u weer de gelegenheid om te bellen. En dat is 073-687-2001. Maar ook kunt u de WhatsApp gebruiken. Dan nemen we uw gebed en uzelf mee naar ons lieve Heer. En dat is dus 06-200-19670.

En zo, Heer, willen we u ons hart geven en willen we met heel ons hart u aanbidden. Heer, u weet dat ons hart vaak vol zit en dat we bezig zijn met allerlei dingen, met problemen. Heer, we leggen ze allemaal bij u hier op het altaar, want u weet het beste wat goed voor ons is. Dat zegt u ook. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. We mogen dat aanstaande zondag ook weer horen. Heer, u weet wat we nodig hebben. En u neemt ons samen ook mee naar de Vader. Want u en de Vader zijn één, zoals u dat ook gezegd hebt toen u hier op aarde was. Wat van mij is, is van de Vader. En wat van de Vader is, is ook van mij. Heilige Geest, die eenheid tussen de Vader en de Zoon, die willen we afsmeken, Heilige Geest, ook. Dat ook dat hier op het aarde zo mag zijn. Dat er steeds meer eenheid komt onder de mensen. Dat er vrede in de harten komt. Heer, we brengen al die mensen bij u die misschien nog nooit van u gehoord hebben. Heer, we brengen ze allemaal hier bij u op het altaar en leggen ze bij u neer. En u weet het beste wat ze nodig hebben. Vooral ook u, Heilige Geest. En willen we u, Heilige Geest, nog even verder gaan met het gebed wat we net gebeden hebben. Kom dan iedere dag opnieuw, altijd weer. Wij vertrouwen op u. Op u zouden wij anders, op wie zouden wij anders kunnen vertrouwen als alleen op u? Wij beminnen u, omdat u de liefde zelf bent. In u hebben wij God als Vader, omdat u in ons roept, Abba, lieve Vader. Wij danken u, Heer, Heerschepper, Heilige Geest, dat u in ons woont, dat u zelf het zegel wilt zijn van de levende God in ons. Het zegel dat wij zijn eigendom zijn, hem toebehoren. Blijf bij ons, Heer, verlaat ons niet. Niet in de bittere levensstrijd en niet in het einde als alles ons verlaat. Veni Sancte Spiritus. Dan gaan we verder weer met wat muziek. En heeft u de kans om ook, of via de WhatsApp, dat is 06200196670. Of ook mag u bellen naar 073-687-2001. Zegt u, ik wil graag dat er voor me gebeden wordt, dat ik met alles waar ik mee bezig ben, dat dat hier op het altaar bij Jezus gelegd mag worden. En dat kunt je dus nu doen, zo gauw de muziek begint.

En zo, Heer, mogen we U aanbidden en mogen we vragen om veel genade, dat U ons wilt zegenen in elke situatie. Maar ook, Heer, dat wij mogen uitkijken naar wanneer U het wilt, dat U ons wil komen halen. Heer, ook dat wij dan bij U in alle rust mogen zijn. Maar zover is het nog niet, Heer. We hebben nog een leven hier op aarde. En we willen U danken dat wij ook aan Uw hand mogen gaan. Heer, want hoe zou ons leven zijn zonder U? En daar willen we U voor danken. We willen U alle lof en eer brengen. We danken U voor onze ouders, die misschien wel of niet ons het geloof hebben geleerd, maar misschien ook op een hele andere manier. Heer, we brengen al die jongeren bij U die nu U hebben ontdekt en ook gevraagd hebben om gedoopt worden. Heer, al die jongeren brengen we bij U, want ja, we weten dat het leven met U is niet altijd makkelijk. Heer, maar wel hebben we de zekerheid dat U ons altijd wilt helpen. Dat U altijd ons inzicht wil geven van wat we het beste kunnen doen. Heer, en dat is alleen maar omdat U ontzettend veel van ons houdt. Heer, we hebben geen idee hoe groot Uw liefde voor ieder van ons is. Ook al waren we ook iemand alleen op deze aarde, dan nog, Heer, had U uw leven gegeven, omdat U niets anders kan als liefde. En dat, zo is het ook met de Vader. De Vader die ons zo lief heeft en steeds weer weet wat we nodig hebben. En hoe kunnen we U danken, Heer? We blijven U danken en loven en prijzen, Heer. En dan willen wij ook bijzonder een gezin bij U brengen, Heer, die samen met een werkvakantie bezig zijn. Heer, dat zij door het goede te doen ook bijzonder gezegend mogen worden en ook de mensen in hun omgeving. Heer, en dat ze van U ook de kracht krijgen om daar, wanneer het een moment moeilijk is, dat ze mogen weten, Heer, dat U erbij bent en dat U hen alles wil geven wat ze op dat moment nodig hebben. En we danken U, Heer, dat we zo op U mogen vertrouwen, in welke situatie we in ons leven ook zijn. Want U alleen komt alle lof en alle eer toe. Heer, en dan willen we ook een gebed van iemand ook bij U brengen. En die bidt, lieve Hemelse Vader en ook U, Zoon Jezus. Ik zou willen vragen om de genezing van de man van mijn vriendin. We brengen ze bij U die ongeneeslijk ziek is. Heer, dat de familie heel veel kracht krijgt, Heer, maar we brengen hem bij U. Als het U wil is, Heer, wil hem dan genezen. Toen U op aarde was, heeft U zoveel mensen genezen. Heer, we brengen vol vertrouwen, willen we hem bij U brengen. En dat iemand ook daarbij dan ook zegt, voor de familie om heel veel kracht en sterkte, maar ook toch heel dankbaar is voor alles wat het geloof in de harten van alle gezinsleden doet. Heer, het is een grote schat die U ons toevertrouwt, het geloof. En we krijgen het, we kunnen het niet zelf maken. Maar alleen met Uw genade en Uw zegen mogen wij geloven. Geloven dat U er voor ons bent. Dat U voor ons aan het kruis hebt willen hangen.
en alle lijden heeft willen doorstaan, lichamelijk maar ook geestelijk. Heer, en wij danken u dat u zo ook na het lijden bent verrezen. En dat is ook ons uitzicht. Heer, dat wij na dit leven, hoe moeilijk het ons soms ook kan zijn, maar dat we uitzicht hebben. Want we weten, Heer, dat we bij u aankomen en dat we met u samen zullen verrijzen. Heer, dank u voor dat uitzicht, maar ook voor het geloof dat wij ook mogen weten, Heer, dat u echt aanwezig bent, dat u leeft. Glorie aan u, Heer. Glorie aan uw heilige naam. En zo, Heer, mogen we ook nog een zoon bij u brengen, dat hij de goede keuze mag maken voor de juiste psychische hulp. En ook om dat te aanvaarden. Heer, u weet het beste wat hij nodig heeft en wat goed voor hem is. Heer, want u bent een geneesheer. U wilt ons niet alleen naar lichaam, maar ook naar geest genezen, wanneer wij hem bijzonder bij u brengen, dat hij uw liefde zal mogen ontvangen. En mag weten, Heer, dat u in elke hulp ook aanwezig bent met uw liefde. Dank u, Heer, dat wij zo bij u mogen komen. En zo wil ik graag ook nog een broer bij u brengen die heel erg ziek is. Heer, u kent hem en u heeft hem lief. En ja, zijn familie, die hebben het daar moeilijk mee. En dat is heel begrijpelijk. Heer, wil vertrouwen schenken. En dat u hem alles wil geven, ook zijn familie, wat goed voor hen is. Want soms, Heer, denken we, nou, dat alleen kan ons weer gelukkig maken. Maar dat is niet altijd. U weet het beste wat goed voor ons is. En zo brengen we ook deze broer en zijn familie bij u, Heer. Dat u hen wil geven alles wat ze op dit moment nodig hebben. En we danken u dat we zo bij u mogen komen. We mogen nu gaan luisteren naar een instrumentaal stukje muziek. En dat we ook in stilte ook hier bij u mogen zijn en u mogen aanbidden. Maar u heeft dan ook nog de kans om te bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp die staat ook nog steeds open. Dat is 06-200-19670. Daar kunt u met uw intenties terecht en willen we die ook graag meenemen naar Jezus toe.

U, lieve Heer, willen we aanbidden, want U alleen komt alle lof en eer komt U toe. Jezus, en als we U hier uitgesteld op het altaar mogen aanbidden, dan mogen we tegelijkertijd ook de Vader aanbidden, want U bent één. En ook U, Heilige Geest, komt alle dankbaarheid, alle lof, komt U toe. Heer, en dan willen we een mevrouw bij U brengen, Heer, die een heel moeilijk leven achter de rug is, maar die nu al een tijdje dat het heel goed met haar gaat. En ja, daar is ze heel dankbaar en heel blij voor. En dat het ook zo mag blijven gaan. Dat ze mag weten dat U van haar houdt en dat zij ook van U houdt. Hier en dan ontstaat er die mooie liefdesrelatie, zoals we dat hier op aarde kunnen hebben, maar met Jezus is dat nog intenser, op een andere manier, maar ook heel mooi. En dan danken we U voor, Heer, dat zij toch steeds dankbaar is voor wat ze nu heeft, en geef haar ook de genade en de zegen dat dat ook haar leven steeds mooier mag maken. Heer, wij danken U, en ja, toen U op aarde leefde, zijn er zoveel zieken zijn er bij U gebracht. Heer, en U legde alle de handen op. En zo willen we heel bijzonder ook een vriendin bij U brengen, hier op het altaar, aan de voet van het kruis, willen we haar neerleggen. En willen we vragen, Heer, wil haar bijzonder zegenen. En vooral als ze morgen geopereerd wordt. Heer, dat Uw handen de handen van de chirurg mag zijn. Of omgekeerd. Heer, en dat goed mag gaan. En als het U wil is dat ze helemaal mag genezen. Geef haar heel veel kracht en ook de mensen in om haar omgeving die ook voor haar bidden. Heer, wat is het toch mooi dat we zo elkaar bij U mogen brengen en zo ook voor elkaar mogen bidden. We danken U daarvoor, Heer, want U komt alle lof en alle eer komt U toe. We gaan nog één keer luisteren. Nu is het een Ave Maria. Want Maria, U zijn we ook heel veel dank verschuldigd. Want U brengt ons steeds weer opnieuw bij Jezus. En U weet wat U Jezus dan voor ons kunt vragen. Wat het beste voor ons is. En daar willen we U voor danken in dit Ave Maria. En heeft U nog één keer de kans, dat is de laatste keer, om te bellen als U nog een gebed, een intentie heeft die we bij ons lieve Heer willen brengen.

Heer, wij komen u danken voor dit uur met u en bij u. We danken u voor al de mensen die wij bij u hebben mogen brengen. Ook Heer, die niet gebeld hebben of geen bericht doorgegeven hebben, maar u kent ze allemaal, u heeft ze lief en weet Heer dat u maar al te graag wil dat we bij u komen, bij u tot rust mogen komen. En zo Heer, brengen we alle mensen, en ik denk ook bijzonder ook aan allen die op een of andere manier met Radio Maria verbonden zijn, maar ook hier de vaste medewerkers, de vrijwilligers die elke dag opnieuw weer zorgen voor dat u Radio Maria kan draaien, dat we samen ook Radio Maria mogen zijn. We danken u en we brengen hen ook bij u. Heer, en dan mogen we tenslotte mogen we bidden. Loof mijn tong, het glorierijke lichaam en het kostbaar bloed van de koning aller volken, dat voor onze schuld voldoet, uitgegoten als de losprijs. Het geloof, het geheim, dat leven doet. Hij die uit de maagd geboren, als een kind van ons geslacht, God met ons werd en als zaaier strooide het woord met grote macht, deed het wonder alle wonderen toen zijn loopbaan was volbracht. En mogen dan deze aanbidding afsluiten met onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: En welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons.

0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.

0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit welke leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

In deze aflevering gaat het over: waarom zouden we eigenlijk geloven? Wat voor positiefs brengt het geloof ons? Maar ook, hoe kan je geloven in dingen die je niet ziet? Is geloof tegenovergesteld aan wetenschap? Dit en meer in deze aflevering, waar wij bij de Thomas van Aquino en onszelf te raden gaan om antwoorden te geven op deze belangrijke vragen.

0: Ja, vandaag een tweede aflevering over de geloofsbelijdenis. Leuk dat je weer luistert. Leuk dat je er ook weer bij bent, Stefan. Goedendag.
1: Ja, hallo. Graag.
0: We zijn er weer. Ja, vandaag.
1: Na een hele lange dag.
0: Na een vermoeiende dag, maar we zijn er weer. Vandaag dus een nieuwe aflevering over de geloofsbelijdenis. Een introductie 2.0, nadat wij de afgelopen afleveringen een eerste introductie hebben gegeven. Ik kan nog even kort terug wat we daar hebben besproken. We hebben aandacht gegeven aan wat geloof is. We hebben onderscheid gemaakt tussen het materiële object van geloof. Dat wat wij geloven over het formele object. En wat is dan wel het formele object van het geloof? Dat is God zelf.
1: De persoon. Exact.
0: Daarnaast hebben wij het kernthema van deze serie geïntroduceerd, de geloofsbelijdenis. Waarbij we hebben gezien dat de geloofsbelijdenis eigenlijk een samenvatting is van het geloof. Zodat ook iedereen het kan begrijpen en een beetje in behapbare proporties het geloof kan begrijpen en tot zich kan nemen. Vandaar ook de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis. En in deze aflevering gaan we wat meer in op de vraag waarom we zouden moeten geloven. Wat dat geloof voor ons voortbrengt. En waarom je zou moeten nalaten om niet te geloven. En om daar toch nog eventjes op in te gaan, is het nog wel eens goed om wat meer in te gaan op het geloof zelf. We hebben de eerste aflevering voornamelijk stilgestaan bij wat geloof is. Het is ook wel eens goed om te kijken hoe je moet geloven. Stefan, heb je daar een idee of een mening over?
1: Hoe je moet geloven.
0: Ja, wat is er nodig?
1: Dat is zo'n algemene vraag.
0: Wat is er nodig om te geloven? Laat ik het eens anders stellen.
1: Het probleem is natuurlijk dat je er zoveel mee bezig bent. Als vanaf het moment dat je dan daarover moet reflecteren, denk je van waar zal ik beginnen? Hoe moet ik geloven? Ja, het geloof is het hele leven niet.
0: Ja, maar als je het zou moeten uitdrukken in, laten we zeggen, een bepaalde houding. Of stel ik zou zeggen, ik geloof. Wat betekent dat voor hoe ik mijn dagelijks leven in zou moeten richten?
1: Ja, dat verandert alles. Dat verandert ons hele perspectief op de werkelijkheid. Omdat een gelovig persoon en een ongelovig persoon, iemand die van zichzelf zegt dat hij gelooft en iemand die niet gelooft, die twee soorten mensen, in hoeverre we dat kunnen onderscheiden, maar in ieder geval het onderscheid dat we kunnen maken, die maken natuurlijk hetzelfde mee. Die gaan allebei naar een universiteit of naar hun werk. Die zijn getrouwd of ongetrouwd. Gaan 's avonds een keer naar het café. Gaan een keer naar een restaurant. Sporten. Doen naar muziek. Al die zaken doen zowel de mensen die geloven als de mensen die niet geloven. Dus als je kijkt naar het uiterlijke, dus vanaf de buitenkant, is het misschien niet gelijk helemaal te zien wie of wel of niet gelooft. Als we nou dieper ingaan op wat geloof is, dan zou ik ook zeggen dat geloof te maken heeft met die verbinding, met die relatie, met die verhouding tot Christus. Waardoor dus een tweede persoon, die natuurlijk eigenlijk de bron is van alles wat we doen en van alles wat we meemaken en van alles wat bestaat. Maar die persoon, die nodigen we uit in ons leven. Dus daar hebben we omgang mee, zouden we kunnen zeggen. Die is bij ons als een hele goede vriend die altijd naast ons loopt en aanwezig is. Dus ik zou zeggen dat de ogen van het geloof, dat betekent dat we niet meer alleen zijn. Dat we samen zijn op de weg van ons leven. Dat alles wat we doen in een nieuw perspectief van vriendschap met Christus geplaatst wordt.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat als we het hebben over deze relatie, dan moet die relatie ook onderhouden worden. Die wordt onderhouden door de sacramenten die we ontvangen. Hè? Dus de heilige mis die we bezoeken in de katholieke kerk. Daarnaast ook door het lezen van de Bijbel, door het spreken met hem gedurende de dag. Hè? Net zoals we spreken met een goede vriend. En tegelijkertijd ook een het opdoen van kennis over dat geloof. Dat is natuurlijk niet voor iedereen op dezelfde manier. Maar die kennis kan op allerlei verschillende manieren tot ons komen. In mijn geval is dat op een universitair niveau. Maar dat kan ook tot je komen gewoon omdat je een goed gesprek hebt met iemand anders. En je herkent daar iets van jouw relatie met de Heer in.
0: Ja. Ja, wat ik zelf ook wel interessant vind, Stefan. Je schetst vooral ook het relationele aspect. Je gaat een relatie in principe aan wanneer je gelooft. Wat ik nou interessant vind is ook om te kijken wat de catechisme van de katholieke kerk erover zegt. En geloof is natuurlijk een van de goddelijke deugden.
1: Ja, de theologale
0: deugden. Dus die zijn ook gericht op God. Hè? Het is een basishouding waarop je de relatie met God vormgeeft. En die zijn in eerste instantie is het ook een gave van God zelf aan ons. Hè? Ze stellen ons ook in staat om als hun kinderen het eeuwig leven te bewerkstelligen. Dus dat vind ik ook wel een interessant aspect om daarbij te belichten. En daarbij, je zegt ook kennis opdoen over het geloof. Ik denk dat dat ook zeker belangrijk is. Hè? Je wilt het met je verstand wil je het begrijpen en met je hart en met je mond verkondigen of naar leven. Mm. Dat geloof ook veel verder gaat dan het intellectuele aspect. Dat vind ik wel een mooie passage uit de Bijbel als je kijkt naar Jacobus 2. Die heeft het daar ook over. Hè? Mm. Dat ook demonen en mensen zeg maar die niet in God geloven, niet naar God leven, wel in hem geloven. Maar ze verzetten zich tegen hem. En dus bij hen is het geloof dood. En om geloof levend te houden, dan moeten wij het geloof ook belijden en daar ook naar handelen. Dus het verwacht van ons ook wel een bepaald handelingsperspectief op het moment dat we zeggen te geloven. Woord bij je daad voegen of andersom.
1: Dus inderdaad, geloof zonder liefde heeft geen vorm, is dood. Bestaat niet eigenlijk. Hè? Dus dat is puur intellect. En je hebt gelijk, want de duivels en zo staat in die passage van Jacobus inderdaad, die geloven ook. En die geloven ook dat God bestaat. Ze weten het zelfs. Ze weten het nog met een grotere zekerheid. Maar ja, ze handelen er niet naar. En ze hebben niet lief. Ze hebben God afgewezen. En dus dat is inderdaad een belangrijk aspect. Dus de kennis is nooit voldoende.
0: Nee.
1: En dat trouwens, als je dan ook in ons dagelijks leven kijkt, als ik het wat breder mag trekken weer. Als jij helemaal geïnteresseerd bent in een bepaald vakgebied. Op het gebied van of dat nou een bakker is, een slager, of een iemand die zich bezighoudt met scheikunde,
0: natuurkunde. Vanavond is er weer voetbal op tv, dus ook een mooi voorbeeld.
1: Ja, nou kijk nou eens naar die voetbalverslaggever. Die weet alles over zijn onderwerp. Oké, daar is wat over te twisten, maar in ieder geval,
0: die hebben er niet veel verstand van.
1: Hij beweert dat hij een expert is. Nou, laat me even de analogie afmaken, alstublieft.
0: Nee, ik moest gewoon in één keer denken aan een discussie die ik wel eens met een paar goede vrienden heb over voetbalanalisten. En nou, daar zijn de meningen wel eens over verdeeld. Hoor. Maar goed, ga door met je betoog, Stefan.
1: Ja, die discussies heeft hij niet met mij, want ik vind het allemaal maar een beetje sullig dat mensen achter zo'n bal aanrennen. Maar
0: je vindt er geen bal aan.
1: Nee, precies. Dat is dan weer de droge humor van Herwin. Maar inderdaad, dus je hebt zo'n voetbalanalist en die heeft, als het goed is, daarvoor gestudeerd. Stel dat die man dat nou alleen maar technisch zou toelichten. Dan zou niemand dat interessant vinden. Nee, er komt een bepaalde passie bij. Die man die zwaait met zijn armen. Die zegt, ja, nu komt het goal van rechts of nu weer links. En de paas naar boven, naar beneden. En dit was een dat die bal aangeschoten wordt naar een andere persoon. Een voorzet.
0: Ja, heel goed. Je hebt er duidelijk niet heel veel verstand van. Maar dat geeft niet.
1: Maar het idee is dat iemand, je zegt niet van, zo, nu gaat die bal naar rechts, nu gaat die bal naar boven, nu gaat die bal naar... Die man die zegt dat met een kennis en niet alleen met een kennis, maar met een passie. Dus ik zou bijna willen beweren, als je echt ook echte kennis van je vak hebt, dan ben je er als het goed is ook gepassioneerd over. Hè? Dus dan blijft het niet bij alleen maar werk, maar dan wordt het iets van je leven. Dan kan iemand die echt geïnteresseerd is in scheikunde, kan niet ophouden om te praten over zijn laatste bevinding in het lab. Omdat hij namelijk ziet dat datgene wat hij daar in dat lab onderzoekt, ook iets met het alledag te maken heeft. Met de hele realiteit. Nou ja, voor God geldt er natuurlijk nog veel meer. Deze analogie. Hè? Dus het blijft niet bij bepaalde kennis, maar het is een vriendschap die gestoeld is op de wil. En op het kiezen voor God continu. In zijn liefde te blijven. Met gebeden, met smeekgebeden nu gedurende de dag. Met psalmen, met gebed. Met continu zijn aanschijn voor ogen houden. Dat is. En dat is meer dan alleen kennis. Dat is passie.
0: Ja. En natuurlijk heb je een verschil tussen de normaal of de gewone deugden, noem ik hem maar eventjes, en de goddelijke deugden. Dus de goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Die hebben nog een diepgaande aspect. Die hebben ook vooral dat relationele aspect ook in zich.
1: Het zijn ook geschenken, zijn ook gaven.
0: Daarbij, we hebben het volgens mij in de vorige aflevering ook al wel genoemd, dat juist het vertrouwen ook heel belangrijk is. Hè? Dus geloof is een goddelijke deugd, hè? Komt van God zelf. Waardoor, hè, als wij daar antwoord aan geven als mens, we in God geloven en dat we alles wat hij ons gezegd en geopenbaard heeft, ook aannemen. Dus door geloof moet je eigenlijk ook leren je als mens in geheel je vrijheid, met al het verstand en wil wat je hebt, je aan God toe te vertrouwen.
1: Ja, en inderdaad, dat schuurt soms wel eens. Want inderdaad, soms is het zo dat we het geestelijk leven wat anders zegt dan datgene wat onze persoon vanuit onze natuur uit wil. Hè? We zijn natuurlijk ook aangetrokken tot het kwade. In eerste instantie zijn we goed geschapen, onze schepping is goed. Maar na de zondeval hebben we ook inderdaad, daar hebben we het vaak over gehad, een tendens naar het kwade. Dat is ook wat Paulus zegt. Paulus zegt, oh verhip, vervelend. Ik wil graag het goede doen, maar het lukt niet. Waarom doe ik elke keer het slechte? Want ik weet, er is een wet in mij, een geweten. Een weten wat het goede is, maar waarom lukt het mij elke keer niet? Dat komt omdat daarvoor de genade nodig is. Hè? Dus wij kunnen niets alleen. Nee. We hebben altijd Gods genade nodig. En Gods theologale deugden komen van hem uit in eerste
0: absoluut.
1: Instantie.
0: En ook vooral de genade natuurlijk wanneer we falen en wanneer we vallen. Maar goed, toch eventjes goed om dit ook behandeld te hebben. We hebben vorige aflevering dus vooral gekeken wat geloof nou is. Objectief. En hoe je gelooft. Men zegt ook, het geloof is voor iedereen verschillend. Maar het is toch wel, denk ik, wel belangrijk om ook in deze aflevering, als we wat meer ingaan waarom we zouden geloven, dan heb je toch ook de wat-vraag en de hoe-vraag moet je toch in zekere zin wel voor jezelf scherp hebben, denk ik. Dat het toch goed is dat we stilstaan bij het feit dat geloof dus ook een goddelijke deugd is. Hè? Niet zomaar een deugd, nee, het is een goddelijke deugd. Wat dus echt gaat over een relatie waarin je middels vertrouwen, overgave en gehoorzaamheid onder de genade van God, want die hebben we allemaal nodig. We daar op onze eigen manier gaandeweg in het leven in ontwikkelen.
1: Zeker.
0: Dus het is geen praktische handleiding zoals dat je in IKEA-kast in elkaar schroef van, dit is het. Als je dit doet, dan kom je er. Het werkt in het leven. Je kunt werken aan de deugd en werken aan de relatie. Aan iedere relatie die je als mens hebt in je leven, dat ontwikkelt zich door en door. Dat is ook heel normaal. Maar het is goed om die aspecten te belichten hier, denk ik.
1: Zeker. En wat ik ook goed vind is dat je dat onderscheid zo mooi maakt tussen die theologale deugd en de normale deugden. Hè? De heidenen kenden reeds de deugden. De deugd van moed. De prudentia, de voorzichtigheid. Dat zijn allemaal goede dingen. En Thomas, daar zullen we het nog over hebben, erkent ook dat dat goed is. Maar het is niet voldoende om echt met de Heer te leven. Dat is nog wat anders. Daar zullen we het ook nog over hebben later. In de aflevering.
0: Precies.
1: Dadelijk.
0: We hebben nu eigenlijk een paar kernelementen behandeld. Ook met de afgelopen afleveringen bij. Wat is geloof? Wat is een geloofsbelijdenis? Heel kort. En hoe geloof je? Dat hebben we net ongeveer proberen uit te leggen. Hoewel je ook merkt dat het nog steeds vrij complex is. Het is een proces. Maar waarom zouden wij geloven? Het is een vraag die misschien veel mensen hebben. Vooral ook in deze tijd. Waarin we ook zien dat steeds minder mensen gelovig worden. Dat kerken ook leeglopen. Waarom zouden we geloven? Wat voor goeds brengt het geloof ons voort? Wat zegt Thomas van Aquino daar eigenlijk over? In het kort.
1: Ja, Thomas van Aquino, wie is dat? De bekende heilige. Dus hij heeft het erover dat in eerste instantie niemand een christen genoemd wordt als die niet gelooft. Hè? Dus het geloof is een noodzakelijkheid voor om überhaupt christen genoemd te worden. En hij heeft eigenlijk het over vier zaken die voortgebracht worden door het geloof. Of dat gelijk de waarom-vraag van jou beantwoord, Herwin, weet ik niet. De waarom-vraag van het geloof is misschien nog wel veel, veel groter.
0: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk voor mij, in ieder geval als ik dat heel kort even zou mogen zeggen, heeft dat vooral ook te maken met waarom ben ik hier? En zoals C.S. Lewis, geloof ik, dat ooit zei, heel mooi, in een Engels citaat, ik weet even niet meer precies hoe het gaat, maar in het Nederlands heeft het ongeveer deze strekking. Als ik in mijzelf een verlangen vind wat op geen enkele wereldse manier bevredigd kan worden, dan is de enige conclusie dat ik voor een andere wereld uiteindelijk geschapen ben. Dat betekent niet dat je deze wereld aan de kam moet schuiven, maar de waarom-vraag zou ik zo willen beantwoorden dat in ons een verlangen is naar het eeuwig leven, vanuit de schepping, vanaf het begin dat een mens geboren wordt, kent hij gelijkbeeldigheid met God. Dus hij is in beeld en gelijkenis van God geschapen. Dus er is iets wat hem doet verlangen naar iets groters, iets hogers. In dit geval God. En dat verlangen kan op geen enkele manier gestild worden. En alleen door het geloof en door God. En door met hem te leven.
0: Ja, dus de waarom-vraag is misschien wel iets essentiëler en existentiëler. Waarom wij hier zijn en wat is het doel van het leven? Ja. Dat soort vragen horen daar ook zeker bij. Maar heel Hollands gedacht, eigenlijk gaat Thomas voornamelijk in zijn commentaar in op. Tenminste, aangaande dit stukje. Wat voor goeds brengt het geloof ons voort? Hè? Ik denk dat we het beter op die manier kunnen stellen.
1: Wat brengt het mij eigenlijk?
0: Ja, dat is ook niet onbelangrijk. Hè?
1: Nou, ten eerste, ik zal de eerste doen, jij de tweede doen, anders ben ik weer de hele tijd aan het woord. We proberen iets beter af te wisselen, hè, zodat de mensen niet de hele tijd die Dominicanen stem hoeven te horen. De eerste dimensie zegt bij Thomas, het eerste goede wat het geloof voorbrengt, is dat het geloof ons verbindt met God. Dus hij vergelijkt dat, het geloof, met een huwelijk. Dat staat ook in de Bijbel, natuurlijk, want dat is natuurlijk de openbaring die Thomas gebruikt om al zijn bredeneringen te toetsen en te steunen. Daar staat in de profeet Hosea, hoofdstuk 2, vers 20, ik zal met u huwen in het geloof. Natuurlijk moet je dat niet helemaal letterlijk nemen, in de zin van dat iedereen een huwelijk aangaat met God, maar het is in analogie zo gesproken, is het zo dat relationele aspect hier dus heel duidelijk naar voren komt. Hè? Dus het idee dat je door het geloof, door die objectieve dimensie van God, met hem een band aan kan gaan. Hè? Dus het geloof brengt je in die band, in die zekerheid van die relatie met God. En het is natuurlijk ook het eerste wat je doet als je gedoopt wordt. Hè? Dus dan spreek je de geloofsbelijdenis uit. Als je dat jong hebt ondergaan, zoals ik, heel jong, net toen ik net kind was, wordt dat door jouw ouders plaatsvervangend uitgesproken.
0: Ja, anders komen we niet verder. Dus anders komen we verder naar papa of mama. Al zal dat zelfs nog heel vroeg zijn.
1: Ja, precies. Ja, zo is het. En dat is ook wat Thomas dan weer rechtvaardigt met Marcus 16, vers 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden. Hè? Dus de verbinding met de doop.
0: Ja.
1: De doop is het sacrament van het geloof. Dus daar worden we geïntroduceerd in het geloof. En de doop is niet alleen het wegnemen van de erfzonde, dat is ook een onderdeel ervan, maar nog veel meer maakt het voor ons mogelijk om op te stijgen naar God. Dus om hem werkelijk lief te hebben en om in gemeenschap, in vriendschap van geloof met hem te leven. In de gemeenschap van zijn kerk. Dus het doopsel heeft in eerste instantie een positief doel. Een positief geloofsdoel om ons in deze verbinding te brengen. In deze huwelijksverbinding, zo je wilt. Hè, zoals Hosea zegt.
0: Het is als een soort van een geestelijk huwelijk. Hè? Je geeft een ja-woord.
1: Ja, ja, precies. Natuurlijk is het niet hetzelfde, want we kennen in de kerk ook bepaalde toegewijde maagden die zich helemaal geven aan de kerk en dus ook met een bruidsjurk als het ware zich geven aan Christus, hè, trouwen met Christus. Nou ja, dat is ook weer een andere dimensie. Zo moet je dat hier niet opvatten, maar toch wel als een, ja, als een geloof in die verbondenheid met God. Die in eerste instantie gebroken was door de erfzonde, maar nu opnieuw hersteld wordt. Hè? Dus, en, waardoor we God met God kunnen leven in de gemeenschap van zijn kerk. We worden opgenomen in de gemeenschap van zijn kerk. In een genadevolle gemeenschap die ons doet opstijgen tot God zelf. Dus dat is eigenlijk ook wat de kerk met Kerstmis viert. Met Kerstmis viert de kerk dat God mens wordt. En daardoor kan de mens God worden. Nou ja, het feit dat de mens tot God opstijgt, natuurlijk niet door natuur, maar zoals we eerder al besproken hebben, omdat hij kind van God is, hè, dat opstijgen naar God zelf, dat is mogelijk door de doop. Ja. De doop zorgt ervoor deze toegang. Dus de poort naar de hemel.
0: Nou ja, dat is dus het eerste aspect.
1: Dat is het eerste goed. Dat is al heel wat.
0: Dat is al behoorlijk. Dat is eigenlijk toch wel vrij essentieel.
1: Ja. Dus hij begint echt met het eerste belangrijkste sacrament, de doop. En dat je daarmee een soort van huwelijk aan kan gaan met God.
0: Ja.
1: En dat het geloof daarom heel belangrijk is. Dat is iets goeds wat het voorbeeld.
0: Ja, dus het eerste aspect is inderdaad, hè, dat de ziel met, door het geloof met God wordt verbonden. Het tweede aspect is dat het eeuwige leven begint in ons door het geloof. Een belangrijk punt wat Thomas ook noemt, is om goed te kunnen leven hier op aarde, dat je ook kennis moet hebben wat goed leven is. Het eeuwig leven bestaat immers in het kennen van God en naar de wil van God leven. We hebben daar ook in onze afleveringen over het Onze Vader ook uitvoerig over stilgestaan. Waarbij er dus twee aspecten bestaan. Het leven in het hier nu-maals en het leven in het hiernamaals. Het geloof biedt ons de houvast om God te leren kennen en ook te leren leven naar de wil van God. En als we bijvoorbeeld ook naar het Onze Vader kijken, waar we ook een paar afleveringen over hebben gemaakt, dan leer je als mens ook wat er nodig is om je leven op een goede manier, zeg maar, om te vragen wat je nodig hebt in het leven om een goed leven te leiden, laat ik het zo zeggen.
1: Wat zou hij bedoelen met kennen, denk je?
0: Thomas. Het kennen van God.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat dubbel op is. Hè? Enerzijds is het een relatie. Dus ik denk dat je moet kennen het aspect. Hoe ben ik als mens? Hoe sta ik als mens tegenover God? Enerzijds. Dus het relationele aspect. Hè? Dat wij kind van God zijn. En dat God onze vader is. Ik denk dat aspect. En het kennen van God, denk ik ook zeker. Datgene wat we nodig hebben om ons leven goed in te richten. Wat God wil van de mens, hoe die leeft. Ik denk dat tweedimensionaal is wat dat betreft.
1: Ja, en dat kennen is natuurlijk altijd in een zekere duisternis hier op aarde. Want echt God kennen betekent God zien. Je kan ook iemand, laten we zeggen, het verschil tussen kennen van, hè, ik ken iemand van, of iemand echt kennen. Wat is iemand echt kennen? We kunnen nooit natuurlijk iemand helemaal doorgronden. Maar ook daar maken wij in Nederlands verschillen tussen. We maken ook een verschil tussen kennissen en vrienden bijvoorbeeld. Het kennen hier, waarover Thomas het heeft, is een kennen in sterke zin, zou ik zeggen. Dus echt. En natuurlijk, je kan God nooit doorgronden en zo, maar we kunnen onszelf ook niet kennen. We hebben zelf ook iemand nodig die ons door en door kent om onszelf te kennen. Hè? Dus we kennen onszelf in diegene die zichzelf compleet kent, namelijk God. Maar ja, daar wordt het heel filosofisch.
0: Goed, wat het punt denk ik ook is, en dat is een van de aspecten van ons mens, is dat wij dat wij beperkt zijn, dat wij begrensd zijn in ons kennen, in ons zien, in ons alles. Mm. En dat God dat niet is. Dus dat je eigenlijk ook je vertrouwen moet stellen op de kennis van iemand die groter is dan jij. Daarom wordt ook Johannes aangehaald, hè? Johannes 17, vers 3. Om God werkelijk te kunnen kennen is geloof een noodzakelijke voorwaarde. Nou, we hebben zojuist geloof gehad dat geloof ook een bepaalde mate van overgave, een bepaalde relatie vereist, hè, wat wij als mens moeten aangaan. En toch ook zeker een bepaalde vertrouwen. En daarbij behoort vaker het woord, dat je de geest van een kind moet hebben. Die vertrouwen moet je ook echt kunnen hebben. Volgens mij maakt Thomas in het boek daar ook wel... nee, dat is niet Thomas. Dat heb ik ergens anders gelezen. Maar dat het ook wel gek is om aan iets vast te houden wat voor ons mens zeker is, dat wij moeten opgeven, of dat misschien een kleine gave van ons vraagt, om iets veel groters te kunnen ontvangen wat wij niet kunnen zien. En dat is de vertrouwensperspectief waar we ook op moeten vertrouwen.
1: Ja, en ik geloof dat die tweede dimensie van het eeuwig leven, dat dus al hier begint. Dat is het tweede goed. Het eerste goed was het huwelijk. Hè? Dus het huwelijk met God als het ware. Dus dat we in de verbinding treden met God door het doopsel. Het tweede is dat het eeuwig leven begint in ons door het geloof. Nu al hier op aarde. Hè? We maken kennis met God die zelf het eeuwig leven is. En dus begint het eeuwig leven al hier. Hè? En we hebben toegang tot God door zijn Zoon, die hier op aarde rondgelopen heeft, door de sacramenten, hè, die nog steeds doorgaan. En daardoor wordt dat eeuwig leven begint al bij ons. En dat is dus die tweede dimensie. En de derde dimensie gaat dan over het feit dat het geloof richting geeft aan ons huidige leven. En ik denk dat dat goed aansluit bij dat kennen. Hè? Dus wat we net gezegd hebben bij het tweede goed, het kennen van het geloof. Dat is het kennen van God. Dat begint nu reeds hier. Maar wat kennen we dan van God? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Want kent iemand die heel intellectueel is en heel veel weet, theologie gestudeerd heeft, ik weet niet wat, kent die meer van het geloof? Nou ja, misschien als het gaat om de theologie en zo. Maar wat is... Een echt kennen is, zoals we net al zeiden, gaat altijd gepaard met een passie ook. Hè? Dus met een liefde. Dus geloof en liefde horen bij elkaar. Anders is het geloof dood. En wat ook belangrijk is misschien, is te zeggen daarbij dat dat kennen, dat gaat in eerste instantie om een aantal basiswaarheden die voor iedereen toegankelijk zijn. Daar hoef je niet een PhD voor te hebben. Daar hoef je niet een PhD voor te hebben om daar echt jezelf daarin te verdiepen. Want een aantal kennisaspecten geven richting aan het geloof. En dat is dus het derde goed. Want de mens moet weten wat nodig is om goed te leven. En kan dat niet allemaal door individuele studie te weten te komen. En daarom geeft het geloof alles wat noodzakelijk is om goed te kunnen leven. En dan heeft Thomas het over een aantal basiswaarheden die iedereen kan kennen door het geloof. Dus zowel de houthakker, laat ik het zo zeggen, als de meest intelligente Stephen Hawking of wie dan ook. Er is één God die het goede beloont en het kwade straft. Nou ja, dat kunnen we door het geloof weten. Dat is een basiswaarheid. De tweede basiswaarheid die Thomas noemt is dat er een ander leven nog bestaat. Dus dat er een eeuwig leven is. Ook een waarheid die we in de volksdevotie en bij de meest simpele mensen ook tegenkomen. En ten derde dat we daardoor worden aangetrokken het goede te doen en het slechte te vermijden.
0: Ja.
1: Dus God bestaat. God bestaat en is de schepper van de wereld. En hij leert ons dat er een eeuwig leven bestaat, wat reeds nu begint. En worden aangetrokken door het goede en dat moeten we ook doen en het kwade moeten vermijden. Nou ja, dat zijn een aantal basiswaarheden die de meeste mensen ook wel hebben. De meeste mensen hebben ook wel een gevoel voor wat goed en kwaad is. Nou ja, dit soort basiswaarheden die door het geloof gegeven worden, die zijn voor iedereen redelijk toegankelijk.
0: Ja, en het kennen van het goed en het kwaad, dat is eigenlijk ook min of meer het vierde aspect wat Thomas hier noemt. Hè. We overwinnen door het geloof ook de bekoring. En er bestaan eigenlijk twee extremen. Ook als we dus kijken naar de bestemming die we als mensen hebben. Je hebt aan de ene kant hemel, dus in aanwezigheid van God, of de hel. Een situatie dat slechter is als wat we nu op aarde hebben. De constante afwezigheid van God. Dat je als mens definitief nee zegt tegen God en hem ook kwijtraakt. Dat is een perspectief voor de toekomst. Maar op aarde heb je natuurlijk een strijd. We hebben daar in het Onze Vader de afleveringen ook over gehad. Enerzijds de strijd of de deugd ook om het goede te doen, hè, vanuit jezelf. En dat kunnen en het slechte na te laten. Die deugd, die kunnen we leren op basis van het geloof. En dus ons geloof leert ons wat deugdzaam is en wat niet. Dus het geeft ons ook een houvast, een bepaalde kennis ook, van wat wij moeten doen in het leven en moeten nalaten om hier een goed leven te leiden. En ervoor te zorgen dat we in het leven hierna ook met God verbonden blijven. Dus dat we ook ten hemel kunnen opstijgen, dat wij kunnen worden opgenomen in de hemel. Maar dat betekent dus wel dat we ook een goede kennis moeten hebben van de verleidingen die we hebben. Er zijn drie verleidingen. Die van de duivel, de wil van het vlees en die van de wereld. En het is de kunst in het leven om daar aan de geneugten van wat we hier op aarde kunnen hebben, dat we daar niet al te veel aan vasthouden. Want sommige geneugten kunnen heel fijn zijn en hier op aarde voorspoedig zijn. Als we puur afgaan op de wil van het vlees en de wereld en ons laten verleiden door de duivel. Maar we zijn ook rationele mensen, dus we weten ook inderdaad vanuit ons verstand, vanuit een bepaald moreel perspectief, wat goed is om te doen en wat niet. En dat kunnen wij dus leren door het geloof.
1: En kunnen we het geloof bij gebruiken. Exact. Ja, dus het geloof die kan die verleidingen weerstaan. Dus we kunnen met Christus zeggen als we, een bepaalde verleiding hebben als het gaat om eten of wat dan ook. Om even een heel flauw voorbeeld te noemen. De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat voortkomt uit de mond van God. Nou ja, dat is een geloofsact ook. We geloven dat. En Christus gebruikt altijd de Bijbel daarvoor, hè, voor dat soort zaken. Daar gaan we nog later meer over in. Ik zou alleen nog één ding willen zeggen over die derde dimensie. Het geloof geeft richting aan het huidige leven. Dat betekent dat ook dat een filosoof voor de komst van Christus

0: dat ook dat een filosoof voor de komst van Christus, dat is heel mooi hoe Thomas dat uitlegt, een filosoof voordat Christus kwam, hè, dus zeg een Plato of Aristoteles bijvoorbeeld, hè, die kon door eigen krachten nooit zoveel weten als een oude vrouw na de komst van Christus weet door het geloof. Hè? Dus een oud vrouwtje kan in haar, in het feit dat ze toch eigenlijk minder kennis heeft en zo over allerlei zaken in de wereld, maar toch die kennis van het geloof heeft, daardoor weet zij meer over wat het leven in essentie inhoudt. Hè? Dus over het ook wat belangrijk is in het leven. Dat Christus voor ons gestorven is aan het kruis, dat hij verrezen is en dat wij dus ons naar hem richten. Hè? Dat al die geloofswaarheden, dat zij die heeft, dat kan haar meer geluk brengen en meer kennis dan de filosoof, als het ware.
1: Hè? Ja, dus ik denk ook als we even samenvattend kijken ook naar wat het geloof ons brengt. Thomas noemt 4 aspecten. De ziel wordt door het geloof met God verbonden. Het eeuwig leven begint in ons door het geloof. Het geloof geeft richting aan ons leven en we overwinnen bekoring door het geloof. Wat denk ik een rode lijn is die daarin voortkomt. Wij als mens zijn eigenlijk een blanke pagina. Maar we hebben het doel. En het doel wat God heeft met de mens, dat stelt Thomas ook centraal. Namelijk dat wij geschapen zijn als kinderen van God en dat wij als doel hebben het eeuwig leven. Dus dat begint met het eerste, dus dat wij actief ja zeggen middels de doop, dus dat we ja zeggen tegen God, dus dat wij daarvoor openstaan en in ons leven met de kennis van het geloof ons ook een pad door het leven weten te banen waarin we bewust zijn wat die relatie inhoudt. Dat we daar kennis van hebben. Dat we weten wat goed is en wat slecht is. Om uiteindelijk ook met God verenigd te kunnen worden na ons leven. Dat is wel denk ik de rode draad die hier ook uit te halen is.
0: Zeker, zeker. Ja, en dat is dus elke keer wat we zien. Dus om heel even weer terug te komen op die vraag die jij aan het begin stelde. Wat is geloof? Hoe moet je geloven? Het geloof heeft met het leven te maken. Het geloof is het hele leven. Dus het is niet één aspect van mijn leven. Als het goed is, behelst het op een gegeven moment mijn hele leven. Mijn denken, mijn doen, mijn handelen, mijn gedachten, alles. En dat kan ook niet anders, want als we ons echt geven aan de Heer, dan is Hij ook degene die de oorsprong is van ons christelijk bestaan, van ons bestaan überhaupt, of we nou christen zijn of niet. van ons einddoel inderdaad. Hè? Dus, en alles wat daartussen ligt. Dus op zich is dat wel heel mooi. We zien in die 4 dimensies, die 4 goede dingen van het geloof, zien we dat het hele leven terugkomt. Hè? Het hele leven in het zicht van het eeuwig leven plaatsen. En daarbij dus zien ook wat de waarde is van dit leven hier op aarde. Hè? Niet doen alsof dat leven hier op aarde niet te doet. Het leven hier op aarde is super belangrijk.
1: Ja, hè, dus eigenlijk wat Thomas hier als doel zegt ook. Wat brengt ons het geloof ons? Nou, het geloof brengt ons hoe je moet leven. Hoe je op een waardevolle en waardige manier leeft in het geloof. En hoe je verder leeft. Hoe je je leven voortzet. Ja. Na dit aardse leven.
0: Nou, hoe je moet leven vind ik een beetje te moralistisch klinkt. Ik zou zeggen hoe je in vriendschap en vrede met de Heer kan leven. Hoe je echt gelukkig kan worden. Dat is toch de vraag waar we naar streven. We streven allemaal toch naar geluk.
1: Klopt.
0: Oké. En dan hebben we bij Thomas nog. Ik zie dat de tijd enorm vliegt. Best wel veel materie zo in zo'n episode. Hè? Hebben we het nog een aantal objecties over het geloof. En hij vat dat in één zin samen, de volgende 4 objecties. Dus objecties zijn tegenwerpingen. Dus mensen die zeggen, dat is allemaal goed en aardig, maar wat moet ik daar nou mee met dat geloof? Ja. Dus mensen zouden kunnen zeggen, en dat is supermodern, die tegenwerping die hier staat. Thomas zegt, maar iemand zegt... En iemand, dan kan je Henk of Ingrid of wie dan ook op straat invullen. Want het wordt enorm vaak gebruikt, dit tegenargument. Het is dom te geloven wat men niet ziet. En ook moet men niet geloven in wat men niet ziet. Dus, we zien het niet, dus bestaat niet.
1: En met andere, woorden, met terugwerkende kracht. Je moet geloven wat je wel ziet.

0: Alleen dat.
1: Precies. Ja. En dat is heel interessant, want het eerste tegenwerping die Thomas over maakt, zegt dus inderdaad, ja, maar we kunnen nog niet eens echt begrijpen en doorgronden datgene wat we zien. Dus hoe kan je dan zeggen dat datgene wat we niet zien op geen enkele manier gelding heeft en waarheid heeft, als we nog niet eens kunnen begrijpen datgene wat we wel zien. Die mensen die gaan er dus vanuit dat datgene wat we zien de enige weg tot waarheid is. En ook dat dat zeker is op een bepaalde manier. Maar het is niet zeker. Hè? We kunnen natuurlijk ook met allerlei andere filosofen, hè, met Hume bijvoorbeeld, David Hume, maar ook nog een hele rij andere filosofen, dat gaat nu te ver, maar kunnen het hebben over de zekerheid van de waarneming. Is de waarneming zo zeker? Ziet Herman hetzelfde als dat ik zie? Is de manier waarop ik dat in taal omzet? Kunnen we een hele discussie over voeren. Maar wat Thomas zegt, en dat heeft hij denk ik vrij goed begrepen, hij zegt, indien de mens op volmaakte wijze alle zichtbare en onzichtbare dingen zou kunnen begrijpen, dan was het dom te geloven in wat wij niet zien. Maar onze kennis is zo zwak. Geen enkele filosoof, en dat is leuk dat hij dat voorbeeld gebruikt, hij zegt, geen enkele filosoof kan ook maar de volledige natuur van een enkele vlieg onderzoeken. Is zo complex, die vlieg. Denk ook aan al die neurologen die het hebben over de complexiteit van de hersenen. Zo complex. Of de complexiteit van de kosmos, van ons hele heelal. Zo complex. We kunnen dat niet doorgronden. Ja. Helemaal. Elke keer als we iets ontdekken, ontdekken we weer 20.000 nieuwe variabelen.
2: Ja, nou ja, wat je ook wel merkt, hè, als we het hebben over, we moeten begrijpen dat ons verstand beperkt is, want daar spreekt Thomas in dit geval over, is dat je eigenlijk ook moet leren varen het principe van eerst zien dan geloven. Want als we het zien,
1: ja,
2: dan hebben we ook niks meer om te geloven. Nou, dat is natuurlijk wel heel interessant en tegelijkertijd ook wat veel mensen lastig achten in deze tijd, is dat wij alles eerst moeten begrijpen, moeten verklaren met ons verstand en met onze zintuigen, voordat wij iets kunnen aannemen. En ja, dat is nou net iets wat je met het geloven ook moet leren los te laten. Plus dat we er ook vanuit een bepaalde nederigheid toe moeten geven dat wij een beperkt verstand hebben, dat wij ook niet alles zien.
1: Ik zou aan die mensen willen vragen, heeft u uw vrouw lief?
2: Ja, en hoe gaan we dat meten? Hoe gaan we dat testen?
1: Hoe gaan we dat meten?
2: Kwantificeren? Ja, er zijn ook gewoon heel veel dingen die niet te vatten zijn in.
1: Heel veel belangrijke zaken in het leven zijn nou eenmaal niet kwantificeerbaar.
2: Dus in cijfers uit te drukken betekent dat dus. Ja.
1: En zijn toch waar. En daarbij zou ik ook nog willen opmerken dat de wetenschap is één domein van waarheid. Ja. Er zijn vele andere domeinen van waarheid. Er zijn ook de kunsten, er is de filosofie. De wetenschappelijke methode, die uitgaat van de waarneming, van de empirie, kan zichzelf niet bewijzen. Het feit dat alles alleen waar is, of het idee dat alles alleen waar is als het meetbaar is, die uitspraak kan je zelf niet meten. Dat is een vooronderstelling. Dat is iets waar een wetenschapper van uitgaat. En dat heeft zijn recht, die hypothese, maar in het domein van de wetenschap. Maar er zijn nog 20.000 andere domeinen.
2: Ja.
1: Dus er is zoveel
2: maar
1: over te
2: zeggen.
1: Maar ook
2: zoiets, hè? Wij worden nu vandaag de dag ook heel erg beïnvloed door hetgeen wat we zien op tv of op social media. Er bestaat ook zo'n term als mediawerkelijkheid. De manier waarop iets bij ons wordt gepresenteerd, bepaalt hoe wij ernaar kijken. Terwijl we geen eens weten of we wel het complete plaatje zien, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is een heel interessant iets. Maar
1: nog één voorbeeld. Ik weet dat we weinig tijd hebben, maar dat maakt niet zo heel veel uit. We maken het iets langer, want het is zo interessant. Als je kijkt naar een kaars in een kerk, dan kan ik zeggen, oh, wat mooi. Iemand heeft een kaars opgestoken voor een gebed. Aangestoken voor een gebed. Wat mooi. Maar je kan ook zeggen zoals de wetenschapper. Wat zegt de wetenschapper?
2: Nou ja, dat is een kaars. Hè? Dat ding dat brandt. Dat geeft warmte.
1: Ja.
2: Er is een chemische reactie geweest waardoor dat ding licht geeft. Het geeft licht. En nou, over de definitie van licht hebben we het niet, want iedereen weet wel wat licht betekent.
1: En wie heeft gelijk? Wie heeft gelijk? Precies, beide hebben gelijk. Maar ga nou niet zeggen dat ik de enige ben die gelijk heeft. Dat is de arrogantie van een wetenschapper. Beide hebben gelijk.
2: Gaan we meteen door naar het tweede punt. En ook gezien de tijd.
1: Excuus voor deze kritiek. En deze polemiek.
2: Nou, dat gaat over de nederige kennispositie van de mensen. En dat gaat eigenlijk al in op het vorige punt. Wij mensen kunnen niet alles zien en wij mensen kunnen niet alles verklaren. En dat sluit dus eigenlijk ook aan op dit punt wat Thomas maakt. Want wat zegt hij? Het is dom om juist iets niet als waar aan te nemen, omdat je het niet begrijpt. Dat kan ik bijvoorbeeld doen. Nou, ik heb zelf geen ene fluit verstand van hoe het lichaam werkt, zeg maar. Dus ik kan dan wel heel makkelijk een neuroloog of wie dan ook kan ik tegenspreken op zijn kennis, omdat ik het niet begrijp. Maar heb ik daarmee gelijk? Nee. Ik moet daarin dus erkennen dat ik te weinig kennis heb om iets wat waar is te kunnen begrijpen. Nou, nu hebben we het nog maar over mensen onderling, maar het wordt dus nog veel gekker, kun je zeggen, als je de autoriteit van God gaat ondermijnen. Want als je zegt dat de autoriteit waarmee God spreekt en de manier waarop hij zich aan ons openbaart, dat dat niet waar is, dan ga je dus ook voorbij aan het feit de autoriteit van God. Terwijl er ook zeker in het geloof een bepaalde hiërarchie is. Hè? God staat nog steeds boven de mens als schepper.
1: Ik denk belangrijk is om te zeggen dat even een kleine context. Bij Thomas, in deze tijd waarin we leven kunnen zeggen, ik geloof niet. In de tijd van Thomas was dat onmogelijk. Iedereen geloofde dat er een God was. Dus dat is een wereldbeeldverschuiving van de moderne tijd. In de moderne tijd kunnen mensen zeggen, ik geloof niet in God. Dus wat Thomas doet hier, als hij die redenen aan die objecties aangeeft, hè, die tegenwerpingen, dan hij kan alleen maar in het gelovig perspectief denken. Hij kan niet niet geloven, omdat hij in een tijd leeft waarin iedereen gelooft. Dus dat is één ding. Tweede, wat ik zou willen zeggen, inderdaad, dus je hebt helemaal gelijk, hij zegt, je gelooft toch ook een dokter? Je gelooft toch ook iemand die autoriteit heeft? Waarom geloof je het dan niet als God naar je toe komt? Want God komt naar ons toe in Jezus Christus. Hij heeft op deze aarde rondgelopen. Jezus Christus heeft niet gezegd, ik ben een profeetje. Nee, hij heeft gezegd, ik ben werkelijk de Zoon van God. Dat is ook waarom die veroordeeld is en waarom hij aan het kruis geslagen is. Vanwege het feit dat dat natuurlijk een godslastering was. Want hij zegt, hij maakte zich in die zin gelijk aan God. Nou ja, wij geloven in de katholieke kerk dat Jezus volledig God en volledig mens is.
2: Hij is onze redder. En de dokter kan ons genezen, Jezus is de enige die ons kan redden.
1: En hoe kan je wat weten met zekerheid? Nou ja, als God zelf spreekt. En God zelf heeft gesproken in zijn Zoon. In zijn Zoon Jezus Christus. Het derde punt. De derde tegenwerping die Thomas gebruikt. Hij zegt, indien de mens slechts zou willen geloven wat hij kent, dan zou hij niet zeker kunnen leven in deze wereld. Want hoe zou iemand kunnen leven zonder te geloven? En dan gebruikt hij eigenlijk de natuurlijke dimensie van het geloof. Dan zegt hij, want je gelooft toch ook dat je vader hebt? Geloof je dat niet? Geloof je niet dat Darwin bestond? Geloof je niet dat dat Homerus een prachtig geschiedenisboek geschreven heeft? Geloof je dat? Dan geloof je toch ook allemaal? He? Dus op een natuurlijk niveau geloven mensen natuurlijk altijd wat. Er is ooit iemand die een liedje heeft geschreven over ik geloof in jou en mij. Nou ja, dat is natuurlijk niet het geloof van de kerk, maar dat is wel een geloof ook. He? Dus mensen die elkaar voor elkaar iets uitspreken. Dus in die zin, geloven is een woord wat we continu in ons dagelijks leven gebruiken. En dan zegt Thomas volgens, ja, maar waarom geloof je dan God niet? Want God heeft ook tot je gesproken. In Jezus Christus. Waarom geloven we al die andere getuigenissen wel? Hè? Terwijl de getuigenis van apostelen, die toch zeer, ja, historisch ook zeer interessant is. Hè? Dus omdat zij hebben vrij snel na de dood van Christus en na de verrijzenis is vrij snel de evangelie ontstaan, de brieven van Paulus, al die zaken. Dat zijn getuigenissen van het leven van Christus. Waarom geloven jullie dat?
2: Nou, dat is in principe ook meteen het laatste aspect, hè, de getuigenissen van het geloof. Als we het hebben dus over de kennis rijk verder dan ons individu, dan accepteren we ook het feit dat een bepaalde traditie ontstaat, hè, een kennistraditie. En de traditie hebben wij natuurlijk ook wel in de kerk. Hè? We hebben dat met het feit dat wij een paus hebben, een kerkelijk leider, hè, die dus teruggaat naar Petrus. Dus dat we daar een bepaalde successie in hebben. De apostelen die natuurlijk het geloof verkondigden. En daarin ook een zekere rol hadden. De wonderen die Christus heeft gedaan, behoren allemaal tot de getuigenissen van het geloof. En als wij die getuigenissen en die wonderen niet geloven.
1: Ja, precies. Ja, dus inderdaad, God bewijst dat wat het geloof ons leert, dat dat waar is. En dan zegt Thomas over dan, want als een koning een brief zou versturen, verzegeld met een zegel, dan zou niemand durven zeggen dat die brieven niet door de koning gewild zijn. Maar als God zijn enige zoon zendt naar deze wereld om ons te verlossen en spreekt dat uit door de evangelisten die ons daarvan getuigenis brengen door de eeuwen heen, 2000 jaar lang, dan zeggen mensen opeens nee, daar geloof ik niks van. Nou ja, dat is dus interessant. Dat zijn een aantal redenen, objecties, tegenwerpingen die Thomas maakt tegen het idee dat datgene wat we niet zien, dat we dat niet hoeven te geloven. En hij sluit dan af met de conclusie, en die conclusie is heel mooi. Zo moet niemand twijfelen over het geloof, maar geloven in wat tot het geloof behoort. Meer dan in wat hij ziet. Want het zien van de mens kan bedrogen worden, maar de kennis van God faalt nooit.
2: Dat is een mooie conclusie.
1: Daar kunnen we uren over doorpraten. Helaas hebben we daar de tijd niet voor. Ik zou er ook filosofisch nog heel veel over kunnen zeggen. Maar de tijd, die zin kan je al een paar uur over praten. Maar ja, super interessant. Genoeg voor u om over na te denken. Ik zou zeggen, lees zelf het commentaar. Schaf het boekje aan. En denk zelf na over de prachtige wijsheden van Thomas. Van de kerk ook.
2: Ja, en natuurlijk is het ook mogelijk om met ons je ervaringen te delen. We vinden het alleen maar leuk om dat te horen. Sowieso, mochten jullie aanmerkingen of opmerkingen hebben, ook op basis van onze afleveringen of überhaupt je mening of idee met ons willen delen, dan vinden wij dat natuurlijk ook hartstikke leuk.
1: Wat is het e-mailadres? info@deherbergiers.nl.
2: Volgens mij wel.
1: Ja. Precies, ja, dat is het.
2: Kijk, het is geloven is mooi, alleen
1: vooral als het samen doen.
2: Is het nog mooi.
1: Zullen we het geloofsplein eens bidden? Helemaal goed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader.
2: Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 13e week is de tekst van het inleidingsgebed genomen uit Psalm 16. Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg. Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen. Wees mijn toevlucht en mijn beschermer. Deze tekst is een gebedstekst. En dit gebed brengt ons meteen op de golflengte van het gebed. Ergens die vieren is dan ook bidden, en wel bidden in zijn hoogste vorm. Want het is een vorm van bidden waarin de gelovige met zijn hele bestaan wordt betrokken. Met zijn uiterlijke houding, met zijn verstand, zijn wil, ja, met zijn hele wezen, met zijn persoon, met zijn hart. Zijn hele wezen, zijn hart wordt betrokken in een persoonlijke ontmoeting met God zelf. God bij wie hij zich veilig mag voelen, omdat hij, zoals het gebed zegt, gelooft dat hij waakt over zijn leven. God als toevlucht, als beschermer bij gevaar, wanneer het leven in gevaar is. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd ging Jezus in een boot, stak over en kwam in zijn stad. Men bracht een lamme die op een bed lag naar hem toe. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme: heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: die man spreekt godslasterlijk. Maar Jezus kende hun gedachten en zei: waarom denkt gij kwaad bij uzelf? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop? Wel nu, opdat ge zult weten dat de mensen zo'n macht heeft op aarde zonden te vergeven. En nu sprak hij tot de lamme: sta op, neem uw bed en ga naar huis. En de lamme stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, werd zij door ontzag bevangen, en zij verheerlijkte God. God die zulke macht gegeven had aan mensen. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Mijn geest mag zijn zoals het lichaam van de lamme, bewegingsloos. En als er beweging in zou komen, als er iets gebeurt, dan alleen omdat hij het doet. Hij mij beweegt. En daarop mijn geest instellen, van hem iets verwachten. Een paar passen voor de plaats even stilstaan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Waar let Jezus op als hij mij ziet? Op mijn geloof. Toen Jezus hun geloof zag. En hij let op mijn zonden. Maar alleen om ze te kunnen vergeven. Mijn zoon, uw zonden zijn vergeven. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt het besef van zijn aanwezigheid in mijn leven durch te houden. Zittend, liggend of geknield, maar niet bewegen, voor zover dit zonder gespannenheid kan, dus niet stokstijf, maar ontspannen, zodat ik vrij kom voor hoe hij mij innerlijk zal bewegen. Het gevaar van alle gebed is dat het zich isoleert van het leven. Ik kan dit gevaar bezweren, uitdrukkelijk de toewijding van mijn leven aan God te vernieuwen en hem om de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Als Jezus barmhartigheid verkondigt, als hij barmhartig is, dan denken ze kwaad over hem. En daarom gaat Jezus weg. Er wordt als het ware weggekeken. Die man ontspreekt godslasterlijk. Bij een andere evangelist staat er nog bij:
Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen? Niemand kan immers de zonden ongedaan maken, goed maken. Gedane zaken nemen geen keer. Het blijft altijd waar. Je had een ander leven kunnen leiden. Je zou je handen, eventueel je met bloed bevlekte handen, willen schoonwassen. Je vuile handen reinigen. Je zou willen dat het niet gebeurd was. Maar het is gebeurd. En het is niet ongedaan te maken. Je hebt vuile handen en die blijven vuil. Zo is het in ieder geval bij de mensen. Maar wat is Gods antwoord op de zonden? En als de zondaar zich bekeert, is het dan voor hem toch eens een dief, altijd een dief? Voor altijd getekend met Kaïns teken op het voorhoofd? Getekend voor de mensen? Getekend ook voor God? Nee. Als God geloof ziet, openheid en open hart, dan is zijn reactie: heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hij ziet geloof bij de lammen en bij zijn dragers, maar hij stoot op ongeloof bij de schriftgeleerden die erbij zaten. Die erbij zaten. Die houding zegt ook al iets. Iedereen staat, zij zitten. Zij zijn immers schriftgeleerden, leraren. Ze kunnen dus oordelen. Die man spreekt Gods lasterlijk. En op zich genomen is dat ook zo. Als een mens zegt: ik vergeef u uw zonden, eigent hij zich iets toe wat alleen God toekomt. In zover hebben zij gelijk. Niemand anders kan zonden vergeven dan God alleen. Maar Jezus heeft het eigenlijk zo niet gezegd. Hij zegt niet: ik vergeef u uw zonden, maar uw zonden zijn u vergeven door God. Het is wat ze noemen een theologisch passief, om niet de naam van God te hoeven uitspreken. De Joden mochten niet alleen geen beelden maken van God, ze mochten zelfs zijn naam niet uitspreken. Als ze God wilden aanduiden, gebruikten ze daarvoor een omschrijving. Bijvoorbeeld, in plaats van het Rijk van God, zeiden ze het Rijk der Hemelen. Of, in ons geval, in plaats van: God vergeeft u uw zonden, uw zonden zijn u vergeven. God is het onderwerp van het vergeven. Hij staat erachter. En dat ze dat niet geloven, dat is eigenlijk hun zonde. Dat ze niet geloven dat God wel eens achter het woord van Jezus zou kunnen staan. Zij geloven dat het inderdaad met de zonde zo is: boontje komt om zijn loontje, eigen schuld, dikke bult, je moet lijden, het kwaad wordt gestraft. Zij geloven inderdaad dat het kwaad zichzelf straft. En daar staat dan God ook nog achter. Dat geloven ze. Het is niet meer ongedaan te maken. Zo is het en het kan nooit meer anders worden. En dat ze in God geen andere mogelijkheid tegenover het kwaad zien, dat is hun zonde. Dat is hun ongeloof. Het is een geslotenheid, een opgesloten zijn in hun menselijke overwegingen. Het is de hardheid van hart, een starheid. Het vergeven worden door de Vader wordt uitgesproken door de Zoon, terwijl hij weet wat er voor hem op het spel staat. Want zelf is hij het kind dat zich vrijwillig ten offer zal brengen. En daar zal dan geen engel tussen beiden komen, zoals bij Abraham, en ook geen 12 legioenen engelen die de Vader onmiddellijk bereid is te zenden, zoals Jezus zegt. De Vader van zijn kant en de Zoon willen dat allebei niet. Jezus wil niet gered worden. En de Vader heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, zegt Sint Paulus, met een verwijzing naar vader Abraham, die dat met zijn eigen Zoon niet heeft gedaan, zijn eigen Zoon niet heeft gespaard. Vader Abraham
heeft zijn eigen zoon Isaak niet gespaard. En de hemelse vader heeft dat met zijn eigen zoon niet willen doen. Zijn eigen zoon niet gespaard van de wrede kruisdood. Maar dat is toch monsterlijk? Ik ken een gelovige die opgehouden is met het Onze Vader te bidden, dat mooie gebed niet meer heeft kunnen bidden, toen het door haar heen was geschoten dat die Onze Vader zijn eigen zoon wel had kunnen sparen van de kruisdood, maar het niet heeft gewild. En er was niemand die haar over die vraag zou kunnen heen helpen. Totdat haar gezegd werd, ja, maar de zoon zelf heeft zichzelf vrijwillig overgeleverd. Hij had zijn vijanden kunnen vernietigen, maar uit liefde voor ons en voor de vader heeft hij dat niet willen doen. Een monsterlijke vader, dat zou onze hemelse vader inderdaad zijn, als wij niet zouden weten dat het de zoon zelf is die zichzelf niet heeft willen sparen. Daarin is de zoon één van zin met de vader. In het zichzelf niet willen sparen van de zoon en in het niet willen sparen van zijn eigen zoon, van de eigen zoon van de vader, daarin zijn vader en zoon één van geest. Vader, zoon en Heilige Geest zijn in de kruisdood van Jezus alle drie aanwezig, ook in elke Eucharistie. De vader die het heeft gewild, de zoon die zijn vader heeft willen voorkomen, zegt Bernardus, en aan de vader heeft gevraagd of hij het goed zou vinden dit voor de mensen te mogen doen, aan het kruishout sterven voor de zonde van de mensen, en de Heilige Geest, de eenheid van de vader en de zoon, die elkaar in liefde omhelzen, en door wie de gelovigen zich in de Eucharistie mogen laten omhelzen. Onze zonden zijn van ons uit nooit ongedaan te maken. Kwaad blijft kwaad. Het is gebeurd, het is nooit meer terug te draaien. Maar wat wij niet kunnen, dat kan God. En hij heeft het ook gedaan. Want Jezus heeft zijn bloed vergoten, vrijwillig, tot vergeving van de zonden. Hij heeft onze vuile handen schoongewassen, met zijn bloed gereinigd. Dat is de nieuwe liefde. Het kwaad dat mensen doen en blijven doen, wordt door God blijvend goed gemaakt door een overmaat van liefde. Zijn liefde is groter dan het kwaad dat wij hem aandoen. Dat is eerherstel. En aan dat eerherstel brengen. Dan nemen wij deel aan zijn eerherstel. En het einde gesprekjes voeren met de lammen, met de omstanders, met Jezus zelf. Eventueel brengen wij in dit gesprek nog alles in waarmee wij verstrooid waren. Alles wat wij bij onszelf zeiden en redeneerden. Jezus weet er toch van. Het zou mij helpen wanneer ik mij daarvan bewust maakte. En dan kom ik er meer vrij van. Dan is er niets meer dat mij belet om naar de Vader te gaan. Bij de Vader mijn hart uitstorten en onze Vader bidden. En misschien kan ik wat langer stil blijven staan bij de woorden: vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Maria, ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen we het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenen. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons.

0: achter in uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

0: Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij ook onze schuld vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Dankjewel, Aniek, voor het meebidden. En dank u wel ook u thuis, of misschien wel eens u elders of onderweg. Dank voor het meebidden.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Vespers op deze donderdagavond. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. In het Groot Getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 714. 714. En de rest van het gebed vanaf 846. 846. In het Klein Getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 120. 120. We wensen u een goede devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt en deels het in de diepe vloed, deels in de lucht te leven doet.
1: Die vissen dombelt diepte neer en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk en ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij je dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dankzij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Tot u, Heer, heb ik geroepen en gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid. U zal ik loven, Heer, want gij hebt mij bevrijd. U hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
1: Tot u heb ik geroepen, Heer mijn God. En gij hebt mij genezen.
0: Heer, uit het dodenrijk hebt gij mijn ziel verlost. U hebt mij losgemaakt van die ten gave dalen.
1: Bezingt de Heer dan met mij al zijn vromen en dankt zijn naam die hoog verheven is.
0: Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang. De avond brengt geween, de ochtend blijdschap.
1: Vol zelfvertrouwen sprak ik in mijn hart. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.
0: Ach, Heer, door uw genade was ik sterk. Zodra gij uw gelaat verborgt, werd ik bevreesd.
1: Toen heb ik weer tot u geroepen, Heer. Heb ik mijn God gebeden om ontferming.
0: Wat heeft mijn bloed voor nut, mijn neergang in het graf? Zal soms het stof u prijzen en uw trouw verkondigen?
1: Heer, luister en ontferm u over mij. Mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
0: Je hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd. Mijn rouwkleed losgemaakt, met blijdschap mij omhoort.
1: Mijn ziel zal u bezingen zonder te verstommen. U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot u, Heer, heb ik geroepen en gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid.
0: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Gelukkig degene wiens fout werd vergeven. Wiens zonde door God werd bedekt.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Wiens hart geen misdaad verbergt.
0: Zolang ik bleef zwijgen, kwijnde ik weg. En sleet ik zuchtend mijn dagen.
1: Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht. Mijn kracht vloeide weg als in gloeiende hitte.
0: Toen heb ik mijn zonde beleden voor u. Mijn schuld niet langer ontkend.
1: Ik sprak, voor de Heer beken ik mijn fout. Toen hebt gij mijn zonde vergeven.
0: Daarom zal de vrome zich keren tot u. Wanneer hij door onheil bedreigd wordt.
1: Al breekt er een stortvloed over hem los. De rampspoed zal hem niet raken.
0: Mijn toevlucht zijt gij, mijn redder in nood. Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
1: Ik toon u de weg die ge voortaan moet gaan. Ik leid u en waak over u.
0: Wees niet eigenwijs als een paard of een muildier. Wens drift men moet temmen met teugel en bid. Omdat het anders niet luistert.
1: Want talrijke rampen treffen de zondaar. Maar God beschermt die vertrouwen op hem.
0: Wees blij in de Heer, alle vromen. Verheugt u en jubelt, oprechte van hart.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God.
0: De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U al beheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toorn ontstoken. Maar uw toorn is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen, aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God, dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom, hemelen, en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Gij zult juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen, die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk en hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.
0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tafelbloem ons gevoed.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Met honing uit de rots ons verzadigd.
1: Met tarwebloem ons gevoed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
1: Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die Hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft Hij uiteen.
1: Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt Hij overvloed. En rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals Hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
0: Laat ons bidden tot God die ons bijstaat en op wie heel onze hoop is gevestigd. Roepen wij Hem vol eerbied aan.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer onze God, U hebt een eeuwig verbond gesloten met uw volk. Laat ons uw grote daden nooit vergeten.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat uw kerk groeien in liefde. En bewaar uw gelovigen in de eenheid van de geest door de band van de vrede.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat de stad van de mens zich naar uw plan ontwikkelen. En hen die eraan bouwen niet vergeefs werken.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer, zend arbeiders in uw oogst. Breng alle volkeren tot de kennis van uw naam.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Schenk onze overledenen het geluk van de heiligen. En breng ons allen samen in uw rijk.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: En bidden wij moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, Gij geeft licht in de nacht en schenkt na het donker een nieuwe dag. Bescherm ons deze nacht tegen de macht van de boze, zodat wij morgen vroeg weer voor u staan om u te danken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenkt ons zijn zegen, Hij bewaart ons voor onheil en geleidt ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: luistert naar Mystieke Lectuur. Een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Beste luisteraars, welkom op deze catechese aan de hand van sterke spirituele teksten. We zijn nu reeds aan onze vierde uitzending toe. Hopelijk is dit niet de eerste keer dat u op dit programma inpikt. Indien dat het geval is, kan je via de website van Radio Maria deze bijdragen terugvinden en herbeluisteren. In de vorige editie hebben we enkele vragen proberen op te helderen die nog zouden kunnen blijven hangen.

nog zouden kunnen blijven hangen zijn bij sommigen over de contemplatie. Over de meditatie hebben we meestal minder vragen, omdat we dat zelf enigszins in hand hebben. Bij de stap van de contemplatie blijven velen onder ons soms wel met een drempelvrees een beetje in de koud staan, denkende dat dit niet voor hen bedoeld is. Het gebed van het hart hebben we aangebracht als een basishouding die we in onze binnenkamer dankbaar kunnen benutten om ons gebed ook in droge periodes vruchtbaar te laten zijn. Nu willen we met u een beetje dieper ingaan op de contemplatie. Maar laten we alvorens een tekst van Pierre de Glorivière te lezen, die het zal hebben over het gebed van de rust, willen we eerst nog enkele Bijbelteksten lezen die ons spreken over het hart. Het is in het hart namelijk dat we de Heer vinden, zoals Sint Augustinus dat zo mooi heeft verwoord. Ook de heilige Theresia van Avila heeft met haar beeld van de ziel als een kasteel de plaats waar de Heer te vinden is in ons hart en dat meteen de plaats van ontmoeting is met hem in het centrum van het kasteel gesitueerd. In de Bijbel zien we dat een mensenhart enerzijds bekwaam is tot het slechtste en anderzijds zetel en bron is van het beste. Ja, als we God zoeken te dienen en te behagen, dan zijn we bekwaam tot heel veel goeds. Maar als we ons eigen zelf zoeken te dienen en te behagen, dan zijn we bekwaam om zeer slechte dingen tot stand te brengen. Bijvoorbeeld in de discussie rond de handen wassen, het handen wassen voor het eten, zegt Jezus aan de mensen, luistert en wilt verstaan. Niet wat de mond binnengaat, bezoedelt de mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat. Dat vinden we in het Matteüs-evangelie hoofdstuk 15, vers 10 tot 11, en ook in het Marcus-evangelie hoofdstuk 7, vers 21 tot 23. En verder in antwoord op de vragen van zijn leerlingen en van Petrus, antwoordt Jezus, begrijpt zelfs gij nu nog niets? Beseft ge dan niet dat alles wat de mond ingaat in de buik komt en op een zekere plaats wordt verwijderd, maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart en dat bezoedelt de mens. Want uit het hart komen voort boze gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenis en godslastering. Die dingen zijn het die de mens bezoedelen. Maar met ongewassen handen eten bezoedelt de mens niet. Dat komt uit het vervolg van het Matteüs-evangelie dat we er straks hebben aangehaald. Dat is in Matteüs hoofdstuk 15, vers 17 tot 20. In het Oude Testament reeds horen we bijvoorbeeld de profeet Jeremia zeggen, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Maar de profeet sluit daar onmiddellijk een woord van God bij aan. Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. Jeremia hoofdstuk 17, vers 9 tot 10. Ons hart ligt dus open als een boek voor God, die ons door en door kent. Niet verwonderlijk, hij heeft ons geschapen en ons zijn levensadem ingeblazen. Maar in het gesprek met de Samaritaanse bij de waterput van Jacob, zegt Jezus haar, iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Dat vinden we in het Johannesevangelie hoofdstuk 4,

versen 13 en 14. En verder in het Johannesevangelie, hoofdstuk 7, versen 37 tot 39, lezen we het volgende. Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Hiermee doelde hij op de geest, die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Daarbij komt nog dat God ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Door de zondeval heeft dat beeld en die gelijkenis wel wat haverij opgelopen. Maar gezien het Gods beeld en gelijkenis is, heeft dat eeuwigheidswaarde. Hierover wil ik Rusbroek de Wonderbare even aan het woord laten in een tekstje uit De Spiegel der Eeuwige Zaligheid. Hij beschrijft er een eerste van vier bewijzen van Gods eeuwige liefde voor ons. Het eerste bewijs is dat God de mens uit liefde geschapen heeft tot zijn beeld en zijn gelijkenis. Een beetje verder zegt hij, zijn beeld, dat is zijn zoon, zijn eigen eeuwige wijsheid, waarin alle dingen leven, zoals Sint-Jan zegt, al wat gemaakt is, was leven in hem. En dat leven is anders niet dan het beeld van God, waarin God eeuwiglijk alle dingen gekend heeft, en dat ook het beginsel en de oorzaak is van alle schepselen. En zo bestaat dit beeld dat de Zoon van God is, eeuwig, voor alles wat geschapen is. En naar dit eeuwig beeld toe zijn wij gemaakt als een eeuwige levende spiegel van God, waar God zijn eeuwig beeld in gedrukt heeft en waarin nimmer meer een ander beeld komen kan. Altijd blijft die spiegel voor het aanschijn van God en daarom wordt die spiegel geëeuwigd door het beeld dat hij ontvangen heeft. Daarbij zouden we het voorlopig kunnen laten, maar Rusbroek verduidelijkt nog een aantal dingen om zijn woorden niet verkeerd te begrijpen. Een paar daarvan wil ik hier toch nog meegeven. Vooraleer wij geschapen waren, vervolgt hij, kende God ons in dit beeld, in zichzelf. En nu wij in de tijd geschapen zijn, kent hij ons als op weg naar en als bestemd voor hemzelf. Dit beeld bevindt zich wezenlijk en persoonlijk in alle mensen, en elke mens heeft het geheel en gans ongedeeld. En alle mensen hebben het gezamenlijk, niet meer dan één mens. En op die manier zijn wij allen één, verenigd in ons eeuwig beeld, dat Gods beeld is. De oorsprong van ons allen, van ons leven en van ons bestaan. Daarin hangt ons geschapen wezen en leven zonder tussenmiddel als in onze eeuwige oorzaak. Nochtans wordt ons geschapen wezen niet God, en ook het beeld Gods wordt geen schepsel, want wij zijn geschapen tot het beeld, dat wil zeggen, om het beeld van God te ontvangen. Maar het beeld is ongeschapen, eeuwig. Het is de Zoon van God.

Na deze uitweiding over de kern van ons mens zijn, met zijn ongehoorde roeping en bekwaamheid, kunnen we, denk ik, beter intreden in de tekst van Pierre de Clorivière. Met zijn tekst zullen we het hebben over het gebed van rust. Dat gebed vraagt een inkeer die niet actief moet worden opgewekt, maar die de Heer in ons bewerkt. In zijn werk, de L'Oraison Mentale, van het mentale innerlijke gebed, geeft hij ons daar meer van prijs. Iets meer misschien over wie Pierre de Clorivière is. Hij wordt geboren in Saint-Malo in het jaar 1735 in een familie van de oude adel. Pierre Picot de Clorivière treedt na een studie van de rechten op 21-jarige leeftijd in bij de Sociëteit van Jezus. De verbanning van de Franse jezuïeten in het jaar 1736 brengt hem naar Engeland en vervolgens naar België, waar hij hoofdzakelijk geestelijke leiding en vorming geeft. Bij de opheffing van de compagnie in 1773 keert hij terug naar Parijs en naar Bretagne, waar hij tijdens de revolutie onderduikt. Na 5 jaar gevangenschap onder Napoleon wordt hij de eerste overste van de compagnie die in Frankrijk heropgericht werd in 1814. Hij sterft op 85-jarige leeftijd in het jaar 1820. De essentie van het onderricht van Pierre de Clorivière is samengevat in zijn Considération sur l'exercice de la prière et de l'oraison. Dus in Nederlands gezegd overwegingen over de oefening van het gebed en het innerlijk gebed. Het werk dat pedagogisch zeer helder is opgebouwd, is doordrongen van de klassieke traditie van de auteurs van de Carmel en van de Jezuïet Lallemand. De geciteerde passage laat ons de ziel zien die de eigenlijke contemplatie ingaat. Ook al is het zo dat de auteur de diepe eenheid van de geestelijke weg benadrukt en hij meer aandacht besteedt aan de continuïteit ervan dan aan de onderbrekingen. We lezen nu een eerste paragraafje uit zijn werk over het geestelijke en inwendige gebed. De passieve inkeer die de Heer in de ziel bewerkt en waar het verstand en de wil voor niets anders tussen zitten dan dat ze ermee instemmen, was in de vorige staat, de staat van meditatie, voorbijgaand en wordt nu als het ware gewoon in het gebed van rust. Deze inkeer is er de basis van. Ook al neemt de ziel die wil bidden zich voor om met een bepaald onderwerp bezig te zijn, dan nog blijkt ze onmiddellijk in het gebed van de rust te komen zonder dat ze weet hoe. Ze is ingekeerd in zichzelf met een zacht aanvoelen van de aanwezigheid van onze Heer Jezus. Laten we even stilstaan bij die toch niet zo evidente tekst, zodat ze mag openkomen in ons hart. De meditatie waarmee een leven in gebed gewoonlijk begint en die getypeerd wordt met het voornemen om met een bepaald onderwerp bezig te zijn, neigt er doorgaans toe plaats te maken voor een eenvoudige ingetogenheid in de aanwezigheid van God die zich meer en meer doet gelden. Wanneer deze ingetogenheid een duurzame toestand wordt, spreekt men van gebed van rust. Het gebed van rust is namelijk een toestand waarin de ziel helemaal niet meer kan denken aan iets bepaalds zonder zich geweld aan te doen. Jammer genoeg is het daar dat velen zich mispakken door zich geweld aan te doen om toch maar te mediteren, wat in deze toestand enkel nefaste gevolgen heeft.
Als men dat gebed van rust ontvangt, dan valt daar nog wel een en ander over te zeggen, alhoewel de woorden ons ontbreken om dat gebed ten volle te omschrijven, luisteren we naar het volgende paragraaf dat probeert te verwoorden. Het is waar dat dit aanvoelen niet te duiden is, maar de vrede en de kalmte die ermee gepaard gaan, overtuigen de ziel ervan dat degene die ze lief heeft dichtbij is, dat hij zelf haar blijken van zijn liefde komt geven, dat ze hem vruchteloos elders zou zoeken en dat ze dan alleen maar moet denken aan het genieten van het geluk dat haar wordt gegeven. Men kan moeilijk onder woorden brengen wat deze gunst in de ziel teweeg brengt. Zij moet er ook niet over nadenken. Ze is een half ingeslapen kind op moeders schoot, dat gevleid aan haar borsten, de lippen nauwelijks bewegend of zelfs zonder zich daarvan bewust te zijn, de melk ontvangt die zachtjes in zijn mondje loopt en zijn voedsel wordt. Laten we ook hier even een paar korte stukjes van onderlijnen in de tekst die we net gelezen hebben. Degene die ze lief heeft, is dichtbij. En een beetje verder staat er, hij zelf komt. Het gebed is niet het opwekken van een mentale toestand, maar het ontvangen van Christus die komt, die omwille van ons geluk komt. De ziel weet dat hij daar is en dat hij het is, en daarmee heeft ze genoeg. Deze komst, eenvoudigweg aanvaarden, zoals Maria op de dag van de aankondiging, dat is ons aandeel in het gebed van rust. Het zal gebed van vereniging worden, waarin het half ingeslapen kind helemaal zal inslapen. Dat wil zeggen, wanneer de ziel in God, die haar voedsel is geworden, omgevormd zal zijn, zonder zich daarvan bewust te zijn. In het begin van het vorige paragraaf werd reeds gezegd dat het aanvoelen niet te duiden is, maar met bijna dezelfde woorden, maar toch anders geformuleerd, gaat Pierre de Clorivière nu verder. Aanvoelend, hoewel op een onduidelijke manier, dat de hemelse bruidegom zich verwaardigt haar als het ware in zijn armen te nemen, durft ze het aan naar een nog intiemere vereniging te verlangen. Of liever, het is de bruidegom zelf die dit verlangen, waarvan zij zelf de grootsheid en voortreffelijkheid nog niet kent, in haar hart opwekt. Het genoegen dicht bij haar geliefde te zijn, vervangt de woorden en laat voldoende zien welke haar verlangens zijn. Zij doet dan niets anders. Ze kan ook niets anders doen dan genieten van het goed dat ze bezit. Als de Heer deze gunst wil geven, moet men niet hardnekkig weerstand bieden aan zijn vriendelijke en uitdrukkelijke uitnodigingen, onder welk voorwendsel ook, zelfs dat van een grotere zelfverloochening. Er kan er geen grotere zelfverloochening zijn dan onze Heer naar zijn believen te laten beschikken over de ziel als over iets dat hem toebehoort en elke eigen activiteit op te geven om alle bewegingen van hem te ontvangen en enkel onder zijn inwerking te handelen. Als rationele mensen van vandaag moeten we opletten om op een juiste manier deze woorden te begrijpen. De liefde zelf, en niet de gedachte ervan, is de motor van het gebed. De gedachte hiervan blijft aanwezig, maar op een onduidelijke manier, omdat ze zich in de armen van God geheel bemind weet. En daarom kan de ziel zich overgeven zonder verder nadenken of handelen. Ze is immers waar God haar wil.
Het is om beiden gelukkig te zijn dat ze elkaar toebehoren. Wie beweert dat er wel iets beters te doen is, vergeet dat God maar één ding wil: werkelijk één zijn met ons. Als we nu denken dat die rust bij iedereen hetzelfde, altijd hetzelfde moet zijn, dan haalt onze auteur ons wel uit die overtuiging. Luisteren we naar dat laatste paragraafje. Het gebed van rust is niet altijd hetzelfde. De vermogens van de ziel zijn niet altijd allemaal tot rust gekomen, of ze zijn niet altijd tot dezelfde graad van rust gekomen. Wat de ziel te doen staat, is zich tevreden stellen met wat God haar geeft, zonder er meer van te verlangen. Ze moet eenvoudig en geduldig instemmen met wat Hij doet en niet druk doen of gaan doen om zich een genot te bezorgen dat God haar op dat moment niet geeft. Ze moet verhinderen dat de wil de zijwegen van de verbeelding en het verstand volgt, zelfs wanneer ze hen wil laten delen in de voldoening die ze voelt, of wanneer ze zich inspant om zich te ontdoen van hun onvolmaaktheden. De contemplatie is dus niet apathisch. Ze volgt de schakeringen van de liefde die haar ritme, intensiteit en vrijheid oplegt. Men kan en moet hier niet willen beheersen, haar uitlokken of vermeerderen. Ze is rust wanneer men wil wat God wil en niet wanneer men de rust omwille van de rust zoekt. Ziezo, tot slot zullen we nog even de tekst helemaal doornemen, die van Pierre de Clorivière, om die nu we hem hebben uitgespit nog beter tot ons te laten doordringen. De passieve inkeer die de Heer in de ziel bewerkt en waar het verstand en de wil voor niets anders tussen zitten dan dat ze ermee instemmen, was in de vorige staat, de meditatie, voorbijgaand en wordt nu als het ware gewoon in het gebed van rust. Deze inkeer is er de basis van. Ook al neemt de ziel die wil bidden zich voor om met een bepaald onderwerp bezig te zijn, dan nog blijkt ze onmiddellijk in het gebed van rust te komen zonder dat ze weet hoe. Ze is ingekeerd in zichzelf met een zacht aanvoelen van de aanwezigheid van de Heer. Het is waar dat dit aanvoelen niet te duiden is, maar de vrede en de kalmte die ermee gepaard gaan, overtuigen de ziel ervan dat degene die ze lief heeft dichtbij is, dat hij zelf haar blijken van zijn liefde komt geven, dat ze hem vruchteloos elders zou zoeken en dat ze dan alleen maar moet denken aan het genieten van het geluk dat haar wordt gegeven. Men kan moeilijk onder woorden brengen wat deze rust in de ziel teweeg brengt. Zij moet er ook niet over nadenken. Ze is een half ingeslapen kind op moeders schoot dat, gevleid aan haar borsten, de lippen nauwelijks bewegend of zelfs zonder zich daarvan bewust te zijn, de melk ontvangt die zachtjes in zijn mondje loopt en zijn voedsel wordt. Aanvoelend, hoewel op een onduidelijke manier, dat de hemelse bruidegom zich verwaardigt haar als het ware in zijn armen te nemen, durft ze aan naar een nog intiemere vereniging te verlangen. Of liever, het is de bruidegom zelf die dit verlangen, waarvan zij zelf de grootsheid en voortreffelijkheid nog niet kent, in haar hart opwekt. Het genoegen dicht bij haar geliefde te zijn, verlangt de woorden en laat voldoende zien welke haar verlangens zijn. Ze doet dan niets anders, en ze kan ook niets anders doen, dan genieten wat van het goede dat ze bezit. Als de Heer deze gunst wil geven,
moet men niet hardnekkig weerstand bieden aan zijn vriendelijke en uitdrukkelijke uitnodigingen, onder welk voorwendsel ook, zelfs dat van een grotere zelfverloochening. Er kan er geen grotere zelfverloochening zijn dan onze Heer naar zijn believen te laten beschikken over de ziel als over iets dat hem toebehoort. En elke eigen activiteit op te geven om alle bewegingen van hem te ontvangen en enkel onder zijn inwerken te handelen. Dus het gebed van rust is niet altijd hetzelfde. De vermogens van de ziel zijn niet altijd allemaal tot rust gekomen, of ze zijn niet altijd tot dezelfde graad van rust gekomen. Wat de ziel te doen staat, is zich tevreden stellen met wat God haar geeft, zonder er meer van te verlangen. Ze moet eenvoudig en geduldig instemmen met wat hij doet, en niet druk gaan doen om zich een genot te bezorgen dat God haar op dat moment niet geeft. Ze moet verhinderen dat de wil de zijwegen van de verbeelding en het verstand volgt, zelfs wanneer ze hen wil laten delen in de voldoening die ze voelt of wanneer ze zich inspant om zich te ontdoen van hun onvolmaaktheden.

0: Ziezo, met de teksten van Pierre de Clorivière ter hand te hebben genomen, zijn we dieper ingetreden in het begrijpen van dat gebed van rust. We zijn hiermee weer dichter bij het aspect van de contemplatie beland. Volgende keer nemen we teksten van dichter bij huis. We gaan ons oor te luisteren leggen bij Gerlach Peters en zijn brandende alleenspraak met God. Hij leefde in een periode van religieuze onrust. Daarom nodigt deze auteur ons in zijn werk uit om in de inkeer en de persoonlijke relatie tot Christus de zekerheid en de steun te vinden die de verzwakte christenheid uiterlijk niet meer biedt. Aansporingen die ons de dag van vandaag evenzeer nuttig zullen blijken. Tot de volgende keer.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Ja, een hele goede avond. Ik kan geen contact krijgen met Veldhoven, de Christus Koninkkerk, dus ik schakel over naar de Heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. Ik wens je veel devotie toe.

Brothers and sisters, beloiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezonderd heb, in woorden gedacht, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeekt de heilige Maria altijd de macht, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Laat ons bidden. God, uw genade is het dat wij uw vader mogen noemen en kinderen zijn van het licht. Wij bidden u dat wij niet verloren raken in de duisternis van de dwaling, maar altijd zichtbaar voor anderen leven in het licht van de waarheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, naar de eeuwen der eeuwen.

Lezing uit de profeet Amos. In die dagen stuurde Amasja, de priester van Betel, aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap. Binnen uw eigen Israël smeet Amos een complot tegen u. Het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand. Want hij, Amos, zegt: Jerobeam zal sterven door het zwaard en Israël wordt dan zijn eigen grond verbannen. En tot Amos zei Amasja: Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt. Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren. Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk. Amos gaf Amasja ten antwoord: Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde. Ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald. En het is de Heer die mij gezegd heeft: Trek als profeet naar mijn volk Israël. Daarom luister naar het woord van de Heer. Gij zegt wel: Ge mag tegen Israël niet profeteren, tegen het huis Israël niet schuimbekken. Maar de Heer zegt: Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen. Uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard. Uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden. Zelf zult gij op onreine grond moeten sterven. En Israël wordt van zijn eigen grond verbannen. Woord van de Heer. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig.

zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd ging Jezus in een boot, stak over en kwam in zijn stad. Men bracht een lamme die op een bed lag naar hem toe. Toen Jezus zijn geloof zag, zei hij tot de lamme: heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: die man spreekt godslasterlijk. Maar Jezus kende hun gedachten en zei: waarom denkt gij kwaad bij uzelf? Wat is gemakkelijker? Te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop. Wil nu op dat result weten dat de mens zijn zoon macht heeft op aarde zonden te vergeven. En nu sprak hij tot de lamme: sta op, neem uw bed en ga naar huis. En de lamme stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, werd zij door ontzag bevangen en zijn verheerlijkte God, die zulk een macht gegeven had aan mensen. Woord van de Heer.

intentie uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Rocca, voor de levende en overleden familie Verwer en voor de zielenrust van broeder Etienne Marie.

Die broeders en zusters, dat mij in de ogen van daar kan worden, door God de Almachtige te vragen. God, aan de viering van dit mysterie verbindt gij uw genade, wij bidden u. Laat onze eredienst beantwoorden aan uw heilige gaven, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij uw heilige Vader altijd en overal danken, door Jezus Christus, de Zoon van uw welbeharen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden, als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een einde zou maken. En de verrezen is klaar als de dag, voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan de zegaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

zijn dood en verrezenis in de harte God, bieden wij u aan. Het levensbrood en de keil van het heil, wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor u aan gezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden verhaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Leo onze paus en Willem onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw laat. Wij vragen u ontfermen over ons allen, omdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met de heiligen die hier in leven en in uw welbeharen, waardoor bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, hier onze God en martyr en vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

andere spoor door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, terwijl wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons hier van het kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof aan uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u.

Zaler zij die genoderd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het lam Gods dat waarneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waard dat gij tot mij komt, maar spreek, ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Dit zegt de Heer, Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt.

Laat ons bidden. Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave die wij hebben opgedragen en genuttigd. Laat ons altijd met u verenigd zijn in liefde, om vruchten voort te brengen die blijvend zijn. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ga nu alleen heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Het klooster van de zusters van de heilige familie van het Allerheiligste Hart staat in Aubervilliers, een van de ruige arbeiderswijken van Parijs. Onder de bevolking heerst grote armoede en de kinderen groeien op voor galg en rat. De zusters ontfermen zich over de zwerfjongeren. Moeilijkste gevallen echter bewaren ze voor zuster Eugenie. En zij zijn juist haar lievelingen. En omgekeerd houden zij zielsveel van haar. Want zuster Eugenie is lief, is echt, praat en leert zoals zij werkelijk is. Een gemakkelijke jeugd had op 11 februari 1876 op het Franse platteland, dat er overigens alles behalve plat was, geboren Eugenie Joubert niet gehad. Mama Marie Antonia, mama, was op zijn zachtst gezegd geen gemakkelijke vrouw. En bovendien uiterst ambitieus. Ondanks de 8 kinderen hield vader Pierre het thuis niet uit. Meestentijds verbleef hij in de bossen, waar hij als bouwvakker het brood verdiende. En als we de verhalen mogen geloven, leefde Marie Antonia meer voor wat anderen van haar zouden vinden dan voor de kinderen. De sfeer in huis zou ook koud en hard zijn geweest. De kinderen moesten en zouden leren. En terwijl het geloof waar zelf niet diep zat, leerden zij de kinderen vele gebeden. Ook een aantal die zij zelf afschuwden. Maar niet uit liefde voor onze lieve Heer of moeder Maria. Nee, mama deed alles opdat de mensen zouden zeggen: moet je eens kijken hoe goed zij haar kinderen opvoedt. Het gezin, waar liefde zo schaars was, viel snel uit elkaar. De kinderen wisten niet hoe snel ze het huis konden verlaten. Maar Eugenie bleef. Was altijd opgewekt en rustig. En wat ze thuis aan liefde en aandacht tekort kwam, schonk zij zelf aan anderen. 19 jaar oud trad Eugenie, in de voetspoor van haar oudste zuster Marie, op wie ze zo gek was, in de nog maar 8 jaar oude gemeenschap van de zusters van de heilige familie van het Allerheiligste Hart. En die stuurde haar naar de grote stad, naar Parijs. Ik voel een brandend verlangen om hen, om wie niemand geeft, te evangeliseren, hen Gods goedheid te laten ervaren, zou ze zeggen. Onvermoeibaar vertelt ze de straatkinderen over Jezus, hoe hij ons ziet en naar ons kijkt, en over moeder Maria. Zo praat ze soms de hele middag door, tot ze 's avonds geen stem meer over heeft. Ze smeekte de heilige maagd om haar te helpen. En liet de kinderen tot haar bidden, om hen te helpen haar lessen te begrijpen en te onthouden. En mocht het gebeuren dat een kind niet zo meegaand was, dan dacht zij aan haar eigen onhebbelijkheden en ontrouw. Hoeveel geduld moest Jezus wel niet met haar hebben? Op een dag ziet zij hoe een bende die de omgeving onveilig maakt, zich verzamelt. Langzaam loopt ze op de jongens toe, houdt dan plots stil, ziet op een afstand hoe de leider, de schrik van de buurt, een kruisbeeld in de handen houdt. Wie heeft hem aan het kruis geslagen, roept zij. En als niemand antwoordt, dat hebben wij gedaan door onze zonden. En nu ga je allemaal op de knieën. En de hele bende gehoorzaamde.
En daarop ging zuster Eugenie naar de kapel om de Heer te danken. Daar zat ze altijd als haar kwijt waren. Daar aanbad ze hem, omnam ze haar toevlucht tot moeder Maria. In de stilte riep zij dan de hulp in van haar bondgenoten in de strijd, de engelbewaarders van de kinderen. Zuster Eugenie is niet ouder dan 26 jaar oud wanneer tuberculose bij haar wordt geconstateerd. 2 jaar lang zal zij met de ziekte rondlopen. De laatste maanden van haar leven brengt ze door in het klooster in het Waalse Luik. Daar geeft zij zich helemaal over aan de wil van haar schepper. Ik lig hier niets te doen, zou ze zeggen. Heel eenvoudig wil ik alleen maar de wil van de goede God doen. Want is dat uiteindelijk niet het beste? De religieus mediteert langdurig over het lijden van de Heer. En wanneer een zuster haar vraagt of zij zelf ook veel lijdt, antwoordt Eugenie: het is verschrikkelijk.

0: van hem. Zoveel van zijn heilig hart. Wanneer zal ik komen? Wanneer? Dat antwoord komt op 2 juli 1904. Terwijl zuster Eugenie het beeld van de gekruisigde Heer in haar handen houdt. Hem kust. En na vol liefde 3 keer zijn naam te hebben gefluisterd. Eindigt haar grootste dag hier op aarde. 24 jaar later roept een zekere Émile Leguay in een ogenschijnlijk verloren strijd tegen kanker de voorspraak in van zuster Eugenie. Tot groot ongeloof van de artsen geneest de man, waarop paus Johannes Paulus II, zuster Eugenie Joubert, in 1994 zalig kan verklaren. En dan wil ik vandaag eindigen met de woorden van onze heilige van de dag, de zalige Eugenie. Zij zei: al sinds mijn kinderjaren probeert mijn hart, hoe arm, grof en aards het is ook is, te vergeefs zijn dorst te lessen. Het wil liefhebben, maar alleen een mooie, volmaakte, onsterke echtgenoot, wiens liefde zuiver en onveranderlijk is. Maria, u hebt mij, arm en klein, de mooiste van alle mensenkinderen gegeven, uw goddelijke zoon, Jezus. De goede God verbiedt lachen en plezier maken niet in zijn verder, zolang we hem maar met heel ons hart lief hebben en onze ziel onbesmet houden, dat wil zeggen zonder zonde. Het geheim van kind van de goede God te blijven is kind van Maria te blijven. Het is niet moeilijk. We moeten gewoon heel veel van de heilige maagd houden en haar elke dag vragen, zeggen dat wij liever sterven dan ook maar 1 dood zonder te begaan. Hou van Maria. Hou elke dag meer van haar. Ik hou van haar. Gewoonweg omdat ik van haar hou. Omdat zij mijn moeder is. Ze heeft me altijd alles gegeven. Ze geeft mij nog altijd alles. En ze wil me ook in de toekomst alles geven. Ik heb haar lief, omdat zij zo mooi en zuiver is. Ik heb haar lief met heel mijn hart. En wil met elke klop van mijn hart tegen haar zeggen: mijn onbevlekte moeder, ik heb u zo verschrikkelijk lief. En u weet dat. Zalige Eugenie Joubert, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Welkom in de uitzending van Gewoon Katholiek. Ik zit hier weer met, zeg het maar.
2: Remo.
3: Alexander.
4: En Joris,
1: ja, een beproefde formule. Ging de vorige keer goed. Ja, we hebben de vorige keer van alles besproken. We hebben het gehad over de liturgie. Over dat we in sommige gevallen gewoon heel duidelijk, heel ferm moeten zijn. En af en toe moeten we iets milder zijn vooruit.
3: En over de mooie kampen
1: hebben we gesproken.
2: Veel boze mails gekregen.
1: Nou, we zijn ze nog aan het sorteren, ja. Inderdaad. Ja, dat heeft Remo op zich genomen.
2: Zeker, met al liefde plezier.
1: Maar juli hou jij vrij daarvoor, om alle mails te beantwoorden. Ja,
2: absoluut.
1: Nou, er komen er vandaag nog een paar bij, Remo, dat kan ik wel zeggen.
2: Ja.
1: Hey mannen, het leek me heel mooi om vandaag te gaan praten even over een thema wat ons ook allemaal wel flink bezighoudt, volgens mij. We hebben het hier laatst bij Radio Maria ook uitgebreid over gehad, over AI. Mm.
2: Ik zei het voor de uitzending, mensen, en toen hebben we heel hard gelachen. Ja. Toen zei ik, ik ben weer te vroeg gepiekt. Maar ja. AI inderdaad, ja. Dat,
1: Het thema wat Joris net aandroeg. Ja, Joris, jij zei voor de uitzending, ik maak me daar grote zorgen om.
4: Ja, we hadden laatst bij gemeenschapsweekend van Emmanuel hadden we een teaching daarover. Omdat AI, het is natuurlijk al een paar jaar in onze maatschappij aanwezig en we komen er voorlopig niet vanaf. Dus dan is natuurlijk de vraag van, ja, hoe ga je dan als gelovig Jezus volgen daar dan mee om? En ik merkte dat het mij persoonlijk nogal niet zo heel veel bezighoudt. Want het houdt me wel bezig in de zin van, ik vind alles wat te maken heeft met waarbij je niet bijdraagt aan de sociale leefbaarheid en aan je medemens. Het evangelie verkondigen, maar ook zorg voor de schepping. De hele dingen waarvan je weet, oh ja, dat is best wel een belangrijk iets in ons geloof. En ik heb het idee dat heel veel mensen een beetje de neiging hebben van, oh ja, het is er nu eenmaal, dus dan moeten we er maar iets positiefs van maken. Of in ieder geval de positieve dingen van zien. En ik snap dat is een hele logische gedachte. Alleen, ik miste soms een beetje het... Ik denk persoonlijk dat AI in de kern, hoe dat is nu, gewoon niet goed is voor de wereld, voor de maatschappij, voor zelfbeeld, voor de culturele ontwikkelingen. Hè? Dat gewoon, in plaats van dat je denkt van, oh, laat ik eens naar een echt muziek ding luisteren, wat door mensen letterlijk gemaakt is, dan luister je naar een of andere AI, voice, weet ik veel wat. En dat mensen dan denken, oh ja, maar als dat toch mooi is, dan is het toch goed. Ja, en ik mis gewoon heel erg, ik heb heel erg het idee dat AI heel erg de menselijkheid, los van of je gelooft, de menselijkheid gewoon aan het weg vagen poetsen is. En ik heb ook iemand die ik ken, die heeft dat dus ook gestudeerd. En die zegt ook van, die is zelf katholiek. En die zegt ook van, ja, de richting waar AI heen gaat, dat is, daar maakt hij zich echt hele grote zorgen over. En dan wordt er een beetje lacherig gedaan in sommige katholieke kringen. Ook hier en daar van, oh ja, maar het is toch een leuk filmpje of wat dan ook. En toen kwam de NOS met een bericht over dat er per dag 350 miljoen afbeeldingen van AI wordt gemaakt. Per dag. En dat elke afbeelding kost net zoveel energie als één AA-batterijtje. En dan heb je dus over alleen 350 miljoen afbeeldingen. Dus niet teksten, niet filmpjes, niet muziek. Alleen de afbeeldingen alleen. Dat zijn 350 miljoen AA-batterijtjes aan uitstoot die er gebeuren. En dan zeggen we, en dan is de vibe, ja, maar is toch leuk? Ja, ik ga daar heel slecht op. Ik word daar wel een beetje gefrustreerd van. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe dat bij jullie...
1: Mag ik jouw telefoon? Dan gooi ik hem nu uit het raam.
4: Dat is echt... En dan, ja, dat het stomme, dan mogen jullie... Dan is het ook het stomme is van, we zitten natuurlijk in een maatschappij, nu in ieder geval in Nederland, van je kan bijna niet zonder mobiel. Hè, van internetbankieren tot aan belastingaangifte, wat dan ook.
2: Dat is...
4: Dus ja, ik snap dat we niet van de technologie af kunnen. Maar ik denk dat wij als gewoon katholieken of christenen, we moeten iets meer die rem erop zetten. En ik denk dat wij dat heel moeilijk vinden. Ik snap dat het heel moeilijk is. Maar ik denk van, daar mogen we ook iets meer power en tegengas in geven.
2: Ja, ik kreeg helaas wel een afbeelding binnen van mezelf als kruisridder met een bazooka op een T-Rex van AI.
1: Dus, is toch eigenlijk best wel goed.
2: Ja, ik ben eigenlijk wel fan van wat dat betreft. Maar, en ik heb ook een collega die zat een keer, die zat een stuk te typen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik hoorde op een gegeven moment Skynet vallen. Zo van, AI werd dus overnemen. Dat is een grote zorg die veel mensen hebben. Ik heb ook dingen gehoord van bepaalde pastoors. En ik zag geen naam namen noemen, want ik heb geen namen gehoord. Maar dat er dus pastoors zijn die een preek schrijven voor zondag en dan AI dus gebruiken. En dan niet gewoon eventjes denken van, hey, hi, ChatGPT. Sowieso raar dat mensen ermee praten alsof het een echt mens is. Maar goed, we all been there, denk ik. Maar in elk geval, veel mensen doen dat. En dan zegt de pastoor, hi, ChatGPT, kan je voor mij een preek schrijven? Doe maar over dit onderwerp. En dan krijg je, die maken gewoon de volledige preek zo. En dan denk ik, daar is dan echt gewoon, de ziel is er dan gewoon uit. En dat is gewoon helemaal verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, nou, we hebben nog wel even voordat AI ons overneemt. Want een collega van mij, die zei laatst, hoe kan ik deze zin beter formuleren? Toen kreeg je precies dezelfde zin terug. En toen zei AI, dit is beter. En ik leg je ook uit waarom. En toen kreeg je zo'n heel ding waarom. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad zonde van de energie. Maar ik dacht, oké, okay, hij heeft zelf niet in de gaten dat hij zichzelf niet aan het corrigeren is. Dus we hebben nog wel even. Maar ja, ik vind het ook wel heel erg leuk om video of filmpjes te krijgen hoe zag het er nou uit dat Sint-Nicolaas Aries op zijn bakkers timmerde. En dan krijg je zo'n filmpje binnen en dan denk je, oh, wat gaaf. Dus wat dat betreft, ik kan het niet helemaal anti zijn. Ik ben misschien nog net iets te veel de het is toch leuk kant. Dat geef ik gewoon heel eerlijk toe. Want ik heb ook wel eens momenten gehad, en dat was bij mijn oude werk, voor het geval mijn huidige werkgever zit te luisteren. Maar dat ik ook wel eens af en toe dacht van, hey, ik ga even een ChatGPT vragen. Nou, geef mij de top 10 Nederlandse pretparken. Gewoon omdat ik me verveelde. Maar inderdaad, achteraf krijg je te horen van, één vraag die jij stelt, kost gewoon, nou, ik heb ooit gehoord, een klein dorp aan energie. Daar geloof ik dan weer net niet. Maar in elk geval dat ik wel echt dacht van, dit is echt, in Vlaanderen had je vroeger het programma Zonde van de Zendtijd. Dat is Zonde van de database, dacht ik toen. Dus dat in elk geval. Maar stel je voor, je hebt een priester en die gebruikt het om, je hebt zo'n programma, Suno, ik weet niet of jullie dat kennen hier, maar nee, dat niet. Nou, dat is een programma, daar kan je dus een nummer maken, gewoon je voert een genre in, je zegt, ik wil graag een power death metal nummer over waarom Christus koning is. En dan maakt dat ding gewoon een nummer daarover met een heel catchy beat ook nog. Dus zou je AI niet kunnen inzetten voor evangeliseren? Om lekker de discussie erin te gooien.
4: Nee, ik weet dat het dus al wel wordt gebruikt voor dat soort dingen. Iemand zei van dat ze met AI dus inderdaad zoeken van hoe kunnen wij bepaalde onbereikbare dorpen of zoiets bereiken. Hè? Juist. En dat is wat ik, kijk, er is een verschil tussen alles wat er gebeurt, daar kan God iets goeds van maken. Dat zie je door de geschiedenis heen, dat zie je door de kerk. Dus dat is altijd zo. Hè? Van er is iets, en ook al maken wij er een potje van, God probeert er dan wel iets moois van te maken.
2: Ja.
4: Maar dat is het. Hè? Dus er zijn dingen waarbij wij, als we met de Heilige Geest meewerken, tot mooie dingen kunnen komen dankzij onze lieve Heer.
2: Ja.
4: Maar dat neemt niet weg dat hetgeen wat er dus is, dat misschien eerst gewoon in de kern gewoon niet goed bedoeld is, verkeerde insteek, of dat er misschien wel een creatieveling was die dacht van, oh, dit kan misschien de maatschappij helpen, maar dat
1: we
4: nu
1: wordt veilig over gesproken. Hè? Dus we hebben het vaak vooral over de tools, hè? waar je voor kunt gebruiken, dus ChatGPT of allerlei andere leuke tools. Maar de blauwprint van AI, wat het ten diepste is, daar wordt eigenlijk bijna niet over gesproken. Hè? En dan wordt er wel gezegd van, ja, je moet je daar niet te druk om maken, hè? Want de richting die je destijds heeft meegekregen is uiteindelijk om de mensheid te helpen. Mm-hmm. Maar ja, ik heb ook al heel wat scenario's gehoord. Als je dat een beetje verder doorredeneert, hè, dan ga je zeggen van, nou ja, het is om de mensheid te helpen. Dat zit in de blauwprint van de AI, dus dan zal het wel goed zijn.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat uiteindelijk AI dan tot ontdekking komt van, hoe kan ik de mensheid het beste helpen? Nou, ik ga alle mensen in reservaten stoppen en dan gaan we ze als een huisdier gaan we ze bewaren. Want dan zijn ze veilig tegen zichzelf. Ja. Dus al dat soort scenario's. Ja, dit is misschien een beetje absurd. Maar het is wel, dat is voor de belangrijkste vraag, denk ik. Hè? Van wat is in wezen nou eigenlijk dat ding AI, dat beest AI wat nu aan het ontstaan
4: ja,
1: is?
4: Ja, maar ook met, als je het vergelijkt met voorgaande dingen in de technologie, technische industrie en zoiets. En dat is gewoon zoiets als sociale media. Het feit van dat wij nu als maatschappij eindelijk een beetje het kwartje hebben laten vallen. Oh ja, sociale media, dat helpt niet echt met het zelfbeeld van jongeren, überhaupt mensen.
2: Mm-hmm.
4: Dus zoiets als een Facebook wat ooit is dat is zeg maar toen ik ouder werd, was Facebook nieuw. En dan is het zoiets van, oh ja, want dan ben je met veel mensen in connectie en bla bla bla bla. En dan hoor je nu van, ja, Facebook is helemaal geprogrammeerd om jou zoveel mogelijk aan je scherm te zetten. Nou ja. Als dat de insteek is van de programmeurs daarachter over al die jaren heen, dan kun je niet meer zeggen van, oh, dat zorgt voor betere menselijke connecties onderling, zeg maar. Want je ziet de mensen niet meer.
2: En over menselijke connecties en zelfbeeld en AI gesproken. Ik heb laatst gehoord dat gewoon, nou, ik weet geen precieze getalen meer, maar laten we even zeggen dat 4 op de 5 tieners tegenwoordig AI nodig hebben om te flirten. Maar echt dus gewoon... Kijk, nou begrijp ik vrouwen sowieso niet zo heel goed.
4: Het is een hele goede Zoutpak-aflevering over dit stukje.
2: Oh, is het zo, ja?
1: En dat is ook tijdens het flirten of dat zoeken ze dan van tevoren op?
2: Ja, ik echt gewoon dat je een berichtje krijgt van een meisje... die dan zegt van, nou, hey... nou, die zegt dan, hey, hoe is het met je? En dan pakken die dat berichtje en dan plaatsen in haar met... Hallo, ChatGPT, vindt dit meisje mij leuk? En dan, nou, aan het aantal Y'en dat ze in de hey stopt... kun je zien dat ze dit wil, et cetera. En ik zou hierop reageren met het volgende geformuleerde antwoord. En dan stuur je dat dus terug. En dan, hi, ChatGPT, ik wil graag smooth reageren. Kan ik eruit vragen op een leuke manier? En dan, hoor, ik heb hier 3 date-ideeën. En dan kan je dus...
1: Zit AI dus eigenlijk met zichzelf te daten.
2: Ja, als het ware wel.
4: In ieder geval, je bent zelf niet meer aan het ontdekken hoe dat moet en wat dan ook. Ja, nee, dat is echt. Maar dat is toch
1: ook in de politiek, hè? Er wordt het ook steeds meer gebruikt dat politici inderdaad de beste uitkomst voor keuzes die ze maken in de politiek, dat ze dat ook gewoon allemaal door ChatGPT laten gaan.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, dat dan gewoon heel de toekomst van de mensheid eigenlijk uit handen wordt gegeven. Hè?
4: Precies. Ja. Maar dat bedoel ik met de onmenselijking. In plaats van dat je misschien met mensen koppen bij elkaar gaat steken van hoe zullen we het aanpakken, hoe zullen we iets opzetten, zo'n project opstarten, zijn zo dadelijk. Ik hoop echt niet dat we over 10 jaar zeggen, 70% van alle projecten tot nu toe die gestart worden, dat heeft AI bedacht.
2: Ja.
4: Ja, sorry, dat is toch niet... Dat is echt heftig. Ik vind dat echt heftig.
2: Ik vind het wat ik het meest heftig vond is dat toen de AI net opkwam, toen was het zo dat mensen zeiden van ja, een robot gaat dat werk overnemen. Toen hadden ze het om de een of andere manier over robots die stratenmakers gingen vervangen. Want dat zou dan een machine kunnen gaan doen die dat dan zou gaan doen. En toen zeiden ze kunstenaars en schrijvers die gaan nooit vervangen worden door robots en computers. Het zijn de eerste beroepen die voor een groot deel zijn gegaan. Ik ken een meisje die gewoon is afgestudeerd aan de Game Design en Kunstacademie in het jaar. Dat is een academia, Alex. Dus zag je heel moeilijk kijken. Maar die is afgestudeerd op kunst en game design. En die in het jaar dat ChatGPT van de grond kwam. En die zei, ik ga gewoon iets nieuws zoeken. Want ik ben
1: vervangen.
2: Ik ben gewoon vervangen. Gewoon meteen. En daar gaat je studieschuld meteen. Dus dat is echt, dat is echt bizar. En inderdaad, de politici die het doen. En wat ik al helemaal kwalijk vind. Tijdens de verkiezingen waren er uiteraard een aantal slimme mensen. Die zeiden van, nou gaan ze even kijken wat ChatGPT zegt. Als ik zeg, zonder enige context. Hallo ChatGPT, waar moet ik op stemmen? Nou, ik krijg als eerste deze. En hallo alle D66'ers die nu luisteren. De meeste katholieken zijn daar niet zo fan van. Alex wil helemaal niet als ik het zo zie. Dat krijg je als eerste antwoord. En dan krijg je vervolgens, zeg je, ja, hou eens even, maar ken je me niet ondertussen een beetje ChatGPT? Ik ben juist heel erg rechts. En dan krijg je als antwoord, je bent heel erg rechts. Stem dan maar op een hele rechtse, extreme partij, het CDA. En dan is het zo van, en dan zeg
1: je... Grote chameleon ook in die zin.
2: Precies, ja. Het is echt, het is al een soort voorgeprogrammeerd. En ook bepaalde dingen wil hij niet toegeven.
1: We hebben hier laatst bij Radio Maria een leuk momentje gehad met ChatGPT. Meer als test ook. En dat was dan de vraag van waar ging de laatste catechese van Paus Leo over? En toen was het antwoord. Bij mijn weten is er geen paus die Paus Leo de 14e heet.
2: Oh.
1: Dus toen moesten we ChatGPT even herinneren aan het feit dat we sinds nog niet zo'n hele lange tijd een nieuwe paus hebben. De datum er zelfs bij genoemd. En toen zei ChatGPT, in dat geval weet ik om wie het gaat. En de catechese ging hier en hier en hier over.
2: Ja.
1: Van die rare, dat heet een glitch geloof ik, hè? Of hoe heet dat?
2: Ja,
1: in ieder geval dat er even zo'n... dat er zo'n rare, onverklaarbare storing in zit.
2: Ja.
1: Wat het nog extra gevaarlijk maakt. Ja, het Vaticaan heeft zich er ook over uitgesproken. Hè? En een beetje in het verlengde van hoe we in het verleden ook technologische ontwikkelingen hebben gezien. Moeten we het ten bate van de mensheid gaan gebruiken. Maar jouw vraag, Joris, is eigenlijk van kan dat überhaupt? Hè? Of is het in zichzelf slecht?
4: En het daar wel of niet... Heb je ook wel eens een keer gehad over zoiets als van hoe ga je als goed katholiek met de daklozen om? En je kan natuurlijk zeggen van ik doe mijn best om op werk al christelijk katholiek te blijven en zo. Maar ik heb bij mijn eigen geloofsleven altijd wel het idee van... Kijk, je bent natuurlijk altijd aan het groeien. En ik denk dat zolang je Jezus vast wil houden, dat je al heel goed bezig bent. Maar dat betekent ook dat je stappen moet blijven zetten en vooruit moet komen, zeg maar. En dan juist bij dit soort grote thema's vind ik het soms een beetje moeilijk dat ik het idee heb dat of we heel erg in de maatschappelijke vibe kunnen zitten van you do you. Terwijl volgens mij willen elkaar allemaal opbouwen en voor elkaar zijn en in gemeenschapsleven of wat dan ook. Dus dan is het niet, oh, doe jij maar gewoon lekker je ding als jij je daar goed bij voelt. Nee, wij geloven dat er iets meer is dan hoe jij je voelt, maar er is een bepaalde waarheid en hoe je echt gelukkig kan worden voor de eeuwigheid. Ja. Dus dan vind ik dat wij dit soort thema's, als wij daar, hè, kijk, ik heb geen AI gestudeerd of wat dan ook, dus ik weet ook van mezelf, ik ben niet de diepgaande kennisknobbel van AI. Ik zie alleen maar inderdaad de banen die verdwijnen, de resultaten ervan, de, nou, zoiets wat ik zei over sociale media die de invloed heeft op wat. Ik zie daar allemaal bruggetjes en connecties in. En dan vind ik het soms het een beetje te afwachtend en te makkelijk gezegd om te denken, oh ja, maar dat moeten we nog eventjes uitvinden of wat dan ook. In plaats van, kijk, als ik nu out of the blue een van jullie een map zou geven, zouden jullie allemaal zeggen, dat is echt niet oké. Okay, punt.
1: Ja.
4: En dan,
1: nee, ja, deze mannen zouden allemaal de andere wang toekeren.
4: Ja, oh ja, tuurlijk. Ja, dat doen ze meteen. Hè, ja, maar de actie op zichzelf is nog steeds niet goed. Ja. En dat zou je ook zeggen, hoop ik. Ja. Nou, ik vind dat we dat bij dat soort maatschappelijke thema's ook echt moeten doen. En dan kun je nog steeds wel zeggen van, ja, maar misschien is dit, of ik kom vanuit, als ik dat, die actie zou doen en iemand op zijn bek zou slaan, dan kun je zeggen, ja, maar misschien is hij vroeger wel geslagen. Dat is allemaal erg. Maar dat maakt de actie zelf geen goede actie of dus oké om te doen.
1: En maar dat mis ik een beetje. Dat mensen dat verband niet leggen tussen AI, wat het is, en de handige trucjes waar je het voor kunt gebruiken. Hè. Dus ik denk dat mensen het vooral beoordelen op, hey, dat is makkelijk, dat helpt mij. Maar dat ze helemaal niet weten wat daarachter zit. Een beetje net als het verschil tussen aardolie en plastic bijvoorbeeld. Als je een mooie plastic tandenborstel hebt, dan zeg je, ja, die tandenborstel is toch niks mis mee. Nee, maar we hebben het over de aardolie waar die van is gemaakt. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het achterliggende gesprek wat we nu voeren. We kunnen ons erover uitspreken. We zullen het niet tegen kunnen houden in die zin. Hè? Maar goed, God is almachtig. Dus die zal het ook ergens in zijn plan verwerken natuurlijk. Alexander, denk jij, ja, ik weet zeker dat jij dat denkt, maar jij mag zelf het antwoord gaan geven. Dat om die reden juist liturgie voor de toekomst des te belangrijker wordt ook. De plek waar je God kunt ontmoeten.
5: Ja, want dat is onveranderlijk, hè. Dat is vastgesteld en dat is de houvast in alles wat verandert. Dat, inderdaad, in plaats van de AI die nu net nieuw is en allerlei gekkigheid uitvoert, is er iets wat consistent is en dat is natuurlijk de liturgie.
1: Nou, daar is, heb ik AI nog niet gezien. Ja, behalve dan het voorbeeld dat jij het gaf, hè, preken van pastoors die
5: doe dat maar niet, nee.
2: Of een gebed schrijven voor dat soort dingen. Er zijn ook mensen die een dan denken van, ik wil graag een gebed naar een specifieke heilige. En dan gebruiken ze dan ChatGPT ook voor. Heel veel reclame maken, weet ik helemaal niet wat dat mag. Maar die gebruiken dan een AI daarvoor om dus een gebed te schrijven. En wat dat betreft denk ik bij sommige gevallen ook nog echt van, ik heb wel eens een keer een gebed gepakt dat ik dacht van, oké, eens kijken of mensen doorhebben. Dan maak je een gebed met ChatGPT. Dan stuur je de mensen, wat vind je hiervan? En dan krijg je door, ja, geweldig. Dus er zijn nu een aantal mensen die dit horen en denken, wat was dat van ChatGPT? Ja, dat was van ChatGPT, dat je nu het hoort. Maar dus het wordt ook steeds menselijker.
1: Je kunt ook tegen chat zeggen van, maak het wat menselijker.
2: Ja, inderdaad.
1: Als het er wat te gelikt uitziet, dan moet er een menselijk sausje overheen en dan wordt het iets gebrekkiger en dan lijkt het meer op hoe wij zijn. Ja.
5: Ik denk dat het verstandig is om dan het gewetensonderzoek er eens bij te pakken en te kijken van, is dit nou niet vanuit gemakzucht? Komt het nou niet allemaal neer op gemakzucht? Al die tools, al die weet ik veel wat nog allemaal meer, is niet gewoon van, ja, ik heb er geen zin in, dus ik doe dat maar. Biedt je lijden is niet verkeerd.
2: Nee, lijden moet je opdragen, ook dat.
5: Ja,
2: ik denk, en over lijden gesproken, wat ik vooral
5: vallen enge, opstaan.
2: Ja, wat ik vooral eng vind aan AI is, vroeger was het zo dat je ouders tegen je zeiden en je leraar, als je geluk had, dat je bijvoorbeeld geen naaktfoto's moest maken. En tegenwoordig is het dus zo dat je gewoon iemands foto van internet af kan plakken en daar iets mee kan. Wat ik wil zeggen is eigenlijk gewoon, je kan dingen die zijn gebeurd, kan je dus gewoon zeggen van, nee, maar dat was AI. Terwijl het helemaal geen AI was. Dat is het enge van, omdat het realistisch wordt. En er zijn dingen die bijvoorbeeld niet zijn gebeurd. Zoals, je kan nu een foto maken van ik die een lijgend opbergen is. En dan zeggen, en dan, dat ik heel geschrokken kijk, weet je wel. En dat naar de politie aanleveren en zeggen van, hey, dit was die kerel, weet je wel. Dus het is tegenwoordig steeds makkelijker om gewoon ook bewijs te vervalsen.
1: Is dit ook een disclaimer trouwens?
2: Het is een disclaimer, ja. Dit is mij niet overkomen. Nee.
1: Als jullie een foto van gewoon katholiek.
2: Ja, als jullie een foto zien van mij met een lijkzak, dat is nep. Ja. En de naaktfoto's ook. Ik ben altijd braaf geweest op het gebied, gelukkig. Maar in elk geval, Dat vind ik dus super eng. Dat je gewoon je bent niet meer veilig. Als jij een foto op internet hebt, en dat hebben we allemaal, denk ik. Dan kan iemand jouw hoofd pakken en zeggen, doe hier maar iets mee. En daar kunnen ze inderdaad van maken dat je dat je al heilig bent. Maar, of dat je met een kruisridderspak op het T-Rex zit. En dat is leuk, maar ze kunnen er ook heel nare dingen mee doen. Dus waar AI zeg maar als kwaad wordt beschouwd in de kern, kunnen er ook nog eens heel kwaadaardige dingen mee gedaan worden. En dan hoop ik nog zeg maar dat we een soort AI kunnen verkersten. Hè? Maar ik weet niet of dat de paus dat per se voor ogen had. Kijk u even aan of u dat al iets meer van snapt. Maar,
1: Nou, dat kwam in het documentje niet terug, volgens
2: nee,
1: mij.
2: Nee, nee, daar was ik bang voor.
1: Maar kijk, het document impliceert dat we het wel gaan gebruiken, maar dan op een christelijke manier.
2: Ja.
1: Maar ja, dan ben je al wel aan boord. Hè? Dan doe je al wel mee. En als de vraag is, van is het in zichzelf überhaupt wel goed?
2: Ja.
1: De hele ontwikkeling, ja, dan...
4: Ja, sowieso dingen binnen het geloof, hè, van het... Hoe denken jullie erover? Er zijn gewoon ontwikkelingen in de maatschappij. En op een bepaalde manier is het natuurlijk het vraagstuk van, gaan we erin mee? Gaan we ons er volle bak in verzetten? Kijk, we kunnen niet allemaal, in theorie kunnen we allemaal kluizenaartje worden. Maar daar valt de maatschappij natuurlijk ook mee uit elkaar als iedereen ergens op een hutje zit.
2: Mm-hmm.
4: Maar hoe denken jullie over, hè, als individuen, als katholieken, van in welk moment heb je wel eens gedacht, oh, hier moet ik echt soort van in het verzet gaan treden? Of juist anderen denken, oh, ik ga hier maar in mee. En ik geloof wel dat hier dan wel iets moois uitkomt.
2: Alexander kijkt mij aan. Maar ik denk al, zeg maar, iedere keer als ik op mijn opleiding tentamenweek had al, ik ga in het verzet. Dus ik ben daar wat dat betreft heel... Maar nee, ik vind het een heel goede vraag. Ik heb er eigenlijk nooit serieus over nagedacht van wanneer is het een keer afgelopen. Ik denk meer ook... Kijk, de vijand gebruikt AI. En dan is het een beetje een ding, net als stel je vijand gebruikt zwaarden, maar jij bent anti-zwaard. Moet jij dan maar zonder zwaard te strijden trekken? Het is denk ik toch ook een beetje dat je denkt, nou, ik moet het wel gebruiken, want anders sta je gewoon 5-0 achter, als het ware. Ik denk dat dat een beetje het gevaarlijke is.
4: Ja,
2: is dat je strekking waar je naartoe wilde? Of,
4: nou, dat dus het punt is inderdaad, als je het voorbeeld geeft van, ja, als je vijand een zwaard trekt, dan moeten wij dan ook niet... Maar dat is inderdaad denken van, moeten we, op welke manier spelen wij het spel of het geloofsleven?
2: Ja.
4: En ik heb heel erg het idee dat als de vijand iets gebruikt, dan gebruiken wij dus iets totaal anders.
2: Ja,
4: want anders gaan wij mee. Nee, want anders gaan wij mee in de manier van, laat het maar zo de vijand noemen, of wat dan ook.
2: Mm-hmm.
4: En dat ik mis soms het als er dus zo'n ontwikkeling is, is het niet van, oh ja, het zwaard is er, dus moeten wij kijken hoe wij een beter zwaard kunnen maken, of het zwaard groter kunnen maken, of lichter kunnen maken, of wat dan ook. Terwijl ik denk, ho, volgens mij zet het hem dus in het feit van dat de vijand dus het zwaard gebruikt, dan volgens mij hebben wij een almachtige God aan onze kant. Die wordt toch niet bang van een zwaard. Maar wij mensen zijn maar heel erg klein en nietig, dus al die systemen van tegenwoordig zijn gigantisch groot. Zoiets als een AI of klimaatverandering of sociale problematiek, huisnood. Het zijn allemaal super grote, niet te bevatten problemen.
1: Maar je zegt dus eigenlijk ook dat de kerk hierin voorop moet lopen. Dus niet alleen maar een antwoord moet geven, maar ook de richting zou moeten bepalen in feite.
4: Ja, ik zou vanuit de katholieke kerk iets meer, ja, vooral praktische richting willen. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk als jij... Ik zeg misschien even een beetje heel kort door de bocht, maar er gebeurt iets en dan duurt het altijd jaren voordat je er misschien een antwoord hebt, omdat het nu zo snel gaat.
1: Ja. We hebben het hier bij Radio Maria er uitgebreid over gehad. We hebben één keer in de maand onze mini-retraite en dan gaan we altijd over thema's praten, onder andere dit thema. Het heb ik iedereen wel echt opgeroepen tot een hele grote voorzichtigheid in het gebruik van AI sowieso. Dus dat je het eigenlijk niet moet gebruiken als het even kan. Kijk, ik heb hier een telefoontje en ik heb een vrij oud model vergeleken met trouwens een, dat kwam ik pas later achter, een cadeautje. Een cadeautje van iemand met een prachtige afbeelding van Pater Pio.
2: Van AI.
1: Dat bleek AI te zijn.
2: Ja,
1: daar gaan we al. Dus, maar in ieder geval, zo min mogelijk gebruik. Maar het probleem is, als je zo'n telefoon hebt, dan ben je al aan het meedoen natuurlijk. Hè? Dus zo'n ding werkt volop op AI. Hmm. Dus waar begint AI? Niet alleen maar als we ChatGPT aanzetten.
2: Ja.
1: Maar het is de hele dag door met ons in contact natuurlijk. Hè? Dus ik sluit niet uit, dat heb ik ook wel gedeeld met het team hier, dat er op een gegeven moment een vrij radicale breuk zou kunnen komen in de toekomst met de techniek die voor ons nu heel makkelijk is, maar dat het op een gegeven moment gewoon niet meer kan. Dat we op een gegeven moment niet meer het met ons geweten, met ons geloof kunnen verenigen om nog onze telefoontjes overal mee naartoe te nemen, bijvoorbeeld. En ik weet dat dat vrij extreem gedacht is, want dan ga je een beetje terug naar de steentijd, zeg maar. Ja, ik sluit het niet uit. En ook, waar we het net over hadden, de hoeveelheid energie die AI opslurpt. Ja, dat is ook een probleem. Dat is ook gewoon een fysiek probleem. Dat op een gegeven moment die stroom gewoon niet meer te leveren is om AI te voeden. En dat dan dat er ook gekke toestanden kunnen ontstaan natuurlijk. Ja.
5: U laat me met het telefoontje aan een anekdote denken over de enige echte David. Pastoor van Dijk.
2: Riem me vast.
5: Ja, tuurlijk. Ik had een nieuwe telefoon en... Hij keek naar dat ding en hij zei... Gij komt naar de sacristie, ik vat me een wijwater en we exorceren dat ding. En dan is klaar.
2: Dat kan. Waar kan ik het laten doen?
5: David,
2: je weet het. Ja, bij deze.
5: Maar inderdaad, het terugdraaien van wat verdraaid is. De duivel verdraait en God draait. Dat is gewoon is goed. Hij kan het terugdraaien.
2: Wat is het effect uiteindelijk geweest van het exorcisme van je telefoon? Crash die op bepaalde sites...
5: Dat zou mooi zijn. Nee, het zet wel aan tot een... Hè, dat je hem gewoon voor goede dingen probeert te gebruiken. Van, let er nou eens op van... Waar is dat ding naar voren? Wat kunnen we ermee?
2: Ja.
5: Inderdaad, zoals pastoor zegt... Hè, van tot zekere mate kan het. En daarna eigenlijk niet meer.
2: Ja.
4: Wow, dat is echt... Ik kom ineens zo'n openbaring. Je hebt natuurlijk altijd die zegen voor je voertuig. Elk jaar.
2: Ja.
4: Ik besef me ineens van... Inderdaad, je hebt, als je een rooskrantje koopt, dan laat je dat even zegen door een priester of weet ik veel wat. Mm. En ik denk inderdaad, zoiets wat jullie dit zeggen. Ik heb mijn telefoon nooit laten inzegenen. Dit is echt een goede oproep naar iedereen.
2: Ja, ik heb hem laatst laten zegenen, maar ik moet hem ook exorceren, dacht ik. Misschien het volgende niveau, zeg maar.
5: Ja, zeker. Dus,
1: je ondergedompeld worden in geëxorciceerd zout.
2: Ik wilde zeggen water of neem je verstand. Ja,
5: zout is goed. Ik zou het idee dat zout erop en dan water eroverheen.
2: Ja. Ik zat net te denken, omdat jij dat nou zei van je auto laten zegenen. Ik ben er dus, en ik weet niet of ik nu een heel nieuw kerkvaderlijk iets ga openbaren. Maar ik ben ervan overtuigd dat dus de verschillende zegens door verschillende priesters... Het is dezelfde zegen, maar het heeft soms een ander bijwerkend effect. Want mijn vorige auto heb ik laten zegenen door pastoor Schilder.
4: Maar nu ga je wel namen noemen.
2: Ja, nee, maar dat vindt hij leuk om te horen. Die heb ik laten zegenen door pastoor Schilder en toen ging hij zuiniger rijden. Dit is echt waar.
4: Okay.
2: Ik heb mijn nieuwe auto laten zegenen door pastoor Van Dijk. En ik heb eigenlijk nog nooit een boete voor snel rijden gehad. Doe er met deze informatie. Maar ik had zoiets van, zou dat kunnen? En dan, als je, toen heeft een andere vriend van mij gezegd... Nou, ik heb het bij kaplaan D&D laten doen. En toen heb ik een soort ongeluk bijna gehad, maar toen ontweken. En ik wijt dat weer aan de zegen die ik gekregen heb. Dat je dus net het ontwijkt. Dus misschien als pastoor Zimmerman je auto wijdt, gebeurt er weer iets anders.
1: Nou, we hebben dat meegemaakt toen we op bedevaart gingen naar Keulen. Toen waren we met twee busjes. En toen was pastoor van de Mortel was net 2 weken gewijd.
2: Ja.
1: En die deed de pelgrimszegen. Dus we gingen allemaal goed gezegend op pad. En na 20 minuten knalde het eerste busje, sloeg af. Die reed niet meer.
2: Ja.
1: Klapband ook nog eens een keer. Dus, maar toen was iedereen het over eens van wat een goede zegen heeft de pastoor gegeven, want anders was er een veel groter ongeluk gebeurd. Ja.
2: Ja, ja.
1: Toen dacht ik zit met echte katholieken in de bus, dat ze niet gaan zeggen, die zegen was waardeloos. Maar
2: juist.
1: Ja, dat was een goede zegen.
2: Ja, heel goed. Ja, ja. Dat soort dingen. Ik dacht daar laatst een keer aan, maar ik wilde het niet reduceren als dat een soort Pokémon is, zeg maar. Dat wilde ik dan ook weer niet zeggen.
4: Priester,
2: maar,
4: gebruik zegen. Ja, precies.
2: Ja, precies. Maar ik dacht inderdaad weer in de trant van dat ja. Maar die zegen, de pelgrimstocht, waar ging je hier precies naartoe?
1: Naar de Sacramentsdag in Keulen.
2: In Keulen inderdaad. Wat was dat voor iets? Want ik ken dat niet. Dus,
1: Corpus Christi. Dus vorige 2 weken geleden hier in Nederland op zondag hebben gevierd. Het wordt daar nog traditiegetrouw op donderdag gevierd.
2: Dat ken ik wel, maar ik weet niet wat ze daar
1: dan hebben. In de Dom in Keulen heb je de Heilige Mis. En aansluitend aan de Heilige Mis trek je dan met kleine 10.000 man dwars door het centrum van Keulen. Met onze Lieve Heer. Dus dat is ontzettend indrukwekkend. Ja,
2: zo gaaf.
1: Jij bent misdienaar, Remo, volgens mij?
2: Ik ben misdienaar, ja.
1: Dan moet je daar een keer meelopen.
2: Dat is
1: want,
2: goed.
1: Want ze hebben daar niet een wierookvat met kooltjes, maar ze hebben daar grote dienbladen vol gestapeld met kooltjes die dan in die processie op moeten. Dus daar worden een paar honderd wierookkooltjes doorheen gejaagd.
5: Ik dacht, het is net een mis met kapelaan Kerkhoffs.
2: Ja. Ja, ik dacht bijna dat u ging zeggen, ze hebben een soort barbecue en een touw met heel veel. Maar kan je daar gewoon als misdienaar gewoon melden van, hallo, ik ben een misdienaar en dan mag je meelopen?
1: Zo zegt wel.
2: Oké, dat is mooi. Dat is goed om te weten. Ja.
1: Dat is erg mooi. Dat, ik dacht, daar zijn jullie allemaal wel een keer geweest. Nee,
2: nee ik kende het niet. Nee,
4: ben je dan gewoon katholiek als je naar Keulen bent geweest?
1: Nou ja, het helpt wel.
2: Het
1: is wel echt een van de grootste sacramentsprocessies van Europa. Dus het is echt wel de moeite waard, ja.
2: Ik heb vernomen dat als Monsieur Mutsaars voor op de been is, dat we met alle gewoon katholiek hosts en deelnemers aan het panel naar Keulen gaan op Corpus Christi. Ja, dat Alexander kijkt nu, maar dat bij deze, dat gaan we doen. Dus dat
1: zeker.
5: Nou, ik vond ons afgelopen Corpus Christi ook wel heel mooi.
2: Zeker, absoluut.
5: Oh, zo'n mooi reuzel. Eerste sacramentsprocessie sinds de middeleeuwen.
2: Het is de middeleeuwen zelfs.
5: Ja, het was al heel lang niet meer geweest.
1: Sinds de jaren 70, maar ja.
2: Ja, maar nou, dat is voor heel veel mensen is dat de middeleeuwen, zeggen ze dan. Maar dat,
1: de Dark Ages.
2: Ja, inderdaad, de Dark Ages. Ja, ik denk overigens dat we er wel redelijk aan de tijd zitten. Want we hebben er meestal een half uur. We zijn er nu net overheen.
1: Oké, gaan we zo afsluiten.
2: Ja. Dat is goed.
1: Maar nog even om af te ronden. Sacramentsprocessies. We hebben het in de vorige uitzending gehad over de KCV en over kampen. Is dat bij iedereen bekend? Ken jij dat ook, Joris?
4: Sacramentsprocessies. Ja, het, zeg maar, de processies, allemaal dat soort dingen. Bedevaarten of inderdaad, weet ik veel. Allemaal dat soort fysieke acties. Daar ben ik wel bekend mee. Ik merk wel dat ik op de een of andere manier daar niet meteen heel warm van word. En ik weet niet of dat een... het is nog wel een soort van hoofdstukje wat ik nog een beetje moet gaan ontdekken. Want we hebben het ook eens een keer gehad over bedevaarten en allemaal dat soort dingen. Ik denk zoiets van, ja, ik ben eens naar een WED geweest of wat dan ook. En op vakanties ga je op kerken bezoeken en wat dan ook. Maar ik ga nooit echt op bedevaart of processie. Omdat het me op de een of andere manier niet echt trekt. En toen had ik inderdaad wel een keer dat in Amsterdam gedaan.
2: Stille omgang.
4: De stille omgang.
2: Ja.
4: Eén keer gedaan. En ik dacht echt van, dit nooit meer. Als ik dit nog een keertje doe, dan ga ik daar buiten staan en met de mensen praten. Want ik dacht alleen maar, we moeten stil zijn en de rozenkrans bidden. Wat natuurlijk een heel mooi getuigenis is. Maar ik merk dat mijn karakter eerder is van het er dan over praten wat er gebeurt. Want ik dacht echt zoiets van, er zijn allemaal mensen die roepen van alles. Die hebben allemaal vragen. En ik denk, laat die alsjeblieft beantwoord worden.
2: Ja.
4: Want je kan wel zoiets doen. En dat is wel een getuigenis. En dat inspireert heus mensen. Maar als je niet mensen hebt die aan de zijkant uitleggen wat je doet.
2: Ja.
4: Ja, dan kun je net zo goed in de leegte gaan roepen. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik moet daar nog heel erg in groeien.
2: Ik snap dat wel. Ik heb ooit een keer bij de stille omgang meegelopen. En toen was er dus een... ik liep met de Brabantse groep mee. En het was dan heel erg laat. En toen stond er een man letterlijk aan de zijkant. En die zei zo... Can you guys help me? I need saving. Gewoon omdat hij dus... die zag ons lopen met de schilderij van Christus en alles erop en eraan. En iedereen keek wel en had zoiets van, ik wil nu iets zeggen, maar ik weet niet wat ik moet doen. En toen heb ik een soort gebaar gemaakt van, dat ik zo deed met mijn hand, zo'n loopmannetje, dat van, loop maar mee als je wil. En dat heeft hij toen niet gedaan. Maar het was ook gewoon deels omdat ik dacht, maar ik mag nu niks zeggen. En vervolgens, als je 100 meter verder bent, beginnen de eerste opa's, zeg maar, een beetje met elkaar te kleppen. En dan denk je van, had ik nou toch maar iets tegen die man gezegd. Maar ik denk, op zo'n moment, achteraf gezien moet je de drang wel eventjes toegeven aan de drang en misschien wel iets zeggen. Want dan gaat het over iemands zielenheil. Dus ik snap jou heel goed, Joris. Ja. Want ik begrijp dat daar
4: dus,
2: misschien...
4: Dus de waarde is er echt. En ik denk inderdaad ook wat je zegt van sinds lange tijd dat je weer zoiets doet. Dus het heeft ook wel iets super moois en vets. Alleen ik denk dat als ik naar dat soort dingen ga, dat ik dan misschien de persoon aan de zijkant ben die dus niet met het vaandel loopt of zoiets, maar dan even ernaast loop en dan met mensen in gesprek gaat.
1: Ja, er komen ook vruchten uit voort die wij niet zien. Dat moeten we ook beseffen. Hè? Dus het is niet alleen het gesprek wat we voeren met de mensen. Paus Pius XI heeft daar een prachtig documentje over geschreven toen hij het feest van Christus Koning instelde. Mm-hmm. Die riep eigenlijk heel de wereld op om vooral weer volop processies te gaan houden.
2: Yeah.
1: Want het is niet alleen maar het getuigenis voor het dorpje waar je toevallig zelf woont, hè, de mensen die jou daar zien. Maar op het moment dat we op die manier ons geloof tonen en op die manier de Heer eer brengen, zal hij dat weer gebruiken om waar ook ter wereld mensen tot hem te brengen.
2: Yeah.
1: Dus we moeten ook een beetje af van dat we alleen maar met ons eigen kleine kerkje plaatselijk bezig zijn. Maar wij kunnen hier een processie organiseren. En in Oeganda kan iemand ineens tot geloof komen. Hè? Zo werkt God ook. Mm. Hè? Dat is ook belangrijk beseffen.
2: Ja. Ja. Nooit bij stilgestaan. Nou, heel mooi. Dat,
1: Goed.
2: Ja, lijkt mij een goeie.
4: Ja, nice.
1: Nou, zullen we daar de zegen maar op laten volgen?
2: Lijkt mij een goeie inderdaad,
1: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobis cum.
2: Et vos spiritum tuo.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
6: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 3 juli viert de kerk de gedachtenis van de heilige Thomas, apostel. Hij heeft net als alle andere apostelen gemissioneerd. Er zijn zelfs christenen in India die zeggen hun geloof verkregen te hebben uit de verkondiging door Thomas. En sindsdien zijn ze er trouw aan gebleven. Thomas-christenen noemen zij zich. Eigenlijk zijn wij allemaal Thomas-christenen, want we hebben ons, evenals zij, bekeerd van ongeloof tot geloof. Op de tekenen die God hem en ons gaf en geeft en blijft geven, bekeren wij ons tot geloof. Beleiden wij dan eerst ons ongeloof. Dat is de zonde achter elke zonde. Niet geloven in de liefde van God, die belichaamd werd in het allerheiligste hart van onze Heer Jezus Christus. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven." 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." Dit is het woord van God. Beginnen de geest te laten rusten door contact te zoeken met hem. Ik hoef hem maar te laten komen. Hij neemt het initiatief, zoals hij uit eigen beweging tegen alle verwachting, ja, zelfs tegen alle menselijke mogelijkheden in, bij zijn leerlingen binnenkwam. Een paar passen van de plaats waar ik ga bidden omhoog zien, zoals de apostel Johannes hem zag. In het boek van de Openbaring staat: "En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden luchters, en tussen de luchters iemand als een mensenzoon, gekleed in het gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gouden gordel. Zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht." Openbaring 1:12. Een gebaar maken van aanbidding, zoals Sint Jan spontaan deed toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, geknield, zittend of liggend, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Leven is zelfbeweging. Als Jezus leeft, dan beweegt hij zich, ook in mij. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat ik mij in al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden mag laten leiden door de bewegingen van zijn geest, zodat alles strekt tot lof en dienst van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. De apostelen zitten opgesloten in hun vrees, achter gesloten deuren, uit vrees voor de Joden. Jezus komt binnen en hij schenkt hun zijn vrede. Een vrede die gebonden is aan de tekenen van zijn nederlaag, van zijn onvrede. Het zijn wondtekenen. En daarom niet meer teniet gedaan kan worden, die vrede. Jezus neemt hen op in zijn eigen vredeszending door de Vader en schenkt hun zijn geest. En dan Thomas formuleert als eerste de kerkelijke geloofsbelijdenis: "Mijn Heer en mijn God." En dat zegt Thomas van de gekruisigde.
Ten slotte, Jezus wijst ons op zijn heilig hart en zijn onsterfelijke liefde. En daarom moeten wij geloven. Liefde valt door geen teken te bewijzen. Om het geheim meer binnen te kunnen gaan, is het nodig dat wij aan de buitenkant beginnen ons de plaats voor ogen stellen. De plaats waar het gebeuren zich afspeelde, de zaal van het laatste avondmaal. Ten slotte me realiseren hoe groot de bijzondere genade is die ik hier hoop te verkrijgen, dat ik met de ogen van het geloof mag zien hoe Jezus leeft door de dood heen en dat hij mij mag troosten, zoals hij met zijn leerlingen deed. De overweging. Thomas was niet bij de leerlingen toen Jezus bij hen kwam. Gelukkig maar, want anders zouden wij nooit van zijn geloofsgetuigenis gehoord hebben. En dat getuigenis, mijn Heer en mijn God, is een getuigenis als geen ander. En ook zouden we niet Thomas' geloofsgroei meegemaakt hebben, zijn geloofsgroei van ik geloof niet, maar naar mijn Heer en mijn God. Omdat Thomas er niet bij was toen Jezus verscheen, moest hij het van anderen horen, om zo te zeggen, horen uit de tweede hand. En zo gaat het in het leven. Meestal horen wij het van anderen. Het geloof is ook in die zin uit het gehoor dat het komt van anderen. Je hebt het van anderen gehoord. Anderen brengen ons naar Jezus, zoals we dat in het evangelie steeds gezien hebben. Ook binnen de huiskring van het gezin gaat het geloof over van de ene generatie op de andere. Wij zijn, wat ons geloof betreft, op anderen aangewezen. En anderen zijn weer op ons aangewezen wat hun geloof betreft, altijd en overal. Geloof is dus niet iets van een bepaalde sekte of van een afgesloten sector van het maatschappelijke leven of van je eigen leven, maar het is iets van heel je wezen, van heel je persoon. Het omvat heel je leven en daarom kunnen we ook altijd in alles van ons geloof getuigen. In alles wat we doen, in alles wat we zeggen, in wat we zijn en in hoe we zijn. Geloven zou je kunnen noemen de pluskwaliteit van het menselijk leven. Door ons geloof zien wij er iets meer in. Waar het voor anderen ophoudt, gaat voor ons het leven verder. Voor ons is er zelfs leven na de dood. En daarom hebben wij eerbied voor het leven. Ja, een grenzeloze eerbied. Daarom hebben wij respect voor de goede naam van een ander. En zijn we barmhartig voor de ander. Wij achten onszelf daarom niet hoger dan de ander. We staan onder de ander. Want we weten dat we niet God zijn. Maar ook die ander is God niet. En daarom behouden wij in onze nederigheid en afhankelijkheid een zekere fierheid. Voor ons zijn er ook geen hopeloze zaken. Geloven in de liefde van God doet ons altijd weer hoop koesteren. Maar we zijn ook weer niet helemaal op het getuigenis van anderen aangewezen. Ieder heeft ook een eigen persoonlijke verhouding met God, met Jezus. Ik las eens het resultaat van een onderzoek dat werd gehouden door een hoogleraar in de psychologie. En zijn onderwerp waren niet zomaar mensen van de maatschappij, maar was gericht op mensen van de kerk en wel onder religieuzen. En hij vatte de resultaten van zijn onderzoek samen met het volgende statement: 20% van de religieuzen die hij had onderzocht, handelt volgens de religieuze waarden die ze zich hadden eigen gemaakt. 60% kijkt hoe anderen het doen en doen dat na. En 20% let niet meer op wat anderen doen, maar handelen gewoon volgens hun eigen wil. En dat betekent dus dat 80% van de religieuzen in het dagelijks leven het oog gericht houdt op iemand anders dan Jezus. En waarom is dat? Geeft Jezus zich dan niet aan hen te zien? Is er dan van Jezus uit geen persoonlijke verhouding met die mensen? Moeten wij niet eerder denken, Jezus geeft zich aan elke persoon, aan elke mens persoonlijk.
Anders zou er geen sprake kunnen zijn van liefde. Liefde is altijd persoonlijk. Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen van hun kant niet altijd in een persoonlijke verhouding leven met Jezus? Dat ze in het geestelijk leven niet verder zijn gekomen dan te kijken naar wat anderen doen? Die professor constateert dat ze de gewoontes van de groep overnemen, zich houden aan de gewoontes van de gemeenschap. Maar hebben we dat ook niet gezien in ons eigen katholiek volksdeel? In katholieke gemeenschappen ook van vrijwel alle landen? In hun besloten gemeenschappen waren de Nederlandse katholieken, maar dat geldt eveneens voor katholieken van vele andere landen, zorgvuldig beschermd tegen de invloeden van buitenaf. Ze hoefden niet tot persoonlijke levensovertuiging te komen. Ze bleven in zekere zin kastplantjes. En toen de deuren van de kassen opengingen en de buitenlucht binnenstroomde, allerlei invloeden van buitenaf naar binnen kwamen, stroomden de katholieken in massaliteit, dezelfde massaliteit waarin ze de kerk waren binnengegaan en binnen de kerk gebleven zijn, de kerk weer uit. Bij het geloof zit altijd ook iets van het inoefenen van handelingen die je van anderen afkijkt. Woorden, rituelen, afspraken. Maar wil het echt geloof worden, wil je echt gelovig leven, dan hoort daar een goddelijk waarmerk bij. Een goddelijke kracht waardoor mensen onafhankelijk worden gemaakt van wat anderen zeggen. Dat het geloof behouden blijft, beleden wordt en verdiept zelfs, als er in hun eigen omgeving helemaal niemand meer is die nog gelooft, dat is wat we van Thomas mogen leren. Hij kreeg een heel persoonlijke ontmoeting met de Heer. Hetgeen de anderen hadden meegemaakt was altijd nog iets gemeenschappelijks, iets gezamenlijks. Maar wat Thomas meemaakte was iets unieks, iets eenmaligs. Even uniek en eenmalig als de persoon uniek en eenmalig is. En als het geloof uniek en eenmalig is. Het is jouw overtuiging. Je kunt niet anders. Het komt bij je van binnenuit. Zoals Thomas het dan ook niet alleen zei, maar uit volle borst uitriep, uit de volheid van de Heilige Geest, mijn Heer en mijn God. En dat gaf die stem zo'n kracht, de waarmerking van de Heilige Geest, door wat Jezus tot Thomas zei en tot Thomas alleen. Dat is dus christen zijn. Gegrepen zijn door Jezus die jou ziet, die jou aanziet en zijn hart geeft, zijn lichaam, zijn bloed, zijn liefde tot het uiterste toe. Aan het eind gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, natuurlijk met Thomas, en het voorlaatste gesprek zal ik met Jezus voeren. Ik kan hem vragen of hij voor mij bij zijn vader wil bemiddelen. En dan zal ik mijn hart uitstorten bij de Vader, die in zijn Zoon ook aan mij het nieuwe leven heeft geschonken. En dan in onze Vader binnen.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
1: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. En zoals u weet hebben de verschillende maanden in het jaar in de kerk verschillende betekenissen. Zo is de maand maart toegewijd aan de heilige Jozef. De maand mei natuurlijk aan de heilige maagd Maria, dat weet iedereen. De maand juni aan het heilig hart van Jezus. En ietsje minder bekend, maar zeker zo belangrijk, is dat deze maand, de maand juli, is toegewijd aan het kostbaar bloed van Jezus. En daarom wil ik vandaag de podcast openen met de litanie van het kostbaar bloed. En vervolgens wil ik iets gaan zeggen over de betekenis van het kostbaar bloed van de Heer, natuurlijk onze verlossing en hoe wij steeds meer daarmee verenigd kunnen raken. Maar we zullen zoals gezegd dus deze podcast eerst beginnen met gebed. En voor dat gebed wil ik vragen om het eerst even stil te maken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. God Hemelse Vader, ontferm u over ons. God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God Heilige Geest, ontferm u over ons. Jezus Christus, enig geboren Zoon van de eeuwige Vader, ontferm u over ons. Jezus Christus, mens geworden Woord van God, ontferm u over ons. Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de gezeling tot bloedens toe geslagen zijt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten, ontferm u over ons. Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die u door uw bloed steun geeft aan die lijden, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan de boetvaardigen, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan de stervenden, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vagevuur, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt, ontferm u over ons. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm u over ons. Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost en ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God. Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enig geboren Zoon, hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, afgelopen vrijdag bij de opening van de juli maand hadden we hier in de parochie weer eucharistische aanbidding. We doen dat altijd de eerste vrijdag en de eerste zaterdag van de maand. Dan hebben we 24 uur van eucharistische aanbidding. En mijn ervaring, mijn nog niet zo'n hele rijke ervaring, want ik ben pas 6 jaar priester, maar toch, mijn ervaring die leert dat wanneer je start met eucharistische aanbidding in de parochie, dat er van alles gebeurt. Er komt soms weerstand omdat mensen het niet kennen en het woord aanbidding zou afschrikken. En mensen die zeggen, ja, dat is voor een handjevol vrome zielen, daar gaan wij niet naartoe. Dat is vaak de eerste indruk bij sommige mensen, maar als je het wat meer tijd geeft, dan zie je dat uiteindelijk eucharistische aanbidding ontzettend wonderlijke vruchten voortbrengt in een parochie. Ik heb daar tal van voorbeelden van zelfs jonge kinderen die ineens uit het niets gedoopt wilden worden, tot en met mensen die zien dat hun een beetje in slaap gevallen geloof weer meer vuur krijgt. En u als luisteraar hebt hier, ja, ik vermoed ongetwijfeld ervaring mee met eucharistische aanbidding. Maar wat is het nou eigenlijk precies? Wat wil dat zeggen? Ik wil er vandaag ietsje langer bij stilstaan. En sommigen van u die hebben misschien de jaren 60 en 70 nog meegemaakt. En in die jaren was een veelgehoorde uitspraak over de eucharistische aanbidding dat dat niet nodig was. Want, was dan het argument, Jezus Christus had het sacrament ingesteld 2000 jaar geleden niet om naar te kijken, maar om op te eten, om te nuttigen. Goed, daar is natuurlijk van alles over te zeggen. Hè? Waarom heeft Christus het sacrament ingesteld? Uiteraard voor onze verlossing. Maar is het waar dat kijken naar de heilige hostie, dat dat niet nodig is, maar dat we hem meteen zouden moeten nuttigen? En een van de meest bekende kerkvaders die we hebben, de heilige Augustinus, is daar vrij duidelijk over. En dan hebben we het dus al over ruim 1600 jaar geleden, dat de heilige Augustinus zei dat iedereen die het vlees van de Eucharistie eet zonder het eerst te aanbidden een zonde begaat. Dus blijkbaar is het niet alleen nodig en vruchtbaar om eerst de Heer te aanbidden voordat we hem ontvangen, maar het is zelfs zondig als we het niet doen, zegt de heilige Augustinus. En dan komen we uiteindelijk tot de vraag, hoe werkt dat dan? Wat moeten wij doen als christenen, als katholieken, op het moment dat wij in de kerk komen waar eucharistische aanbidding wordt gehouden, waar de Heer is uitgesteld op het altaar in de monstrans? Nou, allereerst is het belangrijk te weten dat voor alles het van belang is dat we daar zijn. Dus nog voordat we de juiste gesteltenis hebben, nog voordat we de juiste gebeden vinden om de Heer te aanbidden, is het vooral belangrijk te weten dat Christus het ontzettend graag wil dat we in de kerk zijn bij hem. Dus voor alles is onze aanwezigheid heel belangrijk. Wij zijn natuurlijk als mensen vaak gericht op ervaring. Wat voelen we, wat zien we, wat voor woorden krijgen we door. Maar op het moment dat we te veel op die ervaring gericht zijn, dan kan het zijn dat we juist de genade mislopen wanneer we niet zoveel ervaren, wanneer we niet zoveel voelen tijdens de aanbidding. Want geloof dat is gebaseerd alleen maar op gevoel, dat komt vaak bedrogen uit, want in tijden van dorheid lijkt het dan alsof we geen genade ontvangen. En daarom is het dus belangrijk vooral te beseffen, tijdens de aanbidding is niet het gevoel zozeer belangrijk, maar de aanwezigheid. Gewoon in de nabijheid van de Heer verkeren. En een hele mooie vergelijking is de vergelijking tussen de Eucharistie, de heilige hostie en de zon. Een tal van heiligen hebben die vergelijking ook gemaakt, bijvoorbeeld de heilige Pater Pio. En die zegt zelfs dat de wereld beter kan bestaan zonder de gewone zon dan zonder de zon van de Eucharistie. En als je die vergelijking nog wat verder doortrekt, dan zou je kunnen zeggen dat wanneer we normaal als mensen in de zon gaan zitten, dan worden we bruin. Sommige mensen die kunnen daar een hele vakantie aan wijden. Maar dat geldt voor de eucharistische aanbidding ook. Op het moment dat we plaatsnemen in de stralen van de zon van de eucharistische aanbidding, dan worden we niet zozeer bruin, maar onze ziel wordt wel gevoed door de aanwezigheid van God. En het verschil met de gewone zon en de eucharistische zon is dat de eucharistische zon ons nooit zal verbranden. En de heilige Franciscus van Sales die zegt prachtig over de eucharistische aanbidding, over de heilige mis zelf, dat dat de zon is van de geestelijke oefeningen, het hart van het gebed, de ziel van de vroomheid, de vlam van de goddelijke liefde, de afgrond van Gods goedheid en het kostbare middel waardoor God ons zijn genade schenkt. En de bekende heilige pastoor van Ars die voegt er nog aan toe, als je wist wat de heilige mis is, zou je sterven. Dus blijkbaar is deze aanbidding in de mis en ook daarbuiten als de heilige hostie is uitgesteld niet een soort devotie voor een handjevol zielen dat daar interesse in heeft. Nee, het is het hart van alle devoties die er zijn in onze kerk. Maar hoe kunnen we er dan voor zorgen dat deze devotie van alle devoties bij een groter publiek bekend wordt gemaakt? De heilige moeder Teresa die zei heel mooi, op het moment dat je begint met eucharistische aanbidding in een parochie, dan gaat alles vooruit. En dat is ook logisch eigenlijk, want als we geloven dat, zoals Vaticanum II zegt, de eucharistie de bron en het hoogtepunt is van heel ons christelijk leven, dan is het ook logisch dat wanneer die bron en dat hoogtepunt centraal worden gesteld in de kerk, dat alles vooruit gaat. En wat betekent het dat alles vooruit gaat? Dan betekent het dat ook de werken van barmhartigheid zullen groeien in een parochie, dat de vrijwilligers met meer vuur en meer overgave hun taken zullen verrichten, dat we meer naar de periferie van de parochie gaan, naar die mensen die Christus nog niet kennen. Kortom, alles zal worden opgekrikt, om het zo maar te noemen, wanneer de heilige hostie regelmatig op het altaar aanwezig is. Dat is natuurlijk heel eenvoudig, maar we moeten wel kijken hoe we zorgen dat we deze schat van genade ook ontsluiten voor meer mensen. En zoals gezegd, het woord aanbidding, mijn ervaring is dat dat bij sommige mensen wat afschrikt. Het is natuurlijk het woord wat wel perfect zegt wat het is. Maar het is wel belangrijk dat we aan mensen laten zien dat aanbidding niet iets wil zeggen iets is waar je heel erg geschoold voor moet zijn, geschoold in het gebed. Nee, het is dus iets wat iedereen kan, namelijk gewoon daar zijn. Dat is uiteindelijk het allervoornaamste, gewoon in de kerk zijn, daar waar Christus zichzelf toont. En op het moment dat we dat aan mensen duidelijk maken, dan is het ook belangrijk dat we proberen om mensen daarin mee te nemen. Dat we ze laten zien, nou, op het moment dat die eucharistische aanbidding in de parochie is, kom eens een keer mee. En je hoeft niks anders te weten dan dat je knielt bij binnenkomst, vervolgens plaatsneemt in een kerkbankje en dat je geknield of gezeten in de aanwezigheid van de Heer verblijft. En in die aanwezigheid zul je merken dat je hart, je hele ziel wordt omgevormd. En we weten natuurlijk, elke katholiek weet dat het hoogtepunt van de heilige mis de consecratie is, het moment waarop het brood en de wijn worden veranderd in lichaam en bloed van de Heer. En iets soortgelijks gebeurt er met onszelf wanneer we regelmatig bij de Heer doorbrengen. Ons hart wordt omgevormd, wordt steeds meer gevormd tot het hart dat Christus in ons ziet, een levend hart dat klopt uit liefde voor Hem. En als we bij de eucharistische aanbidding zijn, dan krijgen we eigenlijk al een voorproefje op wat we uiteindelijk in de hemel in overvloed zullen ontvangen. Namelijk Zijn aanwezigheid, Hij als zon in ons midden. En dat staat zelfs letterlijk zo natuurlijk in het boek Apocalyps, op het moment dat Christus aan het einde der tijden zal wederkomen, op het moment dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, dan zal God zelf de lamp zijn die de stad verlicht. We hebben dan geen zon meer nodig, we hebben geen maan meer nodig, geen sterren meer nodig, want God zelf zal de lamp zijn, het licht van zijn stad. En dat licht straalt dus al op het moment dat wij bij de eucharistische aanbidding aanwezig zijn, dan straalt het al uit de heilige hostie. Dus op het moment dat we naar de hostie kijken, dan kijken we eigenlijk de hemel in. En onze lichamelijke ogen kunnen dat niet helemaal begrijpen, maar onze geestelijke ogen zullen beetje bij beetje steeds verder opengaan hoe meer tijd we met hem doorbrengen. En het is zelfs zo dat als wij ooit in de hemel komen, of als de wederkomst daar is en de hemel naar ons toe komt, dan zullen we Jezus herkennen, juist door het feit dat we eucharistische aanbidding hebben gehouden in ons leven. We zullen dan een soort, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, een aha-erlevenis hebben. We zullen namelijk kijken naar Christus en we zullen zien, hé, ik heb u vaker gezien. Inderdaad, we hebben Christus vaker gezien in de heilige hostie. Maar Jezus die vernedert zichzelf natuurlijk zo diep nog dieper zelfs zou je kunnen zeggen dan zijn tijd op aarde, namelijk hij maakt zichzelf volledig onherkenbaar. Op aarde had hij natuurlijk nog de gestalte van de leidende dienstknecht, daar was hij ook moeilijk te herkennen, want hij verscheen daar niet als koning in glorie, maar als koning van de nederigheid. Maar in de heilige hostie is hij als het ware nog nederiger verpakt en is zelfs zijn menselijkheid verborgen. Maar het feit dat zijn menselijkheid en zijn goddelijkheid verborgen zijn, wil niet zeggen dat ze afwezig zijn. Sterker nog, ze zijn volledig aanwezig. De hele God is aanwezig in de heilige hostie. Ga daarom als het even kan met regelmaat naar een kapel of naar een kerk, zelfs als er geen uitstelling is, maar kniel dan voor het tabernakel waar de Heer aanwezig is, om u in stilte om te laten vormen tot nieuwe mensen met een nieuw hart. En wees dan dus niet te veel gericht op wat u allemaal ervaart of voelt of ziet. Nee, alleen daar zijn is voldoende, want God die stort zijn genade over ons uit, zelfs als we helemaal niks ervan merken zelf. En we zullen zien dat we uiteindelijk die goddelijke straalkracht van de Eucharistie meenemen naar buiten en dat we dat zelf ook weer afstralen op onze naasten. Ik wens u een hele goede en gezegende maand van het kostbaar bloed toe.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

In deze aflevering gaat het over: waarom zouden we eigenlijk geloven? Wat voor positiefs brengt het geloof ons? Maar ook, hoe kan je geloven in dingen die je niet ziet? Is geloof tegenovergesteld aan wetenschap? Dit en meer in deze aflevering, waar wij bij Thomas van Aquino en onszelf te raden gaan om antwoorden te geven op deze belangrijke vragen.

0: Ja, vandaag een tweede aflevering over de geloofsbelijdenis. Leuk dat je weer luistert. Leuk dat je er ook weer bij bent, Stefan. Goedendag.
1: Ja, hallo.
0: We zijn er weer. Ja, vandaag.
1: Na een hele lange dag.
0: Na een vermoeiende dag, maar we zijn er weer. Vandaag dus een nieuwe aflevering over de geloofsbelijdenis. Een introductie 2.0, nadat wij de afgelopen afleveringen een eerste introductie hebben gegeven. Ik kan nog even kort terug wat we daar hebben besproken. We hebben aandacht gegeven aan wat geloof is. We hebben onderscheid gemaakt tussen het materiële object van geloof. Dat wat wij geloven over het formele object. En wat is dan wel het formele object van het geloof? Dat is God zelf.
1: De persoon.
0: Exact. Daarnaast hebben wij het kernthema van deze serie geïntroduceerd, de geloofsbelijdenis. Waarbij we hebben gezien dat de geloofsbelijdenis eigenlijk een samenvatting is van het geloof. Zodat ook iedereen het kan begrijpen en een beetje in behapbare proporties het geloof kan begrijpen en tot zich kan nemen. Vandaar ook de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis. En in deze aflevering gaan we wat meer in op de vraag waarom we zouden moeten geloven. Wat het geloof voor ons voortbrengt. En waarom je zou moeten nalaten om niet te geloven. En om daar toch nog eventjes op in te gaan, is het nog wel eens goed om wat meer in te gaan op het geloof zelf. We hebben de eerste aflevering voornamelijk stilgestaan bij wat geloof is. Het is ook wel eens goed om te kijken hoe je moet geloven. Stefan, heb je daar een idee of een mening over?
1: Hoe je moet geloven.
0: Ja, wat is er nodig?
1: Dat is zo'n algemene vraag.
0: Wat is er nodig om te geloven? Laat ik het eens anders stellen.
1: Het probleem is natuurlijk dat je er zoveel mee bezig bent. Als vanaf het moment dat je dan daarover moet reflecteren, denk je van waar zal ik beginnen? Hoe moet ik geloven? Ja, het geloof is het hele leven niet.
0: Ja, maar als je het zou moeten uitdrukken in, laten we zeggen, een bepaalde houding. Of stel ik zou zeggen, ik geloof. Wat betekent dat voor hoe ik mijn dagelijks leven in zou moeten richten?
1: Ja, dat verandert alles. Dat verandert ons hele perspectief op de werkelijkheid. Omdat een gelovig persoon en een ongelovig persoon, iemand die van zichzelf zegt dat hij gelooft en iemand die niet gelooft, die twee soorten mensen, in hoeverre we dat kunnen onderscheiden, maar in ieder geval onderscheid dat we kunnen maken, die maken natuurlijk hetzelfde mee. Die gaan allebei naar een universiteit of naar hun werk. Die zijn getrouwd of ongetrouwd. Gaan 's avonds een keer naar het café. Gaan een keer naar een restaurant, sporten, doen naar muziek. Al die zaken doen zowel de mensen die geloven als de mensen die niet geloven. Dus als je kijkt naar het uiterlijke, vanaf de buitenkant, is het misschien niet gelijk helemaal te zien wie of wel of niet gelooft. Als we nou dieper ingaan op wat geloof is, dan zou ik ook zeggen dat geloof te maken heeft met die verbinding, met die relatie, met die verhouding tot Christus, waardoor dus een tweede persoon, die natuurlijk eigenlijk de bron is van alles wat we doen en van alles wat we meemaken en van alles wat bestaat, maar die persoon die nodigen we uit in ons leven. Dus daar hebben we omgang mee, zouden we kunnen zeggen. Die is bij ons als een hele goede vriend die altijd naast ons loopt en aanwezig is. Dus ik zou zeggen dat de ogen van het geloof, dat betekent dat we niet meer alleen zijn. Dat we samen zijn op de weg van ons leven. Dat alles wat we doen in een nieuw perspectief van vriendschap met Christus geplaatst wordt.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat als we het hebben over deze relatie, dan moet die relatie ook onderhouden worden. Die wordt onderhouden door de sacramenten die we ontvangen. Hè? Dus de heilige mis die we bezoeken in de katholieke kerk. Daarnaast ook door het lezen van de Bijbel. Door het spreken met hem gedurende de dag. Hè? Net zoals we spreken met een goede vriend. En tegelijkertijd ook het opdoen van kennis over dat geloof. Dat is natuurlijk niet voor iedereen op dezelfde manier. Maar die kennis kan op allerlei verschillende manieren tot ons komen. In mijn geval is dat op een universitair niveau. Maar dat kan ook tot je komen gewoon omdat je een goed gesprek hebt met iemand anders. En je herkent daar iets van jouw relatie met de Heer in.
0: Ja. Ja, wat ik zelf ook wel interessant vind, Stefan. Je schetst vooral ook het relationele aspect. Je gaat een relatie in principe aan wanneer je gelooft. Wat ik nou interessant vind is ook om te kijken wat de catechisme van de katholieke kerk erover zegt. En geloof is natuurlijk een van de goddelijke deugden.
1: Ja, de theologale deugden.
0: Dus die zijn ook gericht op God. Het is een basishouding waarop je de relatie met God vormgeeft. En die zijn in eerste instantie is het ook een gave van God zelf aan ons. Hè? Ze stellen ons ook in staat om als hun kinderen het eeuwig leven te bewerkstelligen. Dus dat vind ik ook wel een interessant aspect om daarbij te belichten. En daarbij, je zegt ook kennis opdoen over het geloof. Ik denk dat dat ook zeker belangrijk is. Hè? Je wilt het met je verstand, wil je het begrijpen en met je hart en met je mond verkondigen of naleven. Mm. Dat geloof ook veel verder gaat dan het intellectuele aspect. Dat vind ik wel een mooie passage uit de Bijbel als je kijkt naar Jacobus 2. Die heeft het daar ook over, hè? Mm. Dat ook demonen en mensen, zeg maar, die niet in God geloven, niet naar God leven, wel in hem geloven. Maar ze verzetten zich tegen hem. En dus bij hen is het geloof dood. En om geloof levend te houden, dan moeten wij het geloof ook belijden en daar ook naar handelen. Dus het verwacht van ons ook al een bepaald handelingsperspectief op het moment dat we zeggen te geloven. Woord bij je daad voegen of andersom.
1: Dus inderdaad, geloof zonder liefde heeft geen vorm, is dood, bestaat niet eigenlijk. Hè? Dus dat is puur intellect. En je hebt gelijk, want de duivels en zo, staat in die passage van Jacobus inderdaad, die geloven ook. En die geloven ook dat God bestaat. Ze weten het zelfs, ze weten het nog met een grotere zekerheid. Maar ja, ze handelen er niet naar en ze hebben niet lief. Ze hebben God afgewezen. En dus dat is inderdaad een belangrijk aspect. Dus de kennis is nooit voldoende.
0: Nee.
1: En dat trouwens, als je dan ook in ons dagelijks leven kijkt, als ik het wat breder mag trekken weer. Als jij helemaal geïnteresseerd bent in een bepaald vakgebied. Op het gebied van of dat nou een bakker is, een slager, of een iemand die zich bezighoudt met scheikunde. Ja,
0: vanavond is er weer voetbal op tv, dus ook een mooi voorbeeld.
1: Ja, nou kijk nou eens naar die voetbalverslaggever. Die weet alles over zijn onderwerp. Oké, daar is wat over te twisten, maar in ieder geval,
0: die hebben er niet veel verstand van.
1: Hij beweert dat hij een expert is. Nou, laat me even de analogie afmaken, alstublieft.
0: Nee, ik moest gewoon in één keer denken aan een discussie die ik wel eens met een paar goede vrienden heb over voetbalanalisten. En nou, daar zijn de meningen wel eens over verdeeld. Hoor. Maar goed, ga door met je betoog, Stefan.
1: Ja, die discussies heeft hij niet met mij, want ik vind het allemaal maar een beetje sullig dat mensen achter zo'n bal aanrennen. Maar
0: je vindt er geen bal aan.
1: Nee, precies. Dat is dan weer de droge humor van Herwin. Maar inderdaad, dus je hebt zo'n voetbalanalist en die heeft, als het goed is, daarvoor gestudeerd. Stel dat die man dat nou alleen maar technisch zou toelichten. Dan zou niemand dat interessant vinden. Nee, er komt een bepaalde passie bij. Die man die zwaait met zijn armen, die zegt, ja, nu komt het goal van rechts of nu weer links en de paas naar boven, naar beneden. En dit was een dat die bal aangeschoten wordt naar een andere persoon. Een voorzet.
0: Ja, heel goed. Je hebt er duidelijk niet heel veel verstand van. Maar dat geeft niet.
1: Maar het idee is dat je zegt niet van, zo, nu gaat die bal naar rechts, nu gaat die bal naar boven, nu gaat die bal naar... Die man die zegt dat met een kennis en niet alleen met een kennis, maar met een passie. Dus ik zou bijna willen beweren, als je echt ook echte kennis van je vak hebt, dan ben je er als het goed is ook gepassioneerd over. Hè? Dus dan blijft het niet bij alleen maar werk, maar dan wordt het iets van je leven. Dan kan iemand die echt geïnteresseerd is in scheikunde, kan niet ophouden om te praten over zijn laatste bevinding in het lab. Omdat hij namelijk ziet dat datgene wat hij daar in dat lab onderzoekt, ook iets met het alledag te maken heeft. Met de hele realiteit. Nou ja, voor God geldt er natuurlijk nog veel meer. Deze analogie. Hè? Dus het blijft niet bij bepaalde kennis, maar het is een vriendschap die gestoeld is op de wil. En op het kiezen voor God continu. In zijn liefde te blijven. Met gebeden, met smeekgebeden gedurende de dag. Met psalmen, met gebed. Met continu zijn aanschijn voor ogen houden. Dat is... En dat is meer dan alleen kennis. Dat is passie. Ja.
0: En natuurlijk heb je een verschil tussen de normaal of de gewone deugden, noem ik hem maar eventjes, en de goddelijke deugden. Dus de goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Die hebben nog een diepgaander aspect. Die hebben ook vooral dat relationele aspect ook in zich.
1: Zijn ook geschenken, zijn ook gaven.
0: Ja. Ja, en daarbij, we hebben het volgens mij in de vorige aflevering ook al wel genoemd, dat juist het vertrouwen ook heel belangrijk is. Hè? Dus geloof is een goddelijke deugd, hè? Komt van God zelf. Waardoor, hè, als wij daar antwoord aan geven als mens, we in God geloven dat we alles wat hij ons gezegd en geopenbaard heeft, ook aannemen. Dus door geloof moet je eigenlijk ook leren je als mens in geheel je vrijheid, met al het verstand en wil wat je hebt, je aan God toe te vertrouwen.
1: Ja, en inderdaad, dat schuurt soms wel eens. Want inderdaad, soms is het zo dat we het geestelijk leven wat anders zegt dan datgene wat onze persoon vanuit onze natuur uit wil. Hè? We zijn natuurlijk ook aangetrokken tot het kwade. In eerste instantie zijn we goed geschapen, onze schepping is goed. Maar na de zondeval hebben we ook inderdaad, daar hebben we het vaak over gehad, een tendens naar het kwade. Dat is ook wat Paulus zegt. Paulus zegt, oh verhip, vervelend. Ik wil graag het goede doen, maar het lukt niet. Waarom doe ik elke keer het slechte? Want ik weet, er is een wet in mij, een geweten. Een weten wat het goede is, maar waarom lukt het mij elke keer niet? Dat komt omdat daarvoor de genade nodig is. Hè? Dus wij kunnen niets alleen. Nee. We hebben altijd Gods genade nodig. En Gods theologale deugden komen van hem uit in eerste instantie.
0: Absoluut. En ook vooral de genade natuurlijk wanneer we falen en wanneer we vallen. Maar goed, toch eventjes goed om dit ook behandeld te hebben. We hebben vorige aflevering dus vooral gekeken wat geloof nou is. Objectief. En hoe je gelooft. Men zegt ook, het geloof is voor iedereen verschillend. Maar het is toch wel, denk ik, wel belangrijk om ook in deze aflevering, als we wat meer ingaan waarom we zouden geloven, dan heb je toch ook de wat-vraag en de hoe-vraag moet je toch in zekere zin wel voor jezelf scherp hebben, denk ik. Dat het toch goed is dat we stilstaan bij het feit dat geloof dus ook een goddelijke deugd is. Hè? Niet zomaar een deugd, nee, het is een goddelijke deugd. Want het echt gaat over een relatie waarin je middels vertrouwen, overgave en gehoorzaamheid onder de genade van God, want die hebben we allemaal nodig. We daar op onze eigen manier gaandeweg in het leven in ontwikkelen.
1: Zeker.
0: Dus het is geen praktische handleiding zoals dat je in IKEA-kast in elkaar schroef van, dit is het. Als je dit doet, dan kom je er. Het werkt in het leven. Je kunt werken aan de deugd en werken aan de relatie. Aan iedere relatie die je als mens hebt in je leven, ja, dat ontwikkelt zich door en door. Dat is ook heel normaal. Maar het is goed om die aspecten te belichten hier, denk ik.
1: Zeker. En wat ik ook goed vind, is dat je dat onderscheid zo mooi maakt tussen die theologale deugd en de normale deugden. Hè? De heidenen kenden reeds de deugden. De deugd van moed. De prudentia, de voorzichtigheid. Dat zijn allemaal goede dingen. En Thomas, daar zullen we het nog over hebben, erkent ook dat dat goed is. Maar het is niet voldoende om echt met de Heer te leven. Dat is nog wat anders. Daar zullen we het ook nog over hebben later. In de aflevering.
0: Precies.
1: Dadelijk.
0: We hebben nu eigenlijk een paar kernelementen behandeld. Ook met de afgelopen afleveringen bij. Wat is geloof? Wat is een geloofsbelijdenis? Heel kort. En hoe geloof je? Dat hebben we net ongeveer proberen uit te leggen. Hoewel je ook merkt dat het nog steeds vrij complex is. Het is een proces. Maar waarom zouden wij geloven? Het is een vraag die misschien veel mensen hebben. Vooral ook in deze tijd. Waarin we ook zien dat steeds minder mensen gelovig worden. Dat kerken ook leeglopen. Waarom zouden we geloven? Wat voor goeds brengt het geloof ons voort? Wat zegt Thomas van Aquino daar eigenlijk over? In het kort.
1: Ja, Thomas van Aquino, wie is dat? De bekende heilige. Dus hij heeft het erover dat in eerste instantie niemand een christen genoemd wordt als die niet gelooft. Hè? Dus het geloof is een noodzakelijkheid voor om überhaupt christen genoemd te worden. En hij heeft het over vier zaken die voortgebracht worden door het geloof. Of dat gelijk de waarom-vraag van jou beantwoordt, Herwin, weet ik niet. De waarom-vraag van het geloof is misschien nog wel veel, veel groter.
0: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk voor mij, in ieder geval als ik dat heel kort even zou mogen zeggen, heeft dat vooral ook te maken met waarom ben ik hier? En zoals C.S. Lewis, geloof ik, dat ooit zei, heel mooi, in een Engels citaat. Ik weet even niet meer precies hoe het gaat, maar in het Nederlands heeft het ongeveer deze strekking. Als ik in mijzelf een verlangen vind wat op geen enkele wereldse manier bevredigd kan worden, dan is de enige conclusie dat ik voor een andere wereld uiteindelijk geschapen ben. Dat betekent niet dat je deze wereld aan de kant moet schuiven, maar de waarom-vraag zou ik zo willen beantwoorden dat in ons een verlangen is naar het eeuwig leven, vanuit de schepping, vanaf het begin dat een mens geboren wordt, kent hij een gelijkbeeldigheid met God. Dus hij is in beeld en gelijkenis van God geschapen. Dus er is iets wat hem doet verlangen naar iets groters, iets hogers. In dit geval God. En dat verlangen kan op geen enkele manier gestild worden. En alleen door het geloof en door God. En door met hem te leven.
0: Ja, dus de waarom-vraag is misschien wel iets essentiëler en existentiëler. Waarom we hier zijn en wat is het doel van het leven? Ja. Dat soort vragen horen daar ook zeker bij. Maar heel Hollands gedacht, eigenlijk gaat Thomas voornamelijk in zijn commentaar in op. Tenminste, aangaande dit stukje. Wat voor goeds brengt het geloof ons voort? Hè? Ik denk dat we het beter op die manier kunnen stellen.
1: Wat brengt het mij eigenlijk?
0: Ja, dat is ook niet onbelangrijk. Hè?
1: Nou, ten eerste, ik zal de eerste doen, jij de tweede doen, anders ben ik weer de hele tijd aan het woord. We proberen iets beter af te wisselen, hè, van zodat de mensen niet de hele tijd die Dominicanenstem hoeven te horen. De eerste dimensie, zegt bij Thomas, het eerste goede wat het geloof voorbrengt, is dat het geloof ons verbindt met God. Dus hij vergelijkt dat, het geloof, met een huwelijk. Dat staat ook in de Bijbel, natuurlijk, want dat is natuurlijk de openbaring die Thomas gebruikt om al zijn redeneringen te toetsen en te steunen. Daar staat in de profeet Hosea, hoofdstuk 2, vers 20, ik zal met u huwen in het geloof. Natuurlijk moet je dat niet helemaal letterlijk nemen, in de zin van dat iedereen een huwelijk aangaat met God, maar het is in analogie zo gesproken, is het zo dat relationele aspect hier dus heel duidelijk naar voren komt. Hè? Dus het idee dat je door het geloof, door die objectieve dimensie van God, met hem een band aan kan gaan. Hè? Dus het geloof brengt je in die band, in die zekerheid van die relatie met God. En het is natuurlijk ook het eerste wat je doet als je gedoopt wordt. Hè? Dus dan spreek je de geloofsbelijdenis uit. Als je dat jong hebt ondergaan, zoals ik, heel jong, net toen ik net kind was, wordt dat door jouw ouders plaatsvervangend uitgesproken.
0: Ja, anders kom je niet verder, dus anders kom je verder dan papa of mama. Al zou dat zelfs nog heel vroeg zijn.
1: Ja, precies. Ja, zo is het. En dat is ook wat Thomas dan weer rechtvaardigt met Marcus 16, vers 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden. Hè? Dus de verbinding met de doop.
0: Ja.
1: De doop is het sacrament van het geloof. Dus daar worden we geïntroduceerd in het geloof. En de doop is niet alleen het wegnemen van de erfzonde, dat is ook een onderdeel ervan, maar nog veel meer maakt het voor ons mogelijk om op te stijgen naar God. Dus om hem werkelijk lief te hebben en om in gemeenschap, in vriendschap van geloof met hem te leven. In de gemeenschap van zijn kerk. Dus het doopsel heeft in eerste instantie een positief doel. Een positief geloofsdoel om ons in deze verbinding te brengen. In deze huwelijksverbinding, zo je
0: zeggen,
1: wilt. Hè, zoals Hosea zegt.
0: Het is als een soort van een geestelijk huwelijk. Hè? Je geeft een ja-woord.
1: Ja, ja, precies. Natuurlijk is het niet hetzelfde, want we kennen in de kerk ook bepaalde toegewijde maagden die zich helemaal geven aan de kerk en dus ook met een bruidsjurk als het ware zich geven aan Christus, hè, trouwen met Christus. Nou ja, dat is ook weer een andere dimensie. Zo moet je dat hier niet opvatten, maar toch wel als een, ja, als een geloof in die verbondenheid met God. Die in eerste instantie gebroken was door de erfzonde, maar nu opnieuw hersteld wordt. Hè? Dus, en, waardoor we God met God kunnen leven in de gemeenschap van zijn kerk. We worden opgenomen in de gemeenschap van zijn kerk. In een genadevolle gemeenschap die ons doet opstijgen tot God zelf. Dus dat is eigenlijk ook wat de kerk met Kerstmis viert. Met Kerstmis viert de kerk dat God mens wordt. En daardoor kan de mens God worden. Nou ja, het feit dat de mens tot God opstijgt, natuurlijk niet door natuur, maar zoals we eerder al besproken hebben, omdat hij kind van God is, hè, dat opstijgen naar God zelf, dat is mogelijk door de doop. Ja. De doop zorgt ervoor deze toegang. Dus de poort naar de hemel.
0: Nou ja, dat is dus het eerste aspect.
1: Dat is het eerste goed. Dat is al heel wat.
0: Dat is al behoorlijk. Dat is eigenlijk toch wel vrij essentieel.
1: Ja. Dus hij begint echt met het eerste belangrijkste sacrament, de doop. En dat je daarmee een soort van huwelijk aan kan gaan met God.
0: Ja.
1: En dat het geloof daarom heel belangrijk is. Dat is iets goeds wat het voorbeeld.
0: Ja, dus het eerste aspect is inderdaad, hè, dat de ziel met door het geloof.

0: Ja, dus het eerste aspect is inderdaad hè, dat de ziel met door het geloof met God wordt verbonden. Het tweede aspect is dat het eeuwige leven begint in ons door het geloof. Een belangrijk punt wat Thomas ook noemt, is om goed te kunnen leven hier op aarde. Dat je ook kennis moet hebben wat goed leven is. Het eeuwig leven bestaat immers in het kennen van God en naar de wil van God leven. We hebben daar ook in onze afleveringen over het Onze Vader ook uitvoerig over stilgestaan. Waarbij er dus twee aspecten bestaan. Het leven in het hier nu maals en het leven in het hier namaals. Het geloof biedt ons de houvast om God te leren kennen. En ook te leren leven naar de wil van God. Als we bijvoorbeeld ook naar het Onze Vader kijken, waar we ook een paar afleveringen over hebben gemaakt. Dan leer je als mens ook wat er nodig is om je leven op een goede manier, zeg maar, om te vragen wat je nodig hebt in het leven om een goed leven te leiden, laat ik het zo zeggen.
1: Wat zou hij bedoelen met kennen, denk je?
0: Thomas. Het kennen van God.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat dat dubbel op is. Hè? Enerzijds is het een relatie. Dus ik denk dat je moet kennen het aspect. Hoe ben ik als mens? Hoe sta ik als mens tegenover God? Enerzijds. Dus het relationele aspect. Hè? Dat wij kind van God zijn. En dat God onze vader is. Ik denk dat aspect. En het kennen van God. Denk ik ook zeker. Datgene wat we nodig hebben om ons leven goed in te richten. Wat God wil van de mens, hoe die leeft. Ik denk dat dat tweedimensionaal is wat dat betreft.
1: Ja, en dat kennen is natuurlijk altijd in een zekere duisternis hier op aarde. Want echt God kennen betekent God zien.
0: Ja.
1: Je kan ook iemand... laten we zeggen, het verschil tussen kennen van, hè, ik ken iemand van, of iemand echt kennen. Wat is iemand echt kennen? We kunnen nooit natuurlijk iemand helemaal doorgronden. Maar ook daar maken wij in Nederlands verschillen tussen. We maken ook een verschil tussen kennissen en vrienden bijvoorbeeld. Het kennen hier, waarover Thomas het heeft, is een kennen in sterke zin, zou ik zeggen. Dus echt, en natuurlijk, je kan God nooit doorgronden en zo, maar we kunnen onszelf ook niet kennen. We hebben zelf ook iemand nodig die ons door en door kent om onszelf te kennen. Hè? Dus we kennen onszelf in diegene die zichzelf compleet kent, namelijk God. Maar ja, dan wordt het heel filosofisch.
0: Goed,
1: wat het
0: punt denk ik ook is, en dat is een van de aspecten van ons mens, is dat wij wij beperkt zijn, dat wij begrensd zijn in ons kennen, in ons zien, in ons alles. Mm. En dat God dat niet is. Dus dat je eigenlijk ook je vertrouwen moet stellen op de kennis van iemand die groter is dan jij. Daarom wordt ook Johannes aangehaald, hè? Johannes 17, vers 3. Om God werkelijk te kunnen kennen is geloof een noodzakelijke voorwaarde. Nou, we hebben zojuist geloof gehad dat geloof ook een bepaalde mate van overgave, een bepaalde relatie vereist, hè? Wat wij als mens moeten aangaan, en toch ook zeker een bepaalde vertrouwen. En daarbij behoort vaker het woord, dat je de geest van een kind moet hebben. Die vertrouwen moet je ook echt kunnen hebben. Volgens mij maakt Thomas in het boek daar ook wel... dat is niet Thomas, dat heb ik ergens anders gelezen. Maar dat het ook wel gek is om aan iets vast te houden wat voor ons mens zeker is, dat wij moeten opgeven, of dat misschien een kleine gave van ons vraagt, om iets veel groters te kunnen ontvangen wat wij niet kunnen zien. En dat is de vertrouwensperspectief waar we ook op moeten vertrouwen.
1: Ja, en ik geloof dat die tweede dimensie van het eeuwig leven, dat dus al hier begint, dat is het tweede goed. Het eerste goed was het huwelijk, hè? Dus het huwelijk met God als het ware, dus dat we in de verbinding treden met God door het doopsel. Het tweede is dat het eeuwig leven begint in ons door het geloof. Nu al, hier op aarde. Hè? We maken kennis met God die zelf het eeuwig leven is. En dus begint het eeuwig leven al hier. Hè? En we hebben toegang tot God door zijn Zoon, die hier op aarde rondgelopen heeft, door de sacramenten, hè? Die nog

0: steeds doorgaan. En daardoor wordt dat eeuwig leven begint al bij ons. En dat is dus die tweede dimensie. En de derde dimensie gaat dan over het feit dat het geloof richting geeft aan ons huidige leven. En ik denk dat dat goed aansluit bij dat kennen. Hè? Dus wat we net gezegd hebben bij het tweede goed, het kennen van het geloof. Dat is het kennen van God. Dat begint nu reeds hier. Maar wat kennen we dan van God? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Want kent iemand die heel intellectueel is en heel veel weet, theologie gestudeerd heeft, ik weet niet wat, kent die meer van het geloof? Nou ja, misschien als het gaat om de theologie en zo. Maar wat is een echt kennen is, zoals we net al zeiden, gaat altijd gepaard met een passie ook, hè? Dus met een liefde. Dus geloof en liefde horen bij elkaar, anders is het geloof dood. En wat ook belangrijk is misschien, is te zeggen daarbij dat dat kennen, dat gaat in eerste instantie om een aantal basiswaarheden die voor iedereen toegankelijk zijn. Daar hoef je niet een PhD voor te hebben. Daar hoef je niet een PhD voor te hebben om daar echt jezelf daarin te verdiepen. Want een aantal kennisaspecten geven richting aan het geloof. En dat is dus het derde goed. Want de mens moet weten wat nodig is om goed te leven. En kan dat niet allemaal door individuele studie te weten te komen. En daarom geeft het geloof alles wat noodzakelijk is om goed te kunnen leven. En dan heeft Thomas het over een aantal basiswaarheden die iedereen kan kennen door het geloof. Dus zowel de houthakker, laat ik het zo zeggen, als de meest intelligente Stephen Hawking of wie dan ook. Er is één God die het goede beloont en het kwade straft. Nou ja, dat kunnen we door het geloof weten. Dat is een basiswaarheid. De tweede basiswaarheid die Thomas noemt, is dat er een ander leven nog bestaat. Dus dat er een eeuwig leven is. Ook een waarheid die we in de volksdevotie en bij de meest simpele mensen ook tegenkomen. En ten derde dat we daardoor worden aangetrokken het goede te doen en het slechte te vermijden.
1: Ja.
0: Dus God bestaat. God bestaat en is de schepper van de wereld. En hij leert ons dat er een eeuwig leven bestaat, wat reeds nu begint. En worden aangetrokken door het goede en dat moeten we ook doen en het kwade moeten vermijden. Nou ja, dat zijn een aantal basiswaarheden die de meeste mensen ook wel hebben. De meeste mensen hebben ook wel een gevoel voor wat goed en kwaad is. Nou ja, dit soort basiswaarheden die door het geloof gegeven worden, die zijn voor iedereen redelijk toegankelijk.
1: Ja, en het kennen van het goed en het kwaad, dat is eigenlijk ook min of meer het vierde aspect wat Thomas hier noemt. Hè. We overwinnen door het geloof ook de bekoring. En er bestaan eigenlijk twee extremen. Ook als we dus kijken naar de bestemming die we als mensen hebben. Je hebt aan de ene kant hemel, dus in aanwezigheid van God, of de hel. Een situatie dat slechter is als wat we nu op aarde hebben. De constante afwezigheid van God. Dat je als mens definitief nee zegt tegen God en hem ook kwijtraakt. Dat is een perspectief voor de toekomst. Maar op aarde heb je natuurlijk een strijd. We hebben daar in het Onze Vader de afleveringen ook over gehad. Enerzijds de strijd of de deugd ook om het goede te doen, hè, vanuit jezelf. En dat kunnen en het slechte na te laten. Die deugd, die kunnen we leren op basis van het geloof. Hè, dus ons geloof leert ons wat deugdzaam is en wat niet. Dus het geeft ons ook een houvast, een bepaalde kennis ook, van wat wij moeten doen in het leven en moeten nalaten om hier een goed leven te leiden. En ervoor te zorgen dat we in het leven hierna ook met God verbonden blijven. Dus dat we ook ten hemel kunnen opstijgen, dat wij kunnen worden opgenomen in de hemel. Maar dat betekent dus wel dat we ook een goede kennis moeten hebben van de verleidingen die we hebben. Er zijn drie verleidingen. Die van de duivel, de wil van het vlees en die van de wereld. En het is de kunst in het leven om daar aan de geneugte van wat we hier op aarde kunnen hebben, dat we daar niet al te veel aan vasthouden. Want sommige geneugten kunnen heel fijn zijn en hier op aarde voorspoedig zijn. Ja, als we puur afgaan op de wil van het vlees en de wereld en ons laten verleiden door de duivel. Ja, maar we zijn ook rationele mensen, dus we weten ook inderdaad vanuit ons verstand, vanuit een bepaald moreel perspectief, wat goed is om te doen en wat niet. En dat kunnen wij dus leren
0: en
1: door
0: kunnen we het geloof bij gebruiken. Exact. Ja, dus het geloof die kan die verleidingen weerstaan. Dus we kunnen met Christus zeggen als we, ik weet niet, een bepaalde verleiding hebben als het gaat om eten of wat dan ook. Om even een heel flauw voorbeeld te noemen. De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat voortkomt uit de mond van God. Nou ja, dat is een geloofsact ook. We geloven dat. En daar, Christus gebruikt altijd de Bijbel daarvoor, hè, voor dat soort zaken. Daar gaan we nog later meer over in. Ik zou alleen nog één ding willen zeggen over die derde dimensie. Het geloof geeft richting aan het huidige leven. Dat betekent dat ook dat een filosoof voor de komst van Christus, dat is heel mooi hoe Thomas dat uitlegt, een filosoof voordat Christus kwam, hè, dus zeg een Plato of Aristoteles bijvoorbeeld, hè, die kon door eigen krachten nooit zoveel weten als een oude vrouw na de komst van Christus weet door het geloof. Hè. Dus een oud vrouwtje kan in haar in het feit dat ze toch eigenlijk minder kennis heeft en zo over allerlei zaken in de wereld, maar toch die kennis van het geloof heeft. Daardoor weet zij meer over wat het leven in essentie inhoudt. Hè? Dus over het ook wat belangrijk is in het leven. Dat Christus voor ons gestorven is aan het kruis. Dat hij verrezen is. En dat wij dus ons naar hem richten. Hè? Dat al die geloofswaarheden, dat zij die heeft, dat kan haar meer geluk brengen. En meer kennis. Dan de filosoof, als het ware.
1: Ja, dus ik denk ook als we even samenvattend kijken ook naar wat het geloof ons brengt. Thomas noemt 4 aspecten. De ziel wordt door het geloof met God verbonden. Het eeuwig leven begint in ons door het geloof. Het geloof geeft richting aan ons leven en we overwinnen bekoring door het geloof. Wat denk ik een rode lijn is die daarin voortkomt. Wij als mens zijn eigenlijk een blanke pagina. Maar we hebben het doel. En het doel wat God heeft met de mens, dat stelt Thomas ook centraal. Namelijk dat wij geschapen zijn als kinderen van God. En dat wij als doel hebben het eeuwig leven. Dus dat begint met het eerste. Dus dat wij actief ja zeggen middels de doop. Dus dat we ja zeggen tegen God. Dus dat wij daarvoor openstaan. En in ons leven met de kennis van het geloof, ja, ons ook een pad door het leven weten te banen, waarin we bewust zijn wat die relatie inhoudt, dat we daar kennis van hebben, dat we weten wat goed is en wat slecht is, om uiteindelijk ook met God verenigd te kunnen worden na ons leven. Dat is wel, denk ik, de rode draad die hier ook uit te halen is.
0: Zeker, zeker. Ja, en dat is dus elke keer wat we zien. Dus om heel even weer terug te komen op die vraag die jij aan het begin stelde. Wat is geloof? Hoe moet je geloven? Het geloof heeft met het leven te maken. Het geloof is het hele leven. Dus het is niet één aspect van mijn leven. Als het goed is, behelst het op een gegeven moment mijn hele leven. Mijn denken, mijn doen, mijn handelen, mijn gedachten, alles. En dat kan ook niet anders, want als we ons echt geven aan de Heer, dan is Hij ook degene die de oorsprong is van ons christelijk bestaan, van ons bestaan überhaupt, of we nou christen zijn of niet. van ons einddoel inderdaad. Hè? Dus, en alles wat daartussen ligt. Dus op zich is dat wel heel mooi. We zien in die 4 dimensies, die 4 goede dingen van het geloof, zien we dat het hele leven terugkomt. Hè? Het hele leven in het zicht van het eeuwig leven plaatsen. En daarbij dus zien ook wat de waarde is van dit leven hier op aarde. Hè? Niet doen alsof dat leven hier op aarde niet te doet. Het leven hier op aarde is super belangrijk.
1: Ja, hè, dus eigenlijk wat Thomas hier als doel zegt ook. En wat brengt ons het geloof ons? Nou, het geloof brengt ons hoe je moet leven. Hoe je op een waardevolle en waardige manier leeft in het geloof. En hoe je verder leeft. Hoe je je leven voortzet. Ja. Na dit aardse leven.
0: Nou, hoe je moet leven vind ik een beetje te moralistisch klinkt. Ik zou zeggen hoe je in vriendschap en vrede met de Heer kan leven. Hoe je echt gelukkig kan worden. Dat is toch de vraag waar we naar streven. We streven allemaal toch naar geluk.
1: Klopt.
0: Oké. En dan hebben we bij Thomas nog. Ik zie dat de tijd enorm vliegt. best wel veel materie zo in zo'n episode. Hè? Hebben we het nog een aantal objecties over het geloof. En hij vat dat in één zin samen. De volgende vier objecties. Dus objecties zijn tegenwerpingen. Dus mensen die zeggen, ja, dat is allemaal goed en aardig, maar wat moet ik daar nou mee met dat geloof? Ja. Dus mensen zouden kunnen zeggen, en dat is supermodern, die tegenwerping die hier staat. Thomas zegt, maar iemand zegt, en iemand, dan kan je Henk of Ingrid of wie dan ook op straat invullen, want het wordt enorm vaak gebruikt, dit tegenargument. Het is dom te geloven wat men niet ziet, en ook moet men niet geloven in wat men niet ziet. Dus, ja, we zien het niet, dus bestaat niet.
1: En met andere woorden, met terugwerkende kracht, je moet geloven wat je wel ziet. En alleen dat.
0: Precies. Ja, en dat is heel interessant, want het eerste tegenwerping die Thomas over maakt, zegt dus inderdaad, ja, maar we kunnen nog niet eens echt begrijpen en doorgronden datgene wat we zien. Dus hoe kan je dan zeggen dat datgene wat we niet zien op geen enkele manier gelding heeft en waarheid heeft. Als we nog niet eens kunnen begrijpen datgene wat we wel zien. Die mensen die gaan er dus vanuit dat datgene wat we zien de enige weg tot waarheid is. En ook dat dat zeker is op een bepaalde manier. Maar het is niet zeker. Hè? We kunnen natuurlijk ook met allerlei andere filosofen, hè, met Hume bijvoorbeeld, David Hume, maar ook nog een hele rij andere filosofen, dat gaat nu te ver, maar kunnen het hebben over de zekerheid van de waarneming. Is de waarneming zo zeker? Ziet Herman hetzelfde als dat ik het zie? Is de manier waarop ik dat in taal omzet? Daar kunnen we een hele discussie over voeren, maar wat Thomas zegt, en dat heeft hij denk ik vrij goed begrepen, hij zegt, indien de mens op volmaakte wijze alle zichtbare en onzichtbare dingen zou kunnen begrijpen, dan was het dom te geloven in wat wij niet zien. Maar onze kennis is zo zwak. Geen enkele filosoof, en dat is leuk dat hij dat voorbeeld gebruikt, hij zegt, geen enkele filosoof kan ook maar de volledige natuur van een enkele vlieg onderzoeken. Is zo complex, die vlieg. Denk ook aan al die neurologen die het hebben over de complexiteit van de hersenen. Zo complex. Of de complexiteit van de kosmos, van ons hele heelal. Zo complex. We kunnen dat niet doorgronden. Ja. Helemaal. Elke keer als we iets ontdekken, ontdekken we weer 20.000 nieuwe variabelen.
1: Ja, nou ja, wat je ook wel merkt, hè, als we het hebben over, we moeten begrijpen dat ons verstand beperkt is, want daar spreekt Thomas in dit geval over, is dat je eigenlijk ook moet leren varen het principe van eerst zien dan geloven. Want als we het zien, dan hebben we ook niks meer om te geloven. Dat is natuurlijk wel heel interessant en tegelijkertijd ook wat veel mensen lastig achten in deze tijd, is dat wij alles eerst moeten begrijpen, moeten verklaren met ons verstand en met onze zintuigen, voordat wij iets kunnen aannemen. En ja, dat is nou net iets wat je met het geloven ook moet leren los te laten. Plus dat we er ook vanuit een bepaalde nederigheid toe moeten geven dat wij een beperkt verstand hebben, dat wij ook niet alles zien.
0: Ik zou aan die mensen willen vragen, heeft u uw vrouw lief?
1: Ja, en hoe gaan we dat meten? Hoe gaan we dat testen?
0: Hoe gaan we dat meten?
1: Kwantificeren? Ja, er zijn ook gewoon heel veel dingen die niet te vatten zijn in.
0: Heel veel belangrijke zaken in het leven zijn nou eenmaal niet kwantificeerbaar.
1: Dus in cijfers uit te drukken betekent dat dus.
0: Ja. En zijn toch waar. En daarbij zou ik ook nog willen opmerken dat de wetenschap is één domein van waarheid. Ja. Er zijn vele andere domeinen van waarheid. Er zijn ook de kunsten, er is de filosofie. De wetenschappelijke methode, die uitgaat van de waarneming, van de empirie, kan zichzelf niet bewijzen. Het feit dat alles alleen waar is, of het idee dat alles alleen waar is als het meetbaar is, die uitspraak kan je zelf niet meten. Dat is een vooronderstelling. Dat is iets waar een wetenschapper van uitgaat. En dat heeft zijn recht, die hypothese. Maar in het domein van de wetenschap. Maar er zijn nog 20.000 andere domeinen.
1: Ja.
0: Dus er is zoveel
1: maar
0: over te zeggen.
1: Maar ook zoiets, wij worden nu vandaag de dag ook heel erg beïnvloed door hetgeen wat we zien op tv of op social media. Er bestaat ook zo'n term als mediawerkelijkheid. De manier waarop iets bij ons wordt gepresenteerd, bepaalt hoe wij ernaar kijken. Terwijl we geen eens weten of we wel het complete plaatje zien, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is een heel interessant iets. Maar
0: Nog één voorbeeld. Ik weet dat we weinig tijd hebben, maar dat maakt niet zo heel veel uit. We maken het iets langer, want het is zo interessant. Als je kijkt naar een kaars in een kerk, dan kan ik zeggen, oh, wat mooi. Iemand heeft een kaars opgestoken voor een gebed. Aangestoken voor een gebed. Wat mooi. Maar je kan ook zeggen, zoals de wetenschapper. Wat zegt de wetenschapper?
1: Nou ja, dat is een kaars. Hè? Dat ding dat brandt. Dat geeft warmte.
0: Ja.
1: Er is een chemische reactie geweest waardoor dat ding licht geeft. Het geeft
2: precies
1: licht. En nou, over de definitie van licht hebben we het niet, want iedereen weet wel wat licht betekent.
0: En wie heeft gelijk? Wie heeft gelijk? Precies, beide hebben gelijk. Maar ga nou niet zeggen dat ik de enige ben die gelijk heeft. Dat is de arrogantie van een wetenschapper. Beide hebben gelijk.
1: Gaan we meteen door naar het tweede punt. En ook gezien de tijd.
0: Excuus voor deze kritiek. En deze polemiek.
1: Nou, dat gaat over de nederige kennispositie van de mens. En dat gaat eigenlijk al in op het vorige punt. Wij mensen kunnen niet alles zien en wij mensen kunnen niet alles verklaren. En dat sluit dus eigenlijk ook aan op dit punt wat Thomas maakt. Want wat zegt hij? Het is dom om juist iets niet als waar aan te nemen, omdat je het niet begrijpt. Dat kan ik bijvoorbeeld doen. Nou, ik heb zelf geen ene fluit verstand van hoe het lichaam werkt, zeg maar. Dus ik kan dan wel heel makkelijk een neuroloog of wie dan ook kan ik tegenspreken op zijn kennis, omdat ik het niet begrijp. Maar heb ik daarmee gelijk? Nee. Ik moet daarin dus erkennen dat ik te weinig kennis heb om iets wat waar is te kunnen begrijpen. Nou, nu hebben we het nog maar over mensen onderling, maar het wordt dus nog veel gekker, kun je zeggen, als je de autoriteit van God gaat ondermijnen. Want als je zegt dat de autoriteit waarmee God spreekt en de manier waarop hij zich aan ons openbaart, dat dat niet waar is, dan ga je dus ook voorbij aan het feit de autoriteit van God. Terwijl er ook zeker in het geloof een bepaalde hiërarchie is. Hè? God staat nog steeds boven de mens als schepper.
0: Ik denk belangrijk is om te zeggen dat even een kleine context. Bij Thomas, in deze tijd waarin we leven kunnen zeggen, ik geloof niet. In de tijd van Thomas was dat onmogelijk. Iedereen geloofde dat er een God was. Dus dat is een wereldbeeldverschuiving van de moderne tijd. In de moderne tijd kunnen mensen zeggen, ik geloof niet in God. Dus wat Thomas doet hier, als hij die redenen aan die objecties aangeeft, hè, die tegenwerpingen, dan hij kan alleen maar in het gelovige perspectief denken. Hij kan niet niet geloven. Omdat hij in een tijd leeft waarin iedereen gelooft. Dus dat is één ding. Tweede, wat ik zou willen zeggen, inderdaad. Dus je hebt helemaal gelijk. Hij zegt, je gelooft toch ook een dokter. Je gelooft toch ook iemand die autoriteit heeft. Waarom geloof je het dan niet als God naar je toe komt? Want God komt naar ons toe in Jezus Christus. Hij heeft op deze aarde rondgelopen. Jezus Christus heeft niet gezegd, ik ben een profeetje. Nee, hij heeft gezegd, ik ben werkelijk de Zoon van God. Dat is ook waarom die veroordeeld is en waarom hij aan het kruis geslagen is. Vanwege het feit dat dat natuurlijk een godslastering was. Want hij zegt, hij maakte zich in die zin gelijk aan God. Nou ja, wij geloven in de katholieke kerk dat Jezus volledig God en volledig mens is.
1: En hij is onze redder. En de dokter kan ons genezen, maar Jezus is de enige die ons kan redden.
0: En hoe kan je wat weten met zekerheid? Nou ja, als God zelf spreekt. En God zelf heeft gesproken in zijn Zoon. In zijn Zoon Jezus Christus. Het derde punt. De derde tegenwerping die Thomas gebruikt. Hij zegt, indien de mens slechts zou willen geloven wat hij kent, dan zou hij niet zeker kunnen leven in deze wereld. Want hoe zou iemand kunnen leven zonder te geloven? En dan gebruikt hij eigenlijk de natuurlijke dimensie van het geloof. Dan zegt hij, want je gelooft toch ook dat je vader hebt? Geloof je dat niet? Geloof je niet dat Darwin bestond? Geloof je niet dat, dat Homerus een prachtig geschiedenisboek geschreven heeft? Geloof je dat? Dan geloof je toch ook allemaal? Hè? Dus op een natuurlijk niveau geloven mensen natuurlijk altijd wat. Er is ooit iemand die een liedje heeft geschreven over ik geloof in jou en mij. Nou ja, dat is natuurlijk niet het geloof van de kerk, maar dat is wel een geloof ook. Hè? Dus mensen die elkaar voor elkaar iets uitspreken. Dus in die zin, geloven is een woord wat we continu in ons dagelijks leven gebruiken. En dan zegt Thomas volgens, ja, maar waarom geloof je dan God niet? Want God heeft ook tot je gesproken. In Jezus Christus. waarom geloven we al die andere getuigenissen wel? Hè? Terwijl de getuigenis van apostelen, die toch zeer, ja, historisch ook zeer interessant is. Hè? Dus omdat zij hebben vrij snel na de dood van Christus en na de verrijzenis is vrij snel de evangelie ontstaan, de brieven van Paulus, al die zaken. Dat zijn getuigenissen van het leven, ja, van Christus. Waarom geloven jullie dat?
1: Nou, dat is in principe, ook meteen het laatste aspect, ja, hè, de getuigenissen van het geloof. Ja. Als we het hebben dus over de kennis reik verder dan ons individu, dan accepteren we ook het feit dat een bepaalde traditie ontstaat, hè, een kennistraditie. En de traditie hebben wij natuurlijk ook wel in de kerk, hè? We hebben dat met het feit dat wij een paus hebben, een kerkelijk leider, hè, die dus teruggaat naar Petrus. Dus dat we daar een bepaalde successie in hebben. De apostelen die natuurlijk het geloof verkondigden en daarin ook een zekere rol hadden. De wonderen die Christus heeft gedaan, behoren allemaal tot de getuigenissen van het geloof. En als wij die getuigenissen en die wonderen niet geloven.
0: Ja, precies. Ja, dus inderdaad, God bewijst dat wat het geloof ons leert, dat waar is. En dan zegt Thomas over dan, want als een koning een brief zou versturen, verzegeld met een zegel, dan zou niemand durven zeggen dat die brieven niet door de koning gewild zijn. Maar als God zijn enige zoon zendt naar deze wereld om ons te verlossen en spreekt dat uit door de evangelisten die ons daarvan getuigenis brengen door de eeuwen heen, 2000 jaar lang, dan zeggen mensen opeens nee, daar geloof ik niks van. Nou ja, dat is dus interessant. Dat zijn een aantal redenen, objecties, tegenwerpingen die Thomas maakt tegen het idee dat datgene wat we niet zien, dat we dat niet hoeven te geloven. En hij sluit dan af met de conclusie, en die conclusie is heel mooi. Zo moet niemand twijfelen over het geloof, maar geloven in wat tot het geloof behoort. Meer dan in wat hij ziet. Want het zien van de mens kan bedrogen worden, maar de kennis van God faalt nooit.
1: Dat is een mooie conclusie.
0: Daar kunnen we uren over doorpraten. Helaas hebben we daar de tijd niet voor. Ik zou er ook filosofisch nog heel veel over kunnen zeggen. Maar de tijd, die zin kan je al een paar uur over praten. Maar ja, super interessant. Genoeg voor u om over na te denken. Ik zou zeggen, lees zelf het commentaar. Schaf het boekje aan. En denk zelf na over de prachtige wijsheden van Thomas. Van de kerk ook.
1: Ja, en natuurlijk is het ook mogelijk om met ons je ervaringen te delen. We vinden het alleen maar leuk om dat te horen. Sowieso, hè, mochten jullie aanmerkingen of opmerkingen hebben, ook op basis van onze afleveringen of überhaupt je mening of idee met ons willen delen, dan vinden wij dat natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Wat is het e-mailadres? info@deherbergiers.nl.
1: Volgens mij wel.
0: Ja. Precies, ja, dat is het.
1: Kijk, het is geloven is mooi, alleen
0: vooral als het samen doen.
1: Is het nog mooi.
0: Zullen we het geloofsplein eens bidden? Helemaal goed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven in de graven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader.
1: Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.
0: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 4. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Het is een vers uit Spreuken hoofdstuk 31, vers 28a. Laten we beginnen bij het begin, zei Natemahar, terwijl hij zijn handen vouwde. Waarom denk je dat je vader nog leeft? Karilene beschreef het gesprek dat ze in de avond had afgeluisterd. Natemahar, mijn grootvader heeft al die jaren tegen mij gelogen. Mijn vader leeft en hij werkt in het paleis. Wat buitengewoon. Alsjeblieft, je moet me helpen hem te vinden. Wat wil je dat ik doe, Karilene? Je hebt toch wel eens geruchten gehoord over mijn moeder? Hij knikte langzaam. Zoals ik je al eerder heb verteld, er zijn altijd geruchten geweest over wat er gebeurd is. Ik heb gehoord dat je moeder haar verloving met een Romeinse beambte heeft verbroken om met een Kushit te trouwen. Maar zijn identiteit wordt streng geheim gehouden. Waarom geheim gehouden? Eiste mijn grootvader dat? Ik betwijfel of Blandinus zoveel invloed heeft aan het Kushitische hof. Misschien heeft hij het geëist, maar daar zou niemand zich iets van aantrekken. Wie dan? De enige die kan gebieden een gebeurtenis zo strikt geheim te houden, is de Kandake zelf. Hij glimlachte vaag. Zal ik een ontmoeting voor je regelen? Karilene schudde haar hoofd. Ze was de Kandake één keer per ongeluk tegengekomen in de haven, toen ze aan boord ging van de rivierboot naar huis. De vrouw had naar haar gekeken zoals een leeuw naar een lekker hapje zou kijken. Ik zie niet in hoe ik haar zou kunnen overhalen om geheimen aan mij te onthullen. Verstandig meisje. Ik moet naar het paleis komen. Misschien ziet hij me en herkent hij wie ik ben. Misschien komt hij wel uit zichzelf naar me toe. Absoluut niet, Karilene. Het is te gevaarlijk. Dat was het enige waar haar grootvader en Natemahar het altijd over eens waren geweest. Ze mocht niet in de buurt van het paleis komen. Nu begreep ze waarom grootvader daar zo fel op tegen was. Hij wilde niet dat ze haar vader toevallig tegenkwam. En Natemahar wist ongetwijfeld dat haar aanwezigheid in het paleis haar grootvader te zeer zou ontstemmen. Hij zou er niet achterkomen. Natuurlijk wel. Er is niets geheim in het paleis tenzij de koningin zelf het verzegelt. Als je een voet binnen het hof zet, zul je gezien worden. En Blandinus zal het te horen krijgen. Het was onverdraaglijk om aan de gevolgen te denken. Grootvader had nu al een hekel aan Natemahar, omdat hij door de jaren heen meerdere keren zonder hem ervan op de hoogte te stellen naar hogere beambten in Rome was gegaan met de bedoeling betere handelsovereenkomsten voor Kush te krijgen. Als hij ontdekte dat Natemahar en Karilene al die jaren vrienden waren geweest, zonder dat hij het wist, zou hij ervoor zorgen dat ze elkaar nooit meer spraken. Karilene weigerde er zelf maar aan te denken haar dierbare vriend kwijt te raken door wraakzuchtig manipuleren van de oude man. Ze kon deze lang gekoesterde band niet in gevaar brengen. En toch, wat voor keus had ze? Het is mijn laatste hoop, Natemahar. Nu grootvader met pensioen gaat, zal ik niet meer terug mogen komen als ik Kush eenmaal verlaten heb. Ik zal nooit te weten komen wie mijn vader is.
zijn blik verzachtte. Is het dan zo belangrijk dat je zijn identiteit kent? Ze legde haar vlakke hand op de provisorische tafel. Hoe kun je dat vragen? Je weet dat het alles voor me betekent. Maar hij heeft nooit geprobeerd jou te bereiken, Caroline. Misschien heeft hij daar wel een goede reden voor. Of misschien weet hij niet eens dat ik besta. Natemahar knikte langzaam. Dat is waar. Laat me erover nadenken. Doe intussen niets overhaasts. Caroline trok een mondhoek op. Ik overhaast. Steekt hem bij? Nee, hij maakt honing. Natemahar grijnsde en trok zachtjes aan een krul. Je maakt ook een heleboel honing. Hij stond op. Ik moet terug naar het hof. Ik zal je een boodschap sturen als ik iets van belang vind. Hoewel de overstroming van de Nijl de oevers van de rivier voor het grootste deel vruchtbaar hield, deed de woestijn zijn best om naar de groene velden op te dringen. 20 minuten flink doorlopen vanaf de Nijl en je voeten raakten het hete zand van een dorre wildernis. Het bewoonde gebied van Kush nam slechts een smalle strook land parallel aan de oevers van de rivier in beslag. Vroeg in de morgen, voordat haar grootmoeder haar een lange lijst saaie taken kon toewijzen, maakte Caroline een lange wandeling langs de Nijl, waar de druk bevolkte steigers en menigte reizigers de veiligheid van een vrouw alleen verzekerden. De geur van vis vermengde zich met het zoete aroma van gele acaciabloemen die in trossen aan de takken van de bomen hingen. Dichter bij het opaalachtige grijze water van de Nijl rees een subtielere geur op uit de rivier. Een zweem van zoete hyacint kwam van de wortels van de lotusplanten die groeiden in de kleine vijvertjes die zich soms langs de randen van de rivier vormden. Dit was Kush op zijn best, het mysterie van de vruchtbaarheid van de rivier, die zijn volk voedde en via zijn bochtige armen naar handelscentra en economische vitaliteit voerde. Ze had zich nergens zo thuis gevoeld als in de buurt van de Nijl. Voordat haar grootmoeder alarm kon slaan en half in paniek ging rondvragen waar haar kleinkind gebleven was, ging Caroline terug naar de hoofdstad. Meroë was een stad van 20.000 mensen. Maar gedurende de dag zwol dat aantal aan tot 1,5 keer zoveel wanneer mensen uit de omstreken de hoofdstad binnenstroomden voor werk, handel, godsdienst of vermaak. Caroline liep door de stegen en glipte het huis binnen voordat haar aanwezigheid werd opgemerkt. Ze bracht de ochtend door met het inpakken van linnengoed gemaakt van het zachte katoen van Kush, terwijl haar gedachten in beslag genomen werden door het mysterie.

douche, terwijl haar gedachten in beslag genomen werden door het mysterie rondom haar vader. Ze schrok op toen haar grootmoeder een groezelig kistje op de berg handdoeken voor haar neerzette. Dat is voor jou. Caroline fronste haar voorhoofd en trok een vinger door de dikke laag stof op de houten kist. Wilt u dat ik uitpak wat erin zit? Je mag ermee doen wat je wilt. Dit is vroeger van je moeder geweest. Caroline's mond viel open. Ze had door de jaren heen een paar dingen van haar moeder gekregen, een aantal bescheiden sieraden, kammen, knopen, wollen en linnen tunica's, een paar kleurige leren schoenen. Ze had dit kistje nog nooit gezien. Is dit van mijn moeder geweest? Grootmoeder knikte. Ze zou gewild hebben dat jij het kreeg. Ze maakte een gebaar in de richting van de stoffige kist en aarzelde, alsof ze zocht naar woorden die niet wilden komen. Ze was net als jij, zei ze tenslotte. Zonder antwoord af te wachten, draaide haar grootmoeder zich om en liep weg. Caroline gaapte naar het stoffige kistje. Verstopt in het sierlijke voorwerp lag iets wat van haar moeder was geweest en waar ze nooit iets van had geweten. Ze drukte het kistje tegen haar borst. Het woog niet zoveel. Opeens merkte ze dat het bedompt en benauwd was geworden in het vertrek en ze voelde de drang om de muren die op haar afkwamen achter zich te laten. Met het kistje in beide handen geklemd, liep ze behoedzaam naar de verlaten binnenplaats. Ze had het niet meer met meer zorg kunnen dragen als het de lievelingskroon van de keizerin had bevat. Ze had ook een stofdoek en olie meegenomen en met dat alles installeerde ze zich bij de kleine vijver in het atrium. Ze maakte de doek vochtig met olie en begon voorzichtig over het hout te wrijven. Even later kwam het kistje onder de laag vuil tevoorschijn. Acaciahout en ebbenhout waren door een meesterkunstenaar vervlochten tot een verfijnd golfpatroon op het deksel. Ivoor en gepolijst git voegden glans en diepte toe aan het ongewone ontwerp. Hoewel eenvoudig, was het een exquis kunstwerk, een verweving van donkere en lichte kleuren. Caroline legde haar wang tegen het koele oppervlak en zuchtte diep. Het voelde of ze een deel van haar moeder aanraakte. Langzaam tilde ze het deksel op en gluurde naar binnen. Ze wist niet wat ze verwacht had. Maar zeker geen verzameling rollen, zorgvuldig vastgebonden met een stuk verschoten blauw lint. Ze rolde de eerste uit en staarde tot haar verwondering naar een tekening van een van de piramides van Kush. Het was geen mooie tekening die bestemd was om een kamer te verfraaien. Maar haar moeder had een precieze afbeelding getekend met veel aandacht voor hoeken en afmetingen. De steile kanten van de piramide gaven die een lang, slank uiterlijk dat was verfraaid door de aanbouw van een vierkante kapel die aan het monument was verbonden middels een korte, smalle gang. Aan elke kant had haar moeder in een net handschrift een cijfer geschreven. Caroline's mond viel open toen het tot haar doordring dat het berekeningen waren van de afmetingen van de piramide. Haar moeder had een bouwkundige tekening gemaakt. Caroline opende de volgende papyrusrol en zag een bibliotheek, compleet met een reeks bouwtekeningen. Ze bekeek de ene na de andere prachtige tekening met zorgvuldig wiskundige berekeningen en soms met uitgebreide details zoals

0: suggesties voor het type hout, pleisterkalk en de kleuren die in ieder gebouw moest worden gebruikt. In de afgelopen eeuw hadden de Romeinen de studie van de architectuur verheven tot ongekende hoogte. Een architect moest kennis vergaren uit vele takken van kunst en wetenschappen. Hij moest verstand hebben van techniek, ontwerp, geometrie, afmetingen en praktische constructie. De tekeningen van haar moeder toonden een ongewone beheersing van veel van deze vaardigheden. "Ze was net als jij," had haar grootmoeder gezegd. Daarmee had ze dus bedoeld dat haar moeder, net als Caroline, dol was geweest op architectuur. Dat ze bouwwerken had bestudeerd en ontworpen. Dat ze geprobeerd had de kunst en wetenschap en techniek achter elke vorm te begrijpen. Caroline klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren, de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn navolgers van de apostel, zoals de apostel de navolger is van Christus. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mezelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeel dus niet voorbarig voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet geleren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Ge zijt blijkbaar al verzadigd, ge zijt al rijk. Geregeerd reeds zonder ons. Ach, was het maar waar. Dan mochten we misschien wel delen in uw koningschap. Want ons apostelen heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelde. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus, wij zijn zwak, gij sterk, gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit ogenblik lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en krijgen wij slagen, zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen, worden wij vervolgd. Wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, gij hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus hebt verwekt. Ik mag u dus aansporen, volg mij na. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote over het evangelie. Mijn Heer en mijn God. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. Deze ene leerling was afwezig. Bij zijn terugkeer hoorde Thomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer. Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten. Hij toonde zijn handen en de littekens van zijn wonden. Zo genas Christus de wonden van het ongeloof bij Thomas. Wat valt hierbij op, geliefde broeders en zusters? Denkt u dat het toeval was dat deze uitverkoren leerling eerst afwezig was, daarna bij zijn komst hoorde wat gebeurd was, twijfelde aan wat hij hoorde, om zijn twijfel mocht betasten en door dit tasten geloofde? Nee, dit is geen toeval. God zelf heeft het zo gewild.
Want God was zo mild dat hij op wonderbaarlijke wijze ervoor zorgde dat deze twijfelende leerling, toen hij in zijn meester de wonden van het lichaam betastte, in ons de wonden van het ongeloof genas. Het ongeloof van Thomas is voor ons nuttiger geweest dan het geloof van de gelovige leerlingen. Terwijl Thomas al tastend weer tot het geloof gebracht wordt, wordt onze geest, onder uitbanning van alle twijfel, in het geloof bevestigd. Want zo werd de twijfelende en tastende leerling getuige van de werkelijkheid van de verrijzenis. Hij tastte en riep uit: Mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? De brief aan de Hebreeën zegt: Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Hieruit blijkt inderdaad dat het geloof een overtuiging is aangaande dingen die niet zichtbaar kunnen zijn. Immers, wat zichtbaar is, gelooft men niet, maar erkent men. Dus als Thomas zag, terwijl hij betastte, waarom wordt hem dan gezegd: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Omdat hij iets anders geloofde dan wat hij zag. Een sterfelijke mens kan God immers niet zien. Thomas zag dus een mens en beleed God door te zeggen: Mijn Heer en mijn God. Alziende geloofde hij dus. Terwijl hij een echte mens aanschouwde, verkondigde hij met luide stem de God die hij niet kon zien. Veel vreugde bereidt ons wat nu volgt. Zalig die niet zien en toch geloofd hebben. Deze uitspraak slaat immers speciaal op ons, omdat wij hem, die we niet in het vlees zien, toch in de geest vasthouden. Dit slaat op ons als wij ons geloof door daden laten volgen. Want een echt geloof heeft hij die zijn geloof in concrete daden beleeft. Daarentegen zegt Paulus over hen die het geloof slechts in woorden handhaven: Zij beweren God te kennen, maar verloochenen hem met de daad. Daarom zegt Jacobus: Het geloof zonder de daad is waardeloos.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: overwegen we de droevige geheimen. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Christus.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim, de kruisdraging van Christus.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God,

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig, en gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 3 juli viert de kerk de gedachtenis van de heilige Thomas, apostel. Hij heeft net als alle andere apostelen gemissioneerd. Er zijn zelfs christenen in India die zeggen hun geloof verkregen te hebben uit de verkondiging door Thomas. En sindsdien zijn ze er trouw aan gebleven. Thomas-christenen noemen zij zich. Eigenlijk zijn wij allemaal Thomas-christenen, want we hebben ons, evenals zij, bekeerd van ongeloof tot geloof. Op de tekenen die God hem en ons gaf en geeft en blijft geven, bekeren wij ons tot geloof. Beleiden wij dan eerst ons ongeloof. Dat is de zonde achter elke zonde. Niet geloven in de liefde van God, die belichaamd werd in het allerheiligste hart van onze Heer Jezus Christus. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven." 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." Dit is het woord van God. Beginnen de geest te laten rusten door contact te zoeken met hem. Ik hoef hem maar te laten komen. Hij neemt het initiatief, zoals hij uit eigen beweging tegen alle verwachting, ja, zelfs tegen alle menselijke mogelijkheden in, bij zijn leerlingen binnenkwam. Een paar passen van de plaats waar ik ga bidden omhoog zien, zoals de apostel Johannes hem zag. In het boek van de Openbaring staat: "En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden luchters en tussen de luchters iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gouden gordel. Zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht." Openbaring 1:12. Een gebaar maken van aanbidding, zoals Sint Jan spontaan deed toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, geknield, zittend of liggend, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Leven is zelfbeweging. Als Jezus leeft, dan beweegt hij zich, ook in mij. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat ik mij in al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden mag laten leiden door de bewegingen van zijn geest, zodat alles strekt tot lof en dienst van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. De apostelen zitten opgesloten in hun vrees, achter gesloten deuren, uit vrees voor de Joden. Jezus komt binnen en hij schenkt hun zijn vrede. Een vrede die gebonden is aan de tekenen van zijn nederlaag, van zijn onvrede. Het zijn wondtekenen. En daarom niet meer teniet gedaan kan worden, die vrede. Jezus neemt hen op in zijn eigen vredeszending door de Vader en schenkt hun zijn geest. En dan, Thomas formuleert als eerste de kerkelijke geloofsbelijdenis: "Mijn Heer en mijn God." En dat zegt Thomas van de gekruisigde.
Ten slotte, Jezus wijst ons op zijn heilig hart en zijn onsterfelijke liefde. En daarom moeten wij geloven. Liefde valt door geen teken te bewijzen. Om het geheim meer binnen te kunnen gaan, is het nodig dat wij aan de buitenkant beginnen ons de plaats voor ogen stellen. De plaats waar het gebeuren zich afspeelde, de zaal van het laatste avondmaal. Ten slotte me realiseren hoe groot de bijzondere genade is die ik hier hoop te verkrijgen, dat ik met de ogen van het geloof mag zien hoe Jezus leeft door de dood heen en dat hij mij mag troosten, zoals hij met zijn leerlingen deed. De overweging. Thomas was niet bij de leerlingen toen Jezus bij hen kwam. Gelukkig maar, want anders zouden wij nooit van zijn geloofsgetuigenis gehoord hebben. En dat getuigenis, mijn Heer en mijn God, is een getuigenis als geen ander. En ook zouden we niet Thomas' geloofsgroei meegemaakt hebben. Zijn geloofsgroei van ik geloof niet, maar naar mijn Heer en mijn God. Omdat Thomas er niet bij was toen Jezus verscheen, moest hij het van anderen horen, om zo te zeggen, horen uit de tweede hand. En zo gaat het in het leven. Meestal horen wij het van anderen. Het geloof is ook in die zin uit het gehoor dat het komt van anderen. Je hebt het van anderen gehoord. Anderen brengen ons naar Jezus, zoals we dat in het evangelie steeds gezien hebben. Ook binnen de huiskring van het gezin gaat het geloof over van de ene generatie op de andere. Wij zijn, wat ons geloof betreft, op anderen aangewezen. En anderen zijn weer op ons aangewezen wat hun geloof betreft. Altijd en overal. Geloof is dus niet iets van een bepaalde sekte of van een afgesloten sector van het maatschappelijke leven of van je eigen leven. Maar het is iets van heel je wezen, van heel je persoon. Het omvat heel je leven. En daarom kunnen we ook altijd in alles van ons geloof getuigen. In alles wat we doen, in alles wat we zeggen, in wat we zijn en in hoe we zijn. Geloven zou je kunnen noemen de pluskwaliteit van het menselijk leven. Door ons geloof zien wij er iets meer in. Waar het voor anderen ophoudt, gaat voor ons het leven verder. Voor ons is er zelfs leven na de dood. En daarom hebben wij eerbied voor het leven. Ja, een grenzeloze eerbied. Daarom hebben wij respect voor de goede naam van een ander en zijn we barmhartig voor de ander. Wij achten onszelf daarom niet hoger dan de ander. We staan onder de ander, want we weten dat we niet God zijn. Maar ook die ander is God niet en daarom behouden wij in onze nederigheid en afhankelijkheid een zekere fierheid. Voor ons zijn er ook geen hopeloze zaken. Geloven in de liefde van God doet ons altijd weer hoop koesteren. Maar we zijn ook weer niet helemaal op het getuigenis van anderen aangewezen. Ieder heeft ook een eigen persoonlijke verhouding met God, met Jezus. Ik las eens het resultaat van een onderzoek dat werd gehouden door een hoogleraar in de psychologie. En zijn onderwerp waren niet zomaar mensen van de maatschappij, maar was gericht op mensen van de kerk en wel onder religieuzen. En hij vatte de resultaten van zijn onderzoek samen met het volgende statement. 20% van de religieuzen die hij had onderzocht handelt volgens de religieuze waarden die ze zich hadden eigen gemaakt. 60% kijkt hoe anderen het doen en doen dat na. En 20% let niet meer op wat anderen doen, maar handelen gewoon volgens hun eigen wil. En dat betekent dus dat 80% van de religieuzen in het dagelijks leven het oog gericht houdt op iemand anders dan Jezus. En waarom is dat? Geeft Jezus zich dan niet aan hen te zien? Is er dan van Jezus uit geen persoonlijke verhouding met die mensen? Moeten wij niet eerder denken, Jezus geeft zich aan elke persoon, aan elke mens persoonlijk.
Anders zou er geen sprake kunnen zijn van liefde. Liefde is altijd persoonlijk. Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen van hun kant niet altijd in een persoonlijke verhouding leven met Jezus? Dat ze in het geestelijk leven niet verder zijn gekomen dan te kijken naar wat anderen doen? Die professor constateert dat ze de gewoontes van de groep overnemen, zich houden aan de gewoontes van de gemeenschap. Maar hebben we dat ook niet gezien in ons eigen katholiek volksdeel? In katholieke gemeenschappen ook van vrijwel alle landen? In hun besloten gemeenschappen waren de Nederlandse katholieken, maar dat geldt eveneens voor katholieken van vele andere landen, zorgvuldig beschermd tegen de invloeden van buitenaf. Ze hoefden niet op persoonlijke levensovertuiging te komen. Ze bleven in zekere zin kastplantjes. En toen de deuren van de kassen opengingen en de buitenlucht binnenstroomde, allerlei invloeden van buitenaf naar binnen kwamen, stroomden de katholieken in massaliteit, dezelfde massaliteit waarin ze de kerk waren binnengegaan en binnen de kerk gebleven zijn, de kerk weer uit. Bij het geloof zit altijd ook iets van het inoefenen van handelingen die je van anderen afkijkt. Woorden, rituelen, afspraken. Maar wil het echt geloof worden, wil je echt gelovig leven, dan hoort daar een goddelijk waarmerk bij. Een goddelijke kracht waardoor mensen onafhankelijk worden gemaakt van wat anderen zeggen. Dat het geloof behouden blijft, beleden wordt en verdiept zelfs, als er in hun eigen omgeving helemaal niemand meer is die nog gelooft, dat is wat we van Thomas mogen leren. Hij kreeg een heel persoonlijke ontmoeting met de Heer. Hetgeen de anderen hadden meegemaakt was altijd nog iets gemeenschappelijks, iets gezamenlijks. Maar wat Thomas meemaakte was iets unieks, iets eenmaligs. Even uniek en eenmalig als de persoon uniek en eenmalig is, en als het geloof uniek en eenmalig is. Het is jouw overtuiging. Je kunt niet anders. Het komt bij je van binnenuit. Zoals Thomas het dan ook niet alleen zei, maar uit volle borst uitriep, uit de volheid van de Heilige Geest, mijn Heer en mijn God. En dat gaf die stem zo'n kracht, de waarmerking van de Heilige Geest, door wat Jezus tot Thomas zei, en tot Thomas alleen. Dat is dus christen zijn. Gegrepen zijn door Jezus die jou ziet, die jou aanziet en zijn hart geeft, zijn lichaam, zijn bloed, zijn liefde tot het uiterste toe. Aan het eind gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, natuurlijk met Thomas, en het voorlaatste gesprek zal ik met Jezus voeren. Ik kan hem vragen of hij voor mij bij zijn vader wil bemiddelen. En dan zal ik mijn hart uitstorten bij de Vader, die in zijn Zoon ook aan mij het nieuwe leven heeft geschonken. En dan in onze Vader binnen.